0: snullen bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filiap.
1: Klimmen. Hier midden op radio, televisie.
2: Er zit er heel veel
1: uur. En Omroep Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland. Wij willen

0: in Friesland op radio?
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jouw album.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat won de toen tro die hinnen?
0: Sportnijs van de profs onder de beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Over op Friesland.
7: Ja.
0: No in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
9: Let's go, girls.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of een detentie nodig is. De brancheorganisatie van GGZ-instellingen wil dat die zorg weer terugkomt. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die de rechten van transpersonen in de VS beperkt. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer, weinig bewolking vannacht. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: De beste muziek.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokke gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht en komen ze al snel opnieuw in de problemen. Soms hebben ze bijvoorbeeld geen woning of zijn er financiële problemen. Op het Caribameer in Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot raakte mogelijk in de problemen door hoge golven en sloeg om. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Caribameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot een graad of 10. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Friesland non-stop.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale itenstuunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeiss.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als toen de wijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interessieren is.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeiss.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een kwart van de mensen die een behandeling heeft gehad voor een ernstige psychische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Dat blijkt uit een inventarisatie van de GGZ-brancheorganisatie. Het gaat om meer dan 60.000 mensen. Vaak raken patiënten helemaal uit zicht. Soms hebben ze geen woning of zijn er schulden, waardoor ze al snel opnieuw in de problemen komen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. In de Verenigde Staten worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen binnenkort niet meer vergoed. President Trump zegt dat hij de zorg gaat schrappen uit het pakket van Medicaid, het openbare zorgprogramma voor mensen met een lager inkomen. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. Het is een nieuwe stap in een reeks maatregelen van Trump die zich richt tegen transpersonen in de VS. Alleen de geestelijke gezondheidszorg voor transgender minderjarigen wordt nog wel vergoed. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid. En dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer, het is helder en de dag begint met een graad of 12. Verder vandaag volop zon en overal droog. Het wordt in het noorden 24 graden, in het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: gonna be poco loco and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun. Ah, come on, don't look so unhappy.
1: Sneulen bij Omroep Friesland.
2: Live uit Weensum.
1: Het Fries kampioenschap Filia.
3: Klimmen, klimmen, klimmen.
2: De hele middag op radio, televisie.
3: Ik zit er heel veel uur.
2: En Omroep Friesland.
4: Ja, dat is heel knap.
1: Simmer in Friesland. Rijden.

0: Ze komen alle jaar voorbij.
1: Die heerlijke simmerhits.
0: De frequentie van de vakantie.
2: 92.2 FM.
0: Omroep Friesland.
1: Simmer in Friesland.

0: krijgt allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychiatrische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of hebben nog schulden. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. Sinds 2015 zijn gemeenten niet meer verplicht om de zorg en begeleiding te bieden die na een opname of detentie nodig is. De brancheorganisatie wil dat die verplichting weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. Op het Karibameer sloeg de boot om. Mogelijk was hij door hoge golven in de problemen gekomen. Tientallen mensen konden uit het water gered worden, maar 27 mensen worden nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Volgens lokale media was de veerboot oud en waren er meer mensen aan boord dan toegestaan. Het Karibameer ligt op de grens van Zimbabwe en Zambia en is ruim 200 kilometer lang. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof in reactie op het arrestatiebevel tegen de Israëlische premier Netanyahu. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Het weer. De dag begint fris. Het is droog en de zon schijnt volop. Het wordt in het noorden vanmiddag 24 graden. In het zuiden kan het 32 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, het is 12 minuten nu zeizen. Dit is Ljouwert, dit is Friesland van de Moorn. Ja, het is droeg op dit tijd. En die droegte is net de enige tjinstander van boeren in ons provincie. Wat nog meer, dat juist aasen in Friesland van de Moorn. Ik heb de kloes even erbij pakt, de prijzenkloes. Ik kan nije koren krijgen en het lijkt dat hij werkt. En ik ga de vogel weer in de kouwe die, want die wil even ontsnapt. Maar hij vleent ook deze morgen weer, de maasvogel. Dus hou hem in de gaten.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: It's in his kiss, de Sjoep Sjoep song. In de versie van Cher, het is 6 minuten nu 6.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van 6 on Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, en er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ikzelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen.
0: En ze dieert, Marit Steenbergen is Europees kampioen geworden op de 100 meter vrije slag. En simmerverslagjouwer Johanna Brinkman die had weer een bijzonder verhaal hellen in de provincie.
4: Dan ben ik zelfs heel nieuwsgierig. Ik vreet je het maar gewoon. Maak ik even een bintje.
5: Dan moet
4: ik
5: even een bintje.
4: Ja, nou dan volg ik jou.
0: Als een jaren wedstrijd uitkomt. Goedemorgen, welkom bij Friesland van de Moorn, de editie van 12 augustus 2026. Om mijn rechterzijde van de jongens links. Hij er weer.
6: Ja, goedemorgen. Geen druk hier, hè?
0: He?
6: Geen druk hier.
0: Nee, maar we doen het wel.
6: We doen het wel, zeker.
0: Wordt je ongehoord horen?
6: Ja, zeker. Even zien, mijnwerkers van ABN AMRO, die maten we naar kantoor. En helikopter Jermke helpt atlete Nadine Visser om goud op EK.
1: Omroep Friesland van de Moorn.
0: Ja, de dij die begint nog fris. Maar hier en daar heb ik nog een mistbank. Maar dat lost gauw op. Vierde de drie wordt volop zin. Het wordt maximaal 24 tot 27 graden. Joen, dan hebben we vanzelf de eclipse. Dan is het helder waar, dus dat kist al je zin. Jelwe de Joen is het nog 22 graden. Moorn, ja, dan krijgen we een tropische dij. Met op bomplakken een temperatuur van maximaal 33 graden. Hoe dan, hè? Dit is Nielson, de German Miss Montreal.

0: Miss Montreal te Germen Nielsen en hoe?
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: De droogte is op dit stuit net de jinnigste tjinstander van Friese boeren. Op een soort plakken is er sprake van een moezepleeg die het agrariërs flink de opbrengsten kost. De oerlijst en skeer wie de oren een weekend jeder benamen in de veengrijdegebieden. Maar de beestjes werden nou ook volop op de klaisjoen. Verslagjouwer Arjen Boslaar die hier bezitte bij boer Jan Brouwer van Koevoerderiege, die de oren een weekend bot lest hier van die beestjes.
3: Ja, ze vreten de wuttels op en het gee is dat niet dan deer. Of ja, het lijkt het heel raar deer te gaan, maar als het bij genoeg vocht krijgt, dan kan gee zich wel heel lang herstellen. Maar op het moment, dan is het gee wel fut.
4: En wat betekent dat voor jou? Wat voor skeer heb je ervan?
3: Nou, ik ken samen een snee gee mis op het dierbasis. Dus dat is ja, 2 kilo droge staf per hectare, dat zet wel aan.
4: Ja, waar heb je dan? Dan heb je 20% over een heel jaar van dit stuk gee.
3: Ja, ik ging helemaal vanuit, ja. Ja.
4: Dan, dat word je vanzelfs net. Dus nou ja, we staan hier en sommige stikken ben wat greener, want daar heb je er wat om bezocht te doen. Wat heb je gekregen, Dian?
3: Nou, we hebben per week alleen ben we bevloeien geweest. Want we zijn van, zat dit nou giet? Dan komt het helemaal op elkaar verkeerd en dan hebben we van zomer geen gees meer. Nou ja, dus toen ben we druk bezig geweest met orenboeren hier op de streek. Nou ja, heel soort plakken in de provincie ben ze druk aan de gang om die muizen te bestrijden en de droogte. En dat het wel vertuurd niet, want we joot een kuilen geweest, maar waar we bevloeid hebben, daar stond dan wel weer net iets gas.
4: Ja, bevloeid, even voor de duidelijkheid, daar lag je dan een soort lange slurfdel, werd op gewoon plak een gat niet zitten, er komt wetter uit, dat pompt ze erin. En dan besieken ze het loon wat onder wetter te zetten, maar het zesje dan versoepen die moezen of dan willen ze een beetje futjagen?
3: Ja, klopt. We hangen uit de pomp achter de trekker en daar hebben we een slang om van een dikke 300 meter. En in die slang daar zit al je gatjes in, zodat we het hele perceel geen de wooi onder wetten zetten kennen. Nou, het hoort ook geen dagen onder wetten te steken, dus het is

0: ambitie. Nou ja, dat moest toch terug in, want we wisten van tevoren net precies waar wat zit. Dus we gingen terug en hoopten dat de zeemokken en de jerrebaren en alles de muizen lekker opfretten.
1: Ja, Niek Bosma van Wetterskip Friesland, ja, die moesten plegen. Ik zou haast zeggen, alweer. Want ja, de laatste jaren om de saffelen hier liek het wel hebben ze aan moesten plegen.
2: We zitten om de vier of vier weer in de prijzen. En hier in Koeverdriegen is het inderdaad standaard raak.
1: Nou is het dus een van de dingen die boeren dwang kunnen, is de boel onder water zetten.
0: Ja.
1: Maar we hebben ook de laatste weken te krijgen met droogte. In andere parten van Nederland maai dat al net meer. Je had er al een verbod. Dat helpt dan net maai. Hoe is dat hier in Friesland? Want nou daar maai je nog wel, hè?
2: Ja, we hebben in Friesland wat dat betreft geluk. We hebben de grote nationale regenton van de door, IJsselmaat. Dus we kunnen makkelijk om water komen. En daar zit nog een half water in. Maar we moesten dat ook wel een beetje zwaar genoeg. Als die droogte periode zou blijven, dan is het net logisch dat we op jou hier zou volle bevloeien kennen. Dus wat dat betreft moeten we de vinger aan de pols horen. Ja, en moeten we het wetter zo volle mogelijk vast horen. Ja, daar zit wel een zorgpunt. Maar we hebben geluk. We hebben hier overal marren. En we kunnen boetenwetter eigenlijk overal wel dicht bij de boeren krijgen. Dus wat dat betreft heeft Friesland een goede uitgangspositie. Van de andere kant, het lijkt er ook wel op dat Friesland het grootste probleem heeft van alle provincies met de moezen.
1: Ja. We hebben meer moezen als in Oeriesel of Gelderland? Of,
2: het is hier een jaar of, ik denk een jaar of 15 hebben hier de eerste moezenplagen weer gehad. Het begint wel vaak in Friesland. Maar ja, rivier, Zuid-Holland, het is ook wel, maar hier is het toch wel ernstiger. Ja, en dat snap ik eerlijk gezegd net waar dat terugkomt.
1: Nee, dat moet ik vreden. Waarom is dat?
2: Nee, de natuur liet zich net sjoeren. Dat heeft misschien met al dat boetenwetter te maken. Wij hebben hier ook vrij, uw landerijen weer vrij diep aan het wetteren. Dus er is de landerijen binnen wat droger dan in andere gebieden. Maar dat kan net genoeg reden wezen dat ik zeg van dat is de hoofdreden. Nee, natuur is soms ook mysterieus, hè. Dat liet zich net al hier uitlezen. We hebben er wel een onderzoek naar dingen, maar we hebben het goede antwoord nog niet.
3: Zet de boer Jan Brouwert in uw collega Arjen Bosselaar.
4: De media van de morgen.
3: Ja, die moesten die had je wel net zien.
5: Ja. Nou ja, bij achter ik begreep ik.
3: Nou, ik grain, mijn achtertuin grenzen toch een maisveld.
5: Ja, nou, daar wist ik erg op.
3: En had ik dan toch even mijn container verzetten, maar ja. Ik zo, dat hij bij de dik maat.
5: Ja.
3: En ik verschoot die container, dan zit er niet in vier moezen.
5: Dat is toch elke keer weer even
3: schrikken. Dan ben je al even die hele moesjes.
5: Ja. Hij is dan nog net in de hoes, toch?
3: Nota nog net.
5: Nee, nou, dat is... En trouwens, het is eigenlijk wel mooi dat de natuur nog heel iets voor mysterie zwaart.
3: Zo is het, ja. En dat we die nationale rijntonnen hier hadden, dat is dan echt mooi.
5: Dat is wel een
3: mooie uitdrukking van deze boer.
5: Ja, mooi, hele mooie, ja.
3: Oneis.
5: Ja, zeker, dat is Rick. ABN AMRO, die wil dat de mijnwerkers weer minimaal de helft van hun werkweken naar je kantoor komen. En daarmee hoopt de bank de productiviteit van de mijnwerkers te verhegen en de teamgeest te verbeteren. Financieel Dijblad schroot daarover. En die eerste van ABN AMRO die kwam aan mei al op tafel met de CEO, onderhandeling met de vakbond. We hanteren als uitgangspunt dat je meer dan de helft van je werkweek op kantoor werkt. Het dus de bank in dat CEO-uitstel schreun. En dat is een draai, want ja, zo'n begin van de coronapandemie in 2020 mochten de meeste van de 70.000 mijnwerkers van de Nederlandse banken zelfs bepalen waar ze werken. Dus ik had ze dat thuis dwaan willen.
3: Ja.
5: Maar er is een nieuwe topvrouw, Marguerite Bérard, bij de bank. En die kwam vriend hier het haatkantoor in. En ik denk, wat een stille kantoorboom.
3: Daar wie je net in.
5: Dus, daar wie is aardig verbijsterd. Dus die het nou zijn van, je komt maar gewoon rond werk. Of naar het werk, naar kantoor. Ja, Nadine Visser het juster goudhellen op de EK 100 meter horden in Birmingham. We dat toernooi holden. En dat was een hele spannende finish, een fotofinish. En wie is ik u dat ze 1/1000ste van een seconde. Ja, ik heb het
3: 1/1000ste.
5: Ja, jeder hoe de finishlijn kwam dan de Poolse Pia Skrzyzowska. En ja, ze zet dat hek te tanken om in helikopterjermke. Zo neemt ze dat. Ze heeft een raar zwaaiend jermke, dat zei ze zelf.
3: Nou, dat, zoals ik het zei, dat zei ze hopelijk wel zelf.
5: Ja, dat zei ze zelf.
3: Ja,
5: ja, we kennen Shanky Knecht, maar zien telescoop vanzelf. Ja, ja, die stoorde dan die voert ze helemaal naar voren. En die had er een paar keer gewonnen. Nou, de visser had dus het

0: Een helikopterjerk.
1: Ja, het duurde even eer ik besefte dat ik had gewonnen, want het moest van ver komen. Ik heb vaak races gehad waarin ik mega hard startte en dan veel verval had op het einde. Maar nu hield ik de ontspanning en haalde ik gewoon iedereen in. Ze zei, ik wil verrommen, want ze zei, ja, eindelijk. Want ik ben vaak de beste Europese geweest in Olympische finales en WK-finales. Maar op de EK's was er altijd wel iets wat tegen zat. Dat gaf best wel frustratie. Ik ben nu echt super trots op mezelf dat ik daar niet te veel aan heb gedacht. En de finale kon benaderen als gewoon een wedstrijd doen. Nou, ze is dus wel verrommen. Ik weet dat het niet alleen draait om medailles. Maar als ik mijn carrière zou beëindigen zonder medaille, zou ik er toch minder goed op terugkijken. Ik ben heel blij dat het nu wel is gelukt.
0: Nou, mooi toch?
1: En wij ben ik blij voor haar.
0: Ja, ja. En we ben ik blij voor Marit Steenbergen.
1: Ja, zeker.
0: Op de 100 meter vrij.
1: Nou, wat een prestatie, we.
0: Aansen, die is er volle meer, hoor. Nee, Robbie Williams. En Feel.

0: Mr. Robbie Williams. En Feel, ja, dat is die Friesland van de Moorn. Fijn dat je erbij bent. Kijk, ik had de koorden van de Kloerse voen.
1: Ah, mooi.
0: Dus we laten even muziekje, dat die Kloerse kiemen kan.
1: Ja.
0: En we gaan weer een fiskerspet versieden, hè, in de provincie, want het is weer waarsdie.
1: Ja, dan ga je net in de brievenbus jaren.
0: De krantenlijner hoort ik net in, toch?
1: Nee, die in de brievenbus prop. Maar nou, we hebben bellen, even een briefje ophangen. Dus ze lijnen ook weer gewoon op hun plak. Dus ik heb ze hier weer een eerst mee lezen.
0: Mooi. Ja.
1: Een hele stapel kranten. Dus we gaan straks weer even... Ik heb er even in Shen.
0: Goed. Nou, het schrik aan even Shen in de kloers wordt verprijzen dat hij via de zin zet. En dan kan die vogel, want die wie al werd ontsnapt. Dan kan die ja, denk even vleren, de Maasvogel. Als de meest 0620 4 9 9 9 9 9.
2: Het is nog petit, maar...
3: Harm Wijstra.
2: Is al wekker.
3: Nood ook nog.
2: Van Saison Jochenoren.
3: Friesland van de Moor.
0: Marit Steenbergen is een in een nieuw kampioenskipsrecord naar Europees goud op de 100 meter vrije slag zwommen. 26 jaar is de zwemster die heeft geworden. Ze wie meer als een hele seconde rapper als het kampioenskipsrecord. En bij haar tiert bleur Steenbergen goed 12 zien en boppen haar eigen vrouwtrecord. Steenbergen wie in Parijs volle rapper als al haar concurrenten. Milo van Week pakte goed 8 zien achter Steenbergen het zilver. Dus met oermacht pakt ze daar de winst. De NOS die splits naar oren met Marit Steenbergen.
4: Marit, gefeliciteerd. Ja, je moest het van tevoren, je was de zware favoriet, de grote favoriet, je moest het laten zien en je hebt het gedaan. Valt er nou een last van je schouders af? Wat overheerst?
5: Nee, ja, tuurlijk super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste denk ik in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hem hier heb gewonnen en ja, de tijd is ook gewoon oké.
4: Ja, je was van tevoren natuurlijk nog wel even aan het speculeren over dat wereldrecord. Maar die absolute topvorm was er net niet.
5: Nou, ik voelde me wel heel goed. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen. Dus dat is jammer wat dat betreft. Maar alsnog een 51er, dan mag ik alsnog niet over klagen.
4: Ja, laten we daar niet al te moeilijk over doen. Ik ben wel benieuwd waarom het net niet perfect was.
5: Ja, ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Maar ik weet niet wat ik deed. Ik heb mijn coach natuurlijk nog niet gesproken, maar ik denk dat het een beetje was. Dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
4: Ja, en Milou begon heel brutaal, hè? Want die was op die eerste 50 sneller dan jij. Oh, een fractie sneller. Oh. Heb je niet meegekregen?
5: Nee, heb ik niet meegekregen. Ik zag wel Sarah Curtis naast mij. Ging ook hard af dan, denk ik. Maar dat wist ik ook. Maar ik had inderdaad niet door dat Milou ook zo hard afging.
4: Nou, deze is binnen en ja, je maakt het gewoon waar. Hè? Ik denk dat je daar nog wel het meest trots op bent. Dat je het gewoon, je bent favoriet en je flikt het gewoon.
5: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
4: Tot slot, nu moet je nog een estafette.
5: Ja.
4: Knoppen?
5: Nee, ik heb het vaker gedaan. En zo'n estafette geeft mij altijd extra energie. Dus ik ga lekker uitzwemmen en dan prijsuitreiking. En dan komt dat wel goed met het team. Dankjewel.
0: Ja, dat slaag in hier goed, want op het teamonderdeel pakte Steenbergen nog zilver na een tig knappe eindsprint van de Friezinnen. Het is Af Monsters and Men in Friesland van de Moorn. Dit is Little Talks.

0: is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vier ik neer meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, onzien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
2: Het is Jelverson precies, dat is dus de tiert voor. Het Frieske Nijs, met Feike Wouda. Feike, goeiemorgen.
3: Een goeiemorgen. Frontvrouw Anneke Kanninga van de actiegroep Us Leefbaar Acht Kaspelen had een gebiedsverbod gekregen voor de sporthal in Rustenveen en omkrieken. Ze mij daar aan te mij komend weekend net komen tussen 6 uur in jongens en 8 uur in maas. Dat meldt RTV NOF. De vrouw speelde verskate keren een leidende rol bij acties tegen de komst van vlechtelingen naar de neetopvang in de Cervento-hal. Juste nacht waar de ME inzet, doet de demonstranten de dijk naar de sporthal blokkeren. Juste jongens samelen haar op een nij demonstranten bij de hal. Kanninga wie er ik bij en stie krekboetende eens van het gebiedsverbod. De droogte is op dit stuit net de enige tegenstander van Friese boeren. Op soort plakken is er sprake van een moezepleeg. De oerlijst wie de oude week benam in de veengrijde gebieden, maar de bestjes we nou ik volop op de klaasjongen. Neffens Nick Bosma van Wetenschap Friesland is de moezepleeg in Friesland het slimst van het loon. Maar hoe dat komt?
4: Dat heeft misschien met al het boetenwetter te maken. Uw landerijen zijn vrij diep aan het wetteren. Dus er is de landerijen binnen wat droger dan in andere gebieden. Maar dat kan net genoeg reden wezen dat ik zeg van dat is de hoofdreden. Nee, natuur is soms ook mysterieus. Het laat zich net al hier uitlezen. We hebben er wel een prut onderzoek naar die, maar we hebben het goede antwoord nog niet.
3: Met 20 jaar houdt Pieter Meter op als SKS-skipper. Zijn jongste broer Sander Meter wordt zijn opvolger op het Akkermerskoetsje. Akkerm waar het oude kampioenschip zesde. Pieter Meter had in een brief zijn tank uitsprutsen aan de bemanning, het bestuur, de sponsoren, vrienden en supporters. Bestuur spreekt op zijn beurt waardering uit voor Meter. In zijn periode als skipper had Pieter Meter 15 dij-oerwinningen in de SKS behellen. Marit Steenbergen is in een nij kampioenschipsrecord naar Europees goud op de 100 meter vrije slagzwom. De 26-jarige zwemster Jesterwoude wie meer dan een hele seconde rapper als het kampioenschipsrecord. Maar haar tiert bleef Steenbergen goed twaalf ziende boppen haar eigen wereldrecord. Steenbergen wie in Parijs volle rapper als de concurrentie. Milo van Wijk pakte goed 8 ziende efter Steenbergen het zilver. Steenbergen wie op dit afstand ik de grote favoriet.
5: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
3: Ja, letterswarge Steenbergen. Persoonlijk voordat Nederlands zilver hel op de vierde keer 100 meter wikselslag voor mengde teams. Maaike de Waard, Caspar Carbo en Sean Niewold zwom lange tijd achter de feit noon. Maar een ontketende Steenbergen helle 4 tegenstanders in zorgde mij voor zilver. Alleen nog Frankrijk weer rapper.
2: Dankjewel Feike, meer Nijs. Je stelt dit in de nieuwsapp en ik op omroepfriesland.nl.
0: Friesland van de Moor.
1: Mij Harm Wijstra.
6: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
2: Speciale help voor de Friese rijders, want die beginnen op een ei bij een transport richting Oekraïne. Maar die speciale help is dat juist aasen in Friesland van de Moor. Eerst Jochen wie in het waard, Sietske Wiebinga. Goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen, Harm.
2: Wat voor dij wordt het, Joer?
7: Nou ja, het wordt een hele mooie simmerdij. Ja, eigenlijk dit de loft het nou al Shen. We hebben eigenlijk, we te krijgen maar heldere omstandigheden. Er is wel wat sloekenbewolking onwezig, maar dat lid de zinnen echt het spul net brekkers is maar. Nee, we hebben een hele mooie dij, gaan we te meten. En de temperaturen op dit stuit, daar zit dan wel weer een verschil tussen. En we komen uit een relatief koele nacht, zeker in het eerste van de provincie. Daar had het net een heel soort waai. En het is droeg. En de luchtsoort is droeg. Dus het kwalt gewoon heel vlug af. Bakkeveen. 4,2 graden is het daar nou op dit stuit. Siegerswaard. 7,1. Akrom dan 9,7. Dan wordt 9,2. Laaksum. En bieden Isomar. 12,4. Daar Dwaaiem zit op 9,8. En op Vlieland. Daar is het nou op dit stuit 14,2 graden. Grote verschillen dus. Nou, dat het alles te krijgen met de wien. Als er de wol stiert. Ja, dan mengt de lucht gewoon wat makkelijker terug. En dat geldt dus ik voor de temperaturen. We zitten onder hege druk. Dus ja, op hichte is het in deze omstandigheden krijgt even wat warmer als onder groen. Nou ja, en verder, de rest van de dij, een simmerske dij, een heel soort rondte voor de zinnen. Het hege drukke bier, dat leidt voor bob het noorden van Duitsland. En dat jouwt u zijn eerstelijke, zuid-eerstelijke wind, die het zwak ontmatig wijze zil. En in een Nijmegen steekt er in het noorden een wind van zee op. Nou, verder, we hebben dus te krijgen met een droege luchtsoort, het warm het wolweren aardig op. Heel wij de wand hier, zegt je zandje graden. En van de media maximum van 24 rond 27 graden wordt jippen de provincie in. Nou, dan die sloekenvelden waar we jood mij te krijgen hebben. Nou, die binnen de jong. En vannacht ik nou wel, ze lassen ik wel weer voor een part op. Maar ja, de zinnedelgong, de eclipse, daar zal het verder net een heel soort vriend paas zitten. Ik verwacht je dat het heel goed te zien wijzen zal. En juist misschien krijgt even een extra effect jout. Daarnaast zitten we onder hege druk. Dus de wordt in Sagende waar de dij wordt er wat opbouwt aan fijnstof. Stoffen van de BM, maar ik van nou ja, de uitlaatgassen die er aan het einde van de dij in de loft hingen. En ja, dat effect, mij die delgen in de zinnen, dat zou ik nog wel eens voor zwaai kennen. Dat die eclipse een hele mooie, ja, oranje rere kleur krijgt. Dus nou ja, een spektakeljoen tussen zon, grof wij kwartier zon en 1 minuut ojon. Ja, dan vindt de eclipse plak. Ja, en daarna, echt in de tjustere oekers, dus het zal rond middernacht wezen en de oeren daarna. Ja, dan binnen de Perseïden heel goed te zien. Dat is dan ik op zijn piek vannacht. Nou, omstandigheden ik heel best. Met wel zeggen dat onder het begin van de zinnen vertjustering, dat de temperatuur dan zo'n 23, 24 graden is. Rond de klok van Jochen is het nog maar 20 of Jochentje graden. Dus er zit wel wat verschil in temperatuur. En vannacht, ja, dan hebben we rond de klok van 12, dus rond middernacht, een temperatuur van zo'n 16 graden. Dus dan is het nog weer wat frisser. Ja, en uiteindelijk hebben we een minimumtemperatuur van zo'n 11 of 12 graden. Maar dat is pas in de betiere maand hier.
2: Het kan in elk geval een heel neskerige jong worden. En dan ja, Leiden we ze op van morgen, want dan wordt het weer warm.
7: Ja, dan wordt het zeker weer warm. Dat hege drukke biert is nog wat verder op schoot. Daar hield ik al een hitteplan of een koorde giel. Als het goed is vanuit het KNMI. Nou, ik dan weer volop zin is kien waar. Een zuid-zuid-eerstelijke wind die letter op de dij wat variabel wordt, maar zwak. Het stelt net een heel soort voor. Ja, en in deze luchtsoort, daar warmt het gewoon heel vlug op. En hebben we morgen een maximum temperatuur van 31 rond 33 graden. En ik in de Junti. Ja, dan kwalt het weer zo stadig gewoon aan. Dus dan is ik noffelijk boeten zitten maar.
2: En hoe gaat het dan de dagen daarna?
7: Nou, op vrijdag dan, ja, dan hebben we een Jochen 20 on 33 graden. De zinnen die blinkt dan echt oermeertig. Ik dan weer volop simmen waar. Dus de wien zie ik het dan wel wat meer het zuidwesten ontwesten op. Ja, en dan op sneu, dan hebben we daar eigenlijk heel dal mee te krijgen. Dat hele drukke bier, dat is dan al safiefut, dat eigenlijk een invloed meer heeft. Budget is dat we dus wat meer bewolking krijgen. Een dripke rein is dan ik mogelijk. Ik verwacht je, ik wil een enkele bui. Eindelijk meest de wien is dan nadelijk zwak ontmatig. Dat smiet nog wel een 23 rond 22 graden op als maximum temperatuur. Maar op snijden hoeven we dat net meer te verwachten. Want dan de wienhoeker die is dan liekbleun. Er is dan een afwisseling van zinnen en wolken. Maar in meest noordwestelijke wien die dan zwak ontmatig is, hebben we dan een maximum temperatuur van 21 rond 23 graden. Dus ja, het bloed verder warm. We hebben tropische dagen morgen en vrijd en verder, ja, het is gewoon prachtig mooi simmer waar. Maar ja, het bloed voor eerst nog wel droeg.
2: Ja, daar kan je niet van doen, hè?
7: Nee.
2: Sietske, dankjewel en onthaasend, hè?
7: Hey, onthaasend.

0: Anke Stelma in de Op en Uit studio met haar versie van Lege Dreamers. Het origineel wie van zelfs Army Dreamers van Kate Bush. Leuk, mooi noemer.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Morgen.
0: Het is volop simmer in Friesland. En daarom is simmer in Friesland vanzelfs overal in de provincie te vinden. Leuke filmpjes op de social media bij Omroep Friesland. En uw verslagjouwers op de radio gaan op zoek naar mooie verhalen. En dat doggen ze gauw eens op of bij of in het wetter. Verslagjouwer Johanne Brinkman die wie bij een bioscoopboord in Bartlehem. Juster koers hier op de radio. En daar voel haar eigen ek op wemborden aan de orenkant van het wetter.
2: Ik kwam hier onrieden en ik dacht ik zocht hier een tal wenboorden. Ik moet maar eens even zien hoe het is om op een wenboord te wenen. En daar kwam ik aan Teuntje. Goedemorgen. Hoe lang wen je hier al?
3: Wij wen hier nou oorlier. Het is eigenlijk vakantie in eigen longen en 364 dagen in het jaar. Dus wat dit jaar hebben we eigenlijk een keer vakantie gehad. Vorig jaar ik net, omdat we, nou ja, we wenen nog net zo lang. En het is hier gewoon noffelijk op het wetter te wenen.
2: Maar oral hier, dat is nog net zo lang. Dus jou komen uit een gewoon hoes? Of?
3: Ja, we hebben hier te jaren, we hebben hier settelen. En ik kwam uit Duzenboy, ik kwam uit Ljout. En dit is nou uw nieuwe plakje.
2: Want je zit er aan de Halmerveert en het is hier vrij rustig. Betekent dat dat er net zo volle bootjes hier voorbij komen?
3: Nee, dit is een veert die rent hier. Die rent terug Halm naar de Waardiek. En de Dokkemerier die is hier 200 meter van aan. Die kunnen we uit het raam, kunnen we de Dokkemerier zien. Dus daar komt wel een soort bootje volk del. Op zich is het wel lekker, hè? Dus dat hier wat rustiger is. We zitten hier wel aan een dik werd wat renners en fietsers. En dan komt hier nog een kano bij en een subboard. Ja. Dus het is wel noffelijk, hè? Dus we hebben wel wat meest komt te zien. Maar het is net te drok.
2: Nee, het is krek zo'n mooi smoekhoekje. Ja. En als ik even naar jouw wemboord zeg, ja, het is een hoeskeliek, hè. Het is net meer een simpele boord bewijzen van, weet je, wen je. Dit is gewoon eens een hoes. Had het echt meerdere verdiepings?
3: Ja, dit had 12 verdiepingen. En dat was eigenlijk wel een eis van ons. Want als door één verdieping had staan, voelen wij de rondte wel erg behind. En met 12 verdiepingen, ja. Ik ga hier een douche in zitten, die is grutter dan die ik hier in een 201 kap hier.
2: Ja, ik is neig in. Dan ben ik vanzelfs heel nieuwsgierig. Ik vreeg je het maar gewoon. Maak ik even een bintje?
3: Dan moet
2: even
3: een bintje.
2: Nou, dan volg ik jou.
3: Dit vermis ik me wel leuk. Ja. Dit is de wenkamer. Dat is een mooi overzicht hoe de Friese graaien. Ik ben een vogeltje man, dus ik zie de lip met de tjerken en de skriers en de stukken voor het Rudel.
2: Oh ja, dat is fantastisch. Dit is wel echt een prachtig uitzicht. Nou, hele keuken zit erin. Echt maar een mooi uitzicht over het rijden en over de grijden.
3: Ja, ik ga hier een werkkamer. Nou ja, wat correct zou je. Ik zie het dus op een i uit, hè. Dus dat ik daar achter mijn bureau zit, dan zie ik de boordjes voorbij hier op hier.
2: Kom jou dan nog wel een werktaan? Want ik zoek gewoon dremerig van mee uit te staren, denk ik.
3: Ah, ik moet zeggen, waar hier ik wat ijsvogeltjes. En dan ben ik wel snel al uit.
2: En hier is nog. Zo, dat is wel mooi. Ik ga jou krekmoed en ik kom al overal in jouw hoes.
3: Ja, nou ja, dat heet niks. Dit is een slipkamer. Ja. Dus ik een soort rond hier. Je loopkast erbij. Nou.
2: Weet je, je kan hier wel een B&B beginnen.
3: Ja, dat gaan we ook al eens zijn. We zitten ook al eens op een site, mooi, natuurhuisjes.nl. En we zijn in Bliksem, maar we kennen hier ook wel zo. Als we het verheerde zoen, zullen we ooit een soort jeeldvertje kennen.
2: Dat denk ik ook, zeker.
3: We hebben maar zelf weer een opplak en we willen eigenlijk
2: dit wel. Nee, je zit hier in de Omekreek, dat snap ik heel goed, ja.
3: Ja.
2: En bespeur je hem er echt wat van dat het nou best wel een hele droege periode is? Qua hoe je op het wetter lezen of de omjouwingen?
3: Nou, het raar is nog, maar dat zeg ik gisteren op Omroep Friesland, van uw dijkgraaf, die zei ik al, we gaan meer wetter in het boezem litten. Dus ik ken Shen aan de boord dat hij heger looit dan normaal. En wij kennen sowieso, ja, dat wist eigenlijk net als die in een dwarp of in een stad werd, maar hoe erg het boezemwetter fluctueert. Want de zus die wil een aanstapje. Normaal is dat helemaal vlak.
2: Ja.
3: Maar ja, dat heel soort rond had, lezen we soms nou, 40, 50 centimeter haast hegen. Dus dat fluctueert het boezemwetter. Dus dat merkst wel als je op zo'n plak binnenst.
2: Ja, dan was het wat schuiner naar beneden daarin.
3: Nou, de aanstap wordt wat grutter. Ja. Ja.
2: Maar je wil hem tinken.
3: Ja, we moeten erop letten.
2: Ja, dat had ik wel weer zijn charme. Maar er zit dus nu op dit stuit genoeg wetter hier in deze veert.
3: Ja, op dit stuit. In de veert zit genoeg wetter. Maar het is juist wel de tuin die is, het gas had het dreig. Ja, en de plant nu moeten we snel even sproeien.
2: En daar ben je ook nou krijgt ik mooi dwaan, dus zeg ik. Want ja,
3: die luidt er nog van Juster Jong. En we zijn, we krijgen de komende dagen weer heel warm en droog waar. Dus laat me even lezen deze keer.
2: Ik snap hem. Nou, Jan Teun, tige tank voor deze mooie tour terug jouw wemboord. Hartstikke mooi om dit eens even te zien. En ik zou steeds genieten van jouw verkoersje.
3: Mooi. Succes met je programma, dank u wel. Dank u.

0: Toch een klassieker dus van de Doors. Hè? En Love Her Madly. De voorjaar is Alizé, mij Moi Lolita. Het is 6 minuten van zo'n no. Dit is Friesland van de Moorn. Fijn dat je erbij bent. We binden nog ons Njoggen Oeren met dit programma. De Friese rijders die beginnen deze week op een ei met het inzamelen, inpakken en het op transport brengen van Helgort van Oekraïne. En ze krijgen daarbij help van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en Tweede Kamerlid Queenie Rijkowski. Ze zullen jullie de vrijwilligers helpen met het inpakken van de bananendozen met Helgort. Arnoud Dijkstra is van de Friese rijders. Arnoud, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe is het kam dat Brekelmans en het Kamerlid Joods bij hem komen?
1: We waren op een conferentie, denk ik, 2 maanden lang. En daar spruts hij. En ik ben altijd bezig met proberen zulke mensen in te krijgen. Dus na de tijd, ik denk, ik hou hem in de gaten weer eens. En op een gegeven moment kwam de haanskoortje. Ik zei bij Arnoud Dijkstra van de Friese Rijders. En wij rieden humanitair. Ja, maar hij zei, ik weet wel wat jullie doen.
0: Oh.
1: Dus dat vond ik het mooiste.
0: Ja.
1: Dat hij me voortal, want hij genteerde eigenlijk. En hij zei, wat is die vraag? Nou, ik zei, word je daar komen moest helpen? Ja, hij zei, regel maar met mijn assistent. Is dit je neist? En toen iedereen alweer voort. Dus daar zit een hele mooie bjatskip met een hele kwade ontmoeting en hij komt je hoor.
0: En wat zullen we doen?
1: U ze helpen. Hij is enorm stimulerend richting Oekraïne. Dus normaal, want we houden hier dus prominenten aan uit Den Haag. Wij. Maar die hadden correct een oer aan tiert, zeg maar. Hij zei, ik kom gewoon 2 heel oeren. Ik wil alles dwan. De vrachtauto mij helpen laden, maar ik het medische oording dwan. Zeg maar dwan. Maar goed, we beginnen met een presentatie van de Friese rijders hoe we ervoor stienen. Van Momi op het nijs op nu.nl dat ze verwachten dat de oorlog in 2022 er nog is. Ballistische raketten uit Noord-Korea. Wij. Dus hoe stien was Friese rijders erin? We worden vergeten, we kunnen hulp bij broeken vanuit Den Haag. En dan gaan we de werkplaats zien. Dan letten we hem zwitten, Joord.
0: Ja, hij mag alleen maar zwitten, ja. De vraag om humanitaire help, die wordt dus heel iets groter.
1: Ja, zeker. We hebben met gezin een weekendstrijfjouwer lien in Oekraïne. En echt iedereen een klampje om. Van jongens, wat er uit heel Europa gebeurt. We hadden het zo nodig. Ouder aan de winter, we hadden min 20, min 25 een aantal weken lang. We hadden verhalen die van baby's en ouderen die stonden binnen door de kjeld. Omdat de Russen de energievoorziening enorm bombarderen. En dat is nou ook de angst. Hè? Maar die ballistische raketten, daar had Oekraïne op dit moment weinig antwoord op. En dat het opschaald wordt met Russische raketten, maar ik het Noord-Korea wij. Ja, iedereen is in die zin wel angstig voor de komende winter. En als je daarop voorbereiden wil op mijn no-wijzen, hè, dat hoe je in december met je handen en voeten eraan Jan, maar het zit ook in de voorbereiding. Dus daar ben ik als Friese rijders direct mee bezig.
0: Je hebt bananendozen voor me help wordt binnen intussen ik wel een begrip daar, denk ik, hè?
1: Ja, ze zei Derek van het is het beste humanitaire hulppakket van heel Oekraïne. Het is een kleine supermarkt in een bananendoos. Hè, dus er zit Toskebjastel in, er zit chip in, maar ik vooral het voedsel. We hebben verhaal Jonoyet van Bliene Meisje, die verder ik een hulp krijgen, die het zo lang proberen te rekken dat ze haast 2 maanden uit één doos kunnen leven. Dus enerzijds schrijnend, maar anderzijds vind ik het enorm bijzonder dat wij een uniek concept van heel Europa hebben en dat we dat dwang kennen.
0: Ja, een dubbel gevoel, ja.
1: Ja, altijd. Eerst weet altijd, ik hou er een hele idee van. Het is haast al langer dan de Wereldoorlog zelf. Maar eerst weet het meestal vier voet die aan Europa gelinkt waren. En ik ga nu ook ouder in december. Ja, laatst van die munitieboxen die er leeg binnen, die schilders op. En ze joegen me eentje als cadeau, als bedankje. En dan stuurt home op. En ik denk, ja, dat is nou het verschil. We hebben jou een heel eer. Ben je vrienden daar. En het hoes van onze vrienden en hun gezin en hun band. Dat is onder attack. Hè? Dat is onder aanval. En dat maakt het toch wel het hele dubbele ik. Dat je denkt van, we kunnen het ophouden. We zetten komende hier dan weer terug.
0: Het einde is nog net in shock. Nog even het eindbesluit. Want je zult Brekelmans ik vertellen hoe Jim ervoor stond. Heim genoeg gewoon 4?
1: Ja, we zoen van de vakantie hebben we geprobeerd om helemaal leeg te wijzen het pakhoes. Dat is lukt, maar het pakhoes, de vakantie is amper voorbij. We hebben een jure dwarden, maar we zitten rampvol. Het is gewoon, zelfs in de vakantie, shuffle aanbod west. Maar shuffle mooie en goede dingen, die zijn nodig binnen, dat we net konden laten lezen. Dus we zitten alweer vol. Dus we laden jure en morgen en we rieden bij zaterdag en met 2 vrachtauto's de kant uit.
0: Nou, Brekelmans jure eerst maar even zwetten litten, Arnoud.
1: Zo is het.
0: Succes!
1: Yo, bedankt.
2: De media van de Moorn.
0: De oormedia, Fijke. Wat schroeven die?
3: Het is slim dat dit werk nodig is, hè, van de Friese rijders. Maar ik krijg altijd wel een beetje piekenvel van het enthousiasme van Arnoud. Ja, dat, is, dat hij dit al zo lang volhoudt.
0: Dat is geweldig.
3: Organisatie. Ja, en dat het kennelijk toch, ik werk het heen, dat het een succes is wat dat betreft. Ja, hoe wrang ik, hè, maar
0: dat dubbele gevoel, hè, wat ja, ik zeg, want ja, eigenlijk moet je er mooi mee ophouden.
3: Nou ja, dat soort mooiste wijze. Maar ja, dat moet we ook kennen vanzelfs.
0: Ja.
3: We hebben even een joen, Harm.
0: We hadden net eerder wat met een zinnetje
3: klinkt. Of the heart.
0: Maar ik kan hem nog wel even draaien.
3: Ja, precies. Maar
0: heeft al een bril?
3: Ja, ik heb een bril, maar net
0: een clipsbril.
3: Nee, net. En die ben echt nedig. Wat er net in bemachtigen het die met die de eegdokters, die zeg ik, die door een waskouw ging ik uit. Zo net met bleerde eeg, nee, de zinnen. En de 22-jarige Jennifer Walgemoed uit Friesland, die weet als net in een oor hoe het misging kan. Ja, 4 violin wie er een gedeeltelijke zinsverzustering bob in Nederland te zien. En Jennifer die zegt, zijn noemen dan even kwad omheeg. Maar ja, wat ze op dat moment net trok hier, wie dat het felle zinnenjacht ongemerkt dus, haar netvlies verbrandde.
0: Bah.
3: En ja, in dat netvlies daar zit je een pindaprikkels. Hè? Die. Dus ze viel er neer van en pas nu letter op een fiets begon de ellende. Ze zegt zwarte vlekken en onderzoek bij de dokter bevestigde dus dat de skeer blowend is. De zinnen had een litteken op haar netvlies brand. Dus ja, daardoor zie ik nog steeds wazig. En het is ik net op te lossen met mijn bril of laserbehandeling. Dit bloot voor altijd sa. Ja, en ik een eegarts, Ike Schouten, die zei van, het mag echt een eclipsbril, hè. Want een gewone zinnenbril of een gletsjerzinnenbril, die biedt net genoeg bescherming. Een sterke categorie traaie zinnenbril voor op het strand liet altijd nog 818% van het licht tro. En een echte eclipsbril liet maar 1/1000ste van het licht tro. En dat is een heel groot verschil. Hoe is het niet schrik hoe een actie dat er nog.
0: Nou,
3: maar die bril ben net meer rond te slepen.
0: Je ziet al je filmpjes van mensen die echt massaal in de regio's die net.
3: Ja.
0: Het zie je mensen, maar we honderden mensen die hebben zo'n bril. Want die bril ben net rond te slepen.
3: Nee.
0: Er zijn vanzelfs altijd in de toekomst mensen die dat kocht haar of inkocht haar.
3: Ja.
0: Ik zeg nou in Susterveen.
3: Ja.
0: Komen hoort nog 1000 in de verkeer.
3: Zo.
0: Dus die nou. Al mensen lopen in de regen.
3: Echt?
0: En die dingen gaan van €15 het stik.
3: Ja.
0: En wat denk je over de inkeerprijs is? Ik ga het even opzoeken.
3: Nou, die is wel een stuk minder wijs dan die €15.
0: 20 cent.
3: Hé.
0: Hey. Ja,
3: dat is toekomst van nemen.
0: Vraag en aanbod.
3: Vraag en aanbod, zeker.
0: En in de woorden bezig van handel.
3: Ja. Dus, nou ja. Ja, het is toek. Die het een vooruitziende blik, zissen we dan.
0: Ja.
2: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
4: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
2: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
4: Omroep Friesland.
2: Oeral en altijd Westmaborst. Ik als boetende provincie best.
4: De app van Omroep Friesland.
2: Voor Android en Apple.
4: Download hem nu.
2: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Tienduizenden psychiatrische patiënten komen na hun behandeling opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Mensen belanden op straat of krijgen weer schulden, waardoor ze weer een beroep moeten doen op de zorg. Zo verstoppen ze het systeem.
6: De mensen blijven zorg vragen. Mensen blijven allerlei hulpverleners om zich heen houden. Soms ontstaat er overlast in buurten, er ontstaan schulden. Problemen blijven maar opstapelen.
5: De GGZ pleit voor speciale begeleidingsteams die ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerken zoeken al een ruime dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. En de tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te halen. De Amerikaanse president Trump neemt opnieuw maatregelen gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Eerder werd de vergoeding voor puberteitsremmers al ingetrokken. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC in de verlenging.
7: Goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry en dan valt hij daar voor Moor! Emre Moor doet het toch voor NEC.
5: Volgende week speelt de NEC in de beslissende play-off-ronde tegen het Noorse Bodø/Glimt. Het weer, het is droog, de zon schijnt volop. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. We gaan verder met Friesland van de Moorn. Alles wat er speelt, nog ont Jochen Oeren. Er komt nou ook een tip van Omar. Die zit als nou net zo'n briltje haast. Kist ik er een laskap opzetten, hè? Van het los.
3: Ja, dat ken ik. Maar dan, die mast ik maar krijgen.
0: Maar die mast dan ook maar wel, hè?
3: En volgens mij is dat altijd nog duurder als zo'n eclipsebriltje.
0: En dan kist ik toch een pollepel met gotjes en dan kist het op een stuk papier schienen litten. Ja, ben al mensen die ben vernuftig, die wil pas in.
3: Ik zou voorzichtig maar ik, mijn net advies, in, ik wil net op mijn gewissen hebben dat iemand iets met zijn eigen krijgt.
0: Ik zou het zeggen, net met bleer tegen en de zin zien.
3: Absoluut net.
0: Ja, nou, de totally eclipse of the heart.
3: Ja, die waar we haast van draaien.
0: Zit me nou in, hoor. Maar we haasten eerst muziek van Mark Ronson en Amy Winehouse. Valerie, kom er aan.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
14: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Friesland van de Moor.
15: My Harm Wijstra.

0: Half minuut nog zo'n Valerie, ja, dat is van Mark Ronson en Amy Winehouse.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
3: Ja, nee, er ligt natuurlijk superveel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen.
0: Ja, en ze deed het. Marit Steenbergen, Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. En Nene is de moezeplayer zo groot als in Friesland. Maar hoe dat kan?
4: Natuur is soms ook mysterieus, hè. Dat liet zich net al hier uitlezen. We hebben er wel een onderzoek naar dingen, maar we hebben het goede antwoord nog net.
0: Nee, en het antwoord kreeg misschien ook wel net Vijkenwoude.
5: Nee, en ergens is dat ik wel weer mooi.
0: Ja toch?
5: Dat is alles te winnen.
0: Dat is de natuur.
5: Precies. Ja, we sjoegen even zo dadelijk in medesjoeg naar de grootste ergernissen in het verkeer. Er zijn wat verhoringen in de top 10. En ambtenaren die willen dat de oerhit de klimaatverordening uitroept tot bedreiging voor de nationale veiligheid.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst het waar in het kwaad nou. Tjitske Wiebenga, goeiemorgen.
6: Een goeiemorgen. Nou joh, het is de zinnen er goed bij. Maar als koter ik soms wel sloekenwolken of flintoestreken verdel. De wien is meest eerstelijk, zwak ontmatig. En mij van de midden in het noorden een wien van zee. De temperatuur klimt bij dit alles naar de simmerske waardes van 24 graden op de eiland. Ont 22 graden in het zuidoosten. Jong en vannacht is er goed zicht op de zinnenvertjustering en de vallende sterren. En zakken de temperatuur van 23 graden rond een uur of zo. Nij zo'n 16 graden rond middernacht. Morgen wordt het overal tropisch, maar maximaal 33 graden in het binnenland. De zinne blinkt dan onmetig bij de zwak ontmaak.

0: dan is Gijs Woffert.
1: En wat betekent dat voor jou? Wat voor skeer hesto ervan?
0: Oh, ik ken samen een snee Gijs mis op de basis. Dus dat is, ja, 2 kilo droge staf per hectare, dat zet wel aan.
1: Ja, waar is dat dan? Dan is het 20% over een heel jaar van dit stuk Gijs.
0: Ja, ik ging daar maar vanuit, ja. Ja.
1: Dan, dat word je vanzelfs net. Dus nou ja, we staan hier en sommige stikken ben wat greener, want daar is er wat om bezocht te doen. Wat heeft gekregen die?
0: Nou, we hebben per week alleen ben wat bevloeien geweest. We zijn van, zat dit nou giet? Dan komt het helemaal op elkaar verkeerd en dan hebben we van het zomer geen gas meer. Nou ja, dus toen ben we druk bezig geweest met orenboeren hier op de streek. Ik. En nou ja, heel soort plakken in de provincie ben ze druk aan de gang om die muizen te bestrijden en de droogte. En dat heeft wel vertuurd niet, want we hebben nou ja, aan kuilen geweest, maar waar dat we bevloeid hebben, daar stond dan alweer net iets gas.
1: Ja, bevloeid, even voor de duidelijkheid, daar luister je dan een soort lange slurfdel, wat op gewoon plak een gat niet zitten, er komt water uit, dat pompt ze er doorheen. En dan beziek ze het loon wat onder water te zetten, maar het zes je dan versoepen die moezen of dan willen ze een beetje fut jagen?
0: Ja, klopt. We hangen uit de pomp achter de trekker en daar hebben we een slang om van een dikke 300 meter. En in die slang daar zit al je gatjes in, zodat we het hele perceel geen onder water zetten kunnen. Nou, het hoort ook geen dagen onder water te staan, dus het is zo gauw het perceel waar wie het is, zetten we de pomp uit, geen naar het volgende stik. Nou, zo gaan we de hele plaats weer om.
1: En ik hiet het idee, dus krijg wat filmpjes zien. Dan ben ik direct al die moezen te zien die van het wettervut vluchten. Wat dat is, ben er wel een heel soort. Wat zeggen ze als eerste?
0: Ja, als ik al eens die pompen onzijst en die muizen die veel wiertens, nou, dan ben je direct de holtjes uit. En grut en leeds, alles zit erbij. Dus die, nou ja, dan denk je van, nou, dat is eerst wel even schrikken. Dan denk je van, nou ja, maar goed, dan zet ik verschil in ieder en andere perceel. In ieder perceel komt een heel soort uit, oor en bitsie. Nou ja, dat moest toch terug in, want we wisten van tevoren net precies waar wat zit. Dus we gingen terug en hoopten dat de zeemokken en de jerrebaren en alles de muizen lekker opfretten.
1: Ja, Niek Bosma van Wetterskip Friesland, ja, die moesten plegen. Ik zou haast zeggen, alweer. Want ja, de laatste jaren om de saffelen hier liek het wel hebben ze moesten plegen.
2: We zitten om de 4 of 5 weer in de prijzen. En hier in Koeverdriegen is inderdaad standaard raak.
1: Nou is het dus een van de dingen die boeren dwang in is de boel onder water zetten.
3: Ja.
1: Maar we hebben ook de laatste weekend te krijgen met droogte. In oren parten van Nederland maai dat al net meer. Je had er al een verbod. Dat helpt dan net maai. Hoe is dat hier in Friesland? Want nota maai je nog wel, hè?
2: Ja, we hebben in Friesland wat dat betreft geluk. We hebben de grote nationale regenton van de door, IJsselmaat. Dus we kunnen makkelijk om water komen. En daar zit nog een oog water in. Maar we moesten daar ook wel een beetje zwaar genoeg. Als die droogte periode zou blijven, dan is het net logisch dat we op jou hier ze volle bevloeien kennen. Dus wat dat betreft moeten we de vinger aan de pols horen. Ja, en moeten we het wetter zo volle mogelijk vast horen. Ja, daar zit wel een zorgpunt. Maar we hebben geluk. We hebben hier overal marren. En we kunnen boetenwetter eigenlijk overal wel dicht bij de boeren krijgen. Dus wat dat betreft heeft Friesland een goede uitgangspositie. Van de andere kant, het lijkt er ook wel op dat Friesland het grootste probleem heeft van alle provincies met de moezen.
1: Ja. Ja, we hebben meer moezen als in Oeriesel of Gelderland? Of,
2: het is hier een jaar of, ik denk een jaar of 15 hebben hier de eerste moezenplagen weer gehad. Ja, het begint wel vaak in Friesland. Maar ja, rivier, Zuid-Holland, het zeg wel, maar hier is het toch wel ernstiger. Ja,
0: en dat snap ik eerlijk gezegd net waar dat terugkomt.
1: Nee, dat moet ik vrezen. Waarom is dat?
2: Nee, de natuur liet zich net sjoeren. Dat heeft misschien met al dat boetenwetter te maken. Wij hebben hier ook vrij, uw landerijen weer vrij diep aan het wetteren. Dus er is de landerijen binnen wat droger dan in andere gebieden, maar dat. Dat kan net genoeg reden wijzen dat ik zeg van dat is de hoofdreden. Nee, natuur is soms ook mysterieus, hè? Dat liet zich net al hier uitlezen. We hebben er wel een onderzoek naar in, maar we hebben het goede antwoord nog net.
4: Mooie conclusie van het wetterskip dus.
5: De media van de morgen.
4: Ja, we hadden verder geen invloed op.
6: We hadden zeker geen invloed op. Nee, we hebben misschien wel invloed op, hè? Is het verkeersgedrag. Ergens stoot die wel eens in het verkeer.
4: Ik beziek je dat ze volle mogelijk net het doen.
6: Nee.
4: Maar stiekem?
6: Ja.
4: Alle dagen wel een beetje.
6: Ja, oké. Okay. Ja, ik liet het ik maar wat van mij ook lezen. Ik wil er wel eens oor zien en dan knipper ik wel eens naar in. Maar ja, dat werkt het dan net.
4: En nou, dat wekt ik weer agressie op
6: nou,
4: zelfs.
6: Ja, en Tjentwurg, maar inderdaad, dan heb je samen hier voor.

0: Voor je die het niet eens vol in de rem geeft of zo. Dus ik beziek je het, ik ben mijn deel gaan te litten. Maar ja, Nederlanders die er je haren toch hield hij wel weer onder dezelfde dingen op de dik. Maar ranglist is wel wat verroren. Vlind hier wie het nog meestal niet in richting om jou met knippen lacht.
1: Oh ja.
0: Dat wie de grootste ergernis, nou die zit nou op plak draaien. Bumperkleven is nou de grootste ergernis. Dus ja, en die irritatie is dus van het treden naar het eerste plak gingen. Op het tweede plak stiert het telefoongebroek. Efter het stuur. Meestal ergen hun der ik gewoon. En ja, ik zie dat ik wil. En dan riest achter zien. En dan denk je van.
2: En dan gaat die
0: niet zelf niet in de gaten. Dat is de starige riest. En dat is de slingest. En vliegt wieken achter mij nog hier op de A20. Die man in is die. Of vrouw, weet ik net. Maar die skeert in ieder geval naar links. En die klapt zo bij die vangrail omheen.
2: Nee.
0: En, maar die koe daarna wil de alarmlachten en zo zetten. En die is naar de vlechtstrook gingen. Dus het is ik net dat diegene net goed waard. Want dan kerst dat net meer. Maar, dus ik denk, ja, dan is die kans. Ik grut west, dat er. Ja, die had hem zelf dan nog te pakken.
2: Die had een kermfilm, maar die zal in die maar oer de streek in en een oor niet
0: en een oor niet pakken, inderdaad. Dus, nou ja, dat, ja. Binnen ik opvallende verschillen trouwens tussen Mali en Fralje. Fralje ergerde haar dus het meest om die bumperklevers. En bij Mali zit het telefoongebroek op Ian, als ergernis. En, ja, ik in de sterren, daar ben oren ergernissen als bij u's, Wiggelieks. Want, ja, in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag ben net de bumperklevers de grootste bewoner van irritatie. Maar fietsers die het net onder regels houden. En ik, ja, files die zwaar in de grote sterren voor vaak voor frustratie. Ja, en daar hebben wij dan weer wat minder last van. De onderzoeker, die zei ik van, ja, die ergernissen hebben vaak dezelfde oorzaak. Weggebruikers houden onvoldoende rekening met elkaar. Afstand houden, de telefoon wegleggen en richting aangeven. Binnen even hem, eenvoudige handelingen die het verkeer veiliger en noffelijker maken.
2: Het klinkt al heel eenvoudig.
0: Het is heel eenvoudig, ja.
2: In de praktijk is het toch altijd een beetje los.
0: Ja, helaas. Nou, roep klimaatverandering uit tot noodsituatie. En denk je van, nou ja, dat is heel meestal van Extinction Rebellion of weet ik volle wijze. Nee, dit ben fjouwer ambtenaars die zeggen dat. En Nederland, maar ook als het Verenigd Koninkrijk en Spanje de klimaatverandering uitroepen, dat een bedreiging voor de nationale veiligheid. En ja, het binnenambtenaars, en ik zei het al, Extinction Rebellion. Ze zijn wel lid van Extinction Rebellion.
2: Oh ja.
0: Nou, kerst daar vraagtekens bij zetten.
2: Maar ambtenaars die daar dan ja. In zo'n actiegroep zitten?
0: Ja, en daar kerst dus vraagtekens bij zetten. Want ja, ze hebben een ambtseed, Oulijn. En ze moeten gewoon beleid uitvieren. Maar zij zegt, nee, die ambtseed, dat zei het voor u's. Dat wij verklaren dat we in beginsel de maatschappij tjenjen. En als een overheid dan te weinig doet om mensen te beschermen tegen gevaarlijke klimaatverandering, dan hoor je daar dus als ambtenaar hard voor te maken.
2: Ja kies me ketten hoe goed je doet lezen, hè?
0: Ja, nou ja, want daar is natuurlijk ik. Hinder wil ik een heel soort Jerry om je heen. En meestal zeggen van, nou, die meestal van Extinction Rebellion, die willen maar lidden dat ze een sneldiek blokkeren. En we weten al je nog hoe het gaat om mij te blokkeren, vriezen.
2: Ja, die willen er al aan.
0: Laten zelfs een film kunnen maken van hoe belangrijk het weer dat is een meestal een onpak willen zoen. Want een sneldiek blokkeren, dat mocht echt net. En dan krijg je dus dit. En als er dan ambtenaars binnen die dan lid binnen van zo'n actieclub, ja, dan krijg je misschien toch wel een beetje de skin chin als oorhiet. Maar ja, dat is ik maar weer een mening. Maar het is wel bijzonder. Ja, ze zitten zelf ik van een soort collega's die voelen best spannend om haar een u te spreken. Maar het laat ook zien hoeveel effect dat heeft. Ambtenaren hebben veel meer macht en ruimte om zich uit te spreken dan ze vaak denken. Maar ze binnen net keersen. Daar hebben politici voor.
2: Dan hier zien naar hier, man.
0: Precies.
2: Wij gaan de muziek draaien van Bonnie Tyler. Want ja, die zet me al de hele tijd in hol. Ja. Nou, hebben we die maar gewoon.
0: Precies.

0: Bonnie Tyler en The Total Eclipse of the Heart. Op deze dij moest hij even draaien worden. Maar die clips jongen in het joch. Stuurt Willem Jaltemami moest even dat zien tellen. Ja, misschien is dat ook wel een tip voor de mensen die het erger in het verkeer. Even wat vaker dat het zien tellen. Marit Steenbergen, die is op een nij kampioen won op de 100 meter vrije slag op het Europees kampioenschip. De 26-jarige zwemster die heeft er worden, die wie meer als een hele seconde rapper als het recorder op het kampioenschip. En ze wie ik volle rapper als de concurrentie. En de NOS die splits naar oren in bij de Friese zwemster.
1: Marit, gefeliciteerd. Ja, je moest het van tevoren, je was de zware favoriet, de grote favoriet. Je moest het laten zien en je hebt het gedaan. Valt er nou een last van je schouders af? Wat overeerst?
2: Nee, natuurlijk ja, super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste denk ik in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hem hier heb gewonnen. En ja, de tijd is ook gewoon oké.
1: Okay. Ja, je was van tevoren natuurlijk nog wel even aan het speculeren over dat wereldrecord. Maar die absolute topvorm was er net niet.
2: Nou, ik voelde me wel heel goed. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen. Dus dat is jammer wat dat betreft. Maar alsnog een 51er, dan mag ik alsnog niet over klagen.
1: Ja, laten we daar niet al te moeilijk over doen. Ik ben wel benieuwd waarom het net niet perfect was.
2: Ja, ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Maar ik weet niet wat ik deed. Ik heb mijn coach natuurlijk nog niet gesproken, maar... Ik denk dat het een beetje was dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
1: Ja, en Milou begon heel brutaal, hè? Want die was op die eerste 50 sneller dan jij. Oh, een fractie sneller. Oh. Heb je niet meegekregen?
2: Nee, heb ik niet meegekregen. Ik zag wel Sarah Curtis naast mij. Ging ook hard af dan, denk ik. Maar dat wist ik ook. Maar ik had inderdaad niet door dat Milou ook zo hard afging.
1: Nou, deze is binnen en ja, je maakt het gewoon waar. Hè? Ik denk dat je daar nog wel het meest trots op bent. Dat je het gewoon, je bent favoriet en je flikt het gewoon.
2: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
1: Tot slot, nu moet je nog een estafette.
2: Ja.
1: Knop op?
2: Nee, ik heb het vaker gedaan. En zo'n estafette geeft mij altijd extra energie. Dus ik ga lekker uitzwemmen en dan tijdens de reiking. En dan komt dat wel goed met het team. Dankjewel.
0: Nou, dat kwam ook goed, want omdat Steenbergen zo goed zwom, pakten ze bij de estafette ook nog een zilveren medaille. Knappe eindsprint van de Friezinnen. Het is alweer haast die halve achten.
3: Wat is het record?
4: Wat? Het Fries record?
3: Ja?
4: Nou ja, 21-20, zeg maar. Dat moet je wel springen.
5: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
4: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
5: Sprong, dit weekend in Friesland ook.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten nu, 11:08. Een oersjogno van het Frieske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. De droogte is op dit stuit net de enige tegenstander van de Frieske boeren. Op een soort plakken is sprake van een moezenpleeg. De oerles wie daar rond de week benam in de Veengrij, de gebieden. Maar de beestjes willen ook volop op de klaasjongen. Nevens Niek Bosma van Wetske Friesland is de moezenpleeg in Friesland het slimst van het land. Maar hoe dat komt?
14: Dat heeft misschien met al dat boetenwetter te maken. Onze landerijen zijn vrij diep aan het wetteren. Dus er is de landerijen binnen wat droger dan in andere gebieden. Maar dat kan net genoeg reden wezen dat ik zeg van dat is de hoofdreden. Nee, natuur is soms ook mysterieus. Dat liet zich net al hier uitlezen. We hebben er wel een onderzoek naar dingen, maar we hebben het goede antwoord nog niet.
13: Ja, dat droegde het voor meerdere brandjeszorgen. Juste Joen Ikwer, de brandweer van Ljouwert, rukte uit voor een natuurbrandje bij het Kjelle Diekje. Viel weer rap onder controle. De oorzaak is net bekend. En ik langs de N83 bij Selmien West, bij Oertrup, wie brand. Er stond een bulte heer in de brand. Ik bij deze brand weer rap onder controle. Brandjes waren wel kwartiert voor paniek bij een keppel kei. Een stuk grijden naast het stuk loon werd dus de brandweer. Maarten Steenbergen is in een nieuw kampioenschapsrecord naar Europees goud op de 100 meter vrije slagzwom. De 26-jarige zwemster uit Jesterwoorden wie meer als een hele seconde rapper als het kampioenschapsrecord. Maar hij had hier Steenbergen goed twaalfziende boppen haar eigen wereldrecord. Steenbergen wie in Parijs volle rapper als de concurrentie. Milou van Wijk pakte goed achttiende efter Steenbergen het zilver. Steenbergen wie op deze afstand de grote favoriet.
2: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
13: Ja, let als Zwarge Steenbergen er persoonlijk voor dat Nederland zilver helle op de vierde keer 100 meter wikselslag voor mengde teams. Maaike de Waard, Caspar Corbeau en Sean Niewold die zwom lange tijd efter de feiten on. Maar een ontketende Steenbergen helle 4 tegenstanders zien, zorgen daarmee voor zilver. Alleen nog Frankrijk weer rapper. En dat is een beste prestatie.
0: Oeh, nou. Dat waren net niet.
13: Nee.
0: Het is 4 minuten nu jou wachten naast niet eens die het Nijs, of het Nijs, het waar, want dat is echt het belangrijkste Nijs eigenlijk. Want hoe komt het Joen he, met die eclipse?
13: A total eclipse.
0: Of the heart.
13: No.
0: Of the sun.
13: Of the sun.
0: Naast hem vertelt Tjitske er vol meer over.
15: Bjuster baarlijke opromming. Bellerie de boer, goed kwot en het joer.
16: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouwt wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
17: Wat aan een fabriek? Dan moet je een reuze rijden te krijgen.
16: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
17: Vanuit Friesland?
16: Ja, vanuit Jesterwolde. Van Doorn.
18: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elke.
19: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
20: Ja, met kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
19: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
21: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
22: Friesland van de Moor.
23: Mij Harm Wijstra.
24: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: De Friese rijders die binnen drok mij het inzamelen van helpgoeds om weer naar Oekraïne te brengen. En Joor krijgt hulp. Hege besieten die haar helpen. Zil Aasen hebben het eroer. Maar eerst hebben we het warm met Tjitske Wiebinga. Tjitske, goeiemorgen.
25: Ja, een hele goeiemorgen.
0: Wat zijn de temperaturen op dit moment?
1: Nou, op dit moment rint de temperatuur al wel weer aardig op. Ik zal even zien. Ja, 13,8 is het nou op Skylge, 14,1 op Vlieland en 7,4 is het nou in Fryske Pjeln. Nou, het heeft wel wat frisser west, daarom heb ik de minimumtemperaturen er nou ook nog even bij gepakt. Op Vlieland is het kwik zakken ond 14 graden roen. Dwaim hier 9,8 als minimumtemperatuur erbij, nou ben 9,2. Grauw zie het een graad heger. Laaksum dan op 10,2. Of het 10,7, moet ik zeggen. Bakkeveen, daar de leegste temperatuur is behoorlijk alcohol. 4,9 graden daar als minimumtemperatuur. En Fryske Pjeln ziet op 7,2. Ja, het is de droege luchtsoort die te verzwargen dat het zo behoorlijk alcohol is. Plus dat de wien de aronde nacht al wel echt wat meer oerlaan hinnen kan. Dat verklaart ik de wat legere temperaturen in het kustgebied. Als je het vergelijkt met Juster. Juster stierde nog een wien van zee. En aronde nachten kwamen van land. Nou, dat wordt de minimumtemperatuur toch wat leger ik in het kustgebied. Nou, wat we verder verjoerd verwacht je kennen is dat de temperatuur alweer aardig oprinnen zal. Ja, waar de man tiert een graad als zegtje, zandje, om uiteindelijk in de midden uit te komen op een hele mooie 24 ontzettend fijne graan. Simmerske temperaturen dus. De zinnen is er een heel soort bij, al hing het er wel wat een fluske voor Delsenoon dan. Sloekenwolken, dat is hege bewolking. Echt, ja, Ceres zat we dat ik wil nemen. En dat is bewolking wat hing het op, ja, toch wel een 13 kilometer als hichte. Tussen de 4 en 13 kilometer. Dus ja, dan hebben we toen hege bewolking. En verder, ja, jong, dan lost dat wolstaren gewoon op. Al verwacht ik dat tijdens de zinnenverchustering toch wel wat onwijzig wijze zil. Maar het hing het misschien maar een heel liet streepje voor de Sinnedel. De Sinnedel heel goed te zien wijzen. Als het uiteindelijk zet, dan is het een gratis 23. Dat is rond de klok van Katiru Jong of Katiru Sam. Dan is het nog zo'n 23 graden. Als het kleer is en dat de Sinne haast onder is, dan is het nog een gratis jochentje of 20. Dus het kwalt wel wat aan. En dan hebben we altijd goed zuster is. Dan hebben we vanzelfs de meteorenzwerm die goed te zien is. De Perseiden zat ze jitten in deze of in op dit tijdstip. Ja, er kennen 40 tot 54 exemplaren te zien wijzen in het oeren. En dan is het een gratis zegtje als temperatuur. Dus ja, het is wel het kwalt wel vlug aan. Dus aan het begin dan is het nog lekker, maar daarna je dan een vest of een trui zo misschien dat wel handig wijzen, Harm.
0: Ja, want het is een jong die een heel soort mensen toch boeten belipje zullen. Ja. Wat voor dij krijgen we morgen daarna dan?
1: Ja, morgen dan plust alles nog weer even behoorlijk op. Het hege drukgebied waar we onder zitten, dat scoot wat verder op naar het eerste taart. En dat levert u een zuid-on-zuid-eerstelijke streming op. Het eerste pad van de dij, let op de dij, wordt er heel nog variabel. En dan valt er eigenlijk zo goed als voetbal op het verste land. Ja, dan kan het heel makkelijk opwarmen, want er zit heel nog geen vocht meer in de groen. Dus die verdamping die vindt net meer plak. Dus de temperatuur die rint vlug op. En dan heb ik 31 om 33 graden steen. Ik op de watereiland zal het morgen tropisch kwijzen. Dus de temperaturen binnen morgen werden behoorlijk heeg.
0: En bloot het dan zo warm?
1: Ja, op vrijdag hebben we nog zo'n warme dijl. Maar ik wil zeggen dat op de watereiland dan mogelijk 28 of 24 graden wordt. Maar dat je nu ziet al dat het in het binnenland mogelijk dan weer een graadje heger uitpakken kan. 33 of 34 graden. Nou, ik dan volop de zinnen erbij. Ja, en dan van sneeuw naar, dan zien we dat de steurings of zwakke steurings is weer wat makkelijker berikken kennen. Er is wat meer bewolking. Op sneeuw verwacht ik nog wel een bui. De wien is dan alweer hiendel om naar het nat. Ontmaat westen. Op sneeuw nog een 23 en 22 graden, maar op snijn dan is het echt wel een stukje frisser. 21 en 23 graden en ja, dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar voor mij die noordwestelijke wind dus een mix van wolken en zinnen en dan liek het eigenlijk zo goed als droeg te bloeien. Dus we hebben een beetje rijnwetter op sneeuw. Dat is wat er nou in de verwachting zit en verder hege temperaturen en mooi waar bij de eclipse en de vallende sterren.
0: Die gedank. En een offerkerij.
1: Hey, een mooie dijfje er.

0: Vedermix en Ik Denk On Die. Ik ga de kloers hierpen, hè? Ja, ik ga hem hierpen.
1: Ja, ik zorg het. Dus van alles in.
0: Ja, de prijzenkloers is hierpen. Daar zit in een aanwerker, een thermoscan of een t-shirt.
1: Ja.
0: De viskerspet zit er ook bij en de plaktatoe. Want laatst zien we hier die bier met die plaktatoe, hè?
1: Oké. Okay.
0: Ja, het is gewoon een plakplaatje. En de Omroep Friesland van Zinnebril. Maar ik heb een die is net geskikt. En we kunnen ze gauw ook naar bij de winnaar krijgen. Om Joen in de zin op te zien.
1: Nee.
0: Het is geen eclipsebril, want dat is er alvast goed. De Moas. Als het hem voorbij vliegt, juist. De Moas verwoorden hij wie. Van de morgen leven nu de kou op. Maar als dan vliegt er officieel. Als hem voorbij komt, juist. Hij klinkt zo. De Moas. Dan maar even het wutje Maasvogel appen naar 0620-499-1-99 en dan door mij om de prijzen. Als die visserspet dan net winst, het is jouw bij waarsdie vanzelfs.
1: Ja, dus en het is nog mooi waar, dus ik kerst nog wel even broeken.
0: En dan leid ik weer in je versieden ergens in de provincie. We hebben hier ergens Delijn. De hield bij juist bij Hins. Ik ga hier een envelop krijgen met hint 1, dus die zeg ik aan dat ik even erbij pakken.
1: Een officiële envelop.
0: Een officiële envelop met hint nummer 1.
1: Ter een notaris verstelt.
0: Ik ken wel zeggen, had je hem vinden met hint nummer 1?
1: Ja.
0: Nou, dan ben je wel heel knap persoon.
1: Want... Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig. Nou,
0: ik zal die hint er aan nemen bij.
1: Ja, best.
0: Maar eerst zijn we de oren zaken na. Friesland van de Moorn. Serieuze zaken. Want de Agrarische Jongeren Friesland, de AJF, die roepen natuurorganisaties op om op te houden met jochtzaken in 4 Friese bedrijven. Mobilization for the Environment, die docht dat, gaat om de natuurvergunning van boeren die dicht bij Natura 2000 gebied zitten, maar die het wel een legale vergunning hebben. Hier is er al in dit programma. De Agrarische Jongeren Friesland die vinden dat op deze wijze er weer een soort onzekerheid op de boeren aankomt. Ike Bielstra is voorzitter van die club en die leidt uit waarom ze vinden dat dit eigenlijk 14 te 4 gaat.
2: Nou ja, het zijn legale vergunnings. En het komt er voor u gewoon uit de lucht van er is niks aankondigd. En wie beschuurt het een beetje als je gaat met de auto op paard en je rijdt de snelheid van bijvoorbeeld 80 km per uur. En je haalt die net eens onder wet. En vervolgens dan krijg je een brief in de bus waarop staat dat je rijbewijzing verouderd wordt. Omdat je meer verkeer door, maar ja, het wordt gewoon niet verouderd.
0: Ja.
2: Dus en wie zei ze van als dit al een keer een legale vergunning en inlussen, wat is een vergunning dan nog waard? En natuurlijk met de taak om staan voor de overnames van bedrogen. Ja, een bank financiert net een bedrog zonder vergunning.
3: Dat zit een hoop onzekerheid voor de boeren. Aan de andere kant keek ze nou, de rugter maakt het toch de kachel om, maar wet MOB maar komt.
2: Nou ja, dat geef ik wel vanuit. En ik denk er ook vanuit dat onze provincie, onze landbouw. DVTR dat hij zich eigenlijk hutvergeet meid zien dat die vergunning gewoon rugvaardig bleef, dat het gewoon bleef.
3: Ja, maar ook Gisayer, is het dan zo dat je denkt van ja, misschien gaat de rug er wel mee in dat bezwier van Vollebroek en die, of zien die vergunningen die de boeren kregen hebben?
2: Nou, daar heb ik geen zicht op, maar wat het wel is, dit wordt nog weer een bespreekpunt op mijn agenda. Dit gaat de tiertkastje en wie staat als agrarisch jongere lever uit de tiertien. Het beheiling van namelijk de normen of de innovatie die er geen bij praten wil hebben tijdens de vergadering. En wie zo'n soort dreigementen die daar zijn MOB doet. Ja, daar hebben we het nou over, want jouw is dan altijd gang van zaken, dat willen we net. Dus ja, daar gaat nog een tier zitten en daar gaan we een hekel aan.
3: Ja, jongens, zeker niet erheen geen verlet van dat snap ik aan de andere kant. MOB, Vollebroek, en ik neem snel maar even, want dat is natuurlijk de voorman van dat Mobilization for the Environment. Die heeft wel een goede track record, hè? Die heeft vaak maar succes zaken ontspant bij de rechter.
2: Ja, dat is niet maar zijn hobby wat. Ik vind het heel gemeen wat zijn man doet. En het houdt alleen nog maar de toekomst van de jonge boeren. En voor alle boeren houdt het zien. Het geeft hoe ding wat net hoeft. Je kan beter een stap naar voren te doen. En daar zijn we druk mee bezig. Maar dan komt dit weer op je dak.
3: Ja, je kon er haast op wachten, kun je zeggen. Het gaat om Friesland. In Friesland, de hele dag om 4 boeren die dan in de buurt van Natura 2000 gebieden zitten. Ben je bekend waar dat binnen?
2: Nee, het is buurt net bekend. En ik heb hier besloten om daar net actie op te zetten. Om iedereen te vragen of wist wat het is. Want ik denk dat die mensen die hebben wel wat over even horen rollen. En ik wil er wel oproepen dat leden van uw AIF binnen of let dat die boeren ze mij ons altijd bij je. En dan wie gaan jullie de eerste lijntjes al uitzetten. Ik zie juist in contact met Brabant, want eigenlijk speelt hetzelfde.
3: Ja.
2: Geen wie je zegt van wat kan wie je voor betekenen.
3: Ja, ja, nou, je kent misschien ook wat juridische help bieden of zo?
2: Ja, daar maar weer de verdere zoektocht niet van. Ja. En dat zal in de komende weken zal dat doen, hoe we daar staat mee zijn.
3: Ja. Stel, die vijf boerenbedrijven in Friesland werden dan omgeerd. Ja, die werden rijken. En trok de actie van MOB en de rug die uit MOB geliek. Maar ja, dan zullen er meer boeren zijn misschien die het te wachten stiert, of niet?
2: Ja, dat is natuurlijk een grote zorg. En we hopen natuurlijk net dat gebeurt. En ik hoop ook dat de Friese politiek dat die zich daar hard voor geeft meidje. Dus ja, we hopen dat we dat voorkomen kunnen.
3: Ja, maar goed, het is nou dus onder de jochter.
2: Nou ja, dat speelt Henning in, nou ja.

0: Ik get hem. Misschien jij de stoommerk. Dan mij steppen. 0620 voor jou en Jochen op de Omroep app. Miley Cyrus waard versteurd op de Maasvogel. End of the world.
1: De exacte tijd is...
0: 6 minuten vragen.
1: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de morgen.
0: De Friese rijders die beginnen deze week op een ei met het inzamelen, inpakken en het op transport brengen van helgoed van Oekraïne. En ze krijgen daarbij help van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en Tweede Kamerlid Queenie Rijkowski. Ze zullen jullie de vrijwilligers helpen met inpakken van de bananendozen met helgoed. Arnoud Dijkstra is van de Friese rijders. Arnoud, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe is het kam dat Brekelmans en het Kamerlid Joodsa bij hem komen?
3: We waren op een conferentie, denk ik, 12 maanden lien. En daar spruts hij. En nou, ik ben altijd bezig met proberen zulke mensen hierin te krijgen. Dus na de tijd, ik denk, ik hou hem in de gaten wel eens. En op een gegeven moment kook ik hem de haarskortje. Ik zei bij Arno Dijkstra van de Friese Rijders. En wij rieden humanitair. Ja, maar hij zei, ik weet wel wat jullie doen.
0: Oh.
3: Dus dat vond ik het mooiste.
0: Ja.
3: Dat hij mij voortal, want hij genteerde eigenlijk. En hij zei, wat is het in vraag? Nou, ik zei, word je de alcohol moest helpen? Ja, hij zei, regel maar met mijn assistent. Is dit je neist? En toen iedereen alweer voort. Dus daar zit een hele mooie bjatskip met een hele kwade ontmoeting en hij komt je hoor.
0: En wat zullen we kijken aan?
3: U ze helpen. Hij is enorm stimulerend richting Oekraïne. Dus normaal, want we halen jellers prominenten aan uit Den Haag. Wij. Maar die hadden correct een oer aan tiert, zeg maar. Hij zei, ik kom gewoon twaalf aan, heel oeren. Ik wil alles dwan. De vrachtauto mij helpen laden, maar ik het medische oording dwan. Steeds wat dwanken. Maar goed, we beginnen met een presentatie van de Friese rijders hoe we ervoor stinnen. Van Momi op het Nijs op nu.nl dat ze verwachten dat ja, de oorlog in 2022 er nog is. Raketten uit Noord-Korea wij. Dus hoe stien we als Friese rijders erin? We worden vergeen, we kunnen hulp bij broeken vanuit, vanuit Den Haag. En dan gaan we de werkplaats zien. Dan letten we hem zwitten, joh.
0: Ja, hij moet wel even zwitten, ja. De vraag om humanitaire help, die wordt dus heel iets groter.
3: Ja, zeker. We hebben met het gezin een weekendstrijf lien in de Oekraïne. En echt iedereen klampt je aan van jongens, nou, wat er uit heel Europa gebeurt. We hadden het zo nodig. Ouder aan de winter weer te min 20, min 25, een aantal weken lang. We hebben verhalen die van baby's en ouderen die stonden binnen door de kjeld. Omdat de Russen de energievoorziening enorm bombarderen. En dat is nou ik de angst. Hè? Maar die ballistische raketten, daar had Oekraïne op dit moment weinig antwoord op. En dat opschaald wordt met Russische raketten, maar ik Noord-Korea wij. Ja, iedereen is in die zin wel angstig voor de komende winter. En als je daarop voorbereiden wil op mij een no-wijze, hè, dat hoe je in december, nou ja, dan maak je handen en voeten er aan je aan, maar het zit ook in de voorbereiding. Dus daar ben ik als Friese rijders direct mee bezig.
0: Die bananendozen voor mijn helpwoord ben intussen ook wel een begrip daar, denk ik, hè?
3: Ja, ja, ze zei Derek van het is het beste humanitaire hulppakket van heel Oekraïne. Het is een kleine supermarkt in een bananendoos. Hè, dus er zit Toskebjassel in, er zit chip in, maar ik vooral het voedsel. We hebben een verhaal van blinde mensen die verder een hulp krijgen die het zo lang proberen te rekken dat ze haast 12 maanden uit één doos kunnen leven. Dus enerzijds ja, schrijnend, maar anderzijds vinden we het enorm bijzonder dat wij een uniek concept voor heel Europa hebben en dat we dat dwang kennen.
1: De media van de morgen.
0: Dan de oormedia, de Maaskrant. Ja, ze zijn gewoon op de matten vallen, Joert.
4: Ja, en net in de brievenbus. Waar wij er weer naar bij komen kennen, want daar heb ik geen sleutel van.
0: Nou. Nee. Ik heb ook gelukkig de kaai van de Priesekloes.
4: Ja.
0: En hij had flijn. En ja. Nou, er komt een soort reactie ik binnen. Zeker. Dus,
4: ja, zeker.
0: Houd de telefoon in de gaten als dat je Maas voor hebt als naar de omroep.
4: Ja. Ja, dat kerst verwacht je met zo'n goed beharke radiostation als het uur zijn. Dan er een soort reacties binnenkomen.
0: Er is een soort vlecht op een kooi.
4: Een soort vlecht op een kooi. Nou, waar ik een vlecht op een kooi is, is in de boetegebieden in Argentinië. Daar is een groep miljardairs dwaande om een soort schoolplak te bouwen. Ze zijn bang voor een tredde vrouwtoorlog. En ja, ze zijn daar dus met een eigen community bij ze daar nou ontwerken. Een eigen landbouwareaal.
0: Ja.
4: De oppervlakte is zo groot als Rotterdam, inclusief de havens. Dus dat is een behoorlijk
0: groot. Dat is een flink terrein. Ja.
4: En daar zijn ze dus nou al dwaande met ja, een soort eigen stad daar te bouwen. Dus met landbouw, groen, alles erbij.
0: Wat bijzonder.
4: Zodat ze elkaar redden kennen. Als er ja, atoombommen vallen, er komen geen atoombunkers daar. Want ze denken van, dit gebied is zo net interessant. Dus daar zullen geen bommen vallen. Ja, dat is wel heel bijzonder dit. Ik
0: krijg een beetje beangstigend.
4: Een beetje beangstigend, inderdaad. Van wat weten zij wat wij net weten?
0: Dat.
4: Die miljardairs die weten vaak krijg wat meer dan wij. Want daarom ben ik zo riek worden. Dus,
0: voorkennis.
4: Nou, voorkennis. Ja, denk erom. Dus, nou... We hier juist die groep mensen in de bergen. Hè? 36 mensen, gezin, compleet maar band, bannerwijn en alles die rekken daar verdwaald. Maar met helikopters moesten ze rijden worden. Ja, nou het de Telegraaf het even bellen met een zaakkundige. Dat is een in Eerstenrijk werkzame advocaat, Stefan Wijnkamp. En die zei, ja, maar de kosten van die reddingsoperatie, die rent in de tienduizenden euro's.
0: Zavolle.
4: Ja, nou ja, zo'n inzet van helikopter, ja. Alleen de brandstof al in Burg.
5: Ja, dat mij wat kostje.
4: Ja, daarom. Dus roekeloze bergwandelaars riskeren financiële smaak. Dus net dat ze naar beneden vallen van de berg, maar dat ze qua financiën een beste smaak meidje. Hebben we nog tijd, Harm, of wat zeist?
5: Ja, ik ken nog niet aan.
4: Ja, want er staat nou ik dat de pro-Palestijnse activisten die het vlinier Utrecht Rietvergadering versteurden, die komen net voor de rechter. Er zijn twee onjefters die in, want ze binnen dus die Rietzeel ingaan en daar hebben ze de boel verstoord. Er zijn één Rietslid het er onjefter van die en die bij het ministerie zei nou, ja, dat doen we niks mee.
5: Dat is toch raar?
4: Dat is toch heel raar?
5: Dat is een vrijbrief om zomaar Rietvergadering
4: nou,
5: niet erin.
4: Ja, inderdaad. De burgemeester Sharon Dijksma, die het letter, of die bezocht die meesten eruit te krijgen. En die boeten is ze belaagd, terug gewoon meesken. En daar binnen of jouw meesken binnen voor onholden. En die moet er nog wel voor de rechter komen. Maar ja, die meesten die dus daar binnen de boel versteuren.
5: Ja, die gaan vrij uit.
4: Dat mij dan kennelijk.
5: Briepaard.
4: Nou.
5: Dirk Houtsma uit Rier, die stuurt een berichtje. Ik ga van in de week al een prijs doen bij de Vreulenquiz. Dus ik meid je geen kans. Maar ik wil toch even weten dat ik de Maasvogel in Rier voorbij kwam.
4: Zo.
5: Dus ik deed het loed en duidelijk. En Louis is ik er mooi niet in. Die zet ik mij net rieden onder het appen.
4: Nou, dan hoop ik dat hij stilstiet.
5: Ja, stuurt ik een beetje Maasvogel. Dat had ik Anna dien. Via Annie, Sita, Jaap, Wietse, Geert, Charlie, Rijn. Nou, ik ga maar erop.
4: Ja.
5: Als het nog een koorske meisje was, even appen naar de omroep en dan doos mij om de mooie prijzen van Friesland van de Moorn.
2: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
7: Tauwen een nieuwe uitdaging. Die Koninklijke Damster installatie niet in Driesem, zie je van motiviëre collega's. Al jouwe generaties lang hebben kwaliteit hegen in de vaandel. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
8: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
7: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.
9: Bierstebalijke opbromming. Bennerie de Boer, goed God en het Joer.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
13: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
12: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij drie Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
14: Visser houdt ze, rit ze, oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint.
12: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag. 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is 4 minuten na 8. Ik heb met Lea Stoeren van Friesland van der Moor. We meiden zal hier op van de grote zinnenvertjustering. Ja, het wordt wel even wat de volgende komt. En we praten daarnaast een woord met Ian, die daarvoor speciaal naar Spanje tag Ian is. We beschikken aan zijn contact te lezen met Spanje. Altijd even spannend dat het slagert. En de Maasvogel, die had klonken. Als we net Jert haast, hij heet het toch echt, ja?
15: De Maasvogel!
0: 0620, jou, Jochen, of de omroep appbroeken. En dat wordt je even appen, hoest het extravers, te vertellen het goed. En dan bel je Maas een winnaar. We waarom?
16: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
17: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrood wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
18: Wat aan een fabriek, dan moet je een reuze rij te krijgen.
17: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
18: Vanuit Friesland?
17: Ja, vanuit Jesterode. Van Doorn.
19: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
20: Friesland van de Moor.
21: Mijn Harm Wijstra.

0: Van al die mensen niet hadden erger die in het verkeer. Slow down, wie dat, van Douwe Bob.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Harm Wijstra.
3: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen.
0: En ze die het, want Marit Steenbergen is Europees kampioen geworden op de 100 meter vrije slag. Uw simmerverslagjouwer Johanne Brinkman die had weer een bijzonder verhaal op hellen ergens in de provincie.
4: Dan ben ik zelfs heel nieuwsgierig. Ik vreet je het maar gewoon. Maak ik even binnen.
5: Dan moet
4: ik
5: even binnen.
4: Ja, nou, dan volg ik jou.
0: Als een Sjenwet Johanna uitkomt. Slow down. Fijke, slow down.
6: Ja, even branden erop, Linda.
0: Oh.
6: Deze uitsturing.
0: Ja, heb ik jou nog even gas. Want we gaan nog een volle agenda. We moeten als nog een winnaar we hebben rondbellen. We moeten nog de hint voor de Simmerpad doen.
6: Ja, dat ben ik wel nieuwsgierig naar je, inderdaad. Dus,
0: de gisteren hangt ze stiekem op ziek. Ik had wel in de gaten. Doe was het echt zo'n petje.
6: Ik moet even zien op die lijst. Maar al die onderwijzingen hier ergens vinden in de krachten van het systeem. En dan hek ik hem als eerste.
0: Dan kerst er aan Nijtburg zag je naar Riede.
6: Ja. Nou, een kwallenpleeg die leidt een kerncentrale in Frankrijk stil. En Harm, in Utrecht is inbrutsen in de wenning van een verstoren man wilde zijn kisten in de wenkamer stieren.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Het waberjocht eerst in het kwad. Hier is Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. Nou joh, het is de zinnen de goed bij. Maar als koter ik soms wel sloekenwolken of vleentoestreken verdel. De wien is meest eerstelijk, zwak ontmatig. En mij van de midje in het noorden een wien van zee. De temperatuur klimt bij dit alles naar de simmerske waardes van 24 graden op de eiland. Ont 22 graden in het zuidoosten. Jong en vannacht is er goed zicht op de zinnenvertjustering en de vallende sterren. En zakken de temperatuur van 23 graden rond een uur of zo. Naar zo'n 16 graden rond middernacht. Morgen wordt het overal tropisch, maar maximaal 33 graden in het binnenland. De zinne blinkt dan onmetig bij de zwak ontmatige zuidoostenwind.
0: De grootste zinnenvertjustering van deze eeuw die komt er joen om. Joen dan scoot de mannen, jongens van 88% van de zinnen. Het hoogtepunt is in uw provincie joen om 9 minuten naar 8. Als het in Spanje is, dan kist zelfs een volslijne vertjustering zien. Ja, nou zullen er meestal wijzen die in de semverkoersje daar binnen. Maar Team in de Boer van JSRC, die is er speciaal voor hinnegien. En we hebben nu aan de telefoon een goeie morgen, Team.
8: Goeie morgen.
0: Wat warm woest u dit vanuit Spanje bij mij, meidje?
8: Nou ja, dat is gewoon wel echt heel speciaal. Want het komt net zo vaak voor, hè?
0: Nee.
8: Dus het zal nog 54 jaar wijzen voordat de komende keer weer in Nederland is. En het is gewoon echt speciaal. We binnen wel eens maar de familie Chennai en Bloedmannen of zo, of naar Mars onder hemel. Maar een zinsverzustering is toch wel echt van orde.
0: Dus toen dacht ik van dan reis ik al naar Spanje, want dan zit ik first bro.
8: Ja, we zitten hier inderdaad onder de noordkust van Spanje. Dus daar komt inderdaad de zinsverzustering dan doen. Iets naar Jelvenjon komt hier langs.
0: Nou, hartstikke boos naar Ameland West, begreep ik, van die bloedmannen, maar dit is wel wat oors.
8: Dat is zeker zo.
0: Hast er wat speciaals met de natuur of de hemel?
8: Net per se niet bijzonder. Ik vind het wel altijd heel fascinerend om naar de rondte en zo te zien, dat soort dingen. En zeker als bijvoorbeeld, als ik gewoon naar de hemel schust en er zit de schust gewoon dat het dichtstbij is in de rondte.
0: Dat is hartstikke mooi om te zien. Nou best wel helemaal naar Spanje als reiziger. Had je nog een koffer vol eclipsbrillen of had je een telescoop mee? Hoe riest die daar?

0: nemen we gewoon echt dan. Dus daar heb ik de vakantie dan om in gepland.
1: En hoe zit hij in de jongen dan bij? Zul je nog een speciaal plak daar in Spanje? Hoe heet het? Libbert het daar wat?
0: Ja, ja. Nou, hier bij ons, bij de appartementen, werden ik al brillen verkocht. We zitten hier net in een heel trok gebied. We zitten hier een beetje in de bergen. Maar we binnen al wel ons scouten west, dus we binnen een dag binnen we al naar de kust west, want daar is dan wat beter zicht op de horizon en zo. Maar dan kist ik de bergen in, daar heb je best hege bergen van 1500 tot 2400 meter. Maar bij de kust, moeten we even zien hoe dat komt, want er kan wel wat leging in de bewolking wezen. Maar de is wel het beste uitzicht, dus wellicht dat we maar even bepalen of je naar het eerste of naar het westen mag gaan. Maar misschien gaan wij dat dan.
1: En ben je dan super zenuwachtig van Joenen, of?
0: Ja, anders, wat betreft het waar, wel. Gewoon omdat ze wist het net zeker. Nee. Maar op zich is er een grote kans dat dat wel goed komt, ja.
1: Ja, Lid, we hopen dat je het heel mooi zien kennen. En als dat dan sjoft, wat voor gevoel jou dat dan?
0: Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Dan mag ik realiseren dat het anders al heel bijzonder is dat van uw perspectief van al de eerder, dat de mannen in de zinnen ongeveer dezelfde grutte hebben.
1: Ja.
0: Dus het is, zij zijn het al heel vet dat het even kwart nacht wordt. Maar ja, waar op wat voor planeet komt dat nou zo gauw zien? Dat is precies dit effect haast.
1: En het is uniek, want de volgende, daar mag we even op wachten, maar die heeft eigenlijk al in de agenda staan?
0: Dat zit ik hieruit van.
1: Nou, Tiemen, eerst bij Jong Maganiertje daar in Spanje.
0: Ja, dank u wel.
1: Tiemen de Boer dus van Jesterse, hier om naar Spanje te reizen om daar goed zicht te houden op de zinnenvertjustering. En wat jij er deze morgen zijn, sjoch net zonder zijn bril in de zinnen op, want daar haast een prutterskeer van.
2: De media van de morgen.
1: Dat was net, man.
3: Nee, ik net mijn gewone zinnenbril. Want die lit altijd nog aardig wat lacht tro. En als we dan rechts in die zin in shirt, dan is ik een gewone zinnenbril net voldoende. Dus echt zo'n eclipsebril opzetten. Dan gaan we even naar Frankrijk. Want de kerncentrale bij Franse plak Gravelines het treien reactoren stillijn vanwege een kwallenpleeg. Die kwallen die verstop je de filters in de pompstations die het zeewater naar binnen brengen, waarmee die reactoren kwallen worden. Ja, en energiebedrijf EDF die zei het wel van de veiligheid is net in het geding, want ja, we het op die het stil lizen kent. En dat het die kwallenpleeg het vanzelfs te krijgen, vooral ik mij de hege temperatuur van het zeewetter. En de kerncentrale die leidt onder het kanaal tussen Dunkerken en Calais. En een Ierlien, die hetzelfde probleem ik voor bij diezelfde kerncentrale. En toen kon ze pas na 10 dagen weer op volle kracht draaien. Toen wie die kwallenpleeg dus kennelijk oplost. Dus wel bijzonder dat zo'n kwallenpleeg dan zo'n centrale stilheid.
1: De natuur, hè?
3: Ja, de natuur. We hebben er jij erom van de morgen. Dus net de pijlen. En soms is dat ik wel mooi. Ja, minder mooi.
1: Nou, wat voor verhaal gaat nou?
3: Ja,
1: dan kunnen ze het get on. Ik van, we hadden nou al een heel soort, deze weekend dat ik hier dat vakantiebaantje door, al een heel soort drie snijs hoor en mensen met een zieke geest.
3: Ja.
1: Maar dat gaat er in je voorn.
3: Ja, nou, dit is wel heel in Utrecht spelen dit. De heid van Kenzo is verstoren. En wat een weerig ouskier van zijn heid, wezen maten hier, is voor Kenzo in een nachtmerrie verroren. Want wiens zien verstorene heid dus thuis op baardlei, wat inbrutsen in de wenning. De zin is dat ze een ruter intikt. Hè. En Kenzo die zei ik, ze hebben echt naast de kist gestaan en in de kastjes gezocht naar waardevolle spullen. Gelukkig was de kist dicht en hebben ze daar verder niet aangezeten. Maar het idee dat ze daar zo dichtbij zijn geweest, doet ontzettend veel pijn. Ze zijn er uiteindelijk uitnaaid met een fatbike van de verstorenheid. En ja, Kenzo zei ik, hopelijk heeft de gast die dit gedaan heeft een geweten. Dit doet me denken, want in het verleden heb ik verhalen gehad. Het meeste dan op begrafenis wien en de familie. En die een familielid. Die
1: en dan waar de rouwadvertentie lezen trof, criminelen.
3: Ja, en die brutsen dan ik even niet. Dus die meeste die hebben dan een begrafenis gewoon komen thuis en is het hele boel leeghellen. Ja, ik weet net wat je verder dan verzissen maakt, Harm.
1: Nou, je bent even stil van, dat denk ik van wel. Hou maar op.
3: Nou.
1: Wij gingen wel terug trouwens. We hadden er net
3: op. Nee,
1: ik gewoon terug om te njognoeren met Friesland van de Moorn. Simmer van

0: Altijd en ik op deze dag, vandaag. You'll be in my heart, Phil Collins.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Alle dagen zie ik je uw verslagjouwers naar mooie verhalen in de simmer van Friesland. En dat doggen ze gouders op, bij of in het wetter. Collega Johanna Brinkman, die weer bij een bioscoopboord in Bad Lahien. En toen ze daar weer, ja, voel haar eeg op de Bjorn, aan de andere kant van het wetter, want er lijn een paar prachtige wenboorden.
3: Ik kwam hier oorrieden en ik tocht, ik zucht hier een tal wenboorden. Ik mag maar eens even zien hoe het is om op een wenboord te wenen. En daar kwam ik aan Teuntje. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Hoe lang wen je hier al?
4: Maar wen je hier nou oorlier? Het is eigenlijk verkoos je eigen loon en 364 dagen in het dier. Dus wat dit hier hebben we eigenlijk een keer verkoos je gewoon. Vorig jaar ik net. Omdat we, nou ja, we wenen nog net zo lang. En het is hier gewoon noffelijk op het wetter te wenen.
3: Maar Orel hier, dat is nog net zo lang. Dus jou komen uit een gewoon hoes? Of?
4: Ja, ja, we beginnen hier weer settelen. En ik kwam uit Duzenboy, ik kwam uit Kloud. En dit is nou je nieuwe plakje.
3: Want je zit er aan de Halmer Veert en het is hier vrij rustig. Betekent dat dat er net zo volle bootjes hier voorbij komen?
4: Nee, dit is een veert hier in Dier. Die is hier in het Trochalm naar de Waardiek. En als je de Dokkemerier, die is hier 200 meter van aan. Die kunnen we uit het raam, kunnen we de Dokkemerier zien. Als je daar komt, wel een soort bootje volk Del. Op zich is het wel lekker, hè? Dus dat je wat rustiger is. Je zit hier wel aan een dik met wat renners en fietsers. En dan komt hier nog een kano bij en een subboard. Ja. Dus het is wel noffelijk, hè? Dus we hebben wel wat meesten komt te zien. Maar het is net te drok.
3: Nee, het is krek zo'n mooi smoekhoekje.
4: Ja.
3: En als ik even naar jouw wemboord zucht, ja, het is een hoeskeliek, hè. Het is net meer een simpele boord bewijzen van, weet je, wen je. Dit is gewoon eens een hoes. Had het echt meerdere verdiepings?
4: Ja, dit had 12 verdiepingen. En dat was eigenlijk wel een eis van ons. Want als je in je verdieping had staan, voelen wij de rondte wel erg behind. En met 12 verdiepingen, ja, ik ga hier een douche in zitten. Die is groter dan die ik hier in een 201 kap hier.
3: Ja. Ik is neigen. Dan ben ik vanzelfs heel nieuwsgierig. Ik vreet je het maar gewoon. Maak ik even binnen.
4: Doe maar even binnen.
3: Ja, nou dan volg ik jou.
4: Ja. Oh, dit vind ik wel leuk.
3: Ja.
4: Dit is de wenkamer. Dat is een mooi overzicht hoe de Friese graaien. Ik ben een vogeltje man, dus ik zie de lip met de tjerken en de skriers en de stukken voor het Rudel.
3: Oh ja, dat is fantastisch. Dit is wel echt een prachtig uitzog. Nou, hele keuken zit erin. Ik maak een mooi uitzog over het rijt en over de grijden.
4: Ja, ik ga hier een werk hebben. Nou ja, wat krijg zo. Ik zie het dus op hier uit, hè. Dus dat ik daar achter mijn bureau zit. Dan zie ik de boordjes voorbij hier op hier.
3: Kom jou dan nog wel een werk aan? Want ik zou gewoon dremerig van meer uit te staren, denk ik.
4: Ah, ik moet zeggen, we hebben hier wat ijsvogeltjes. En dan ben ik wel snel al uit.
3: En hier is nog... Shit, dat is wel mooi. Ik haal jouw krekmoed en ik kom al overal in jouw hoes.
4: Ja, nou ja, dat heet niks. Dit is een slipkamer.
3: Ja.
4: Dus ik een soort rond hier. Die loopkast erbij. Nou.
3: Weet je, je kunt hier wel een B&B beginnen.
4: Ja, dat gaan we ook al eens zijn. We zitten wel eens op een site, mooi, natuurhuisjes.nl. En we zijn bliksem, maar we kennen hier ook wel zo. Als we het verheer doen, zullen we ooit een soort jeeltvertje kennen.
3: Dat denk ik ook, zeker.
4: We hebben maar zelf weer een opplak en we willen je eigenlijk in het
3: woord. Nee, je zit hier in de oma kreeg, dat snap ik heel goed, ja.
4: Ja.
3: En bespeur je hem er echt wat van dat het nou best wel een hele droege periode is? Qua hoe je op het wetter lezen of de omjouwing hier?
4: Nou, het raar is nog, maar dat zeg ik gisteren op Omroep Friesland, van onze dijkgraaf, die zei ik al, we gaan meer wetter in het boezem litten. Dus ik ken Shen aan de boord dat hij heger looit dan normaal. En wij kennen Sosa, ja, dat wist eigenlijk net als hij in een dwarp of in een sterren is, maar hoe erg het boezembetter fluctueert. Want als je hier wel een aanstapje, normaal is dat helemaal vlak.
3: Ja.
4: Maar ja, dat een heel soort rond had, lezen we soms nou, 40, 50 centimeter haast hegen. Dus dat fluctueert het boezemwetter. Dus dat merkst wel als je op zo'n plak bent.
3: Ja, dan was het wat schuiner naar beneden daarin.
4: Nou, de afstap wordt wat grutter. Ja. Ja, ja.
3: Maar je wil om tinken.
4: Ja, we moeten erop letten.
3: Ja, dat had echt wel weer zijn charme. Maar er zit dus nu op dit stuit genoeg wetter hier in deze veert.
4: Ja, op dit stuit. In de veert zit genoeg wetter. Maar het is juist wel de tuin die is, het gas had het dreeg. Ja, en de planten die moeten we snel even sproeien.
3: En daar ben je ook nog krijgt ik maar dwaan, dus zeg ik. Want ja,
4: die luidt er nog van Juster Jong. En we krijgen de komende dagen weer heel warm en droeg waar. Dus we laten me even lezen deze keer.
3: Ik snap hem. Nou, Jan Teun, tegen dank voor deze mooie tour terug jouw wemboord.
4: Ja,
3: hartstikke mooi om dit eens even te zien. En ik zou steeds genieten van jouw verkoersje.
4: Mooi. Succes met je programma. Dank u wel.
3: Dank u wel.
0: Johanna Brinkman daar op die wemboord dus bij Bad Lahine.
2: Fien de Fiskerspet.
0: Nou, Fien de Fiskerspet.
5: Ja, nou, daar komt het.
0: Nou, ik moet eerst op zoek naar die enveloppen, want oh, die had ik hier ergens onderscoot.
5: Ja.
0: Ja, ik ga hem voelen.
5: Ja, en?
0: Nou, ik ga hier onderwijzing in.
5: Ja.
0: Mag ik eerst op een oorknopje drukken, want het wordt wel even officieel.
5: Hoe ben ik?
2: Onderwijzing in.
0: Onderwijzing in. Sjoch net naar de zee, maar naar het land dat er veroveren waard. Ja.
5: Ja, het moet een dicht gebied, mag ik aan denken.
0: Sjoch net naar de zee, maar naar het land dat er veroveren waard.
5: Ja.
0: Dat is hint nummer 1. Daar volg je nog een stukje zo'n oren hints. Nou, ik sjoch aan eind, dan moet je het weten, maar oh, mijn hint nummer 1. Nou ja, kist op zich gaan alvast.
5: Geef me een lesje even terugsturen.
0: Van al die hints?
5: Ja, dan ben ik zo voort.
0: Ja, nou, ik zeg niks. Nee. Hij leidt Rios.
5: Oké.
0: Okay. Sjoch net naar de zee, maar naar het loon dat er veroveren waard. Als je het wist, dan kun je nou in de auto stappen. Leidt een bladje bij de Simmerpad. Want die leidt dan dus ergens op dat plak. En dan zit er ik bij hoe ze hem officieel meenemen meest. Want dan kun je net zomaar pakken.
5: Je wordt een notaris, lelijk.
0: Ja, nee, net zomaar meenemen. Fijke gaat aan zijn eerste nijs voor die. En dan zullen wij even de hints even terugnemen.
1: Snullen bij Omroep Friesland.
2: Live uit Weensum.
1: Het Fries kampioenschip Filiappen.
6: Klimmen.
2: De hele middag op radio en televisie.
6: Zit er heel veel uur.
2: En omroepfriesland.nl.
7: Ja, dat is heel knap.
1: Simmer in Friesland.
8: Wij willen wij.
9: En hoe was het bij het ING servicepunt?
10: Hij is onderweg.
9: Wie?
10: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
9: Top. Koffietje, ik trakteer.
10: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
13: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
15: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
16: Hey, je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
15: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
17: Hey, Remo!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Het is 12 minuten hoe Jel van Jon. Het Frieske Nijs nou, Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. De droogte is op dit stuit net de enige tegenstander van Frieske boeren. Op een soort plakken is er sprake van een moezenpleeg. De oerlijst wie de oude weken benam in de veengrijde gebieden, maar de bestjes we nou ook volop op de klaas jongen. Nevens Nick Bosma van Wetske Friesland is de moezenpleeg in Friesland het slimst van het land. Maar hoe dat komt?
18: Dat heeft misschien met al dat boetenwetter te maken. Uw landerijen weer vrij diep aan het wetteren. Dus er is de landerijen binnen wat droger dan in andere gebieden. Maar dat kan net genoeg reden wezen dat ik zeg van dat is de hoofdreden. Nee, natuur is soms ook mysterieus. Het liet zich net al hier uitlezen. We hebben er wel een onderzoek naar dingen, maar we hebben het goede antwoord nog net.
5: De droogte is net alleen nog een pleeg voor de boeren, maar zwaargen juist op een ei voor meerdere branden. De brand van Ljouwen trekt uit voor een brandje bij het kelderdiekje. Viel weer rap onder controle, de oorzaak is net bekend. En langs de N83 bij Selmien West, bij Oerdrup, stie een bulte heer in de brand. Ik deze brand weer rap onder controle. En de brand van Wadsein moest uitdrukken voor een brand op een boeren hier onder N54. Daar stie een trekker in de brand. De brand kon voorkomen dat de trekkers volslijn uitbaanden, maar de skeer onder de cabine is grut. Marit Steenbergen is in een nieuw kampioenschapsrecord naar Europees goud op de 100 meter vrije slag zwommen. De 26-jarige zwemster uit Jesterwoude wie meer dan een hele seconde rapper als het kampioenschapsrecord. Maar hij had hier bleef Steenbergen goed twaas tiende boppen haar eigen vrouwtrecord. Steenbergen wie in Parijs volle rapper als de concurrentie. Milo van Wijk pakte goed 8e efter Steenbergen het zilver. Steenbergen wie op deze afstand de grote favoriet.
7: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
5: Letterswarge Steenbergen er persoonlijk voor dat Nederland zilver helle op de 4x100 meter wikselslag voor mengde teams. Maaike de Waard, Caspar Carbeau en Sean Niewold die zwom lange tijd efter de feiten om. Maar een ontketende Steenbergen helle 5 tienstanders in en zorgen de mij voor zilver. Alleenig Frankrijk weer rapper. Vitesse had een boete van €2.000 gekregen voor de ongeregeldheden door de supporters bij de wedstrijd in SC Cambuur in het Kooistadion op 24 april. Supporters van de uitploeg stutsen vuurwerk op wat uiteindelijk laat dat stillisten van de wedstrijd. Aanhouden ons die boete in het stadion een gevjocht tussen de supportersgroepen van beide clubs. Daarbij rekken één persoon verwoenen. Cambuur had intussen onpassingen dienen om het uitvak om nieuwe ongeregeldheden vaart te komen. En het voetbalbond KNVB had 24 supporters van NAC Breda een landelijk stadionverbod op lijn naar wangedrag onder de wedstrijd in SC Heerenveen op 10 maaien. Ik geef hier sprake van vuurwerk en geweld. En ik deze wedstrijd waard stillijn. De club kreeg een boete van €10.000.
8: Dankjewel Feike. Meer nieuws kun je altijd vinden in Nieuws-app en ik op omroepfriesland.nl.
17: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwert en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
19: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
17: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
20: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
21: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
17: Easysit.nl, dan zit je goed.
22: Voor een nieuwe Peugeot. Haima, service en auto's is er voor Else Unien.
17: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
23: Friesland van de Moor.
24: Mij Harm Wijstra.
25: Zemmer in Friesland. Omroep
8: nog een liedje aloerke biffen bij die mij Friesland van de Moor. Het is wat een beste boer, want we hadden haast een moezenpleeg. En we bij de winnaar weer waarom van uw actie van de Maasvogel. Maar eerst het waar, Tjitske Wiebinga. Goeiemorgen.
26: Ja, een hele goeiemorgen.
8: Wat zijn de temperaturen op dit moment?
26: Nou, op dit moment rint de temperatuur al wel weer aardig op. Ik zal even zien. Ja, 13,8 is het nou op Skielge, 14,1 op Vlieland en 7,4 is het nou in Fryske Pjeln. Nou, het heeft wel wat frisser west, daarom heb ik de minimumtemperaturen er nou ook nog even bij gepakt. Op Vlieland is het kwikzakken om 14 graden roen. Dwaaim hier 9,8 als minimumtemperatuur erbij, nou ben 9,2. Grauw zie het een graad heger. Laaksom dan op 10,2. Of het 10,7, maar ik zie ze bakken veen. Daar de leegste temperatuur is behoorlijk alcoholen. 4,9 graden daar als minimumtemperatuur. En Fryske Pjeln ziet op 7,2. Ja, het is de droege luchtsoort die te verzwargen dat het zo behoorlijk alcohol ik ken. Plus dat de wien de aronde nacht al wel echt wat meer oerlaan hinnen kan. Dat verklaart ik de wat legere temperaturen in het kustgebied. Als je het vergelijkt met Juster. Juster stierde nog een wien van zee. En aronde nachten kwamen van laan au. Nou, dat wordt de minimumtemperatuur toch wat leger ik in het kustgebied. Nou, wat we verder van Joert verwachten kennen is dat de temperatuur alweer aardig oprinnen zal. Jij waar de man tiert een graad als zegtje zontje om uiteindelijk in de midden uit te komen op een hele mooie 24 ontzettend 20 graden. Simmerske temperaturen dus. De zinnen is er een heel soort bij. Al hing het er wel wat een fluske voor Delsenoon dan. Sloeken wolken, dat is hege bewolking. Echt, ja, Ceres zat we dat ik wil nemen. En dat is bewolking wat hing het op, ja, toch wel een 13 kilometer als hichte. Tussen de 4 en 13 kilometer. Dus dan hebben we toen hege bewolking. En verder, ja, jong, dan lost dat wolstaren gewoon op. Al verwacht ik dat tijdens de zinnenverchustering... toch wel wat onwijzig wijze zil. Maar het hing het misschien maar een heel liet streepje voor de Sinnedel. De Sinnedel heel goed te zien wijze. Als het uiteindelijk zet, dan is het een gratis 23. Dat is rond de klok van Katiru Jong of Katiru Sam. Dan is het nog zo'n 23 graden. Als het kleer is en dat de Sinne haast onder is, dan is het nog een gratis jochentje of 20. Dus het kwalt wel wat aan. En nou, dan hebben we altijd goed zuster is. Dan hebben we vanzelfs de meteorenzwerm die goed te zien is. De Perseïden zat ze jetten in deze of in op dit tijdstip. Er kennen 40 tot 54 exemplaren te zien wijzen in het oeren. En dan is het een gratis zegtje als temperatuur. Dus het is wel het kwalt wel vlug aan. Dus aan het begin dan is het nog lekker, maar daarna je dan een vest of een trui zo misschien dan wel handig wijzen, Harm.
8: Ja, want het is een jong die een heel soort mensen toch boeten beleefd zullen. Ja. Wat voor dij krijgen we morgen daarna dan?
26: Ja, morgen dan plust alles nog weer even behoorlijk op. Het hege drukgebied waar we onder zitten, dat schoot wat verder op naar het eerste taar. En dat levert u een zuid-oost-zuid-eerstelijke streming op. Het eerste pad van de dij, let op de dij, wordt er heel dag variabel en dan valt er eigenlijk zo goed als voetbal op het verste land. Ja, dan kan het heel makkelijk opwarmen, want er zit heel dag geen vocht meer in de grond. Dus die verdamping die vindt net meer plak. Dus de temperatuur die rint vlug op. En dan heb ik 31 rond 33 graden steen. Ik op de watereiland zult morgen tropisch kwijzen. Dus de temperaturen binnen morgen weer behoorlijk heeg.
8: En bloot het dan zo warm?
26: Ja, op vrijdag hebben we nog zo'n warme dag. Maar ik wil zeggen dat op de watereiland dan mogelijk 28 of 24 graden wordt. Maar Detsenoer ziet al dat het in het binnenland mogelijk dan wel een graadje heger uitpakken kan. 33 of 34 graden. Nou, ik dan volop de zinnen erbij. Ja, en dan van sneeuw naar, dan zien we dat de steurings of zwakke steurings is weer wat makkelijker bereiken kennen. Er is wat meer bewolking. Op sneeuw verwacht ik nog wel een bui. De wien is dan alweer heel om naar het nat. Ont Noordwesten. Op sneeuw nog een 23 ont 22 graden, maar op snijn dan is het echt wel een stukje frisser. 21 ont 23 graden en ja, dat is eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar voor mij die noordwestelijke wind dus een mix van wolken en zinnen en dan liek het eigenlijk zo goed als droeg te bloeien. Dus we hebben een beetje rijnwetter op sneeuw. Dat is wat er nou in de verwachting zit en verder hege temperaturen en mooi waar bij de eclips en de vallende sterren.
8: Die gedank. En een offerkerij.
26: Hey, een mooie dijfje er.

0: Olivia Dean en Man I Need. Het is liggen nog kwartier van jongen alweer. Heeft het hier om even een moaasvogelwekker te scotchen?
1: De moaas!
0: Hoe soort reacties kan er deze morgen binnen? Hast 50 moaasvogels had ik je tel, dus...
2: Ja.
0: De vakanties zijn haast weer voorbij, hè? Meestal zijn er aardig
2: op die bij. Absoluut, ze zijn er weer bij.
0: Dus ik ben drokker op het dik, zo'n bouwvak voorbij is een nijweek. En dan komen de squallen erbij, dan...
2: En drok radioverkeer dus.
0: Ja, een heel soort meesken. Nou. Maar ik ken maar één de lokker wezen. En die wennen het in beter zwerg. Dus via de jong, via, goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Doe beste Joertus Maasvogel, hé. Wat neer? Ja.
3: Mooi.
0: Ja.
3: Leuk.
0: Doe stuur eens een briochtje, want door jij de vogel voorbij komen.
3: Ja. Jerm voorbij komen, ik denk, nou, ik zal het eens even proberen.
0: Nou, en dan ben je de gelukkige. Ik ga hier een mooi prijzenpakket. Hoe betier wie is er van de morgen erbij?
3: Zo'n uur.
0: Oh, dat is mooi betier. Wat ben je, Joert, de plan van Via?
3: Nou, eigenlijk niks.
0: Oh, nou.
3: In mijn vrije dag, dus.
0: Nou ja, dan mag je van genietjes aan vrije dag.
3: Ja, genieten van het mooie waar. Dus lekker ompielen.
0: Ja, nou, dat is ook lekker. Ja. En gewoon, wij best dan wel aan het werk wie aan, hè?
3: Ja, ik ben nog aan het werk.
0: En wat voor werk doet?
3: Ik werk bij Verda als telefoniste, receptioniste.
0: Ja, dus dat is na je weekend misschien wel aan de gang maken, of?
3: Nee, hè, ik ben man, ja, we hebben
0: gewoon. Oh, sjoch, ja.
3: Bij de telefoon en zo beginnen we altijd wat jeder.
0: Ja, er zullen wel wat vragen. Ik ben, komen misschien...
3: Ja, er komen een hele plotte vragen binnen.
0: Ja. Nou, dan joert maar even lekker genietje van de vrije dij. Ik ga hier een t-shirt lezen, een thermoskanne of een eiwekker van Friesland van de Moorn.
3: Ja, ik wil wel een eiwekker ha.
0: Nou, die eiwekker die hebben we, die doet het ook. Dus die is een eiwekker die doet het net, maar deze die doet
2: deze werken, absoluut. Die werken.
0: We hebben goedkeurd en we doen daar, omdat het simmer in Friesland is, ook nog die pet, die viskespet en een zinnenbril en een plaktattoo bij.
3: Nou, heel mooi.
0: Dus ik wens je daar een noffelijke vrije dijk. Geniet je ervan, hè?
3: Ja, Jimmy.
0: Goeie.
3: Hoi.

0: Portugal the Man en Feel It Still. De droogte is op dit stuit net de enige tjinstander van Friese boeren. Op een soort plakken is er ook sprake van een moezepleeg. Dus collega Arjen Bosla, die hier bezit bij boer Jan Brouwer van Koevoer de Regen, die daar aan de week een bord les had van die beestjes.
1: Ja, ze fretten de wuttels op en het geest dat niet dan deed. Of ja, het leek het heel raar deed te gaan, maar als het bij genoeg vocht krijgt, dan kan geest ik wel heel lang herstellen. Maar op het moment, dan is het geest wel fut.
2: En wat betekent dat voor jou? Wat voor skeer heb je ervan?
1: Nou, ik ken samen een sneeuwgeis missen op het dierbasis. Dus dat is ja, 2 kilo droge staf per hectare, dat zet wel aan.
2: Ja, waar is dat dan? Dan is het door de 20% over een heel jaar van dit stuk gas.
1: Ja, ik ging helemaal vanuit, ja. Ja.
2: Dan, dat word je vanzelfs net. Dus nou ja, we stonden hier en sommige stikken bin wat greener, want daar is er wat om bezocht te doen. Wat heb je gekregen, Dian?
1: Nou, we hebben per week alleen bij ons bevloeien geweest. Want we zijn van, zat dit nou giet? Dan komt het helemaal op elkaar verkeerd en dan hebben we van zomer geen gas meer. Nou ja, dus toen ben je druk bezig geweest met orenboeren hier op de streek. Ik. En nou ja, heel soort plakken in de provincie ben ze druk aan de gang om die muizen te bestrijden en de droogte. En dat het wel vertuurd niet, want wij joort aan kuilen geweest, maar waar we bevloeid hebben, daar stond dan alweer net zoiets gas.
2: Ja, bevloeid, even voor de duidelijkheid, daar luister je dan een soort lange slurfdel, werd op gewoon plak een gat niet zitten, er komt wetter uit, dat pompt ze er heen. En dan beziek ze het loon wat onder wetter te zetten, maar het zes je dan versoepen die moezen of dan willen ze een beetje futjagen?
1: Ja, klopt. We hangen uit de pomp achter de trekker en daar hebben we een slang om van een dikke 300 meter. En in die slang daar zit al je gatjes in, zodat we het hele perceel gaan de je onder wetter zetten kennen. Nou, het hoort ook geen dagen onder water te steken, dus het is zo gauw het perceel waar wie het is, zetten we de pomp uit, geven we naar het volgende stik. Nou, en zo gaan we de hele plaats weer erom.
2: En ik hiet het idee, dus liet ik wat filmpjes zien. Dan ben ik direct al die moezen te zien die van het wetterfut vluchten. Wat dat is, dus, ben er wel een heel soort, wat zeggen ze als eerste?
1: Ja, als ik al eens die pomp onzest en die muizen die veel wiertens, nou, dan ben ze direct de holtjes uit. En grut en leeds, alles zit erbij. Dus die, nou ja, dan denk je van, nou, dat is eerst wel even schrikken. Dan denk je van, nou ja, maar goed, dan zet ik verschil in ien en oor perceel. In ien perceel komt een heel soort uit, oor en bitsie. Nou ja, dat moest toch terug in, want we wisten van tevoren net precies waar wat zit. Dus we gingen terug en hoopten dat de zeemokken en de jerrebaren en alles de muizen lekker opfretten.
0: Ja, er moet nog wat gebeuren om al die moezen voort te krijgen. Marit Steenbergen, die had het juist heel goed dien. Die pakte op het Europees kampioenschap zwemmen 100 meter vrije slag een gouden plak. De 26-jarige zwemster uit Jesterwoude wie volle rapper als de concurrentie. Want de nummer 12, Milo van Wijk, die ziet 18 echter Steenbergen. De collega's van de NOS die vregen haar hoe ze deze race belibben.
3: Nee, natuurlijk, ja, super blij om hier te winnen. Dat is het belangrijkste, denk ik, in de finale. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om tijd, maar vooral om plaatsen. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hem hier heb gewonnen. En ja, mijn tijd is ook gewoon oké.
4: Okay. Ja, je was van tevoren natuurlijk nog wel even aan het speculeren over dat wereldrecord. Maar die absolute topvorm was er net niet.
3: Nou, ik voelde me wel heel goed. Ik denk gewoon alleen dat het geen perfecte race was. En dat heb je natuurlijk wel gewoon nodig om een wereldrecord te zwemmen. Dus dat is jammer wat dat betreft, maar alsnog een 51er, dan mag ik alsnog niet over klagen.
4: Ja, laten we daar niet al te moeilijk over doen. Ik ben wel benieuwd waarom het net niet perfect was.
3: Ja, ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Maar ik weet niet wat ik deed. Ik heb mijn coach natuurlijk nog niet gesproken, maar ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
4: Ja, en Milou begon heel brutaal, hè? Want die was op die eerste 50 sneller dan jij. Oh, een fractie sneller. Oh. Heb je niet meegekregen?
3: Nee, heb ik niet meegekregen. Ik zag wel Sarah Curtis naast mij. Ging ook hard af dan, denk ik. Maar dat wist ik ook. Maar ik had inderdaad niet door dat Milou ook zo hard afging.
4: Nou, deze is binnen en ja, je maakt het gewoon waar. Hè? Ik denk dat je daar nog wel het meest trots op bent. Dat je het gewoon, je bent favoriet en je flikt het gewoon.
3: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
4: Tot slot, nu moet je nog een estafette.
3: Ja.
4: Knop op?
3: Nee, ik heb het vaker gedaan. En zo'n estafette geeft mij altijd extra energie. Dus ik ga lekker uitzwemmen en dan prijsuitreiking en dan komt dat wel goed met het team.
0: Ja, dat kan mij goed, want daar pakken ze zilver. Na een flinke eindspurt van Steenbergen pakte het Nederlandse team daar dus de zilveren medaille. Zelf pakten ze goud op de 100 meter vrije slag. Marit Steenbergen.
5: De media van de morgen.
0: De Friese Waanskranten lezen op het bureau voor Vijken. Wat zit erin?
6: Ja, de bouwvak is voorbij. Dat concludeert het Fries Dijkblad. Ze hebben er een foto bij. Dat zien Ljouwen in de week Heegter. Bissen we begonnen aan bouwwerkzaamheden om flats derde. Mooie foto erbij. En zo weet ik nog te melden dat de Friese keerwenningen flink duurder worden binnen. In de tweede fase hier van 2026 wie in de bestaande keerwenningen in wat is Friesland 14,3% duurder als een jaar eerder.
0: Dat is een flinke verheging. Hey.
6: Inderdaad. Dus Achkaasman leest bij een stijging van 3,3%. Dus nou, hoe het algemeen was het toch wel wat duurder. Dan de Ljouwerse kranten. Die het voorop ik aandacht voor Marit Steenbergen. Pakt Europese titel op koningsnummer. Ja, en ik zei steen stil bij Sir Hustervinger, wat er al hier gebeurt, wie de Servento-hal. Lietse groep die het voor de rest verpest wordt zijn. Dus ja, dan verderop in de kranten. Ik nog het nijs dat de Veensje op grassprieth-hoogte oefen je zil.
0: Met die helikopters, ja.
6: Ja, precies. Dus die zullen oefen je, benam in wat is Friesland, hoe ze hun verskoelje kennen achter een bim en alles. Dan maken ze dus hier leeg.
0: Dus dan krijgen ze aan zijn trode tuin. Gaspriet
6: ja.
0: Heten.
6: Nou ja, dat, ik denk dat het mij ze achterin hoe ze aan wel omleidt.
0: Binnen moes een nek voor.
6: Dat is voor het meent, ja. Dus, maar ja, de boeren die meisje hun touw wel zwaargen. Want die zegt, ja, waarom had het nou? Ik ben krek in gebieden waar dan USV in de grijden stiert. Want ja, kan je een beetje voorstellen hoe een kapelkei reageert op een helikopter die het lege oefent. En daar ben ze toch wel bang voor. Nou, ze zegt ik van het kennen dus ik nog opbrengst van 4 liter per dij per co kan schelen, de opbrengst. Dat die nou schrikken of wat ze naar binnen maten. Want de feestje zei ik. Ja, misschien met je hem de beste natuurlijk even binnen zetten.
0: Dat gaat ze wel vregen op voor, hoor.
6: Ja, en er volgen nog meer adviezen. Want zet een radio in de stal, want je hebt plotselinge geluiden, tippen de militairen. Ja, lid Jongvee net alleen
0: dan
6: stingen.
0: Zet die radio dan wel op Omroep Friesland.
6: En dan wel op Omroep Friesland, inderdaad. Ja. Dus, oh ja, en je moet maatregelen maar je beste dokter afstemmen. En je moet mijn boordje afspraak maken, de meidje. Mocht er veel losbreken, dat Elsie niet weet wat hij dan dwaam had. Ja, maar je kent als Defensie, ik zeg van, nou, we zullen eerst even dat er kei of vee in de grijze stiert. En als dat het geval is, dan pakken we een stukje land via erop. Toch?
0: Ja, ja. En de oefening zal ik wel trok in, maat, denk ik.
6: Dat maakt zeker trok in. Ja, en als er echt oorlog is, dan zullen ze nergens naar vanzelf.
0: Dus, nee, dan maakt het vee ik.
6: Dan maakt het vee ik pieken.
0: Azen, nou de vorm Wim Brons. Wim die had al een slok koffie, dus de koffie zit goed.
7: Ja, en ik ben wat minder drok in de hol als Juster, dus muziek is nou belangrijker dadelijk.
0: Dat is toch vragen? wat doet nou een jonkende muziek? Wat zit er nog verder in?
7: Nou, Hajo Bootsma is op paard. Die is bij het scootje op een gediek. Via jeder of letter, de quiz. Het gaat over Friese vrouwliesgroep in Joort. Dat is het thema. We hebben een thema in partij.
0: Thema.
7: Friese, neem maar zien.
0: Friese vrouwliesgroepen?
7: Ja.
0: Meewoed?
6: Happy en happy?
7: Nou, die zonder samen in zitten, kinderen.
0: Ja, ja, ja.
6: Nee, doe maar.
0: Fijke komt daar als ik bedel, hè, met Nijs.
7: Ja. Ja, ja. Hitte de Van Hette welkom dadelijk.
0: Aas een noten voor me, Wim Brons. Wim, soorten succes en willen. Dit wie Friesland van de Moorn. Var 12 augustus 2026. Zeg het morgen maar weer, Fijke.
6: We gaan er morgen weer voor.
0: Nog een gedij nog. Goeie.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Hey Raymond!
12: Je draagt bij aan een beter milieu met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
13: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
11: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
14: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
14: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: Fjouwerend Twintig Oerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De Amerikaanse aanvallen in Jemen vorig jaar hebben meer dan 150 mensen het leven gekost. Bijna 250 mensen raakten er gewond, blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. De slachtoffers vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen. Die waren een reactie op tientallen aanvallen van de Jemenitische militie op commerciële schepen in de Rode Zee. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen.
19: Artiesten, daar moet dan inderdaad een badge bij komen of het AI-artiest is of niet. Dat effect gaat zijn dat ze dat ook niet meer in je standaard playlisten gaan zetten. Waardoor dus eigenlijk je bij AI-artiesten doorhebt van dit is AI.
18: Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. Duikers zijn naar hen op zoek. Mogelijk waren er veel meer mensen aan boord van de veerboot dan was toegestaan. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden een 90-honderdste naar de eerste plaats. Milou van Wijk pakte het zilver.
20: Van Wijk nog altijd op een tweede plek. Steenbergen komt nu toch niet heel veel verder los. Van Wijk met ferme klappen, maar Steenbergen wint hier. Eerste, tweede Van Wijk, derde Curtis.
18: Het is voor Steenbergen haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Het weer vrijwel onbewolkt en veel zon. Het wordt, 27 graden tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Nou, we houden het hier op een gratis 24 netje. Goedemorgen, vanuit de Wokkel bij Noorden voor. Waar is de Motol van Augustus? Mooi dat je de radio weer aan hebben. Thuis, auto, in de stal, knekken, hebben we niet zet. Daar heb je al mij de Electric Light Orchestra en All Over the World uit 1980.
21: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
22: Hast het al sjoen? Brus opramming. Bij Kapen Gewonen, Iliauwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
23: Ja, mij kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
22: Kom, liften we gauw geen, want op is op.
24: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
25: Bijsterbaarlijke opbromming. Bennerie de Boer, Good God en het Jour.
24: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
26: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
27: Noder voor.
28: My Wim Brons.

de Beach Boys. Jotje Njorgen-achtig, Kokomo, wie dat? Albert dit noemt Njorgen en Juster, neemt ik Barry Hay, Gary Rafferty, Ian Dice onder. Maar Juster Middy voel ik in het artwork van Rod Stewart. Oude albums, Trowest en van Herman Brood. Kan dit pareltje voorbij? Met Jotje 84, waar krijg je een hit? My Girl!

0: Lekker dit.
1: Ja. Herman Brood. Kom voor het album dat hij krijgt wat minder obscuur is of zo. De Tattoo Songs zit ik op deze plaat. En dit nummer, het is een cover. Dat, Justus, ik zie het even. Smokey Robinson heeft het gekregen. De Temptations erbij. My girl, nou dat klopt net. Die tekst, dat is het net. En het origineel is My Guy.

0: Maar dat moet ik nog niet gaan verder. My Barbara Dixon en She's Leaving Home. Ze heeft een ongelofelijke bak covers maken, deze dame. Bekend van eigen liedjes als January, February. Dat is wel een vlot zankje. En ja, I Know Him So Well, hè, maar ik, dat is wel een gedragen ballade, ik. Maar ik een soort Beatles classics het ze op mij die in. En Debbie, dit een voorbeeld van She's Leaving Home, Barbara Dixon. Wie dat?
1: Ja, ik wil de wekker, maar het was gewoon de

0: Kind of Magic, Queen. Dit is 86. Zegt Justioen, Brian May op de buis. Vanuit Spanje, die zit in Spanje voor de Eclipse. Ja, zeker. Hij was onkundige als gitarist ooit van Queen, maar hij werd het meest bekend, nevens de presentator van, als promovendus in de astrofysica. Dat is hij dan, ja, dat is hij. Sir Harold, Brian Harold May. Dat is astrofysicus. En hij werd dol enthousiast door die eclipse. Het is wel vanuit natuurkundig perspectief als wel dat het een soort van mystieke beleving is. Daarom zit hij ook in Spanje. Daarvoor. En het belangrijkste van Zimbabwe is wel sjug uit. En sjug vooral niet in de zinnen. Zonder brilletje, want dat is extreem gevaarlijk voor die eeg. Het is Jelven Hast, Jelven Tien, het Friske Nijs komt er gewoon.
1: Freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar gewoon het head geeft.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Hey, Remo!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Hey, Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Jelmetje, hier is Fijke Wouda. Hey Fijke.
14: Een goeiemorgen. Het KNMI heeft voor morgen koorde gierlauwkundige in verband met de jette. De waarschuwing geldt van morgen hier in 9 uur, ons vreten morgen 10 uur. Landelijk is ik het Nationaal Jetteplan actief. Oudrein en meestal mijn kwetsbare zons, maar dat er in zulke tropisch warme dagen goed om tinken. En trouwens technische steuring bij de Lorentzloven, bij kwam met de zon, is de Oosterdijk dicht. Dus die in beide richtingen een file op de A-zon. Het advies is om te rijden via Enkhuizen en Lelystad. En op een lemmer is op scorens 10 door het proces rondom de centrumvisie. Dwarsbelang de Lemmer had een beromlutsen uit het proces. Het bestuur vindt dat inwenders en dwarsbelang te meer sissenskip krijgen biedt meidje en uitvieren van de plan. Dwarsbelang leidt daardoor in de clinch met ondernemersvereniging Lemmer. Lemmer leeft, mag ik zeggen. Voorzitter Herman Teuling van Lemmer leeft is op zijn beurt net te spreken over het statement van dwarsbelang om te zien de bewenders juist bij alles beloeken willen. En Vitesse had een boete van €2000 gekregen voor de ongeregeldheden terug de supporters bij de wedstrijd tegen SC Cambuur in het Kooistadion op 24 april. Supporters van de uitploeg stutsen vuurwerk al, wat uiteindelijk laat dat stil is van de wedstrijd. Na houden ontstier boete in het stadion een gevjocht tussen de supportersgroepen van beide clubs. Daarbij rekken één persoon verwoenen. Cambuur had intussen aanpassingen dienen om het uitvak om naar je ongeregeldheden vat te komen. En het voetbalboom KNVB had 24 supporters van NAC Breda daar een landelijk stadionverbod op lijn naar wangedrag onder de wedstrijd tegen SC Heerenveen op 10 mei. Ik geef hier sprake van vuurwerk en geweld. En ik deze wedstrijd waard stillijn. De club, NAC Breda, kreeg een boete van 10.000 euro. Ja, dan het waar. De dag is fris begonnen, maar je hoort volop zinnen. Er stiert een droge, warme eerste wind en het werd 24 tot 22 graden. Jong, helder waar en heel wijde jong is het nog heel tijd 22 graden. Onder de eclipse kan het kouder omvielen en in de nacht is het op zijn koudst 12 graden.
0: Nou, dat doet een mooie jong dan.
14: We zijn een noffelijke jong.
0: Ja, zeker. Oké, dankjewel Feiko. Een oer naar je ronde van die hoorn, van die stem. Ondertussen kan altijd alles op omroepfriesland.nl en alles wel op de app op de smartphone. Dadelijk VOF de kunst en mijn kopje koffie erbij.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis weer met Golden eSIM.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
15: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
18: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: Ik ben een gebruiker in kopje koffie. Zeker.
1: Dus hij is al wel leeg.
0: Op de pop. Alleen dan nog wetter, dat is ook altijd goed natuurlijk. Zeker bij zulke dagen. PO heeft de kunst wie dat, uit Zone 80. Pieter Wilkes covert Cornelis Vreeswijk. Tom Jones, zei ik juster. Enkele keer covert hij zelfs een Friese artiest. Jos Hollander, wijkeliks, met de Leeuwen de Tango.
2: Een eindje lopen, van de tun naar de voorstreek. Dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen. Nou, dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. Een eindje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

0: Gary Rafferty, Subtil. En Maatje die net rock. If you get it wrong, you'll get it right next time. Jochem, het voortje in de...
1: Jedder
2: of letter?
0: Dat is de quiz die we 20 minuten mee spelen. Alle dagen. Het is een quiz erin. We hebben prizen vanzelfs. Koffiemok, koekjes. Hoorde voor theelepel. Koffie of theelepel. Krijg was er mijn worst. Ik is er maar in de koffie rieren en in de thee. En dat is het idee, toch? Of net? Het is dezelfde level, toch? Ja, nee, oké. Okay. Christel Winder, linker en rechter van het radioprogramma. En quizmaster. Quizbaas, sorry. Quizmeister. Dat is de quizmeister. Ik ben de quizmaster, oké? Okay? Omroep Friesland Simmerpakket doen we direct bij vrachtrijden. Dit jaar door Friske Vrouwliesgroepen. Dat is het thema van de quiz Joert. En als Maidwan worst, kwalificeer je dan vooral. En deel jij dit fragmentje bij. Oei. Hé, wat een gezelligheid. Eindelijk. Hakker groep wie dit? Hakker Friske damesgroep. Heb het dus 0620. Via Jochen, Ian Jochen. En dan was het mij dadelijk mogelijk. Kijk via de applicatie van Omroep Friesland op de telefoon. Dat is echt handig. Nog

Rosie. Joan Armour Trading, het jointje 80 en Rosie. Ik wist dadelijk dus over Friske Fralies groepen. Er komen al wat goede antwoorden binnen. De vraag is, hokker groep is dit om die te kwalificeren? Niet dit, hè?

Dat is 20 via 99 of applicatie om Friesland op telefoon. En meld u Hakker Groep, dat is Hakker Frieske Damesgroep. De hele quiz gaat door Damesgroep en dadelijk. Goeie antwoorden ben er al. Tip van de stip. Een stipke. Het ben net happy en happy dit. Het is nou zo lang simmeren. Het wordt wel type voor een persiflage op een simmerhit, net.

0: Dit is Kees Prins die het Jack Jersey Del zet. Zaf had ik het op in elk geval. Uit het Jiskevet repertoire, all summer long, wie dat.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven, dat kan niet meer.
3: Van een baan op kantoor naar mij de voeten in de ierde. Het keerpunt in het libben van Hester van der Werf.
2: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
3: Hester had een sociale itenstunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
2: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
5: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De KNVB heeft 24 supporters van NAC een landelijk stadionverbod opgelegd. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor ongeregeldheden bij de thuiswedstrijd van hun club tegen Heerenveen op 10 mei. Die wedstrijd werd vlak voor tijd definitief gestaakt nadat voor de tweede keer brandende fakkels op het veld waren gegooid. Eerder werd bekend dat de KNVB de club uit Breda een boete oplegt van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen aanhang. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen omgekomen en bijna 250 gewond geraakt. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Vorig jaar voerde de VS meermaals bombardementen uit op de Jemenitische militie nadat de Houthis tientallen commerciële schepen in de Rode Zee onder vuur hadden genomen. Dat deed de groep uit solidariteit met de Gazanen. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot boven de 250. Er worden nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. De tijd dringt. De eerste 24 uur na een aardbeving zijn cruciaal om mensen levend onder het puin vandaan te kunnen halen. Memphis Depay vertrekt bij het Braziliaanse Corinthians. Contractverlenging zit er niet in omdat de club kampt met financiële problemen. 2 dagen geleden zei de trainer van Corinthians nog dat Depay op het punt stond een nieuw contract te tekenen. Daar werd al weken moeizaam over onderhandeld. Depay kan nu transfervrij op zoek naar een nieuwe club. Het weer dan nog, volop zon vandaag en de temperatuur loopt snel op. Het wordt 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan nog een stuk warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: Het is 12 minuten Noord. Het zien van het welkom weer bij Node voor Oerketwa is dit. En let we zo aan het raapje mij een vette Amerikaanse FM-rockplaat. Die komt er aan. Midnight Blue van Lou Graham met Jotje Zone 80.
6: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
8: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
9: Biesterbaarlijke opbromming. Bellerie de Boer, good God en het Jour.
10: Een onverwachte klus, verhuizing of een auto die niet meer start? Huur een bus of auto bij Friesland Huur. Voor een dag, weekend of een hele week. Flexibel vervoer voor als het nodig is. Dus van weekendje weg tot verhuizen en pech. Huur jouw voertuig bij Friesland Huur.
1: Noder voor.
11: My Wim Brons.

I Want to Know What Love Is. Waiting for a Girl Like You. Cold as Ice. Heb je al eens kreun? Dat heb je eerder jongerd van Foreigner. Dit is zijn solo succes. Wie van zijn solo succes? Midnight Blue. Dadelijk de quiz, hè? De quiz over Friese Vrolijks Groepen. En om vast even in de stemming te komen. Gezellige vibe die door is komt. Is hier alvast bezig in. Oh my, oh my.

0: van de Maaifluiter. Hoppa. Zit ik dan nog een keer hoppa, dat is genoeg, hè. BZM wie dat, mij, omi, omi.
1: Of letter.
0: Springt dus bij de quiz. Jedder of letter. En op de telefoon is Jannie Geertsma van het Jereveen. Goedemorgen, Jannie.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, goeie, daar is er zin in.
2: Nou, ik heb al een keer Jedder mij, Dien. Ik denk vorig hier eens een keer.
0: Nou ja, was dat prima? Ja. Dat is helemaal prima.
2: Ja.
0: Ja.
2: Hartstikke moeke man.
0: De kist wel een koffiemok erbij, hè. Nog eens dat waar. Dan kist maar één koffie drinken.
2: Ja, zeker, zeker.
0: En die koekjes, die ben al op, neem ik aan.
2: Die ben al lang op.
0: Nee, hebben we nou de koffie en theelepel, is die al?
2: Nee.
0: Oh, nou, die komt dan mogelijk die kant uit. Dat hangt even van, oh, als de vraag draaien goed is natuurlijk. Hebben we
2: het
0: Omroep Friesland Simmerpakket, maar de viskerspet, de blauwe en de zinnenbril. De tattoo van Omroep Friesland.
2: Ach, guttegut.
0: Ja, dat zijn goed, ach, guttegut.
2: Maar oh, guttegut.
0: Ja, dit wie het fragmentje, daar is die mij kwalificeren, koester. Friske Vrolijks groepen, dat is het thema, je hoort in de quiz.
2: Ja.
0: A samba and wine. Dat vier. Hallo Jannie, bist er nog?
2: Ja, ik ben er nog.
0: Dat wie je?
2: Meemoed.
0: Ja, dat klopt.
2: Ja.
0: Maar Rio. Hier van Gustavs.
2: Ja, klopt.
0: Dat is een club. Nou, hartstikke mooi. Mijn 16e quiz, dat wie ik al duidelijk, want daar is dat dan natuurlijk hoe het appt naar u staat van de RW. De Ruud prikt, hebben ze maar zeggen. Nou, denk je het hier in de zaken om kon relateren, denk je het om, in de tijd, in deze quiz.
2: Nou, ik hoop dat ik het goed doe.
0: Ja, dat hoop ik, gek. Ik draaide Nies Midnight Blue van Lou Gramm uit Zone 80. De openingsplaat van dit oeren. Zone 80 dus. De vraag is Rio van Maywood, wie dat jetter of letter als Midnight Blue van Lou Gramm.
2: Maywood wie jetter.
0: Dat klopt. Signotje 81 wie dat dan heet.
2: Ja.
0: Koffiemok voor die. Friske famkesgroepen, vrouwliesgroepen, dan kin en hepi net ontbreken. Nee toch?
2: Nee, die kan net ontbreken.
0: Nee, dat vind ik ook. Dat is jokes dan mij, dat is mooi.
2: Ja, jongen, dat ben al een van die bekende vestjes, hè?
0: Klassiekers. Zeker,
2: ja,
0: zeker.
2: Klassiekers.
0: Zeker dissen. Het is de ultieme hepi en hepi natuurlijk.
2: Ja.
0: Dit is wel een moeilijke vraag, want de vraag is, nou ja, die kan voorspellen, kwam het noemer jedder of letter uit als Rio van Maywood uit 1981.
2: Dat weer letter. Volgens mij.
0: Tering.
2: Dat is net goed.
0: Wie je dat? Je hoort je 80 wie dan het?
2: Oh, wie dat 80?
0: Wie hoort je 80?
2: Ah, ja,
0: de koekjes. Nou ja, die kunnen we de koekjes slap hebben hoor. Dan vraag draaien. Goud droog. Frissel Sissel, maar ik net ontbreken in deze riegen. Laura en Karin Vlasblom van Frissel Sissel. Die binnen bennen in Drachten. Wow, yeah, yeah, yeah. Alles heeft een ritme. Is dat nog?
2: Dat ken ik ook nog, ja.
0: Ja. Dat is een verrassing in deze quiz eigenlijk. Voor mij ook. Maar Christel Winder, de quizmeister, die had het er even in fietst. Kan het je noemen jedder of letter uit als ik lig op mijn kussen stil te dromen, de jontje 80. Alles heeft een ritme. Ta, ta, ta, ta, ta.
2: Volgens mij is dat letter.
0: Ja.
2: Ja.
0: De jontje 86 een hit.
2: Oké.
0: Okay. Ja, nou is de vraag, was het alles op het spul zetten? In de alles wanneer te ronden? Door staat voor die koekjes of zei het nou, doe maar dat zijn mijn pakket maar. En die koffie en theelepel en die mok, die koekjes, dat, die hel ik zelf wel even.
2: Ah, we gingen
0: gewoon trooien. Hupsakee.
2: Ja, okay. Dat is het spel, hè?
0: Dan maak ik het jerre. Ik ken niet eens, het is voorbij, door ons rond. Ja, die keer stek.
2: Ja, die ken ik
0: ook. Ja. Dat wie Reality, My Vogelvrij.
2: Ja.

0: Ja, dan wist het wel.
1: Ja, ja, nou ja, je kent een beetje op de klank al gaan. Nou wie het moeilijk, want dit is een live-opname. Maar als je letteropnames bent, natuurlijk vaak beter produceerd. Die klank,
0: ja,
1: die klinken
0: weer
1: ooit.
0: Dat is weer, klopt.
1: En ik hier nog de Frieske Famkes erin hebben, maar dat vond Chris te oud. Dat koest is wat jaren. Is dat, is echt mooi, toch? Frieske Famkes, is dat?
0: Wie weet ik zo? Nee.
1: Ja, in de Leiden bij de zee, die zit een huske.
0: Oh, goed. Oh ja.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Maar goed, die hebben we er net bij. Wat was Jere? Maywood of Happy and Happy? Want we moeten wel even...
0: Ja, Maywood, hè?
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké, okay, nou, dan zetten we die. Gooi we die erin. Ik voel het leuke smijties.
0: Hartstikke mooi.
1: Ja. Ja, Jannie.
0: Dan wens ik je hem nog een hele goede dag.
1: Dank zo.

Dit waard Jeltjes neemt te volle. Zie Leiden Lassau op de holle. En zocht een beem, de allerheeste die er stier. Sprong manmoedig van de hikken, goelde smorend op verdikken.

0: somber, wie dat. Homewrecker. De nieuwe dimensie om de apparatuur oesturen, heb ik het idee. Want ze knap. Ja, dat oesturen. En dat is een audiopuritein, toch, Fijke?
1: Ik vind vooral zijn stem dan. Ik vind lekkere muziek. Maar die stem is hij oesturen, zoals Kel dan.
0: In de basek.
1: Ja.
0: Het rommelt alweer of zo. Dat is de bedoeling. Dat is wel zo.
1: Ja, dat maakt vast wel.
0: Dat is geen foutje, hè?
1: Nee, dit is geen fout. Maar ja, om nou te zeggen van... Ja, ik ken er van geen ietsje. Nee.
0: Dat is voor die high-end audio speakers het is. Wat is dit?
1: Wat is dit?
0: Waar? Waarom dan?
1: Waarom? Waarom maakt het nou weer zo? Zulke mooie muziek. En zo'n aardige
0: jongen. De beukerin. Zakjes trekkertingen. Helemaal lekker de beukerin.
1: Ja, dat wel. Boom.
0: Dadelijk het visgenijs.
2: Live uit Weensum.
3: Het Fries kampioenschap Filiappen.
4: Klimmen.
2: Hele middag op radio, televisie.
4: En het zit er heel mooi uit.
2: En omroepfriesland.nl.
5: Ja, dat is heel knap.
3: Simmer in Friesland.
6: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
7: Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de Nationale Herdenking live op NPO 1. U ook?
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
14: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
15: vakantie!
14: ANWB en gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Jan Wal van het Frieske Nijs, nog met Fijke Wouda. Fijke.
1: Een goeiemorgen. Het KNMI had vanmorgen koorde gierlauwkundige in verband met de jette. De waarschuwing hield van morgen hier 9 uur om het vreten morgen. Landelijk is ik het Nationaal Jetteplan actief. Oudreine meesing mijn kwetsbare zoens, maar er in zulke tropisch warme dagen goed om tinken. De Friese rijders beginnen deze week op een ei met het inzamelen, inpakken en transporteren van helpgoed voor Oekraïne. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en VVD-tweede kamerlid Queenie Rakowski die zullen de vrijwilligers helpen met het inpakken van de bananendozen met helpgoed. Initiatiefnemer Arnoud Dijkstra van de Friese rijders leidt uit hoe ze de politicus benaderen.
16: We waren op een conferentie, denk ik, 2 maanden lang. En daar spruts hij. En ik ben altijd bezig met proberen zulke mensen hierin te krijgen. Dus na de tijd, ik denk ik, harm in de gaten weer eens. En op een gegeven moment kwam de haanskortje. Ik zei bij Arno Dijkstra van de Friese Rijders. En wij rieden humanitair. Ja, maar hij zei, ik weet wel wat jullie doen. Dus dat vond ik het mooiste. Hè? Dat hij mijn foto, want hij genteerde eigenlijk. En hij zei, wat is die vraag? Nou, ik zei, word je daar komen moest helpen? Ja, hij zei, regel maar met mijn assistent. Is dit je neist? En toen iedereen kwam weer voort.
1: Nou, Brekelmans zal jou dus helpen met inpakken van die bananendozen, maar dat helpt wat. En die dozen winnen intussen een begrip in Oekraïne, zei Dijkstra.
16: Ze zei Derek van het is het beste humanitaire hulppakket van heel Oekraïne. Het is een kleine supermarkt in een bananendoos. Hè. Dus er zit Toskebjastel in, er zit chip in, maar ik vooral het voedsel. We hebben verhalen die nooit van blinde mensen, die verder ik een hulp krijgen, die het zo lang proberen te rekken dat ze haast 2 maanden uit één doos kunnen leven. Dus enerzijds schrijnend, maar anderzijds vinden we het enorm bijzonder dat wij een uniek concept van heel Europa hebben en dat we dat dwang kennen.
1: Oppe Lemmer is op Squarrels 10 hoe het proces rondom de centrumvisie. Dwarsbelang De Lemmer had een waarom lutsen uit het proces. Het bestuur vindt dat inwenders en Dwarsbelang te min sissenskip krijgen, biedt meidje en uitvieren van de plan. Dwarsbelang leidt daardoor in de clinch met ondernemersvereniging Lemmer Leeft. Voorzitter Herman Teuling van Lemmer Leeft is op zijn beurt net te spreken uit het statement van Dwarsbelang, omdat ze de bewenders juist bij alles beloeken willen. Een technische steuring onder de Lorentz-Luizen bij Kwanwetterzaan zorgde vanmorgen voor files op de Oosterdijk. Het verkeer stier beide kanten op vast op de A-Zaan. Het verkeer kreeg het advies om te rijden via de polder. Intussen had de monteur de steuring verholpen en is de Oosterdijk weer open. Ja, het waar, de dag is fris begonnen, maar je hoort volop zinnen. Er stiert een droege, warme eerste wien en het wordt 24 tot 22 graden. Joen helder waar en heel waar joen is nog zo'n 22 graden. Onder de eclipse kan het wat koeler onvielen. In de nacht is het op zijn koudst 12 graden.
0: Oké, dan. Dankjewel, Feike. Hoor een oer, spreken we die weer. Jerren we die weer. En ondertussen kan altijd al een ijs op omroepfriesland.nl en ons op de app op de smartphone. Vanzelfs. Dadelijk Elton John en Daniel.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
17: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Mensenrelatie, Radboud Visser.
20: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
19: Jazeker.
20: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.

0: Elton John verveelt echt nooit. Natuurlijk, trouwens, zondag. Daniel, had je nog net zen winnen dan? Weet ik het ook niet meer hoor. Het is Jochen Jelve. Alden. Waar is de mooie 12 augustus? Dadelijk Hajo Bootsma, is hij er al? Hajo, hoi, hoi, hoi, Hajo.
1: Hoi, goeie.
0: We komen dadelijk bij die, we best.
1: Nou, op een kadiek. Ik zit hier bij de Compagnonsfeer.
0: Mooi.
1: In de Hoekenblans, trokje.
0: Oké. Nou, we jaren dadelijk meer van die. Journalistiek verantwoord natuurlijk. Hartstikke goed. Nog even meer plaatsje om de sfeer erin te horen. Dit is Marcia Hines, Your Love Still.

0: Marcia Hines. Dat is een hele mooie versie van Jimmy Cliff's Many Rivers to Cross. Maar dat is een ballade, we hebben door. Maar Marcia Hines, oké. Okay.
1: Zwaanjochtig.2FM. Simmer in Friesland.
0: Ja, in dat Simmer in Friesland ramt, zit Hajo Bootsma op een gediek om de compagnonsfeer. Is hij er nog?
2: Ja, zeker binnen, heer. Ja, heer.
0: Lach je wieltje, maar die lach je net.
2: Nee, mijn lachje baant altijd je meer. Dus zeker dat we op een gediek binnen.
0: Wat doet er aan?
2: Nou, als je ik sting hier onder opstandse compagnonsfeer. Het is wel een van die belangrijke wetdieken in Friesland. Het is natuurlijk de... Wim, daar komt er. Quizvraag erbij. Dit is de...
0: Op de Landse compagnonsfeer, zei zo.
2: Dan gaan we door de turfroute, Wim. Oh, dat is een ABC'tje. Dat mag ook gewoon direct weten.
0: Sorry, ik zal bij de les blijven.
2: Ja, bij de les blijven. Want ik stap nog even aan boord bij Arie Jonkman. Berucht en beroemd, Sanjo, krijgt je mij. Ja, is het slim?
3: Dat is meer voor de gein en de gekkigheid. Ze kennen mij hier wel aardig goed door de laatste 10 jaar als brugwachter. Met mijn rode scooter en mijn hoed op kennen ze mij hier wel aardig goed. Dus dat is meer als gekheid. Maar dan ens, maar ja, ik vind het wel leuk soms.
2: Maar goed, brugberoemd maak ik natuurlijk je hen namen. Maar dat betekent dus ik dat je eens alles weet van... Ja, disserveert, dit hele eind, dit stuk van de turfroute. Neem mij eens mooi, hoe belangrijk is deze turfroute eigenlijk voor dit hele gebied?
3: Nou, dit is niet alleen de turfroute voor de scheepsvaart... maar die turfroute moet ook blijven voor de waterstand. Als hier zitten gemalen in die de stand op peil houden, doe je dat niet. Dan kan de landbouw ook niet meer besproeien. Dus alles hangt met elkaar. Het is niet alleen de scheepvaart, maar ook de watervoorziening. Aan- en afvoer.
2: Nou zit je maar die turfroute, die Oostlandse compagnonsfeer, die rint een heel eind. En als je helemaal trofvaren, kom je in Assen. Nou zit mij bij dat het hichteverschil op dit hele stuk al gauw meer dan 10 meter is. Dat betekent dus ik dat al dat wetter dat je hier dus in die compagnonsfeer haalt, dat het een netwerk van sluizen wezen en wat je zelfs ook als van pompen. Hoe dregen ze het dan om hier, want ik zeg nou hier naar de kade, dus je hebt een heel soort wetter. Hoe dregen ze het om zo'n pijl te houden?
3: Nou, dat is een helemaal computergestuurd systeem via het wetterschip. Die organiseert dat, die regelt dat. Want hier in Gediek zit een gemaal die het pompt op naar de sluis van Lippenhuizen. Maar alles boven Lippenhuizen tot aan Oosterwolde moet bevoorraad worden door de gemaal op de Tjonger. En de boom richting Appelschaar komt het weg vanuit Drenthe. Dan wordt het oppompt via het Drentse Hoofdveert. En dan wordt het deze kant op toegelaten om het op peil te houden.
2: Dat luidt Drenthe volle heger. En het is hoe griezelijk het droeg zelfs, hoe er al. Dat jouw is nog geen probleem.
3: Tot nu toe niet. Tot nu toe niet. Ik heb van de oud-collega's niet gehoord dat er dus beperking in de beschutting is van de boten. Het is gewoon van, ze kunnen nog draaien zoals het hoort. En zoals Drenthe zegt, we hebben geen water meer. Ja, dan wordt het natuurlijk wel meer een probleem. En dan kan WND zeggen, we gaan om de 2 uur schutten.
2: Ja, dan wordt het wel problematisch en om 2 uur schutten. Want dat gebeurt best wel vaak, hè, want we signeren. En ondertussen, het is nou op dit moment krijg vanzelf er even rustig. Maar het tilt er niet krijg op van de bootjes, hè?
3: Ja, nou ja, goed. Het is op dit moment nog hoofdseizoen. Kijk, ik bedoel, we zijn er net 2 binnenkomen. En hier achter ons ligt er dus 1. Die wil straks naar beneden. En misschien dat er dan vanuit Friesland dan weer nieuwe binnenkomen. Die dus ook weer de turfroute op willen. Of er komt nog wat achteraan. Dus ze zeggen, we wachten even een kwartier. Zodat we met z'n tweeën schutten. Dat je dus niet continu iedere keer leeg laat lopen. Je houdt toch wel een beetje rekening met de waterstand.
2: Het is al puur watermanagement, hè?
3: Ja. Ja, dat hoort erbij. En vooral 's nachts dan doet het waterschap het. Overdag zetten de collega's de stuwkleppen op handbediening. En dan omhoog, zodat je dus het water zoveel mogelijk vasthoudt. Maar dat is echt op dit moment wel een beetje een probleem.
2: Nou, zette Joza al, dan var je naar Lippenhuizen aan, maar niet meer is mooi naar de schoonheid van deze route. Wat is het zo mooi, hoor?
3: Diversiteit. We liggen hier in Gediek, dus je zit midden in een plaatsje. Je vaart daar door naar Lippenhuizen. Nou, dan ga je op een bepaald moment een stuk door de weilanden heen. En later dan loopt er een weg naast. En dan zie je de boerderijen, de verscheidenheid aan de bebouwing. En dergelijke dingen, die zie je dan allemaal. Je komt bij dorpjes langs. Nou, en als je dan doorvaart, dan kom je in Donkerbroek. Dan zit je weer in een mooi dorpje.
2: Het is echt wel wat in het oude Friese landschap, in het oude Friese gebied. Werd vroeger de turfoenwaard, et cetera, het houtwijk aan.
3: Ja, het is een diversiteit aan het landschap. Ik bedoel, het is heel wat anders dan dat je op de Friese meren bent. Daar is eigenlijk alles een beetje, laat zeg ik dan maar een beetje hetzelfde. Hier heb je echt het wisselend landschap. Maar je komt bij bossen langs, waar je aan kunt leggen. En ik zou zeggen, neem de fiets mee, zet die op de boot. En je kunt overal een slagje maken, overal zijn aanlegplekken en dergelijke. Je kunt het hele landschap bekijken vanuit de turfroute.
2: Maar ja, dit soort dagen, als je dan op de turfroute zit, dan wordt niet schrikken. Ik heb even hoor, Arie Jongman en ik, dat het wel warm wordt verzeld. En dat je dan in de warmte op de turfroute zit, dan is misschien de eerpen niet van een Fries, maar ik wil beter. Maar van nou, ik zal even zien, komt er nog wat om u te bragen? Nee, net vanuit het Noord-Friesland naar het zuiden en vanuit de oorkant is ik nog rustig. Maar Arie zelf is al aanstappaard. Hij gaat nooit.
3: Ik is op Huizen. Ik woon aan de veert in Lippenhuizen.
2: Nou, Lippenhuizen daar. Dus het denk mensen kunnen bregen hier in de Poppenkadiek. Die zijn aan zijn eerpunt, dus word je dat bedelde met je heel gauw wezen.

Jan Engelman is dit. Het combo van Kees Bielstra, Sassimers Kedijen. Opname onder Grieën erbij, in Leeuwarden. Bij de Orre. Toen nog Radio Friesland Studio. Denk, ja, wat ze best hebben, ja. Eind jaren 80. Gokkiksa uit de holle. Ja, 84 zelfs. Heel 80 reden. Toen weet je nog gastroom. Nou, oh, met helemaal al mee. Het is lang lien. Jochem Ritten voor Alven. Nog even een rock classic. Op lengte. 8 minuten. Donders. The Dire Straits. The Tunnel of Love.

0: Fryslân.
1: Simmer yn Fryslân.
2: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, vrouw wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
3: Wat aan een fabriek om een reuze rij te krijgen?
2: Het verschil is liever als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles gewerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
3: Vanuit Friesland?
2: Ja, vanuit Jesteren. Van Doorn.
4: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
5: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
6: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het gebouw van de rechtbank in Rotterdam is beklad met rode verf. Zowel de hoofdingang als de ingang waar gedetineerden naar binnen worden gebracht is bespoten met de teksten pedofielen en 282 SR. Die laatste tekst verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat het verboden is om iemand tegen zijn wil vast te houden. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen. Er is nog niemand aangehouden voor de bekladding in Rotterdam. In de Rode Zee zijn bij een aanval van de Houthis op een vrachtschip 6 doden gevallen. Dat meldt het transportministerie van Jemen. Het schip zou in de zeestraat Bab el-Mandeb tussen Jemen en Djibouti zijn getroffen door 3 ballistische raketten. Het vrachtschip voer onder de vlag van Tanzania en is van een Egyptische eigenaar. Onder de doden zijn ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen. De anderen waren opvarenden van het schip, 3 Pakistanen en een Indonesiër. Pakistan is furieus over de aanval van de Houthis. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Ze worden zo gestraft voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. Dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank profiteerde van meer inkomsten uit Duitsland, waar de bank HAL werd overgenomen. Ook daalden de kosten bij de bank. ABN AMRO is momenteel bezig met een grote reorganisatie. Het weer dan nog. Het is vrijwel onbewolkt en er is veel zon vandaag. Ook in het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Waar ben ik nog al van? Is het waar? Het is de moment 12 augustus. Hoe ik het draaien van Oren voor? Mooi is het radio nog gewoon. Hest. Dadelijk de mooike van Whitney Houston. Fenomenale stemmerk, Dionne Warwick.
11: Bjesterbaarlijke opbromming.
12: Bellerie de boer, goed god en het joer.
13: Hast het al sjoen? Er is opbromming. Bij Kapen Gewonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
14: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
13: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
15: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Friesen, steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
13: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
17: Toe aan een nieuwe auto, maar schrikt de prijsje af? Schakel dan naar Privélease met Frieslandlease. 1 vast bedrag per maand en je rijdt in een gloednieuwe auto. Privélease van Frieslandlease. Even schakelen, zorgeloos rijden.
13: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzon om dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
18: Nou ervoor.
19: Mijn Wim Brons.

0: origineel is. My guy, boek is. Nee, dat is het. This guy's in love with you. Dat is als je Herb Alpert het. Maar Dionne Warwick had het vanuit haar perspectief inzongen of oerzet. This girl's in love with you, maak ze ervan. Kijk, het is Herman Brood, dat wie, zeg ik op mij. My girl zongt Herman Brood en het origineel is van Mary Wells en die zongt My Guy. Dus twee keer hebben we dit soort switches gewoon van de mond. Nou, het is toch bijzonder. En lid wij eens even naar het volgende. En dat is de Pim Pam Pet machine. Zit hier weer clear? De digitale versie daarvan. Jazeker, die zit clear. Daar rolt een letter uit. En wat we dan zieken is een titel van een artiest die het begint met die letter. Zo simpel is het. En hoe simpeler, hoe beter. Want elke die vindt dat wel aardig. Dan komen we met de leukste suggesties meestal. En dat hoop ik jullie ook weer op. Zeker.
1: K-V-H-Z-O-I-Q-F-D-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-Z.
0: Dus, de Z. Tila, wat is het weer? Je bent Z.
1: Z.
0: Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, Z, en de maskers, kom je dan op. Sinatra. Sinatra, maar een Z, die is direct net. Net Sinatra, maar Sinatra. Is it love or loneliness? Loneliness, dat is zo'n... dat wie een Nederlandse band, Sinatra. Maar mayonaise rock, zeg maar, zei ze. En dat, nou, wel een lekker plaatsje. Zoek in. Sinatra, is it love or loneliness? Soort Van Halen light. En verder hebben we ook, maar de Z hebben we... Zuzu. Is dat net een Franse jongeres? En nog eens bij deze. meer, yes, CC Top natuurlijk. Van Cels, twee keer Z zelfs. Zijn we er bijna? Is dat een titel van een liedje? Nee, hè? Nou ja, het is ook net om mij, het is hoe jou. 0620 voor jou en Jochen, die en Jochen. En Ondij, die replicatie van Omroep Fusion op de smartphone.

0: But while you see a chance, take it.
1: While you see a chance, take it.
0: Turn it, turn your machine. Ja, lekkere plaatjes voor op de radio of zelfs dit. Dit wordt een jutje, 80 komt het. Krijg te wijzen. Nou, het is nog vrij rustig. Roen om de
2: Z.
0: Zie ik je een titel of een artiest, maar een
2: Z.
0: Marit Zwart, die appt van het Eilon Föhr. Dat is toch, dat is, ze zit toch in Fries Noord-Duitsland, Friesland. Eiland Föhr, valt eronder. Zeg, goed ben ik daar net niet thuis, mag ik zeggen. Zorgen voor later, zei ze erbij. Dat is dan de titel, neem ik gewoon iets bedoeld. Ik weet eigenlijk net van wat het is. Zij bij extra niks, Marit. De verbinding is slecht op het Eilon Föhr, dus de kans is... dus de kans is dat dit met mij krijgt. Maar goed. ZZ, of Zombie van de Cranberries, zei Jelma. Ja, is echt leuk idee. Zomerzon van de Makkers is natuurlijk altijd leuk. Of kom als je maar mijn ouders in Norg. Zei Christ. Bestaan net Christ, hè? Nee? Toch? Oké. Oké, de zangeres zonder naam, Mexico. Elbrecht Hofstra komt er mij. En Fokje neemt ook de zangeres zonder naam, maar dan zonder titel, hè. Zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. André van Duin, zeilen op de wind van vandaag, zei het Metsje. Zwarte Lola van Annie Heuts. Linda, komt er mee aan. En dan Zoet, Zout, Zuur. Ze smaakte naar zomer van Robert van Hemert. Ankie, die komt er mee. Zoutelanden, Bluff. Oh, dat ken ik wel aan. Een van de meest draaide plaatsjes in Peerlinde op de radio. En ik koest er net omheen, hè. Zoutelanden, Bluff en Jeke Arnert. Zizi Top, mijn zipper job. Zipper job. Oh, serieus? Een zipper job. Albert. Zij van Marco Borsato. Ziggy Stardust, David Bowie, Jan Jaap. Zei dat. Zon.

Want hek het wat? Zit net in jouw radio dit. Zit jij erbij hek namelijk? Geen idee. De verbinding bij het eiland Veur is een beetje voortvallen, denk ik. Zou dat het werken? Weet het? We zijn weer ziekje wat er is. We hebben onderziekje wat dat exact is. Claudio, dat ben je even. Is even zien. Jij het nou nog? Komen nog wel hekjes tussendrog. Waar dat in zit, dat zullen we even onderziekje. Want klinkt het net helemaal lekker. Oké, nog zijn het je ogen, Koos Albers. Echt leuk. Ants, komt er bij ons. Zac Brown. De Zac Brown Band, is dat mij Jolene? Zombies, She's Not There, wordt neemt. Zomerzon van de Makkers nog een keer. Sugaro, John Lee Hooker en Ali Doro. Albert komt er mij. Mariti, je hebt nog een keer van de Noord-Duitse Waadeilanden binnen. Schreeuwt ze. Moor naar Reumeu, dat is een Deense eiland. En Freed naar de Halligen. Net Harlingen, maar de Halligen. Ik neem aan dat dat dan ook in de Waadstreek leidt er. Geen idee, Mariet. Dank voor de app. In elk geval, Zugero, Sensone, Donnerbe, dank je neemt. Dan krijgen we van Thailon. U Thailon, een appje van Regina. Met een fantastische foto erbij. Met een idyllisch stroon. Met boordjes. En dan toch de omroep ervoor. Zombie van de Cranberries. Schat ze erbij. André Hazes, der boek maar op ta. Jordi Stoter, die...

kwam bij mij toen de vorige plaat draaide, Cloud, zei ik, als je Kristol wint, dan mag we nog wel hazes draaien. Het mag dit alleen wezen wat mij dan lekker bevalt. Dus ik heb wat oorzuitziekje. Nee, zei Christ, nee, we met hazes hebben. Nou, jullie zien, zeg maar niets meer. Bedankt voor alle leuke suggesties al, ja.

Ja, de blote storkjes zitten in die... dit is net lekker, jongens. Zo moet het niet. Zo moet het niet. André Hazes, zeg maar niets meer. Dat is even net van toepassing, want ik mag het even onderbreken. Ik wil hem toch even op nij opzetten. En dat doen wij dan vanuit een orenstudio. Want dit studiootje moeten we even tijdelijk afschreeuwen. En even op een nij oppeppen. Zullen we het dan maar opschreeuwen. Hier is Hazes, zeg maar niets meer. Op een nij. Hebben we hem al bij de hoon? Dan net helemaal. Dat is moeilijker om Hazes te vinden dan je zou denken zoen. Hier het wat rijden. André Hazes, zeg maar iets meer. Had ik dat echt wans zoen, dan vallen we wel heel en dal stil. Ja, daar is je. Hazes.

Ik heb nooit geloofd in je. Zeg maar niets meer wie dat van André Hazes. Nou, weer wat digitale hiccup hier. En we hopen dat vol een beetje verholpen te hebben. En dan start ik nou nog weer een plaatje in vanuit. Weer een orenstudio. En even zien of ik daar dan bij kom. Jazeker. Nou, even een beetje improviseren. Dat... Uiteindelijk slag het op. Dank Martijn Engbringhof. Ligt nooit links en rechts. Riskens Fijke wou daar binnenkomen voor het Friske Nijs dadelijk. Dat hebben wij voor een 3-tal minuten. Er is God heeft veel het jaar, nou want hij dit.

0: José Feliciano, 88, Monte a Cantar. Nou, dat klinkt wel lekker, hè? Mooi. Op naar de volgende steuring.
1: Nou is alles mooi en om voor de vakantie.
2: Zinnebril?
1: Check.
2: Badkleren?
1: Check.
2: Slippers?
1: Check.
2: En Friesland?
1: Dat vind ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
2: Omroep Friesland.
1: Past dus altijd in de koffer.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
0: Oh, ja, dit komt nog uit de vorige steuring. Dat hij nou heel wijs ophoudt, denk ik. Dat wie. Dit reclame al kundig is, ik zo wat, maar dat wie de reclame. Het is tijd voor het nijs. Maar Feike Wouda, Feike, bist er wat aan?
5: Ik ben er wel aan,
0: mooi
5: ja.
0: Mooi zo, gelukkig maar.
5: Ik ben het digitale.
0: Nee. Zet hem op.
5: Nou, komt-ie. Wanneer takom wieke de squallen weer beginnen, krijg je squallen in Ljouwert voor eerst alleen nog gimbles op kunstgas. Terug de droogte binnen de gasvelden door de te min on ta. Als de velden het broekt worden voor gimblessen, krijgen ze de tijd om te herstellen en te groeien. De gemeente had dan ook de tijd om de velden te onderhouden en besproeien. De maatregel geldt voor de twee eerste weken na de zimmervakantie, maar kan verlengd worden. De Friese rijders beginnen deze week op een nij met het inzamelen, inpakken en transporteren van helpgoed voor Oekraïne. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans zal jou de vrijwilligers helpen met inpakken van de bananendozen met helpgoed. Nevens initiatiefnemer Arno Dijkstra van de Friese rijders binnen die dozen intussen een begrip worden in Oekraïne.
6: Ze zei Derek van het is het beste humanitaire hulppakket van heel Oekraïne. Het is een kleine supermarkt in een bananendoos. Hè, dus er zit Toskabjastel in, er zit chippen in, maar ik vooral het voedsel. We hebben een verhaal van blinde mensen. Die vind ik een hulp krijgen die het zo lang proberen te rekken dat ze haast 12 maanden uit één doos kunnen leven. Dus enerzijds schrijnend, maar anderzijds vind ik het enorm bijzonder dat wij een uniek concept voor heel Europa hebben en dat we dat dwang kennen.
5: De brandweer van Grauw had van de morgen brand aan boord van een ponton blust. Het ponton lag in de Biersmaveert, doet een kraan op het vaartuig in de brandvleeg. De brandwacht hier te vuur rap onder controle. Hoe de brand ontsteen koe is net bekend. De grootste zinnenvertjustering van deze eeuw komt er aan. Joens koot de mannen voor 88% voor de zinnen. Het hoogtepunt in uw provincie is Joen om 9 minuten oer 8. In Spanje is een volslijnde vertjustering te zien. Tim de Boer van Jesterzee is er speciaal voor. Spanje al reizigen.
7: Het is gewoon wel echt heel speciaal, want het komt net zo vaak voor. Hè? Het zal nog 54 jaar zijn voordat de komende keer weer in Nederland is. Ja, het is gewoon echt speciaal. We binnen wel eens maar de familie Chennai en Bloedmannen of Saal of naar Mars onder hemel, maar een zinsverzustering is toch wel echt van orenorde.
5: Eer dokters waarschuwen om alleen nog mijn speciale eclipsbril naar de zinnen te zien. Waar dat net docht, riskeert skeer onder eren. Een gewone zinnenbril helpt net genoeg. Janice Krek komt binnen dat zwemster Marit Steenbergen van Jesterwoord haar op de 1200 meter vrije slag pleest het voor de hele finales op het EK in Parijs. Ze zwom de vierde tiert. Steenbergen veroverde juster goud op de 100 meter vrije slag en won zilver bij de mengde estafetteploeg op de vierde keer 100 meter wikselslag. Ja, de dij is dus fris begonnen, maar er is juist volop zinnen. Er stiert een droege, warme eerste wind. Het wordt 24 van 22 graden. Joen helder waar en heel bij de joen is het nog zo'n 22 graden. Onder de eclipse kan het dus wat frisser onvielen. In de nacht is het op zijn kost 12 graden.
0: Dat is wel een mooi effect inderdaad. Hè? Dat herinner ik me nog van Jochen en Jochen. Dat het even wat kouder wordt, denk je.
5: Ja, maar ja, die zinnen is er gewoon. Hè. Dus,
0: ja, maar is dat net al je verklaar je? Ik snap het wel hoe dat zit.
5: Je maar eens in het kaart zitten of in de zinnen. Dat maakt het zo'n verschil. Dus,
0: idee. Dus hij is de vibe van de eclipse dan net helemaal te pakken, Leok.
5: Nou, ik ben er nou net heel lang
0: mee. Ben je er net gevoelig voor?
5: Okay. Ik ben er net zo gevoelig voor.
0: Nee. Dank u.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
14: Oh, weer een muis.
13: En samen spelen.
14: Kom maar. Ja.
13: Auw. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Nu bij Dirk, kips. Diverse varianten, 1,29. Meenemen toch?
15: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: Sylvester Stallone, Far From Over.
1: Oké, er komen nog 2 zwoele zomernachten deze week op zien. Rutger von Barneveld, de Sjong zal feest hebben.

kunnen ze deze weekend nog zeker twee keer die zwoele zomernacht beleven. En maar eventueel Rutger van Barneveld erbij op de speaker. De tekst alvast even te oefenen wie dat hem hier op de radio. Dan op onreken van Willem Reusma weer de Jiddisch kalender. Van baas die 12 augustus 2026 in dit geval. Ron Mael, dat is de toetsenist van de Sparks. Die gast met het aparte briltje. 81 hier, is hier weer een jood. Mark Knopfler, het zien jullie van de Dire Straits. Zo'n zand hier. Jood, dat wist ik net. We hebben correct 8 minuten Dire Straits. Of correct, oerkling. Draai ik 8 minuten Dire Straits, dus dat zullen we nou net weer opzetten. Mark Knopfler van het Lokwenske van het Friese Loon. Zo'n zand hier, Jood. Simon King van Hawkwind. Zij zijn zand, Jood. August Darnell, dat is de frontman van Kid Creole en de Coconuts. Annie, I'm Not Your Daddy. Zij zijn zand hier, Jood. Jerry Spicer, drummer van Man at Work. Heel leuk. Trajan Santer hier. Pat Metheny. Dat is onder jazzmuzikanten een enorme namen. Van de Pat Metheny Group. En van de hit This Is Not America met David Bowie. Twaan Santer hier. Dat kwam uit een film, volgens mij. Heet dat ik net? This Is Not America, die film? Ik weet het eigenlijk net. Dat is, ik meen het de filmmuziek wie. Maar daar is hij bekend van. Pat Metheny, Twaan Santer. Heintje, Hein Simons, Jenne Santer. Ich bau dir ein Schloss. Valerie Landsburg van The Kids From Fame. 68, The Kids From Fame. 68, Roy Hay, dat is de toetsenist van de Culture Club. Dat ik zie hier, Joort, werd 64. En Simon, of Sharon Clark, sorry, van de band Nomad, 60 hier. En Paul Tucker, jonger van de Lighthouse Family. Dat ik zie hier, die 58 hier. En dan, Tanita Tickerham, had hij hier, Joort. Ja, van dit bijzondere werkje, The Good Tradition. Zij werd zo'n 50 op deze dag, 12 augustus 2026. Van het de Lokwenske, Tanika, Tanita. Hier is het.

0: Serieus, wie dat hem alweer? Maar rap, dat wie het er niet aan Tikkerum. Ik zie, ja. Hoi Simone.
1: Ik zit,
0: wij zitten haar op het op zijn grenzen te oefenen. Tanita Tikkerum. Sorry. Maar ondertussen, leuk plaatje deed het van. En ze had een jiddy dus.
1: Op zijn Frans knik, hè.
0: Tanita Tikkerum?
1: Tikkerum.
0: Ja, Tikkerum. Oké, okay, ja, ja, heel leuk. Ze werd zo'n 50 op deze prachtige, overgrote dag.
1: Jonge blom.
0: Waarop Simone Oorskoot is. Deze dag bedoel ik dan, om te vertellen wat we dadelijk op de radio hebben in Nooi Friesland.
1: Ja, wij hebben toch ik nog weer even over Axel dat failliet is. Ja. De vakbond van de morgen in Oerlis-West. We zijn benieuwd wat de Ruudkamer is. Wat maar gebeurt er met die mywerkers?
0: Ja, maar de productie is er in Nederland toch helemaal net meer of al?
1: Nee, ik in Hongarije. Of is,
0: ja, dat is al,
1: is al in Hongarije. Maar nou, hoe komt het nou verder met die nieuwe gemeenschap die ter werkje? Verder zijn boeren net al in een lijst van de droogte, maar ik van muizen. Muizen. Mm-hmm. En Pieter Meter houdt op als skipper van Akrum bij de SKS. Oh, wat een klapper. Dat is een uitspraak van hem. Dat jaren we nooit weer, maar aanst wol zijn verhaal.
0: In Nooi Friesland met je baas, Kever. Succes.
1: Dank je.
0: Krijg hem. Oh ja, microfoon is mij. Alsjeblieft.
1: Ja, dankjewel.

Het origineel van Phil Lynott, de Ierse Herman Brood. Zit onder ordening Thin Lizzy, hè? Ja. Er is een bekende versie van The Corrs, van dit nummer Old Town. En dit hier, Barry Hay van Old Town. Titel nog even stevig, lekker uit te pakken. My Paul.

Paul McCartney en Stevie Wonder, 82 Ebony en Ivory. Nou, het is 4 minuten voor 12 en einde van deze Noden voor op woensdagmorgen. 12 augustus, groetjes van Christ Stolwinder, linker en rechter van dit radioprogramma en de quizmeister. Morgen is er weer een nieuwe ronde van dit radioprogramma, inclusief quiz. Graag goed dan. Meisje, een mooie dag van mooie midje. Ik hang je de microfoon echt even op bij deze. Ik heb een kindermankeliek uit, maar de mamas en de papas. California Dreaming.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scrodi Noi. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuzenrijden, wrat wiet. Daar kom je het werk van Van Doorn zien.
6: Wat aan een fabriek, nou maar een reuzenrij te krijgen.
5: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zorgen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
6: Vanuit Friesland?
5: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
7: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, het UWV en de reclassering besmeurd met teksten als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen de arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Voor het eerst sinds juli zijn er doden gevallen bij een aanval van de Houthis op een schip in de Rode Zee. 4 opvarenden van het vrachtschip kwamen om toen de jemenitische militie 3 ballistische raketten afvuurde. 3 van de 4 waren Pakistanen. Bij de aanval werden ook 2 leden van de militaire kustwacht van Jemen gedood. Een man van 29 uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf voor het illegaal verkopen van zieke dwerghondjes op Marktplaats. De man haalde de pups uit Bulgarije. Hij gebruikte vervalste papieren waarin stond dat de dieren gezond waren. Maar kort na aankoop werden veel hondjes ziek. Een aantal overleed. Sommige kopers moesten hoge dierenartsenkosten maken. De man uit Best moest daarom ook een schadevergoeding van €19.000 betalen. 24 supporters van NAC hebben een landelijk stadionverbod gekregen. Dat is voor ongeregeldheden bij de wedstrijd van NAC tegen Heerenveen op 10 mei. Er werden onder meer fakkels op het veld gegooid, waarna de wedstrijd werd gestaakt. De club uit Breda was al gestraft met een boete van €10.000 vanwege het wangedrag van de eigen fans. ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal een winst geboekt van €781 miljoen. En dat is een kwart meer dan een jaar geleden. De bank had meer inkomsten uit Duitsland, waar een bank werd overgenomen. En de kosten daalden vanwege een grote reorganisatie. Het weer, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden. In het zuiden 32. Ook morgen veel zon en dan wordt het warmer dan vandaag 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dadelijk zien we in Friesland Jerven van het vakbond FNV wat maaiwerkers van het failliete fietsenfabriek Axel te wachten stiert. En Pieter Meter had zien Oski als SKS-kipper bekendmaken. Waarom? Dat jij je dadelijks.
11: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Voor een nice Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
15: Wil je de vitaliteit van jouw personeel een boost geven? Of wil je met het gezin meer fietsen? Laat de auto staan en ga voor een leasefiets. Want mobiliteit kan schoner, leuker en vitaler. Dat is gewoon goed geregeld bij Leasefiets. Zorgloos rijden. Fietsen.
8: Friesland.
16: Simone Scheffer.

0: Why You Have To Be So Rude. Dat wie de titel, Rude van Magic. En dat wie de opener van deze No in Friesland.
1: Van Tol woont in Oren.
2: No in Friesland.
0: Goeiemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. Waar hebben we het over de komende oren? Nou, oer een moezepleeg dat boeren mij wraksel je.
3: Nou is dat natuurlijk voor een boer die het gas gemaakt is dat best wel lastig. Want we gaan nou een combinatie van de droogte met die moezenuitbraak.
0: En Pieter Meter vertelt hoe Sinoski als skipper van Akkrum in de SKS vloot. Dit lood zal dus nooit weer voorbij komen.
4: En hij vlamt niet omheen. Er zat volle kracht in mijn schip. Gelukkig ben ik erin gewonnen. Oh, wat een klapper.
0: En nu simmerverslag, ja hoor, is op het ijs. En dadelijk zijn peteer, mooie vakboen FNV, hoor het faillissement van fietsenfabrikant Axel op het Jereveen. En het mediaoersjoch tussen No en Inoeren. En liek als altijd, het waren in het kwad, Joet, mijn tjitske Wiebinga, goeiemiddje.
5: En goeiemiddje. Nou, vart en zinnen hing je wat vlinder toe streken en sloekenwolken. En je trok schiet de zinnen een beetje skier. De wien is meest eerstelijk, zwak ontmatig, maar van de midden in het noorden een koelte van zee. Hierbij is het noffelijk zimmerwaar, maar nou een graad als 20. En van de midden zijn 24 ont 22 graden. Jong en vannacht is het zicht goed op de zinnenverchustering en de vallende sterren. De temperatuur zakkert dan van 22 graden roen een uur of zo naar zo'n 16 graden roen middernacht. En is het letter op zijn kost halve graden. Morgen wordt het oerotropisch, mijn maximaal 33 graden in het binnenland. Dus die de zwak ontmatige zuideerste wien en je blinkt de zinnen onmiddag.
6: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Wat een prachtig Friesk. De zinnen blinkt oermjettig. Quote van Tjitske Wiebinga. Om Jelvien, jaren we haar weer. Het is intussen haast 10 minuten oetolven. Trog het faillissement van Axel verliezen in Nederland goed 340 mensen haar baan. Van die groep werken er goed zondag nog op het Jereveen. De vakbond heeft van de morgen een peteer gehad met de curatoren over wat de mogelijkheden binnen. Bestuurder bij FNV Metalis Arend Hamstra. Hij wie bij het peteer. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Ja, jullie hebben net dat gesprek gehad met de curatoren. Wat is daar uitgekomen?
7: Nou, het belangrijkste wat eruit is gekomen is dat er mogelijk een doorstart zou kunnen plaatsvinden. Maar dat tegelijkertijd ook de medewerkers allemaal hun baan verliezen. En dat er dan vervolgens gekeken wordt door een eventuele overnamekandidaat welke banen behouden kunnen blijven. En dat de werknemers worden opgeroepen om de komende tijd wel aan het werk te blijven.
0: Dus er wordt wel doorgeproduceerd, zeg maar.
7: Nou, ik ben toevallig nu bij de vestiging in Apeldoorn en daar komt niks meer binnen. Er zijn ook geruchten dat de fabriek in Hongarije stil ligt. Die kan ik nog niet bevestigen. Ik heb nog niet de collega's in Hongarije gesproken van de vakbond. Maar het is heel treurig om te merken dat er op dit moment geen beter nieuws is.
0: Nee, dat lijkt me ook zeker voor de mensen die daar werken. Hoe is de sfeer eigenlijk?
7: Nou, heel gelaten. Ik zal zo met de mensen hier in Apeldoorn een gesprek hebben. Die hebben om 11:45 pauze. Nou, er is een fractie van de hoeveelheid werknemers die hier zou moeten zijn, is nu aanwezig. Zoals ik al eerder ook heb gezegd, mensen zijn op vakantie. Het is midden in de vakantieperiode. En dan opeens houdt het op. En dat is wel echt heel erg wrang.
0: Ja, dat is het zeker. Nou, zei je net al, van er is kans op een doorstart. Hoe groot is die kans eigenlijk?
7: Nou, daar kan ik nu niks over zeggen. Wij gaan ons uiterste best doen als vakbond FNV om daarbij te helpen. We zullen ook de werknemers die ontslagen worden in alle mogelijke manieren helpen. En we hebben natuurlijk een groot tekort in de technische sector aan vakmensen. Ook binnen Friesland hebben we veel vacatures die openstaan. Nou, we hebben daar samen met de werkgevers gaan we kijken naar waar kunnen we wie eventueel herplaatsen mocht er geen doorstaat plaatsvinden. Maar het belangrijkste eigenlijk is dat deze mensen op dit moment lijkt het toch naar de WW te gaan. En op dit moment krijgen de mensen maximaal 24 maanden WW. Aangevuld dan nog door de CAO met elektro. Ja, en als de kabinetsplannen doorgaan, dan wordt dat 12 maanden. En dit is weer echt zo'n voorbeeld waarbij je ziet dat de werknemers geen enkele schuld hebben aan de onderdoorgang van zo'n bedrijf. En tegelijkertijd zeggen werkgevers en ook het kabinet in deze, nou ja, mensen moeten maar beter hun best doen om weer een werk te krijgen nadat ze werkloos zijn geworden. Ja. Dat vinden wij vanuit de FNV totaal onterecht.
0: Dat begrijp ik, dat vanuit een vakbond als zeer wrang en oneerlijk gezien wordt. Maar dan nog even terug naar die vestigingen, want we hebben in Amsterdam, Apeldoorn en Heerenveen vestigingen. En Heerenveen, begreep ik gisteren, daar wordt het moeilijkst voor. Waarom?
7: Omdat dat is de verkooporganisatie, of de ontwikkelorganisatie eigenlijk. Daar is de productie weg. Dit lijkt mij heel lastig om dat als zelfstandige entiteit voort te zetten. We gaan natuurlijk alles proberen om dat wel, die banen wel te houden. In Apeldoorn heb je bijvoorbeeld een magazijn. Daar komen de spullen binnen en buiten. En dat fungeert eigenlijk als een soort van groothandel. Ja, je merkt ook op het moment dat de banen en de productie verdwenen in Heerenveen. Ja, dat zeker op het gebied van ontwikkeling. Ja, op het moment dat het bedrijf ermee stopt, ja, dan houdt dat ook op.
0: Ja, het is een keten, zeg maar. Zei ook, mensen zijn nog wel aan het werk. Dat wordt ook geprobeerd om dat zo lang mogelijk vol te houden. Maar als ik dit zo hoor, denk ik, dit is heel gauw afgelopen.
7: Dat weet niemand. En er waren geïnteresseerden. Dat hebben de curatoren ook gezegd. Voorafgaande aan het faillissement. De vraag is eventjes of deze mensen zich weer melden. Wij hebben ook meldingen gehad van prachtige Hollandse merken. Wij zien daar nog wel brood in. Dus ik wil geen hoop geven. Maar ik vind het wel belangrijk om te blijven kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn.
0: Het verhaal is nog niet afgelopen. Intussen is het 12:15. De pauze gaat daarin. Dus ik wens je veel sterkte met het gesprek.
7: Dankjewel.
6: Noi Friesland.
1: Media Oersjoch.
0: Ja, dat bent toch altijd van die dingen, hè? Dat je midden in de vakantie te jaren krijgt.
2: Ja, dat je
0: hoeft niet meer terug te komen.
2: Nee. Is bizar.
0: Ja. Fijke.
2: Ja.
0: Heb je een Batavus fiets eigenlijk?
2: Nee, ik hier woon met Davis. Ik heb nou een van een oor Nederlands.
0: Ja, zeker een e-bike.
2: En die ja.
0: Nee!
2: Heerlijk. Okay. Ik weet maar, dat nu hoe komt.
0: Orenzaken.
2: Ja, zeker. Martijn, de technicus, die liep me niet correct zien dat hij een Lietsprieske woon had in de Steertsloterij.
0: Ja, ik keek 12 euro.
2: Oh, blinder. Nou, het telt aardig op hier in de studio. Maar Cat Main uit Wales, die maakt nog maar een wachtje. Ont 3 december. Onze de wit als ze een prijs van 14 miljoen euro woon het in de loterij.
0: Wee.
2: Ja, ze hier dus het lieke eerst of hier ze neer woon. Want ze hier, nou ja, ze vult altijd dezelfde noemers in. En op 6 juni, nou, toen we de trekking en haar mem is mij dat lot naar de winkel gingen. Van nou, klopt het? En die man, dat nice jongen. Het hem verzint. Nee, en niks van. Smiet het safot.
0: Oh nee.
2: En nou deel blikken dus dat het vol. Omdat ze, ik broek dus ik altijd dezelfde combinaties, yeah, met cijfers. Dus nou, dat ze dus vol woon het. Ja, ze kwam dus naar Biddy Winkel en alles wie al fut. Dat wie ik al fut hellen.

0: is, denk ik.
1: Het gaat wel een 14 miljoen. Ja. Ja. Dan kan ik me dat voorstellen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, maar het legerhelling, we blijven in Engeland, maar het legerhelling van een wenning in een Engels dwarpje, die een skeermaker Victoria Gordon, die een opmerkelijke feest. Ze is specialiseerd in het skeermaatje van huizen. Nou ja, dat krijg je Do en ik net skeer, zeg maar. Nou. En toen vond ze dus een marsreep uit Jantje 91. En die wie net injepenen, maar wat haar fot opvoel, die reep die wie volle grutter als de exemplaar die het nou in de supermarkt lezen. Nou, dat dacht ik wel blikken. Die reep die het dus uit het jaartje 91 is 62,4 gram. En een mars, tjinburg, weegt het 40 gram.
0: En kost het twee keer zo volle?
1: Ja, nou, precies. Ja. Dus ze had dat ik even, want ze lijm op een hoorn. En just inderdaad, ik wil dat het een hele grutter reep is. En sociale media, ja, die binnen natuurlijk snel. Meestal die zeg ik, ja, krimpflaasje van de reep. Al die bedrijven geven minder, maar vragen meer. Ja. Dit is het bewijs dat we gewoon worden opgelicht. Nou, Mars heeft intussen reageerd. Kerst naar je onder BBC heeft een reactie doen. En ze zeggen, ja, dat formaat is inderdaad onpast. Veranderingen in reepgrootte en verpakkingsformaten in de afgelopen 30 jaar hebben te maken met veranderende wensen van de consument.
0: Ah, ja, dus we hebben zelf bij de vrezen
1: dat we minder krijgen voor meer yield. Ja. Dus dat we dat even goed weten.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Wat ze trouwens met die reep dwaasheel is nog net bekend. Net opeten, denk ik.
0: Nee.
1: Ja, en er wieën nog meer Engelsen. Ja, er wieën dit ben dan Engelsen.
0: En zou de BBC even bedel west of zo?
1: Nee, maar dat, die Engelsen die dog je gekke dingen op hier.
0: Ja.
1: Deze meesten, er wieën drie families. En die reizen met mijn kort door Frankrijk. Vakantie, peage natuurlijk. Dan, ja, dan weet wel je. Dan must betel je. Alleen nog wat dienen deze meesten. Die gewoon dienen ze de slagbeam dienen ze omheeg.
0: Oh!
1: Of slagboom, mag ik zeggen. Ja. Dienen ze omheeg. En die holden ze dus, ik omheeg, zodat ze met drie auto's dagelijk terug heen rieden konden. Nou, de politie had ze uiteindelijk, ja, daar hing je camera's voor zelfs, had ze achterhalen en ze binden dus aanhouden. En ze moeten nou 3000 euro en ze voet uitrekken, die man.
0: Ja, je het vindt wel trouwens ik die tal dieken. Dat
1: ja,
0: je dat je trorie de kind. Ik snap er echt helemaal niks van.
1: Nou, had ik mijn vrouw loven mij, want die is er heel goed in, wie het heel simpel. Maar je moet wel weten dat je daar riede.
0: Ja.
1: Als die vrouw als net zo goed is of zo, en dan riest hij en denkt, oké, ik kan trots rieden. Maar ja, dan riest hij intussen dus wel op een stuk
0: peage. Maar wat je baan dan?
1: Ja, doe mest zelf, mest dan een website op zieken van die organisatie erin die tol heeft. En dan kan ze van, dat hij rieden heeft. En dan kan ze betalen. Het klinkt vrij simpel te wijzen, maar je moet het even weten.
0: Ja, je gaat het pas zien als je het door hebt.
1: Precies, hè? Ja. Hebben we nog tijd voor een kwartje? Ja, in Australië. Even geen Engeland. Ja, het wil wat, maar Engeland. Nee, maar daar is de politie manmachtig uitdrukt. Speciale rechercheurs, forensisch experts. Want er wie een stoffelijk omschot in een koffer ontdutsen terug twee malen. En die koffer voen langs de dijk bij een Lietse dwarpje. Dus die politie die rukt manmachtig uit. En je zegt een dere vrouw. Maar uiteindelijk die blikken dat het om een pop ging. Maar er wie een lippens echt de pop, kleren on, hier zelfs een neuspiercing. Ja, dan we. Nou ja, en de pop hier nog plakken, die liet je op blauwe plakken en schaafon. Dus hier is wel iets mij dienen om het heel echte liedje te letten. Nou, het onderzoek is nu opgehouden, want ja, er is geen sprake van een misdrijf. En ja, hoe die koffer er bedaren is en van waar, dat weet ze dus net.
0: Nee. Nou, mooi nice uit het Verenigd Koninkrijk en aanverwanten.
1: Gemeene best.
0: Ja. Dadelijks hebben we het over orenzaken. Hier in Friesland is een moezepleeg. En Njonke de Droegte is dat weer een extra probleem voor de Friese boeren.

0: Las Lobos, come on, let's go. De droogte is op dit stuit net het jinnige probleem van Friese boeren. Zo, ik botlijst van moezepleeg. Eddie Wieminga van ecologisch adviesbureau Altenburg en Wieminga zegt de pleeg eind 2024 al onkomen. Alleen nog een koude, witte winter hier de bisjes het zin hadden kunnen. Maar dat badde net en dus zitten de boeren nou met de oerlijst. Verslagjouwer Jantine Akkerman sprus met de onderzieker. En die leidt uit dat het aantal bisjes echt heeg is.
1: Nou, die is behoorlijk groot. Wij nemen het als ecologen een uitbraak. Eén keer in de zaffelen hier, dan nemen boezen heel wat ta. En dat kan uitgroeien tot een grote uitbraak. Dan ben er echt enorm soort moezen in het veld. En dat is dit hier weer heel botsaam, met name in de zuidwesthoeken. Het is eind van Flint hier al wat begon. Maar het is nou op sommige plakken, zeker in combinatie met de droogte, is het heel bot.
2: Wat voor aantal heet het dan, hoor?
1: Ja, dat kan je eigenlijk net zo goed zeggen. Het gaat echt om astronomische aantallen. Het kan op een stukje longen, kan er al honderden moezen wezen, soms wel meer. Dus het kan je wel uitrekenen, ja, als dat door het hele lege midden en de klaai, de grijthoeken betelt, ja, dat ben hele grote aantallen.
2: Ja, je hoorde dat ik wat bij je sugger. Dus ik inderdaad wat je al zei, dat er om een saffelier is een wessengrutte moezepleeg. Hoe kan dat dan, dat het elke keer om de saffelier zo is?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Werd onderzoekers zich al ik zou zeggen decennia lang boeren. Wat nou precies de oorzaak is, dat die moezen één keer in de saffeletijd, eigenlijk één keer in twaalf tot drie jaar, zeg maar, zich ze enorm voortplanten. Maar wat Jos die cycli, dat is eigenlijk een soort van cyclus, die Jos eigenlijk bij orenknaagdieren. In de literatuur is de lemmingen ben het belangrijkste voorbeeld ervan. Ja, in het hege noorden, die dan ik één keer in de saffeletijd massaal zich voortplanten en dan wat ze dan steeds bij de delgroen naar beneden stwarten. Nou, in feite is met de moezen hetzelfde verhaal. Wij zeggen dat eind van 2024 Flint hier al aankomt. Toen waren er al aanwijzingen dat er een soort gebeuren zou. En dus zoals dit hier groeit het uit dat hele grote proporties. En de kerst al aankomt zien dat ergens na december dan is het weer gebeurd. Dus stakken we hier, dan is het weer een heel moeze erem hier.
2: Waar zie je dat dan om? Hoe zie je dat dan aankomen?
1: Nou, dat begint ermee dat die in de grijden juist groepjes van halsjes bij elkaar, clusters werd die moezen binnenkroepen. En wat er in feite met die moezen gebeurde, de vrouwtjes werden grutter. Dat is eigenlijk heel bijzonder. En zij verorieën, zij ben ze heel territoriaal, naar vjocht ze elkaar de tent uit. Maar nu is ze sociaal en kroepen ze bij elkaar. En dan beginnen ze zich voor te planten vanuit die clusters. En dat juist in de grijden als kele plakjes met al je halsjes erin. Nou ja, als dat proces in een keer op gang komt en het bloed droeg, het wordt net heel wiet, want er was versoepende moezen, of dan komen ze om van de kelt. Maar als dat net bad, als die omstandigheden heel goed binnen, ja, dan rent het uit dat zijn grote uitbraak.
2: En wat je nou ook een soort zeggen is dat boeren bijvoorbeeld hun gruiden onder water zetten, dan komen die moezen omheen. Dat is dan weer heel goed voor alle vogels die hier binnen.
1: Vanzelfs de vogels die komen de rekste paven. Dat zijn opportunisten. En het is voor hun een enorm soort eten.
2: En van mensen die het had dus nou zwaar gemaakt over die moezenpleeg, die moet gewoon even geduld hebben, want in principe zou dat dan oren je weer een stuk minder wezen matten.
1: Ja, zij is precies. Nou is dat natuurlijk voor een boer die het gehaast heeft, is dat best wel lastig. Want we gaan nou een combinatie van de droogte met die moezenuitbraak. Dus ja, dat is. Maar geduld is uiteindelijk levert altijd op dat de moezen weer verdwijnen.
0: Uiteindelijk verdwijnen ze weer de moezen. Dat weer een reportage van Jantine Akkerman. Het is haast 11 in en dat betekent dat we het orenijs uit Friesland krijgen en dat we het dus dadelijk sprocht terug. Erik Enema.
3: Sneuwen bij Omroep Friesland.
4: Live uit Weensum.
3: Het Fries kampioenschap Filiap.
4: Klimmen. De hele middag op radio, televisie.
5: Het zit er heel mooi uit.
4: En omroepfriesland.nl.
6: Ja, dat is heel knap.
3: Simmer in Friesland. Wij willen wij.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
9: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, eet smakelijk voor straks.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Download de app of ga naar goldeneasin.com. Reis slim met Golden eSIM.
9: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Nou, nog een dikke 10 seconden, dan is het Jelvien.
11: Oh, dat klopt. Ja, dat is weer.
0: We zitten even te wachten. Ja. Maar daar was hij dan. Erik en de Maak, goeiemiddag.
11: Ja, goeiemiddag. Wanneer het takomwieken de squal weer beginnen, krijg je squal bij in jou. Voor eerst geen gymnastiekles op kunstgas. Alleen op kunstgas, moet ik zeggen. Want door de droogte binnen de gewone gasvelden er te min om ta. Als de velden net broekt worden voor de gymnastieklessen, krijgen ze de tijd om te herstellen en te groeien. De gemeente heeft dan ook de tijd om de velden te onderhouden en te besproeien. De maatregel in jou tilt voor de eerste 2 weken na de zomervakantie, maar kan verlengd worden. Museum het Fiskershuiske in Mottergat heeft juster de 10.000ste bezieker van dit seizoen ontvangen. Dit is familie Abma uit Gelselaar in Gelderland die de vakantie viert in de regio. De familie die is weer vakantie in Dokkum en hoe ik een muziekje onder Waadzee maaisje. Combineren dat met een bezieker aan het Visserijmuseum daar in Mottergat. Daar maken ze kennis met de skiernis van het Fiskerijdwarp. De familie is vooral net bekend met de Fiskersramp van 1883, waarbij het 83 Fiskers uit Moddergat om het lippen kwamen. Vanwege het berikken van die 10.000ste bezieker waar de familie verrast mij een taart, kreeg ik het boekje De Ramp van Moddergat, waarin meer te lezen is over de geschiedenis van het dorp en van die ramp. Op Hegediek bij Korstertil is van de morgen een bestelbuske flink beskeren terug een brand. De brandwacht van Droegham en Boetenpost binnen mij spoed oproppen voor de brand. Het dier blikken dat het motorcompartiment van het buske in de brand stier. Het voertuig kwam krek voor de bregen daar in Korstertil ta stilstaan. De dik het in beide richtingen een schofke uitsletten west. Er kon bijvoorbeeld ark uit het buske hellen worden. Hoe de brand ontsteen koe is natuurlijk een berger die neemt de auto mee. En zwemster Marit Steenbergen uit Jesterwaarde het haar op de 200 meter vrije slag pleerst voor de hele finales op het EK in Parijs. Ze zwom de vierde tijd. Steenbergen verovert juster goud op een 100 meter vrije slag. Hij won zilver, maar de mengde estafetteploeg op een 4 keer 100 meter wikselslag. Een mooi succes dus voor deze zwemster Marit Steenbergen uit Jesterwaarde.
0: De goud Delster, nou. Zeg maar. Ja. Dankjewel, Erik. Aanstien onderwijs, Jeren Wadij.
11: Zeker, veel verloren. Ja.
0: Ja, dankjewel.
12: Bjuster baarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed kwot en het joer.
13: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of zoek voor meer info op visserplant.nl.
14: De garage bij jou in de buurt, Heima Service en Auto's, is er voor Elsie.
15: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
16: Ja, met kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
15: Kom, lichten we gauw geen, want op is op.
17: Hou je hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebied aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kennen? Bel je dan mijn Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
18: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
19: Friesen, steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
20: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
21: Touwen een nieuwe uitdaging. Die koninklijke Damster installatie niet in Driesen, zie je van motiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
20: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij al goed.
21: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl. Het is zomer.
22: Noe in Friesland.
23: Simone Scheffer.
24: Zomer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Het is haast 5 minuten oor 11 in. Aanst praat ik met Pieter Meter. Hij maakte juster zijn Oskie bekend als skipper op het scootje van Akrem. Bij de SKS. En we binnen op een behoorlijk atypische locatie voor deze temperaturen. En daar praat ik nou verder over. Maar Tjitske Wiebinga, goeiemiddag Tjitske.
25: Goeiemiddag.
0: Ja, we hebben binnen aanst in 10:30. Dat neem ik atypisch voor midden in de zomer. En ik weer een soort van hitteplan onkundiging. Maar ja. Laten we eerst eens beginnen met op dit stuit. Want die hitte is er nog net echt, hè?
25: Nee, het valt hier in Friesland zeker nog wel daar. En dat komt ook omdat we uit een relatief vrij koele nacht komen. Hè, maar minimumtemperaturen van krekt onder de 4 graden. Nou, leidt het kwik nou op haast 20 graden op de Waadeiland. Kwaaien ik heerlijk waar. Daarmee wat sloekenwolken en zinnen. Haast 21 graden. Dezelfde temperatuur is ik in Damwoord. Isbrechtum zit dan al op 21,2. Laaksum 21,6. Sigerswaard dan weer 21,4. En Frieskepel, daar is het al een graad heger, maar 22,4. Nou, die temperatuur die rint nog wel wat verder op, want de zinnen bloeit er ik bij. De scoot ze nou dan wel eens even een fluske voordeel. En ja, wat verwaaide vleen toestreken. Maar verder, ja, de zinnen die schijnt er heel mooi traheen. Het lijkt het een beetje skier erom, maar ja, die opwarming die zet nou wel even terug. Vanmiddag verwacht ik dan een maximum temperatuur van 24 tot 26 graden. De wind bloedt zwak ontmatig uit het eerste tot zuideerste. Alleen nog stekt er rond het einde van de middag in het noordelijk kustgebied daar even een koelte van zee op. En ja, dat lit daar de temperatuur dan weer even wat vlugger zakje als in de rest van de provincie. Nou, dan jong. Als de zinnen verzustering uiteindzet, dan verwacht ik dat het op de meeste plakken nog zo'n 23, 24 graden is. En dan, ja, om het eind, dus vlak na jongen, dan leidt het kwik al om zo'n 20 of jochentje graden. Dus het kwalt wol, nou ja, relatief vlat aan. Nou, en als je dan ik nog de vallende sterren mee pakken, ja, dan is het dan alweer een stukje frisser. 15, 16 graden op de meeste plakken. Dus ja, het wordt wel fris. En om het eind van de nacht is het zelfs nog maar een graad als over 12. Dus een vest of een trui zo misschien ik wil noffelijk wijzen als je dus zo lang moet binnen.
0: Ja, maar voor in de hoes is het in elk geval lekker dat het weer even wat aankwalt, toch?
25: Absoluut, ja. Absoluut. Ja.
0: En dan morgen, begint het op te rinnen dan?
25: Ja, zeker. De temperatuur rint dan behoorlijk op. En dan hield ik die koorde giel vanuit het KNMI voor Jochen Oeren morgen hier aan. Maar de hittekracht is maar 6 of 7. En dat heeft alles te krijgen met de luchtvochtigheid, want die is morgen relatief leeg. En dat maakt het dat die hitte ijs wel, nou ja, dat wordt wel draaglijk. Het is heel dan net zo raar. Het is wel warm, maar nou, ik verwacht je dat er minder last van is als dat je de luchtvochtigheid wat heger hebt. En dan is die hittekracht vaak ik wat heger. Nou ja, prima simmerwaar dus. 31 tot 33 graden, wel een koorde giel dus. Zwakke ontmatige zuideerstelijke wind in trossneed. Wordt letter op de dij wat variabel. Ja, en verder de zinnenkracht stiert op Maximum is 8. Dus nou ja, ik dat. Je kan dus net al te lang in een voelde zinnen zitten. Als je onbeschermd binnen. Maar verder, ja, een mooie zomerdag. Dus tropische omstandigheden. En ik in de joen en in de nacht is het weer helder waar. Maar tussen 8 en Jochen, dan ik er nog zo'n 23, 24 graden.
0: Dat we het zwitten. En ik heb net het idee dat het de dag daarna beter wordt.
25: Nou, het is inderdaad wel ik dan een vrij warme dag. 29 en 34 graden. Maar ik dan aardig wat ruimte voor de zinnen. Als koter dan ik wil weer wat hege wolken voor de zinnen del. Een zuid-zuidwestelijke streming dan zwak ontmatig. En dan in het weekend, ja, dan hebben we wel weer te krijgen. Maar een oorwaarbeeld. De wind komt weer uit het noorden wij. En dat betreft dus weer een onvier van CR. Dat smiet wat wolken op. Ik wil even een enkele bui. Op sneeuw nog een maximum van 26 graden. En op snijden is er weer een stik koeler. Maar 21 graden en ik in de nacht is het dan een graad als oven. Dus die temperaturen die, ja, die vleeren de komende dagen echt omheen. En daarna dan zakt het zo stadig om weer wat in. Mij in het weekend, maar ik na het weekend wat zicht op rijnwetten van budgetting.
0: Nou, dat zou voor een heel soort mensen goed uitkomen. Ja. In onderwijs wist misschien wat meer, want dan ben je een paar uren verder. Dankjewel, Tjitske.
25: Graag die een mooie beetje.
4: Van Tolve ont Inroeren
1: bij Omroep Friesland.
2: Noi Friesland.

0: Het bleef een prachtig noemer, vind ik. Agnes Sambrink, het komt uit Baas Boppenbaas. Dat wie de titelsong. Het rint zoals het rint.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Nou, wie had een krektjeske Wiebinga? Het is boppen de 30 graden morgen in de komende dagen. Er is een hitteplan onkundige. Maar ach, u simmer verslag jouw Haie Bootsma die tocht. Ik neem de redens mooi. Want wij bist, Haio?
3: Ik heb zelf de redens net mooi.
0: Oh, ik dacht die zelf wel even rieden.
3: Ja, ik dacht zeker dwaan, maar ik maak aanstelling nog weer een orenplakken taar en dan een hersaffel in de auto. En ik dacht van, ik hier wel een speciaal Omroep Friesland simmerjas gekregen. Die heb ik maar even onlutsen, want ja, ik sting erop. Ik heb het jaren, wacht even. En dan riet er natuurlijk net in voorbij. Maar riet er wel, meisje. Ja, ook geen gas.
0: Maar ik heb wel iets muziek.
3: Ja, klopt het. We staan op Tjalf. Tjalf heeft het simmer hier erin. En eigenlijk Arun de Manjo, maar doen we het eerst voor de grote ploegen. Maar nu, Mirjam Dalstra, algemeen directeur hier. Het is nu voor Elsenier, hè, Iepen?
4: Ja, het is nu ook voor recreatieve schaatsen. Ja, klopt.
3: Zie je naai, maar Shen, maakt het jou weer blieert als baas van Tjalf?
4: Dat maakt het op mij zeker blieert en ik denk ook onze staf. Het is toch mooi te zien dat iedereen weer komt, ondanks het mooie waar. Lekker cool hier en nou, een hele grote opkomst voor jou.
3: Ja, we hadden even het mooi waar. Het is juist allemaal erbij. Het zit weer zo'n 20 graden. En dan komt de komende dagen komt er 30 graden aan. En dan haal je hier het ijs.
4: Ja, nou ja, daar hebben we specialisten voor. Waaronder Peter Bethlehem. En die zwaait ervoor dat welke omstandigheden er boeten ik binnen. Wij altijd dezelfde condities hebben.
3: Peter Bethlehem, nou, dan gaan we voort naar Jota. Want dan zit je aanstaande mooi 32 graden boeten. Dan schiet de zin hier op dat zwiere, grutte, lange dak. Hoe dreigen ze dan om weer een fatsoenlijke ijsval erin te lezen?
5: Ja, maar de koelmachine is heel goed werken. Maar de grootste uitdaging is altijd de luchtvochtigheid boeten. En weer altijd heel warme, maar ook heel vochtige simmers. En dan zit er een heel veel vocht in, dat slaat del op dat ijs. En dan hebben we een vochtige machine voor. En die maakt heel, heel goed werken. Om de vochtigheid hier in de hal een beetje wat op niveau te houden. Zodat die ijs net al de bodem aanslaat. En dat is de grote uitdaging in de simmer altijd.
3: Ja, want je zegt gewoon wat omslagen op het ijs. Maar ja, hoe slim is dat? Ik bedoel, je haalt ijs.
5: Dat is weer. En verder recreant zit net zoveel uit, meisje. Maar we moeten dat vooral met topwedstrijden niet hebben. Want dat wordt een kosten van de glijweerstand. Dus dan hebben we de klacht niet worden. We willen geen snelle tien erin. Dus
3: okay, dat... Maar we binnen, ze binnen ook nog in training. Want je zegt dat Regenborg hier al je foto's maken. Die willen misschien ook wat ijs op en die moeten trainen. Dan kun je toch volle beter onder hele zwieren omstandigheden trainen.
5: Ja, dat denken ze toch hoor zo. Want,
3: ja, wel, hè, ja.
5: Ja, toch hoor. Hè? Ja, als je wilde vanuit het begin worden ze toch altijd top ijs hebben. Maar ze weten onder, ja, dat ze glijden ze kennen. Maar ze weten onderhand ik word dat het in de simmer wat lastiger is dan als het aan het oktober wordt. En het is mooi koud waar en het is minder vochtig in de lucht, dan is het makkelijker.
3: Je zit gewoon zelf te zien uit waar van wat wordt die lucht vochtigheid en hoe kan ik dan het ijs goed inkrijgen, dat is eigenlijk wat je doet.
5: Ja, dat show ik niet, maar dat is ik hier vaak om het een beetje voor te wijzen. Want je wist eigenlijk al van, nou, er komen wel reacties natuurlijk op het ijs. Het ijs is wel goed, maar net zo goed als het eigenlijk in het winterseizoen is. Dus dan net wat ze eigenlijk wennen binnen mijn topwedstrijden. Dus dat mag je een beetje pakteren. En dan mag je gewoon uitlezen. En dan is klaar, dan lijst ze dat uit en dan snappen ze dat ik.
3: Maar ben je dan eigenlijk nooit wel mooi hoe het waar vreed komt en hoe je dan het ijs erin lezen moet?
5: Ja, eigenlijk wel. Want dan zit wel de chef van, dan maken we wat bijschakelen qua koelmachine. Zodat we de luchtbehandelingskast wat beter omsturen kennen. Zodat we, en dan zit er toch wat meer het werken moeten. Maar het bloedt een beetje, ja, een technisch verhaal. Maar zoals je rek al je of betonplaten staan. Het ijs zit er dan in. Als die de platen rek al in zitten met de recreatie, dan wordt het al wat makkelijker. Zo, we gaan nu nog maar 12 baantjes erin. En we hebben 4 banen in totaal op die half. Dus, en dan wordt het makkelijker.
3: Ja, wanneer is je dan de rest erin?
5: We beginnen over 12 weken beginnen we met de ijshockeyhal. Dan beginnen we die erin te lezen. En een week later dan zetten we de train 30 en de krabbelbaan erin. In. Dus dan is alles, heel september is alles volledig operationeel.
3: Ja, want je begint dan al een manje met die profteams. Daarvoor hing je eigenlijk er niet midden, want hij heeft zelfs shorttrackbaan lezen. Die hier in de Rikkeling.
5: Ja, die hier in de Rikkeling. Die hebben er al een paar weken in. De shorttrackers worden last hier door het algemeen nog wat jader is als de lange baanskaters.
3: Wat left in juli al gewoon op die zijn.
5: Ja, lange baanskaters. Ik word me dus altijd in afweging. Maar ja, wat kender, wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk, ik wat hield. En gelukkig gast voor de lange baanskaters als ik naar Insel. Dus die man had er ook al een trainingskamp op zitten op Insel. Ik al. Die had dan tierlijk een paar weken hier. En dat gaat er dan weer uit. En nou bezig hier.
3: Ja, is ik wel mooi om ze voor rond te houden. Hè? En dan dit de jaren, denk ik.
5: Ja, zeker. Dus ja, het had even een periode tussen. Hè? In april gang hier eruit, maar de ISP2. En nou houden we weer skaters hier in Tielf.
3: En dan stap je binnen en dan jij dat loert van het IS van de meesten die er doorheen rieden. Wat doet met jou?
5: Ja, dat is mooi. En dan is de zon weer begonnen.
3: Dit is begonnen.
5: Dan kunnen we los. Ja, dan, het is wel zomer nog, maar en het eerste toernooi is pas eind oktober. Maar in principe ben we wel los.
3: Ja, ben je dan ook al dwanen met iets van eind oktober?
5: Ja, nou, op zich denk ik daar net hier. Dat is dan 4 vooruit. En dan ben je pas eigenlijk misschien een week, 12 weken van de fjaar, ben we daar echt bij om dat goed te prepareren. En zodat het echt weer top ervoor lijkt. En dat had nou nog net zo heel veel nut om daar aan te denken.
3: Ah ja, ik moet zo zien. Het ziet er keihard uit. Het ziet er goed uit. Altijd voor de zomerperiode is er vast een hele hoop verbeterpunt. Maar we gaan nog even tijd, hè?
5: Ja, we gaan nog even tijd. Ja, het is keihard. Daar leidt het met door.
3: Het is hier keihard. Er zijn aardig wat mensen die hier rijden. Helm is verplicht. Een mensen die een helm ophaven, die worden correct door de directeur van Spressen. Hey, Boeken, even een helm opzetten. Ik ben Woutpieken, die mag het zissen. Even een helm op, want anders mag je net rijden. Nou, Tjalf, letter. Jij even nog even wat, van wat reden is, hoe het is nou... Is het onderstaande, trouwens, en dat is wel heel belangrijk om dan aan te nemen, het onderstaande Olympische ijs van Tjalf.
0: Ja, dat klinkt heel mooi.
3: Hè?
0: Mooi.
3: Het klinkt zo goed. Ja. En ringen op het stadion.
0: Ja, mooi. Dankjewel, ja. Ajo.
3: Hoi.
2: Ja, jongen, ik ben toen prachtig aan het ziel, maar een geweldige hutte hier. En ja, wel eens een mooi hegelbakbord. Nou ja, en dan komen langwarige jouwen hoe showboard bij de wal. Nou, jouwen die gaat erachter del. En jouw is Roderick achter del. Maar ja, blijkbaar heeft hij met houten kennen of wat iets. En hij flint niet omheen. Zat volle kracht in mijn schip. Gelukkig ben ik erin gewonnen. Oh, wat een klapper. En wat is ska? Ho! Wat is kapot. Schoten kapot. Giekastrand. Oh! Nou ja.
0: Vreselijk.
2: Ja, dat was net met zin natuurlijk. Maar jongen, ik kan wel deden vallen zo. Oh, de klapper.
0: Ja, het was helemaal niet leuk eigenlijk. Maar ik herde dit fragment weer. En dan merk je de passie. En eigenlijk ik wel de paniek van Pieter Meter. Nee, rin van een wedstrijd bij de SKS. Ik meende 2000 zegtjen. En hij weet het zelfs nog als de duif van Juster. Dat zal grif zijn wezen. En hot op, Pieter Meter. Nee, 20 jaar op het scootje van Akram Jedder Bolzet. Het tietrek is voorbij. Juster maken hij bekend op te houden als skipper bij de SKS. Goeiemiddag, Pieter.
6: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, sorry, ik moest dat fragment nog even weer herlitten. Want alles zie je erin.
6: Ja, ja, dat klopt. En als je jezelf terug hoort op de radio, dan denk je, wat een vreselijke stem.
0: Nee, helemaal niet. Nee, heel dan net. Het weer echt, ja, sa echt, Pieter Meter en Scootje Silm. Maar goed, de tiertrek is voorbij. Juster heeft het bekend maken, maar hoe lang wisten ze dit zelfs al eigenlijk?
6: Nou, het speelt altijd al een klein beetje in je achterhoofd. Maar er zijn meer facetten waar je rekenschap mee moet houden. En ik ben al 20 jaar skipper. En ik weet dat een paar maanden een hele grote wens hebben om Sander nog een keer te zien in de SKS. Dat speelt ook een hele grote rol. En dan kan je wel door blijven zeilen en door blijven sturen. Maar dan maak je de kans steeds kleiner dat paar maanden nog mee kunnen maken. Dat was ook een hele grote afweging. En ja, en ik moet zeggen, ja, 20 jaar is best wel een lang traject.
0: Zeker.
6: En ik merkte aan mezelf dat het plezier ook een beetje achteruit ging. Hey, maar toch, ik heb ook een horecazaak, de Frisian Green. Nou, die combinatie met scootjes is gewoon hartstikke intensief. Alles draait in de zomer. Ja, en ik word ook wat ouder. Dat moet ik heel hard bekennen.
0: Oh, ja. Bist nog een jonge blom? Ja, 54 toch? Maar. Nee, maar doop is nog een jonge blom.
6: Ja, dat ja, voor sommigen wel. Maar voor mezelf ik merk gewoon dat het allemaal wat stroever gaat.
0: Ja, nou ja.
6: En tegen de vrouw, ik weet het niet. Ik zei van mijn tijd om nou het stakje over te dragen.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is echt een weloverwogen keuze. Familieban spiel je dan mij. En de zijstal van de Hesten Horecazaak, dat een mooie skip. Wat vergt het nou zo'n skipperskip in je lippen? Wat vergt het van je?
6: Nou ja, een hoop inzet en een hoop energie. En het kost je klauwen veel tijd. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ik heb het heel veel plezier gedaan. Ook de Queen heb ik al 34 jaar. En daar steken we heel veel energie in. Maar dan plaats moet je keuzes maken van, nou, dan moet de radarbord maar een stapje achteruit. En dan ging ik meer voor het zeilen. Maar dat kost ook klauwen voor geld. Ik zei, ik kan geen goede keuze maken.
0: Nee.
6: Nou ja, heb ik nou wat meer die straks.
0: Dus ja. En wat had het die Joen, die 20 jaar?
6: Ja, heel veel. Ik heb het met heel veel plezier zie ik terug. En het geeft je ook heel veel, nou, roem wil ik niet zeggen, maar een stukje bekendheid wel. Het is ook heel plezierig dat je mensen tegenkomt die plezier hebben aan het zeilen. Ook in slechte tijden, en wat minder doen, kijk op je donder. Dat hoort er ook bij. Ik heb geen negatieve ervaring gehad in 20 jaar tijd.
0: Geen negatieve, wel heftige, zoals dat fragment van Krekt, mooie omvaringen. Maar laten we dus hoe de mooiste dingen hebben. Wat, als ik vreet je van, wat wie het mooiste was het mooi maken heeft?
6: Toen mijn zoon kwam en mijn dochter geboren.
0: Bij het koetsjesheel bedoel ik.
6: Oh, ja, dat... Ja, ik heb natuurlijk hele mooie momenten meegemaakt. Ik kan me nog herinneren, en heel veel mensen misschien wel met mij. Ik werd toen skipper op het scootje en ik was zeilend op de Veenhoop. En ik kreeg toen van mij dat huizen mij op de kont voer. En ik werd lanceerd als skipper zo buiten boord. En de bril van de kop af. En ik denk, wat gebeurt hier? Eén keer alles groen en koud om je heen. Nou, lag ik in het water. Nou, zwemmen voor mijn leven, want al die scootjes kwamen op me af. Achteraf kon ik er gewoon staan, dus dat wist ik ook niet. Maar... En toen was ik dus laatst, ik kwam weer aan boord. En ik weet nog dat Albert Visser toen nog skipper was op Drachten. En die kwam op het bakboord en ik was te laat. Ik was aan boord en ik moest meteen weer draaien. Klein aanvaringje. Nou, zeil naar beneden. Pieter was laat. Ik zei nog tegen Albert, Albert, ik ben altijd laat. Ik bekijk dit jaar skipper. Ik kijk nog even gas geven. Ja, hij zei, doet hij best maar. Dus wij draaien het zeilen weer bij. En ik lag een eind achter, dat zei u tegen. Maar elke klap die ik toen deed was een daalde waard. Zonder bril. Fanatieke bemanning. En we werden die dag werden we derde. Ik zei, dat zijn momenten die vergeet je in je leven nooit
0: nee,
6: weer.
0: Nee. En wat wil je... Ja, dit klinkt echt heroïs. En dat je dat maar je hele team doggen. Dat teamwork is natuurlijk heel belangrijk. En wat is het heftigst was het mijn makke hest?
6: Nou ja, de klapper waar het liedje van was. Dat vond ik wel echt wel een van de heftige dingen. Want dan komt een groot schip aan. Het waait ook wel redelijk stevig. En dan zie je zo'n hele grote kop op je afkomen op het achterdek. En de kast nergens heen. Dat was een gigantische klapper. Nou, dat heb je wel merken aan de emotie die in de stem zit. En daar is later ook een liedje van gemaakt. De klapper, nou ja, prachtig. En voorjaar op de Honor. Dat vond ik ook wel heel erg heftig. Met die aanvaringen met Sneek en Huizum en Heerenveen, Eerenwoude en wij. Nou, die gaat je niet in de koude kleren zitten.
0: Nee. Dat alles oerschende heeft nooit besluit naam. Die jongere broer neemt het oor. Maar hoe zit het nou met Pieter zelf? Soms zie je mensen als adviseur weer om. Of de kist ik op het zwart springen natuurlijk.
6: Ja, nou, uiteraard nog steeds ambities. En ik vind het zeil nog steeds schitterend. En ik heb bij Andries Brouwer toen in de IFKF 3 jaar lang meegeweest als adviseur. Nou, we hebben 3 keer kampioen geworden. Dat legt me heel erg goed. Ik mag jaren een adviserende rol hebben. Ik heb ook het overzicht. Dat heb je als skipper namelijk niet. Dan ben je aan het trimmen en dan zie je helemaal niks. En als adviseur zie je alles. Dat ligt me wel. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik aankomend seizoen denk, en ook verstandig is, om gewoon even gas terug. Even een keer van de zijkant wat mee te maken. Want het is niet de insteek om nou als skipper te stoppen en meteen actief weer door te gaan. Dat was de achterliggende gedachte niet. Maar zeg nooit, ze ben me nog niet kwijt. Maar ik kan niet beloven wat ik nou doe. Ik laat lekker op me afkomen. En de insteek is dat ik aankomende zomer lekker met vrouwtje achterop een glasje bier drink. En de wedstrijd kan analyseren op afstand.
0: Ja, dan wens ik die een heel soort plezier, mooi Pieter. En dank voor die prachtige jaren.
6: Nou, ja, Dien, en ik hoop dat je hem genoten hebt. Want ja, je bent de Pieter Piraat, ben ik
0: ja,
6: nou, hè?
0: Nee, jij maar. Pieter Piraat, komt-ie.
2: Het is vanavond een verrassing waarmee ik kom, maar ik heb een pakje aan.
7: Hey, maar ik ben heel nieuwsgierig. Wat voor pakje is dat, hoor?
2: Pieter Piraat.
7: Piraat.
2: Dat ik kom met piratenpakjes voor jou op podium. Nou ja, wat challenge je hebt.

0: Ja, dit is dus het Veske. Pieter Piraat, Reinoud Ritsma maken het naar oorliering van het feit dat Pieter Meter als piraat bij de prijsuitreiking kwam. Zoek iets wie het Maaike. En Maaike neemt dadelijk het stokje over.
1: Azen bij Omroep Friesland.
2: Ja, daar heeft helemaal gelijk in, ja, Simone. Ja. Ja, prachtig weer dat.
0: Ja. Nou, mooi verhaal van Pieter Meter. En nou, broerke Sander die het toerneemt.
2: En die is kampioen weer in de Lietse A, hè? Nou, in de SKS, dus dat belooft
0: dat
2: wat.
0: Dat belooft wat bij de SKS. En dat belooft ik wat.
2: En ik beloof treien oeren prachtige muziek. Simmerse muziek, Simmerse platen. En daar hiest hem ik al in uitsturing, Hajo Bootsma. Die is dus een Simmer-verslagjouwer. En ik al, is het Simmer? Daar heeft het al jet. Hij is in Tialf.
0: Ja.
2: Nou, dat snap ik nou helemaal niet van. Nee. Maar, nee. Daar is er nog heel iets, dadelijk ik bij huis. En hier zelf ik verder in Jereveen nog even op omstruinen. En dan Jereveen wat er al je te dwalen is qua sportdingen. En we binnen dus eerst bij Tialf. En daar voel ik maar mee tinken en linken.
0: Ja.
2: Dus even helemaal uit die simmer.
0: Cold as ice, ice, ice, baby. Martijn, heeft nog in?
3: Koud, hè?
0: Koud, hè? Van Vermegen, Harry Vermegen. Nou, dat ben ik al twee suggesties.
2: Ja, winterse platen, ja. Iers, kom maar op. Vanille, ja. Ice.
0: Dadelijk Maaike in Goeiemidje, een soort plezier, Maaike. En Dennis Terpstra, Martijn Engbringhoff en ik wees je een fantastische medita. Doeg!
4: Wat is het record?
5: Wat? Een vies record?
4: Ja?
5: Nou ja, 21-20, zeg maar. Dat maak je mooi springen.
1: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
5: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen om als een soort van afsluiter.
1: Sprong, dit weekend in Friesland ook.
6: Hey Remo! Je verlaagt je energierekening met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
9: Hoppa!
8: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, eet smakelijk voor straks.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
12: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
13: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De olie die uit de gestrande tanken bij Oman lekt, nadert de noordoostkust van het land. De VN meldt dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. De tanker heeft waarschijnlijk zo'n 800.000 vaten ruwe olie aan boord en maakt volgens Europese landen deel uit van de Russische schaduwvloot. Het zijn schepen waarmee Rusland westerse sancties probeert te omzeilen. Het schip strandde al in juni nadat er aan boord explosies waren geweest. Het ligt bij een natuurreservaat dat nu ernstig wordt bedreigd. De olievlek beslaat nu bijna 400 vierkante kilometer. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken. En daar zijn nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. Een man van 29 uit Best heeft een taakstraf van 240 uur gekregen voor het verkopen van zieke dwergkeeshondjes via Marktplaats. Hij haalde de hondjes uit Bulgarije. Veel pups werden ziek of gingen dood. Kopers draaiden op voor hoge dierenartskosten. De man moest daarom ook €19.000 schadevergoeding betalen. In Rotterdam zijn vannacht het gerechtsgebouw, een pand van het UWV en van de reclassering besmeurd. Er staan teksten op als pedofielen en 282 SR. Mogelijk is de bekladding een protest tegen arrestatie of vervolging van zogenoemde pedojagers, burgers die voor eigen rechten spelen. 282 SR verwijst waarschijnlijk naar het artikel in het wetboek van strafrecht, waarin staat dat je iemand niet zonder reden mag vasthouden. Het weer zonnig en in het zuiden temperaturen rond de 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27 graden. Op de Wadden waait het hard. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan wordt het 32 tot lokaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemiddag, de simmerverslagjouwer is op de ijsbaan in Tialf. En daar zie ik je een leuke plaat bij. Een winterse plaat, retride, ijs, tink en link mooi. Graag die nummer in de Omroep app of WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen-Jochen.
15: Van Doorn, van grote fabrieken naar reuze rijden, wrat wiet. Daar kom je het werk van Doorn zien.
16: Wat aan een fabriek, dan moet je een reuze rij te krijgen.
15: Het verschil is liezer als dat stinkst. Bij Van Doorn zwargen wij dat alles geerwerkt en dat alles draait en draaien bloot. Dat is Van Doorn.
16: Vanuit Friesland?
15: Ja, vanuit Jesterhoren. Van Doorn.
17: Personeel te kwad? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
18: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
19: Goeiemiddag.
20: Mijn Maaike van de

0: George Ezra, Pretty Shining People and the Fires Kid Krull and the Coconuts, My Annie, I'm Not Your Daddy.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: My Maaike van de Hoek.
0: Het is 12 minuten oerien. Jo, het is er volop zinnen, hege bewolking en daar schijnt de zinnen prima troginnen. En er zit weer een warme eerste wind en het wordt maximaal 25 ont 20 graden. En ik hier op die radio schijnt ont fjouweroeren de zinnen maar heerlijke simmerhits. Ik hing hier de slingers op, het simmerprizenpakket, die looit ik weer voor die kleer. Dus toch gezellig mooi on het spultje en de simmerverslagjouwer, die is ik weer op een paard, is onderwijs. Die is namelijk in Tialf.
2: Tink. En Link.
0: Hiltje en Hoijte, die zijn door mij maar Pieter Wilkes. Mooi, nog een roentje. En Henk Spaan, Harry Vermegen. Koud, hè?
3: Eskimo!

0: Kaas!
1: Schitterende suggestie. Dankjewel, Johan. En John die zei Pink Floyd met The Thin Ice. Rommert die komt met Goeiemidje. Reboelje met Simmersnie lang net jet. Mooi noemer van Marius de Boer en de band Reboelje. Ja, Pietse die zei Doch mij maar winter van die twa.
2: Winter, winter, winter. Het is niet maar zin. Liet het wetter maar bevriezen.
1: Ik ben het Matten de Wol even nog wennen, hè, van die winterse platen, no more dit waar. Maar weer een leuke suggesties. Goeiemiddag team, Maaike. We gaan weer schaatsen, Jan en Swaan. Groet naar Jan-Jaap en Homme, die zei door mij maar Cold as Ice van Foreigner. Dat is mijn linkplaat. En Ingrid, die zei Anneke Dauma. Mooi, Bonke Veert.
3: Bonke, bonke, bonke veert. Als het net helles hinder.
1: Vanzelfs, die had er ik bij. En ik ben benieuwd welke het was. Welke secret de computer er voor u zit. Dat is die van Homme. Hoi Maaike, Cold as Ice graag van Foreigner.

0: Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Eindelijk weer op het ijs.
1: Zeker. Ja, na een halfjaartje.
0: Ja, een halfjaartje. April ging het eruit, hè?
1: Zeker, ja. Maar ik schaats normaal in Breda. Dus ik moet wel een stukje reizen om hier te komen.
0: Speciaal om dan hier te schaatsen?
1: Zeker, ja. Mijn dochter wilde eigenlijk weer een keer schaatsen, dus dan gaan we gewoon. Ja,
0: dan moet je.
1: Dan moet je, ja zeker. En het is zomervakantie, dus als het er ligt dan maken we daar gebruik van natuurlijk.
0: Jullie zijn natuurlijk Zuid, dus jullie hebben nog heel lang vakantie denk ik, hè? Dus ja, dan wordt het dan een langer verblijf voor meerdere dagen schaatsen?
1: Ja, 2 dagjes denk ik gaan we hier blijven. Dan gaan we nog even door naar Drenthe, daar nog even een beetje lekker genieten van de andere dingen die er zijn. Maar schaatsen is wel de reden dat we hier zijn.
0: Is het dan onwennig?
1: Nee, eigenlijk niet. Je stapt erop, het is net als fietsen.
0: Je kan als fietsen, ja.
1: Nee, je kan een half jaar even niet schaatsen, maar daarna dan ga je gewoon weer vrolijk verder, zeg maar waar je gebleven bent.
0: Ja, even rondjes trekken en dan 2 dagen lang.
1: Ja, lekker van de zon genieten.
0: Ja, ook. Het wordt heel warm morgen, dus...
1: Ja, precies, daarom.
0: Staan jullie hier op het ijs?
1: Ja, daarom. Dat is toch mooi dat het gewoon hier kan?
0: Kan, ja zeker.
1: Daarom.
0: Nou, dan wens ik jullie heel veel plezier. Uw dochter die zit daar?
2: Daar.
0: Oh, ja. Ben jij degene die jullie hierheen heeft getrokken?
2: Ja, een beetje. Ik heb al heel lang niet meer geschaatst en denk me wel weer leuk om een keer te gaan.
0: Dan dacht je van, ach weet je, het is 12 augustus, het is midden in de zomer, 30 graden buiten, schaatsen.
2: Ja, dat leek me wel leuk.
0: En, was het leuk?
2: Zeker, het doet wel een beetje pijn, maar...
0: Pijn?
2: Ja, aan mijn voeten, want, ja.
0: Ja, als je tijd niet op de schaats hebt gestaan, dan...
2: Ja, dat doet wel, dan wel een beetje pijn, maar het is wel weer heel leuk om gewoon over het ijs te glijden en zo.
0: Echt glijden, hè, op het ijs.
2: Ja.
0: In plaats van dat je ijs haalt bij de ijssalon,
2: ja.
0: Sta je hier op het keiharde ijs van Tjalf.
2: Ja, het is wel heel leuk.
0: Nou, veel plezier, nog veel rondjes gedaan. Ga je nog even?
2: Ja, ik ga zeker nog wel even.
0: En morgen weer, begrijp ik.
2: Ja.
0: En dan nog even Drenthe.
2: Ja.
0: Ja, Drenthe moet je ook zijn. Veel plezier nog even. Dan ren ik even naar de dames. Dag dames, goedemorgen. Jullie moesten even van het ijs, of niet?
3: Ja, klopt.
0: Oh, de helm vergeten?
3: Ja.
0: Oh. Maar hoe is het om weer op het ijs te staan?
3: Ja, leuk hoor.
0: Ja? Ja, want heb je dat gemist?
3: Nou, ik heb in Insel nog geschaatst, een paar weken geleden. Dus
0: dat lag ook zomerijs.
3: Ja, klopt. Maar voor de rest heb ik het wel gemist hoor. Ja,
0: jullie zijn, ik zie jullie pak staan, selectie Groningen-Drenthe, Drenthe-Groningen.
3: Ja, ja.
0: En dat betekent dus dat jullie eerst eigenlijk een trainingskamp hebben gedaan?
3: Zei je?
0: Jullie deden eerst een trainingskamp?
3: Nee, hebben we niet gehad.
0: Maar dat was gewoon voor de lol even in Insel?
3: Ja. Ja, gewoon op vakantie en we hebben wel veel getraind, maar niet echt kamp.
0: En dan is het dus nu weer een beetje trainen of is het gewoon ook nog even plezier hebben?
3: Ja, allebei.
0: Trainen allebei.
3: En plezier hebben, ja.
0: Nou, dan snel doorschaatsen zou ik zeggen, ja. Want jullie hebben net 10 minuten training gemist.
3: Ja, klopt.
0: Nou, veel succes.
3: Dankjewel.
0: Er zijn nog meisjes op het ijs die het nog net al te goed binnen, die het wat onwennig binnen. Die zijn op ijshockey en kunstriets. Redens, had je dat zo sinds trouwens? Zullen we het even? U kijkt al naar de foto's die gemaakt zijn?
4: We kijken inderdaad even naar de foto's, ja.
0: En hoe was het? Hoe is het, moet ik zeggen?
4: Hoe is het? Ja, het is weer gewoon als vanouds. Je hebt er, 5 maanden en 4 maanden niet opgestaan. En je stapt het ijs weer op en je gaat gewoon weer verder.
0: Het is net fietsen, hè?
4: Het is net fietsen, inderdaad, ja. Dus,
0: april ging het ijs eruit.
4: Half
0: met de ijsspeedway.
4: Voor mij al een keer dit seizoen al eerder, want ik had een vakantie naar Azië. Dus dat is al in februari stopte mijn schaatsseizoen al. Dus ik was er echt weer aan toe om op die ijzers te staan.
0: En dan bent u hier gelijk de eerste dag, eerste moment rijden.
4: Ik weet niet of het de eerste dag is, maar...
0: De eerste dag?
4: Oké, nou dan helemaal uit Zeeland er speciaal voor komen rijden. Dus,
0: speciaal uit Zeeland?
4: Speciaal uit Zeeland zijn we hier naartoe komen rijden.
0: Omdat... Vooral mensen uit Breda, Zeeland.
4: Ja.
0: Dat trekt dus toch, hè?
4: Ja, dat is de enige plek... Waar je deze zomer ook een keer zomerreis mee kan pakken. Of je moet naar het buitenland toe gaan. Maar,
0: Insel was er ook.
4: Insel was er ook, maar dat is 9 uur rijden. Dit was de 3.
0: Ik zou ook zeggen, Friesland hartstikke leuk, toch?
4: Jazeker, altijd leuk. Op
0: 1 dag, 2 dagen?
4: 1 keer schaatsen, ja.
0: Dus, dan moet je het hier dus weer een tijdje ermee doen.
4: Ja, half oktober. Dan gaat de baan in Breda weer open. En dan kunnen we daar weer beginnen.
0: Ik wens u nog ontzettend veel plezier vandaag.
4: Dankjewel.
5: De Fiskerspet. Ja, 6 weken lang bij Omroep Friesland in de Simmer. Fien de Fiskerspet. En de namen die zei het al. Daarmee kisto zo'n mooie blauwe koele Omroep Friesland Fiskerspet winnen. En hij leidt al van die kleer. Mast alleen nog even uitvinden. Waar is een fine kist? Maar daarvoor jou wie alle oren een omwijzing op de radio. Het eerste, dat is de bedoeling. Van de mooie betiert. Toen heeft de eerste omwijzing een oljere kind. Maar doen we ze even kwijt? Ja, dat gebeurt wel dus. En nou ben ik gelukkig weer rondvoeren. Dus ik neem ze nog even mooi die terug. En dan kist ik de omwijzingen die ze misschien mist heeft de Arune Oeren. Die kist weer even erbij hellen. Dus ik zou zeggen, haast een pen en een papier bij de hoorn. Pak ze er even bij. En dan neem ik de omwijzingen mooi die terug. Die het Joert al voorbij kwamen of die het nog voorbij komen moesten. Werd die Fiskerspet light.

0: zing ien. Sjoch net nei de zee, maar nei het loon dat der veroveren waard. Onwiesing 2. Tusken de dieken reist de zee in zijn akkers. Onwiesing 3. Dat een kunstner zijn kunstwerk nog net koe. Onwiesing 4. Dit plak weer de start van een liefdesverhaal. En onwiesing 5. De kaai is net de schilder, maar diegene die zijn namen voor altijd bij haar dragen zil. Ja, en dan komt nou...
1: Onwiesing 6.
0: Onwiesing 6. Een trouwdij maken een liedsdwarp bekend. Een trouwdij maken een liedsdwarp bekend. Ja, wel ooit die viskespet. Hast een idee? Vind de viskespet. Bel je mooi het noemen dat op het kaartje zit. Dat onder de pet zit. En mooi ze de eind van de simmer ook nog eens komen. Op een prachtige extra prijs. Ja, het is de laatste waas die dat komen maken op deze viskespet. Want dan is de simmer in Friesland helaas spietig genoeg. Weer voorbij. Ja, komst er nog net uit? Oeren. Dan jou ik nog een onwiesing. Maar wacht ze net te lang, hè? Want die concurrenten die zie ik mij. Dan is dit nou eerst Marcel Smit. Mooi, elke vrouw.
2: Fien. De vis.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
4: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatste.nl.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Hij is onderweg.
11: Wie?
12: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
11: Top. Koffietje, ik trakteer.
12: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Jelbe Twaan. Hier voor het Nijzer Friesland, mooi Simone Skeffer. Simone, goeiemiddag.
16: Goeiemiddag. Troch het faillissement van Axel verliezen in Nederland goed 340 mensen haar baan. Van die groep werken er goed 60 nog op het Jereveen. De vakbonden hebben van de morgen een peteer gehad, maar de curatoren noemen wat de mogelijkheden nou binnen. Arend Hamstra, hij is bestuurder bij FNV Metaal, wie bij dat peteer. Hij jette daar dat er misschien nog een lietspietje perspectief is.
17: Er waren geïnteresseerden, dat hebben de curatoren ook gezegd, voorafgaande aan het faillissement. De vraag is eventjes of deze mensen zich weer melden. Wij hebben ook meldingen gehad van prachtige Hollandse merken. Wij zien daar nog wel brood in. Ik wil geen hoop geven, maar ik vind het wel belangrijk om te blijven kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn.
16: De droogte is op dit stuit net de jinnige tsinstander van Friese boeren. Op een soort plakken is er sprake van een moezepleeg die het agrarius opbrengst kost. De oerlijst en skeer wie de oorroene weekend jeder benammen in de veengrijdegebieden. Maar de bisjes binnen nou ik volop in de klaasjongen. Onderzieker Eddy Wiminga jouwt hoorn dat boeren net een soort dwangkinnen los van de grijde onder wet te zetten. En wacht je.
18: Nou is dat natuurlijk voor een boer die het geërsgemaakt heeft, is dat best wel lastig. Want we gaan nou een combinatie van de droogte met die moeze uitbraak. Dus ja, dat is, maar geduld is uiteindelijk, levert altijd op dat de moezen weer verdwijnen.
16: Op de Hege Diek bij Kortstertil is een bestelbuske uitbaand. Doet de brandwacht hoornkaam, stiert het motorcompartiment van het busje in de brand. De auto kwam vlak voor de bregen oer het Prinses Margrietkanaal daar stilstaan. Vanwege de brand wie de diek in beide richtingen dicht. En zwemster Marit Steenbergen van Jesterwoord had haar op de 1200 meter vrije slag pleetst voor de hele finales op het EK in Parijs. Ze zwom de vierde tijd. Steenbergen veroverde juster goud op de 100 meter vrije slag en woen zilver met de mengde estafetteploeg op de 4x100 meter wikselslag. Het is, mooi warm simmerwaar. 24 graden, 20 graden. Dus dit een eerste wien. Vannacht dan de zakken die temperatuur naar uiteindelijk een graad als 11, 12. En morgen wordt een tropische dag, maximaal 33 graden meer de provincie in. Vreed nog warmer, 33 graden. Dus wij kunnen de simmerkleren nog wel even in de kast houden om die er weer uit te lopen.
0: Nou, inderdaad. Hoeveel hittegolf is dit wel net?
16: De te redden.
0: Ik denk, we zitten al bij 5, maar...
16: Nee, ik loop de te redden.
0: Dankjewel, Simone. Dit noemen Ruud en Jontje 86 gaat ijzer het verschil tussen verheerlijk wezen en gewoon een sterke onderzoekingskracht vielen. Ja, Don't Get Me Wrong van The Pretenders, dit van die kleer.
6: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Je geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
19: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe
23: geeft ruimte.
24: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
25: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Goedemiddag.
30: My Maaike van der Hoek.

0: Ute Jernjontag, laat het vanavond gebeuren van de dijk.
1: Wij in de slingershow.
0: Hasto ik wat te vieren. Of wist je niet wat te vieren had? Is er een jiddy? Is er een poppenbenne? Bisto saffelier bij de zaak of trouwt? Stisto misschien wel op de leukste camping van Friesland? Hokkerfeestje als maar betinken kist. Litte dus witte. Zet die felicitatie in de Omroep app. En waar weet komt het dadelijk zo voorbij en komen de slingers die kant op. De Steve Miller Band die zit voor die kleer. Maar nou eerst Great Expectation van Shanna Spyro.

0: Abracadabra van de Steve Miller Band.
1: Wij zijn in de swingershop.
0: Pietrik stuurt dus een brugje. Ik wil vieren dat we samen naar Skiel gaan. Mijn lieve man Wietse en de band. Graag wil ik een plaatje daarvoor ronddraaien. Beautiful Crazy. Groetjes Pietrik Kooistra uit Dronriep. Ja, veel soort wil op verkoosje, Pietrik. Skiel, heerlijk waar. Dat komt helemaal goed. En John van Hest die stuurt dus ook een brugje. En als het goed is, zingt hij gewoon de telefoon. Goedemiddag, John.
2: Ja, goedemiddag, met Johnny.
0: Ja, want Joe wil ik je feliciteren.
2: Nou, ik ben mijn zoon is hier, die. Goed.
0: Nou, wat leuk. Even feliciteren.

0: Ja, want Johnny of Johnny, zoals het zelf zeist, die zoon is jeetje. Hoe oud is die worden?
1: Hij is 11 jaar worden.
0: Oh, 4 worden. Oh, hartstikke mooi. En hij is even op een paard, leuk, hè? We hadden hier vaak
1: gekregen. Ja, hij heeft gewoon een prietje van Woordvoort.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dat is even net alles. Maar dat vind ik wel leuk.
0: Heeft de radio er wel eens bij, jongen?
1: Ja, ik heb de radio altijd al, maar hij weet het net. Maar...
0: Nee. En Jorn die is dus vier worden. Ja, is dan een speciale dag ik voor hem daarvoor? Om de, ja, hier zit je, maar vier je met ik nog?
1: Ja, zeker. Voor mij, dan komt op de hand van de media komt de familie langs en ouders en toestanden. Nou, dat is wel gezellig.
0: Gezellig even. Lekker taartje erbij.
1: Taartje erbij, zeker weten.
0: Oranje koken.
1: Ja, dan beleef je maar één keer, hè?
0: Ja, inderdaad. Nou, de slungers die komen die kant op. En ik wil eerst net mooi dissen hierdie misschien. Kisten we volgende keer weg gewoon broeken.
1: Oké, dankjewel.
0: Gradien. Nou. En een hele mooie jiddie daar wenske.
1: Oké, dankjewel. Hoi.
0: Hoi.
1: Bedankt. Hè.
0: Ja, de felicitaties dus voor Jorn die het over hier worden is. En dit is nou eerst Inner Circle, mooi Rock With You. Yeah!

0: in Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. 5 jaar na de machtsovername van de Taliban in Afghanistan worden bijna 2,5 miljoen meisjes uitgesloten van het voortgezet onderwijs. UNESCO waarschuwt dat dat de komende jaren nog op kan lopen naar 4 miljoen. De VN-organisatie zegt dat fundamentele rechten worden geschonden. UNESCO eist dat de Taliban een einde maken aan de beperkingen voor vrouwen en meisjes in Afghanistan. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is opgelopen naar 44, schrijft de Zimbabweanse krant The Herald. De boot met een kleine 120 mensen aan boord kapseisde op het Karibameer. Duikers hebben verschillende mensen uit het water gehaald. Volgens de autoriteiten wisten 77 opvarenden zwemmend een klein eilandje in het meer te bereiken. Waardoor de boot kapseisde is nog niet duidelijk, mogelijk kwam het door de hoge golven. 12 sluizen in Noord-Holland gaan vanaf morgen nog maar beperkt open voor de pleziervaart. Het Hoogheemraadschap wil zo voorkomen dat er te veel zout water het gebied instroomt. Het gaat om sluizen bij onder meer Amsterdam-Noord, Den Helder en Zaandam. Voor de beroepsvaart blijven ze wel gewoon open. De natuurbrand bij Venray heeft een uniek gebied met jeneverbesstruiken verwoest. Voordat de brand er begin vorige week uitbrak, stonden er nog ongeveer 4000 oude jeneverbesstruiken en daar zijn er nu nog een kleine 100 van over. Het was het grootste jeneverbesstruweel van Zuid-Nederland. Sommige struiken waren al 150 jaar oud. Jeneverbessen groeien langzaam en hebben specifieke omstandigheden nodig. In het voedselarme stuifzandgebied bij Venray deden ze het goed. De brand is daarom een bittere pil, zegt de stichting die was opgericht om de jeneverbessen te beschermen. Het weer nog tot besluit. Het is zonnig en het is warm. In het zuiden is het 30 graden ongeveer, in de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen is het dan opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer met maxima van 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel. Van Iers Nooi Swimwetter op het Jereveen kist alle sporten wel fine. En zuizen simmerverslagjouwer van 10:30 naar het zwembad. Jestemsa naar je voortops. De lekkere plaat uit de 80's.
4: De garage in je omkritten? Heimer, service en auto's is de vat Els.
5: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
6: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Met alle sterke merken onder één dak.
7: Ja, met kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, lid of ik ook in, want op is op.
8: Is jouw keusgebied stikken? Dan willen jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
9: Goeiemiddag.
10: Mijn Maaike van der Hoek.

0: hûs,
1: op een camping,
2: op een boot,
1: op een strand.
0: Oeral stuurt die oor.
3: Twaanjochten.twa.fm.
1: Onlangs
3: in Friesland. Schiller in Friesland.

0: In 2000 scoorde hij een simmerhit met de Spaanstalige noemer Que sí que no, Jordi Benalderst. Het is weer haast te vieren. De simmerverkoersje is alweer haast voorbij. Nog maar een week. En dan begin de squan en de reguliere sporten. Die beginnen dan weer. En we gaan correct bij Tio West op het ijs. Net vat te stellen, vind ik. Maar goed, het is er weer. En Sastit Hajo No bij het zwembad. Goedemiddag, Hajo.
1: Ja, goedemiddag. Ja, minder dochter zei van, hè. Die ijsbaan van Tjalf, dat is eigenlijk krek ik een zwembad. Maar ja, het ijs kan heel gauw taaien hier op Jereveen. Want als je van de Tjalf even, dat is 5 minuten maar de auto rijden, dan kom je bij Sportzet Jereveen uit. En midden in Sportzet Jereveen, daar lijkt gewoon een wedstrijdbad. En in dat wedstrijdbad wordt een jonken wedstrijdzwem maken. Wordt ik een heel soort dien aan training. En dan had ze toen echt de aquasporten. Wist al een goede aquasport te nemen, zeg al?
0: Aquarobics?
1: Aquarobics? Wacht even, zit het op mijn lijstje? Ja, ja, het zit op mijn lijstje. Ja, ja,
0: oh, goed, super, goed. Super.
1: Maar er is volle meer. Want ik zit hier als vrouw. En die vrouw, dat is een beetje de redder, denk ik, van een heel soort topsporters. Een heel soort sporters, een heel soort meesken. Liek als ik dan, die dan wel eens fietsen of draven en dan blessures krijgen. En dan denk ik van, oh, wat we nou? Nou, dan kom je dus bij Bridget uit. En Bridget, die weet u te helpen, of net?
2: Ik ga mijn best doen.
1: Je gaat je best doen. Want neem maar even mooi. Wat doe je al je krek?
2: We zitten nu bij het wedstrijdbad. En in het wedstrijdbad wordt door mij voornamelijk het aquajoggen beoefend. Daar heb je dus diep water voor nodig. En geef ik 2 keer in de week les in.
1: Oké, wat is dan aquajoggen? Wat is aquarobic? Wat bindt dat voor sporten?
2: Nou, het zijn allebei sporten zeer toegankelijk voor revalidatie, voor mensen die conditie willen opbouwen, die kracht willen opbouwen en eigenlijk ook voor elke leeftijd. Het verschil tussen de aquarobic en de aquajoggen is dat de aquarobic op een staardiep hoogte water heeft en het aquajoggen in een diepwaterbad wordt gegeven.
1: Hoe kun je dan beter worden? Want dan zit je dus in jipwetter en je raad je dus de groen net. Je hebt geen lood in je leert in je school zelfs. Hoe doe je dat?
2: Nou, we gebruiken een belt, een aquajog belt.
1: Dus belt, een loodzakje of is het lucht? Wat is het?
2: Het is een drijfmiddel, eigenlijk van schuim, waarmee je boven water blijft. Of tenminste ongeveer tot net onder je schouders in het water hangt.
1: En dan is het eigenlijk exact wat ik dan toch, als ik op stritten ben, dat ik dan draaf, dat doe je dan hier in het jippenwetter?
2: Ja, eigenlijk meer hardlopen.
1: Dus dat bedoel ik. Dat toch ik, hè? Oh, ja.
2: Oh, oké, okay, sorry. Ja. Ja, het is inderdaad een soort fietsbeweging, noem ik het altijd. Waarbij je dus vooruit brengt door middel van je handen en je voeten.
1: En dat werkt het echt als je het haar herstelt?
2: Ja, want je bent ondergedompeld in water, waardoor je je hele lichaam moet gebruiken. Dat betekent ook dat alle spieren in je lichaam aan het werk moeten, met name ook je romp. En doordat het in diep water is, heb je geen druk van de bodem. Dus vooral ook knieën, heupen, mensen met nieuwe knieën, nieuwe heupen of blessures daaraan, kunnen daar heel goed gebruik van maken.
1: Dus stel, ik geef eventjes naar het feit, stel ik zo, dus een naaie knibbel haar, dan kom ik hier. Dan kun je er eigenlijk voor zorgen dat ik dan de naai, als hij dus heel weer pine, dat ik dan pinevrij weer hoe strit ik in misschien wel wat draven in?
2: Nou, het zal zeker het herstel bevorderen. Doordat je vrij kan bewegen en je spierkracht daarbij weer kan opbouwen. Het is beter als je ook voordat je de knieoperatie krijgt er al mee begint, zodat je basisconditie hoog is.
1: Ja, mensen kunnen goed opletten, hè?
2: Allemaal adviezen. En daarna, na de operatie, zie ik dat mensen best wel snel weer terugkomen.
1: Omdat ze het leuk vinden?
2: Dat zeker.
1: En omdat ze een betere conditie krijgen?
2: Ja.
1: Want dat vreeg ik mij dus al. Oh, kun je bij wie ze spreken een marathon trainen in het zwembad?
2: Als bijmiddel.
1: Bijmiddel.
2: Ja, ik zou niet alleen natuurlijk in het zwembad gaan. Maar het is wel een onderdeel van conditieverhoging.
1: Omdat het intensief is. Want het lijkt me heel intensief.
2: Dat is het ook. En daarom is het aan de andere kant ook weer laagdrempelig. Want alle mensen kunnen het op hun eigen niveau doen. Dus je kunt het ook zo zwaar maken als je zelf wil.
1: Hoeveel mensen haal je dan gemiddeld? Nou, die mooie traineren?
2: Mijn grootste groep zit rond de 30.
1: Dat is best een soort.
2: Ja, dat is een bad vol.
1: Nou, een bad vol. Je doet al 20 jaar in dit. Goed 20 jaar.
2: Bijna wel, ja.
1: Nog steeds leuk?
2: Heel leuk.
1: Ja, maar dit waar, dan zit je wel binnen bij het zwembad.
2: Ja, dat zijn we gewend.
1: Ja, je bent wel gewend. Het is je wel warm, hè? Want ik zie Jeroen Nieuws krijgt er het zwembad in en zei ik, oh, ik kom vanuit het IJs waaien, het is hier zo warm, maar voor jou is dat, ja.
2: Voor mij is dat wel normaal, ja. Ja.
1: Nou, come on. En wanneer train je weer?
2: We gaan maandag weer beginnen.
1: Dan ja, als de squam weer beginnen, dan sta je direct weer.
2: Klopt.
1: Nou, dan wens ik jou dan heel soort willen mooi. Dat je een soort meisje een better maatje kennen. En dat denk ik wel je dat ze je better worden. Aqua joggen in het zwembad. Ik wist dat het bestier.
0: Is het wat voor die haaien?
1: Ik zit hier uit te twijfelen dat het zeker wel iets voor mij is. Want ik zit een soort van in marathontraining. Dat ik denk van, ik denk dat ik een marathon rennen kan.
0: Ja.
1: Maar de klappen die Bridget ik al vertelde. Die ze op de knibbels krijgt, op de heupen krijgt. Die heeft wel impact op mijn lichaam. En ik ben, dat is net meer de jongste. Hè, dat lichaam net het dan soort mooi maken. Dus dan, ja, misschien is dan zo'n hersteltraining in zo'n zwembad helemaal net zo'n verkeerd idee.
0: Nou, misschien is dan inderdaad wel wat voor die. Ik ben benieuwd dat we die nog iets beter vinden. En misschien nog eens dadelijk wel.
1: Ja, aanstaande dadelijk. Ja, want we gaan weer vierde terug op een feestje in. Simmer in Friesland.
0: Simmer in Friesland. Dankjewel, Hajo. Dadelijk zijn we die zover. En dan waar we het wel bij oorwetter. Ik hoor het nog even een beetje geheim wat hij dan te vinden is. Maar eerst juist hier Sailor. Ook een soort nautische associatie. Dit is Traffic Jam.

0: Ja, dat is Taylor, mooi. Traffic Jam.
1: Fien, de Fiskerspet.
0: Fien, de Fiskerspet. Ja, haast om een foen. Misschien wist al werd hij light. Maar maste wel even hinnen om die Fiskerspet echt te bemachtigen. Zes weken lang loopt er in de hele provincie een Fiskerspet op de waasdies. En dit is alweer de laatste waasdies dat de mergens Fienekist. Want ja, de simmerverkoersje die is alweer haast voorbij. Ja, is het nieuws, krijg ik al even. Man die dan beginnen de squallen werden. En daarom kist nog één keer koersmaatje op die Fiskerspet. Nou, ik jou die alle onwijzingen van de dag heb ik het vorige oren die in. En nou jou ik nog even de onwijzing die ik het oren lien joeg. En dan krijg je nog een nieuwe onwijzing. En als dus wist waar die Fiskerspet leidt, ginder dan naar ta. En dan leidt die Fiskerspet, daar leidt een telefoonnummer in. En als die hast, dan kies je er even heen en belly. En dan weten we dat die voen is. Ik ben heel benijd. Een oren lien joeg ik de onwijzing. Een trouwdij maakt een liedsdwarp bekend.
1: Onwijzing. Sean.
0: Twa meesken sjoggen hier al jaren zwijend oer het dwarp. Ja, wist al wat ik nou op ziek ben? Wist al wat die Fiskerspet lijkt? Hast al een idee? Vind de Fiskerspet? Bel je mooi het noemen dat op het kaartje staat dat onder de pet zit. En mooit ze de eind van de simmer. Ik nog eens kom eens op de mooie extra prijs. En komt ze net uit. Er is komend oeren weer een onwijzing. Maar ja, er binnen vanzelfs meer mensen niet mijn harkje.
1: Fien, de Fiskerspet.

0: Am I Wrong van Nico en Vince. En we zijn al bij taal om het speeltje. Maar eerst met we weten hoe een speeltje we spelen. Chris Toelwinder, goeiemiddie.
1: Hey, goeiemiddie.
0: Doe maar eens weer even om het rij draaien. Heb je nog een favoriet van de speeltjes?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Ik vind Riet Wetter Stiert altijd leuk. Maar ik vind... Dat ben eigenlijk zo volle leuke speeltjes. Ik zit even te Shen. Wargel Sietz is ik altijd.
0: Ja, al die leuk. Nou, ik ben benieuwd hoe een speeltje het wordt.
1: Slikker een slinger hoor, Jan.
0: Jou er maar een slinger hoor.
1: Dank je wel. Dus even Shen. Wat komt eruit? Oeh, dat is leuk. We hebben al een tiertje net horen. Omstekeert.
0: Omstekeert. Een plaatsje oorsom. Nou, dat, ik ben benieuwd wat dat wordt. En wat binnen de prijzen? We hebben dus bij.
1: Ja, het is net niks deze keer. Leuke prijzen. De Omroep Friesland handdoek. Dat is een soort van hamandoek. En die kiest ik als toske broek. Dat is eigenlijk ideaal.
0: Oh, ideaal. Ja, hartstikke handig.
1: Multifunctionele prijs. De viskespet natuurlijk. De plaktattoo. En de Omroep Friesland zinnenbril.
0: Nou, hartstikke leuk. Om 20 vaartrijen dan juist te opjeften. En waar weet, luister dadelijk wel op dat prachtige handdoekje. En hoor een dikke 12 minuten juist het Frieske Nijs. Mooi, Simone Scheffer.
2: Snullen bij Omroep Friesland.
3: Live uit Weensum.
2: Het Fries kampioenschap Filiën.
4: Klimmen.
3: Hier en midden op radio, televisie.
5: Het zit er heel mooi uit.
3: En Omroep Friesland.nl.
6: Ja, dat is heel knap.
2: Simmer in Friesland. Rijden.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
3: Hey ondernemer, hallo, kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 92.2 FM.
6: Het is Jelbe Trijen. Die het voor het Nijs uit Friesland, mooi Simone Scheffer. Goedemiddag, Simone.
7: Goedemiddag. Troch het faillissement van Axel verliezen in Nederland goed 340 mensen haar baan. Daarvan werk je er 70 mensen op het Jerveen. Vakbonden hebben van de morgen een peteren, maar de curatoren nu wat mogelijkheden binnen. Arend Hamstra, bestuurder bij FNV Metaal, wie bij dat peteren. En hij jeerde er dat er toch misschien een lidsbietse perspectief is.
8: Er waren geïnteresseerden, dat hebben de curatoren ook gezegd, voorafgaande aan het faillissement. De vraag is eventjes of deze mensen zich weer melden. Wij hebben ook meldingen gehad van prachtige Hollandse merken. Wij zien daar nog wel brood in. Ik wil geen hoop geven, maar ik vind het wel belangrijk om te blijven kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn.
7: De mosken vallen ze wat van het dak, maar op Tjalf, zo moeten wij dat op zijn Fries zezen, het een harker mij stuurt, is het fris en het is hut. Het is weer simmeries tijd, benomen voor de professionele rieders, maar joet ik voor de recreanten. Het is vanzelfs wel apart, maar temperaturen om de 30 graden hinnen en het vergt ik wel wat, vertelt de ijsmaster van Tjalf.
9: Ja, dat kon misschien heel goed werken, maar de grootste uitdaging is altijd de luchtvochtigheid boeten. En weer altijd heel warme, maar ook heel vochtige simmers. En er zit een heel veel vocht in, dat slaat del op dat ijs. En dan hebben we een ontvochtigingsmachine voor. En die maakt heel, heel goed werken. Om de vochtigheid hier in de hal een beetje wat op niveau te houden, zodat die ijs net al de bodem aanslaat. En dat is de grote uitdaging in de simmer altijd.
7: De droogte is op dit stuit net de jinnige tjinstander van Friese boeren. Op een soort plakken is er sprake van een moezepleeg die het agrariërs opbrengst kost. De oerlijst en skeer wie de oude weekend jeder benammen in de veengrijdegebieden. Maar de bisjes worden nu ook volop op de kleisjongen. Onderzieker Eddie Wiminga jouwt aan dat boeren net een soort dwaankinnen los van de grijden onder wetten zetten en geduld hebben.
10: Het laat lekker op me afkomen. En de insteek is dat ik aankomend zomer lekker met vrouwtje achterop een glasje bier drink en de wedstrijd kan analyseren.
7: Dat wie Piet Smeter, die komt net hoor.
6: Oh, dus, welke hebben we nodig?
7: Ik zal nou de goeie.
11: Nou is dat natuurlijk voor een boer die het gehes gemaakt is dat best wel lastig. Want we gaan nou een combinatie van de droogte met die moeze uitbraak. Dus ja, dat is. Maar geduld is uiteindelijk levert altijd op dat de moezen weer verdwijnen.
7: En hoop je te meten. De skipper houdt nu meer dan 20 jaar op bij de SKS. Hij maakte dat juster bekend. Hij was skipper op het scootje van Akrem. Jeder wie dat trouwens bolzet. Zijn jongere broer neemt het scootje oer, Sander. Het is geen definitief oorski van de sport. Maar voor eerst had er wel wat oors onder hollen.
10: Het laat lekker op me afkomen. En de insteek is dat ik aankomende zomer lekker met vrouwtje achterop een glasje bier drink. En de wedstrijd kan analyseren op afstand.
7: Nou, dat is fijn.
6: Heerlijk toch?
7: Ja, heerlijk. Ja. Ja, en dan het waar. Het is prachtig zimmerwaar. 24 ons zon, 20 graden van de joen bij de eclipse dat elke nier naartoe het. En dat we heel voorzichtig maar wezen matten als wij net zo'n bril hebben. Is het wel prachtig waar, zo'n 22 graden. En op zijn kortst wordt het 12 graden. Dat is ik wel lekker. Morgen, dan wordt het nog warmer. 33 graden meer de provincie in. Vreet op een ei, tropisch. Dan is er zelfs Koorde Giel, ik voor Us provincie en bleef de temperatuur nachts ik heeg.
4: Die eclipse, die kees goed zijn in Spanje. Doe best ons wel wat in die naar Spanje.
7: Ja, ja, ja, ja, ik zeg het al. Maar ze zijn daar best benauwd voor al die grote aantal mensen die daar dan komen.
4: Die meien we dan wel hebben.
7: Ja,
4: hè?
7: En daar is het dus full slime. Hè? Hier net helemaal. Nee. Maar dat is een van de plakken dat het full slime te zien is.
4: Ja.
7: Maar ik, nee, ik krijg het net van mijn koor om zak aan naar Spanje te gaan.
4: Hier is ik mooi bombreeltje op de hand. Dus daar is het al. Dankjewel, Simone. Ja, de titel die zei hij al, krijgt wat de man van Right Said Fred bedoelde. Minder praten en meer tutsje. So.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Goedemiddag. My Maaike van der Hoek.
6: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
5: De hele dag de radio om.
7: Waar 98.12 FM.
5: Simmer in Friesland.

0: Don't look back. Peter Tosh en Mick Jagger, Yaris ten Devoir. Don't talk, just kiss. Right, said Fred.
1: Omste keert, alles oors om riet de het, die erin zit, omste keert.
0: Ik ga weer een mooi plaatsje van die kleersteen. Een omstekeerd plaatsje. Jij is dadelijk een noemer en ik ben heel benijd. Als het al wist, de hokkerplaat dat is. Ja, de mooiste de titel en de artiest, als het wist, deze kant op sturen. In de Omroep app kindelt. En dan maken ze kans op dat mooie Simmerse prijzenpakket van Goeiemiddag. Maar waaronder de viskerspet, een zinnenbril, een tattoo. Er zit van al je leuke dingen in. Dus kom maar op, mooi die antwoord, als het al wist. Wat dit is en de titel.

Ja, het bloedt een beetje in de Simmerse sfeer en ik hoop dat ze het wist. Het is net heel dreig, denk ik, had de Christ even een hoosje. Maar nee, squad het Christ, het komt wel goed. Wij rekken niet op duidelijk, hou ik alle vertrouwen niet. Dus het wist, het is net heel dreig, denk ik, had de Christ even een hoosje. Maar nee, squad het Christ, het komt wel goed. Wij rekken niet op duidelijk, hou ik alle vertrouwen in. Dus kom maar op, titel en artiest graag naar Wiebe Kaspers. Dit is Brievenbus.

0: Arthur Baker, mooi. Love is the message. En de vrijer is Wiebe Kaspers, mooi. Brievenbus.
1: Omste keer, alles oors om riet te het, die erin zit, omste keer.

0: Ja, Hokkerplaat, yes to jere. Ik ben heel benijd. En er komt van alles binnen. Daar komt Pieter, of de Douwe Hellinga, zo heet het. Pieter Tosh, Don't Look Back. Ja, die is het net. Maar welke het wol is, dat weet René de Beer van Skielge. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, met René.
0: Goedemiddag, want wat hoorde die wel in dit nummer?
1: Ik hoorde Bob Marley met Three Little Birds.
0: En dat is hartstikke goed. Ja, je hebt het antwoord. Het is Bob Marley. Ja, en je bel je van nou Skielge dus, van Terschelling. Luister je eigenlijk een beetje naar Bob Marley? Want dat is ook een beetje die island vibes, denk ik.
1: Ja, een beetje zomers muziek, hè. Reggae is altijd lekker.
0: Ja, precies. Dus, dat is dus wassa. Het is prachtig waar natuurlijk, nou op Skielge. De zinneskind erbij.
1: Ja, een lekker fris windje van de zee nog een beetje erbij. Dat verkoelt het een beetje, maar het is wel lekker warm. Dus,
0: ja. Heerlijk. En ben je ook een beetje van de reggae?
1: Jawel, ik draai wel veel reggae. Ik speel ook wel wat reggae.
0: Ah.
1: Dus, ja.
0: Dus deze moest niet wel goed, hè?
1: Ja, die zat ook in mijn repertoire, dus die ken ik wel. Dus,
0: Oh, Sharon, wat speel je jou dan?
1: Wat zeg?
0: Wat speel je jou dan?
1: Nou, ik speel van alles, maar ik speel wel in een band en ik speel wel solo. Bij bedrijfsfeesten en op straat en in een kroeg, restaurants.
0: Ja?
1: Dus,
0: en dan de jongen, je doet gitaar, je trommelen, je doet alles?
1: Ja, gitaar, accordeon, trompet, viool, piano, van alles.
0: Oh, dus een multitalent.
1: Ja, ik vind het gewoon leuk om te doen.
0: Ja, voor feesten en partijen, hartstikke leuk. Nou, dat is het wel op Skielge.
1: Oh ja, feesten kennen we hier wel.
0: Jawel, hartstikke mooi. Nou, de prijzen die komen jouw kant op. En,
1: hartstikke leuk.
0: Dan hadden we die Simmerske platen die goed bij die Caribische eiland. Maar ik wil bij Skielge pas maar even draaien, denk ik.
1: Ja, dan zet hem even op standje snijbranden.
0: Dat. Zet hem maar mooi, Loet. Zodat elke nieuw op Skielge om jerk in. En dan binnen we helemaal in dezelfde heerlijke sferen als daar in de tropen.
1: Ja, heerlijk. Ja.
0: Dankjewel, René. Geniet van de prijzen en nog een hele mooie dag.
1: Hartelijk bedankt voor hetzelfde. Dankjewel.
0: Dit is Bob Marley and the Wailers. My Three Little Birds.

0: Friesland.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
3: Van een baan op kantoor naar mij de voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
2: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
3: Hester had een sociale itenstunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
2: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
4: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door de lage waterstand van de Rijn is in Duitsland een deel van de binnenvaart stil komen te liggen. Tussen Mainz en Koblenz staat het water van de rivier zo laag dat de meeste schepen er niet meer doorheen kunnen, ook al zijn ze maar voor 20% beladen. Veel schepen zijn gestrand bij het knelpunt Kaup. De waterstand is daar nu 134 centimeter. Nooit eerder was het zo laag. Betekent dat de Rijn nu in twee is gedeeld en dat heeft grote gevolgen voor de internationale binnenvaart. De Europese Unie stelt 2,1 miljoen euro beschikbaar voor noodhulp aan Colombia. Het land werd maandag getroffen door een zware aardbeving. Er zijn zeker 250 doden en duizenden mensen worden nog vermist. Vele liggen vermoedelijk nog onder het puin van ingestorte gebouwen. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor de basisbehoeften van de meest kwetsbaren. In Spanje worden maatregelen genomen om te voorkomen dat het grote aantal mensen dat de zonsverduistering wil zien vanavond tot gevaarlijke situaties leidt. De autoriteiten noemen specifiek het veroorzaken van bosbranden. De Spaanse verkeersdienst controleert extra op de wegen ten noorden van Madrid. In het zuiden van Catalonië en op de Balearen zijn meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. In Baskenland roepen de autoriteiten mensen op om niet op de vluchtstrook te stoppen. In Spanje is op een aantal plekken de volledige zonsverduistering te zien vanavond. En er is een nieuw snelheidsrecord gevestigd met een auto op waterstof. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah werd een snelheid van ruim 650 kilometer per uur gehaald. De auto werd bestuurd door de 64-jarige Andy Green. De Brit is de enige mens op aarde die op land de geluidsbarrière heeft doorbroken. In 1997 reed hij in een auto met straalmotoren bijna twee keer zo hard als met een waterstofauto, ruim 1200 kilometer per uur. Het weer. Zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder. Morgen opnieuw zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dankjewel. Van het zwembad op het Jerveen gaat Hajo Bootsma naar Oorwetter. Wetter om in te doeken. Doekstek, Woudvennen. Ik wil de put van Nederhorst. En ik ben wel benijd wat daar op de Brian te zien is. Jest het zaan, nou, de Braziliaanse jonger Gustavo Lima.
6: Bjuster baarlijke opbromming. Bellerie de boer, goed god en het juur.
7: Touwen een nieuwe uitdaging. Die koninklijke Damster is laatste niet in Driesem, zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor uw vacatures op damstra.nl.
8: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasgat. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasgat.
7: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
9: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
10: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
9: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
1: Goeiemiddag.
11: Mijn Maaike van

0: Ze representeren Italië in Jointje 29 op het Eurovision Songfestival. Dit wie haar een simmerhit, Ticento van Mattia Bazar. Doekstek De Put van Nederhorst, vlakbij Zwemwedstrijd Gods, De Put van Jouren. Ek bekend als de Doekstek Woudven of Put van Nederhorst. Nou, wist zo nou wat ik ben? Ja, daar is een plassendeerste relatief jip doekenkist. En dat docht onder oren het doekteam van Jereveen. Het liep mij razend spannend. Hajo, ik ben wel benijd. Wat is er al jaar onderwetter van net te zien?
1: Nou, er is een heel soort zijn onderwetter. Ik heb zelf ooit een cursus gedaan om te leren hoe ze doeken maakt. Toen kwam ik hier. En toen zag ik hier de sheet. Er is hier een keet. Er lag een hele grote snoek in van een meter. Er lag snoekbeers hier. Aukje en Astrid, ze staan hier bij me. Beide van doekteam Jereveen. Even zien. Aukje, lag die snoek in de geel ziet?
2: Soms
1: net,
2: soms
1: net, misschien die net meer, maar een oor?
2: Vaak wel.
1: Ze binden er nog?
2: Ja, ze binden er gewoon nog. Ja, en net alleen nog in de keten. Ik onder het platform, onderwijs, in het krauwenswier, wat je trouwens redelijk zeldzaam alleen nog hier voorkomt.
1: Bij puur natuur, hè?
2: Ja, echt wel. Dus ja, nee, de komst van alles te zien, net alleen een snoek. Ik beers en Lietse beerskes, praskes, kreefjes, mosseltjes, zes maar.
1: Dus, kreefjes?
3: Zeker.
1: Astrid, ja?
3: Rivierkreefjes.
1: Die ben te eten, weet ik zo'n vliegende week heel goed.
3: Ja, je hebt net een mooi recept gegeven voor de barbecue.
1: Ja, dat is de barbecue, ja. Even kijken. Maar is het ook iets, want het is natuurlijk een exoot. En je doeken je dan. En je bent natuurlijk van het doekteam. Maar denk je dan niet van, oh, dat kunnen we dan voor het mij in een poetje?
3: Ik neem ze niet altijd mee, maar af en toe kan ik er wel eentje meenemen.
1: En hij heeft de barbecue je kleest in?
3: Mijn man die kan heel goed barbecuen.
1: Maar goed, had je je doeken, neem mij eens even, breng mij eens even in deze sfeer van de put van Nederhorst.
3: Nou ja, je gaat eerst hier lekker naar beneden.
1: Het is even, wat bedoel ik, hè? We zitten even sketsen. Daar haast aan de ene kant, instappen. Hij is aan de ene kant lang waar de wielen. En aan de andere kant direct, nou dat is 20 meter verder, daar is de put.
3: Ja, dat klopt. Je moet wel een stukje lopen. Ongeveer 100 meter moet je lopen voordat er echt de diepte ingaat.
1: Hier was 100 meter nog rennen?
3: Ja, ongeveer tot de bomengrens. Ja, jullie zien dat niet, maar dat is ongeveer 100 meter. En daarna gaat het echt wel de diepte in. Dus het is ook belangrijk dat je je trimvest altijd opblaast. Zo stel je voor dat je het randje overgaat, dan blijf je altijd drijven.
1: Wacht even, dus dan haal je het echt letterlijk over een rane die je erin leidt. En had je je trimvest, dat is zo'n vest dat je volpompen maar lucht om met je te drillen, want je hebt zware bepakking. Dat heb je dus echt nodig.
3: Zeker weten, dat is echt heel belangrijk.
1: Want hoe jip ging je ook je?
2: Nou, de kist hier een goeie 20 meter.
1: Dat was best jip.
2: Ja, maar dat was net weg. Dus het
1: net.
2: Donker, niks te zien.
1: Met dit mooie waar, dan is het toch lekker dat het je 23 graden is, dan zit je gewoon op 20.
2: Er zit hier een thermocline in.
1: Wat is dat?
2: Het verschil in temperatuur, dat is een laag. Die sust soms ik echt. Dus sinds dat nou het wetter, je best wel, kan wel 20 graden wezen. Alleen op een meter of 6, 7, 8, dan klapt het in één keer naar 12.
1: Dus, 8 graden verschil gewoon?
2: Ja.
1: Echt op een liedstikje?
2: Ja, op een liedstikje. En het wordt alleen maar kouder daar beneden. En we hebben dan een oefenplatform op 5, 6 meter. Daaronder hebben ik al eens een keer perilien wilgetakken onderschouwd. En daar zit nou alle beers. En ik wist snoek in om die beers op te eten natuurlijk, of te vangen. En kist gewoon van alles zien. Dus tiet ik een flitspeel.
1: Een keverluider?
2: Ja, kever weet ik net.
1: Keverluider toch niet vliegen?
3: Een autootje die zit na het platform. Ja, en maar je hebt er ook wel banden. En er wordt allemaal verbonden door een touw met elkaar. Ja. Dus mocht je het kwijt zijn, dan kan je altijd de touw nog volgen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk net de bedoeling. Dat je je doek moet leren, toch? Dat mat zonder touw, dat mat je op navigatie op kompas, toch? Net?
3: Als je eerste duik gewoon even touw volgen. En je leert daarna natuurlijk absoluut op navigatie op
1: terugkomen.
3: Ja, ik denk dat ja, wel een beetje streng, ja. Klopt.
1: Nee, ja, dat is zelfs niks. Maar neem maar zeg maar, want wat is er zo leuk om gewoon te doeken?
3: De rust, de ruimte die het creëert in je hoofd. Alles laat je even los. Je gaat met je kop onder water en je laat alles los, letterlijk. Je kan niet gestoord worden door telefoon.
1: Nee, je gsm-bereik onder water.
3: Heerlijk is dat. Alles wat in je hoofd zit, is poef, weg. Dus echt de rust en de ruimte. En dan, je bent alleen maar bezig met je ademhaling. Want je wil zo lang mogelijk met de fles doen.
1: Dat
3: je
1: is, dat, lang... ja, is dat zo?
2: Het is echt zo. De hangers
1: in.
2: Ja, nou dat ik. Maar de hangers gewoon echt lekker in die bubbel. En dan shust ik nog eens wat beestjes. Ik neem dan ik nog wel eens een camera mee. Dus dan probeer ik nog leuke foto's te maken. Iel zit je Rick trouwens. Maar
1: ik heb Iel, ja.
2: Ja. En ja, nee, het is gewoon in bubbel. Het is gewoon heerlijk ontspannen zodra je die kop onder water dost.
1: Neem je hem toch dus ik nog een natuurbevordering onder water?
2: Eigenlijk wel, ja. Ja, ja. Dus als je dus duiken leerst, dan kunnen we die mooi nemen onder water. En als je ik nog wat er al geleefd. We hebben zelfs wel eens aalscholvers en futen. Ik nog wel onder water, jongen, dat die aan het jaaien wien. Dus het is gewoon prachtig.
1: Het is prachtig. Ja. Hier, de put van Nederhorst. Het water is goed op temperatuur. Dus net naar de 20 meter, want dan is het 12 graden. Goed koud, maar goed. Ha, daar heb je goed pak voor, toch?
2: Ja, zeker.
4: Nou, dankjewel, Hajo.
1: Alsjeblieft.
4: Ja, dankjewel.
1: Ik zit lekker in het wetten, jongen. Dus ik denk, dat komt nog wel een vraag of zo.
4: Nou ja,
1: maar,
4: nee,
1: we zitten lekker in het wetten. We praten nog even nooit zo meteen. En dan hebben we het even door doeken.
4: Ja, ik dacht die visken maar dan om te denken. Ik maar die flitspeelderen.
1: Ja, zeker. Maar wist wat een goede tip is trouwens? Van mensen die dat denken van, oh, doeken. Dat ben wel inspireerd rekken. Als je hier doeken leert in Nederland, en dat zijn die vrouwen niet schrik ik ze mij.
4: Ja.
1: Dan kiest oeral op een vrouw doeken. Iedereen
4: is dat
1: zo?
4: Oh,
1: hast al leert te doeken in Nederland. Want dan krijg je zelfs een relatief goede opleiding. Maar het punt is, het zicht is hier vaak niet heel. He, nou ja. Zeg ik aardig, dat het hier aardig goed is, wel zichtbaar het wetter. Maar gemiddeld kiest in het Nederlandse wetter een meter als traaien, maar wat mazzel, 4 shen.
4: Ja.
1: Nou, dat is al een soort jerk hier. Maar goed, dat is als het mazzel haast dus. En als je in het boetland doet, beginnen ze de grote oceaan in Biglix bijna in Zeeland. Nou, dat is juist 100, 200 meter. Nou ja, dus het is gewoon heel goed zin.
4: Dat wetter is volle helderder voor zelfs.
1: Ja, nou, en dan navigeren we makkelijker, is alles veiliger.
4: Nou, hartstikke mooi. Dus als doeken leren we ons, doch het eerst in Nederland, dan kist Oerl doeken. Dankjewel, Hajo. Ja, en dan krijgen we nu Dusty Springfield. Dit is Son of a Preacher Man.

0: Man.
1: De Fiskerspet.
0: Dit de laatste keer dat de koersmakers op de Fiskerspet droeg even de provincie in te gaan. Nou, een plakwet, de Fiskerspet light. En we hebben al een paar oanwijzingen hoorjoerd en die kreeg de stik in dit programma. Er kreeg dus al twee oanwijzingen en die neem ik nog even mooi die terug. Want de pitpet is nog heel tijd net voor. Ik krijg al woberugjes binnen en dat is hartstikke mooi. Dat mensen op paard binnen en op ziek binnen in het goede plak. Maar ik weet net of het juiste plak in het dorp al voen is. Dus nou ja, daar hebben we nog geen goede reactie of telefoontje van. Dus ga nog even op ziek als het hem vinnig is. Dan is dat hartstikke mooi en dan heb je die Fiskerspet. De onderwijzingen die sto al kreeg dus in dit programma. Wie een trouwdij maken een liedsdwarp bekend. Een trouwdij maken een liedsdwarp bekend. En de Hinsoan, de tweede in dit programma. Twa meesken sjoggen hier al jaren zwijend oer het dwarp. Twa meesken die sjoggen hier al jaren zwijend oer het dwarp. Nou, en nou krijg je er dus nog een onderwijzing bij.
2: Onderwijzing
3: 8.
0: En dat is in het hert van het dwarp viest een eerbetoon om een grutte leefde van een grutte man. Wist al wat de Fiskerspet light? Hast al een idee? Geen erheen, ziek je hem op. En er spiest de pet mooi daarin een noemer. Dikkes belje en dan maak je scores op nog een prachtige extra prijs. En komst er nog net uit? In het programma Onderwijs wordt nog verder zocht in dit, ja, om die pet. En dan ben ik benieuwd wat de daarvoor wordt. Maar ja, misschien wist wel jij er. En maak je ook eens op die pet. Ik ben benieuwd. Dit is nou eerst Frank Boeien, mooi zwart-wit.
1: Fien, de Fiskerspet.

of een cis wie is ze. Haast toch een leuk idee voor dan mooist in huis tastje horen dat kind via de Omroep app. En waar weet komt die spreuk wel bij u voorbij op de virtuele scorekalender. En het Friske Nijs komt er aan. Een mooi Simone Scheffer naar de Loving Spoonful. Do you believe in magic?

0: Eerst alles mooi non voor de vakantie.
1: Zinnenbril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vierde ik niet meer. Want maar de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Van het laatste nieuws, ons zien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
2: geeft ruimte. Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het is Hastjel van Fjouren. Heeft hij het voor het Frieske Nijs? Mooi Simone Skeffer. Simone, goeiemiddag.
16: Goeiemiddag. Andries Gaastra is de pakensisser van de oprichter van Batavus op het Jereveen. In jontje 100 Fjouwer iepene paken Andries het fabriek. Een perilinka met die Amerikaanse handen, maar het haatkantoor bleu op het Jereveen, dat is nou failliet verklaren. Pakensisser Andries wie in jontje Fjouwer zondag de betinker van het merk Koga. Hij is nu 86 jaar en wennet in België. En vielde al heel lang onkom dat het misging zo.
17: Maar ja, wat is er aan te doen? Hè? Die Amerikanen die nemen die zaken over. En die hebben geen, zoals een Duits zegt, geen aandoen van de zaak. En dan gaat het mis, hè?
16: Aanstien onderwijs meer van deze Andries Gaastra. Skipper Pieter Meter had naar... ik ben al in het vier. De mosken vallen ze wat van het dak, maar op Tjalf is het fris. En het ijs is hut, want het is weer simmeriestiet. Benammen voor de professionele rieders, maar joet ik voor de recreanten. Het is toch wel apart, hè? Mooi temperaturen om de 30 graden heen. En het vergt ik wel wat, vertelt de ijsmaster van Tjalf.
18: Ja, maar dat komt misschien heel goed werken. Maar de grootste uitdaging is altijd de luchtvochtigheid. Boeten. En weer altijd heel warme, maar ook heel vochtige simmers. En er zit een heel veel vocht in de lucht. Dat slaat del op dat ijs. En dan hebben we een ontvochtigingsmachine voor. En die maakt heel goed werken. Om de vochtigheid hier in de hal een beetje wat op niveau te houden. Zodat die ijs net al de bodem onslaat. En dat is de grote uitdaging in de simmer altijd.
16: Skipper Pieter Meter houdt na meer dan 20 jaar op bij de SKS. Dat maakte hij juster bekend. Hij wie skipper op het scootje van Akrem. Ja, daar bols het. Zijn jongere broer neemt het scootje oer, Sander Meter. Het is geen definitieve afscheid van de sport, maar voor eerst wil er wel wat oren dingen dwaan.
19: Het laat lekker op me afkomen. En de insteek is dat ik aankomende zomer lekker met vrouwtje achterop een glasje bier drink. En de wedstrijd kan analyseren op afstand.
16: Het is hem van Hette Gunt. Wanneer het takkenwieken de squalm weer beginnen, krijgen squalbeen in Liao het voor eerst al in een gymles op het kunstgas. Troch de droogte binnen de gewone gasvelden er te min onta. Als de velden net broekt worden voor gymlessen, krijgen ze de tijd om te herstellen en te groeien. De gemeente had dan ook de tijd om de velden te onderhouden en te besproeien. De maatregel in Liao het telt voor de eerste 2 weken na de simmervakantie, maar kan verlengd worden. Nou, dat het alles mooi het waar te krijgen. Het is droog, het is warm, 24 grond zon, 20 graden. Vannacht wordt het op zijn kortst 12 graden, maar joen is het eerst nog noffelijk bij die eclipse. En morgen en vreed wordt het alleen nog maar warmer. Temperaturen boven de 30 graden, dat betekent dat er een hitteprotocol ingaat.
15: Nou Simone, dankjewel. En oer en oer jaren we die weer,
16: nee,
15: maar dan de onderwijs.
16: Jacob Zelwagen is er oer en oer.
15: Ja, neemt het even van die oer. Neemt van die oer. Nou, ja. Dat is een toeval. Helemaal goed, weten we dat? Ik ben helemaal op de hoogte. Simone, dankjewel. En dadelijk het protestlied in een apartheidsregime in Zuid-Afrika. Mooi Joanna als verwijzing naar Johannesburg.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
20: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
20: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: Hey Remo!
2: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
26: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Maaike van der Hoek. Zee.

Johannes riep mij in de Grijdebras, mij Simmer in Friesland en daarvoor Gimme Hope Joanna van Eddie Grant. Ja, en prachtig vind ik het ook al, die Simmerse muziek. En de vakantie is hard voorbij voor Gourmet's. Een man die begint te squallen weer. En zat Johannes al sjongt. De Simmer is de mooiste tiert van het jaar. Ik wil steen er nou meesken op het jaar zien tien. Ja, ik kan het me haast net vaststellen. Ja, de winter vind ik gewoon ik heel mooi. Ik ben wel even blij met de Simmer en deze heerlijke temperaturen. Dus laten we nog maar even lekker proberen. Maar al die Simmerske plaatsen. Dit is nou Juanes bijvoorbeeld. Mooie. Adios, libido.

Een heerlijke meisjongen, Ruud Zweden. Mamma Mia van ABBA. En yes, no, nog de Cranberries. Mooi, Just My Imagination.

0: The Cranberries, My Just My Imagination. En net mijn imagination, Erik Ermey zit recht. Goeiemiddag. Och, verdorie. Ja, dat wist.
1: Daar ben ik. Ja,
0: wist ja, recht. Ja.
1: Zeker. Ja, het is geen imagination. Nee. Ik ben recht, dadelijk van jou en ontzijzen, maar onderwijs. Ja, we zorgen voor zelfs vooruit op die zinneverzustering, die eclipse
0: ja,
1: van de jongen.
0: Ja, zelfs.
1: Heel veel mensen die woon nog een brilletje, Helly. Die wie een toilet. Want wie haast nergens meer zo'n eclipsebrilletje te krijgen.
0: Oh, wie er?
1: Nee, hij zal wel in.
0: Nee.
1: Nou, dan maakt die waskog. Ik heb een eerdokter interviewd van het Friesius MC, het MCL. En die zei van, zorg ik net even in die eclipse, zonder bescherming. Dat kerst echt permanente skeer om je eigen oprinnen. Dat is echt wel serieus. Dat verhaal ontrolt dadelijk in Oenderwijs.
0: Is er nog iets knutselen thuis?
1: Er zijn wel mogelijkheden. Ik heb een camera obscura. Ik heb heel eenvoudig mijn oude dozen. Dat luidt je eergaats ik uit.
0: Oh, dat ben ik dan wel benijd. Voor al die meesten die het nou net zo'n briltje hebben, dat toch denken van ik wil toch nog veilig de nasje.
1: Ja, en net nog een cd. Dat hielden we Sound van Jolien.
0: Oh.
1: Ik weet het nog wel. Toen wilde ik meestal niet zeggen, er nog een cd'tje. Dat beschermen dan zogenaamd ik. Maar dat is helemaal net het geval. Dus dat wil ik het net.
0: Nee, net geen

0: vreemde fratsen uithalen. Nou, ik ben heel benijd. Dankjewel Erik en Soort Willen. En geniet van die programma dadelijk. En in uw programma Goeiemiddag, daarin jij is de meesten van Heinevier die het nooit Tiaf komen. Ja, ik kist het die haast net vaststellen. Om retreat te kin.
1: Kees gaat naar mij in Breda, dus ik moet wel een stukje reizen om hier te komen.
2: Speciaal om dan hier te schaatsen?
1: Zeker, ja. Mijn dochter wilde eigenlijk weer een keer schaatsen, dus daar gaan we gewoon.
0: Ja, simmerverslagjouwer Hajo Bootsma, die jerde bij het zwembad op het Jerreveer van Allesoer aqua joggen en is nou zelf ek enthousiast worden.
2: Ik zit hier te twijfelen dat het zeker wel iets voor mij is, want ik zit een soort van in marathontraining, dat ik denk van, ik denk dat ik een marathon rennen kan.
0: Ja.
2: En ik ben, dat is net meer de jongste, dat lichaam net. Ja, misschien is dan zo'n hersteltraining in zo'n zwembad helemaal net zo'n verkeerd idee.
0: En je kinderen net al in het doeken in Australië, Bonaire, Griekenland, neem het al je maar op, maar ik bij het Jerreveen.
3: De komst van alles te zien, net al in de snoek. Ik beers en lietse beerskes, praskes, kreefjes, mosseltjes.
0: En goeiemorgen, is de morgen wel een leuk idee voor dit programma? Mail het nooit goeiemiddag@omroepfriesloon.nl. En de laatste plaat is van Fleetwood Mac, dat is Don't Stop. Op de virtuele squirkalender komt Joer te zes wiezen van Etty Pasma. De zinne is aast vertjustermoanen. Dit weer goeiemiddag. Goedemorgen.

0: Friesland. 92.2 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: Thuis in Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
3: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Twijselen rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
4: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
6: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De lage waterstand in de Rijn kan grote gevolgen hebben voor de internationale binnenvaart. In Duitsland ontstaan al grote problemen nu de rivier bij het knelpunt Gaup moeilijk of eigenlijk niet meer begaanbaar is. Sinds het begin van de metingen was de waterstand daar niet zo laag. De Europese Unie geeft 2,1 miljoen euro aan Colombia vanwege de aardbeving die het land maandag trof. Daarbij vielen honderden doden en mogelijk liggen er nog duizenden mensen onder het puin. De Europese Commissie zegt dat het geld is bedoeld voor noodhulp aan de mensen die het hebben overleefd. Het dodental van een bootongeluk op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen naar 44. Een duikersteam heeft vanmiddag nog lichamen van tientallen volwassenen en kinderen uit het water gehaald. Er zaten mogelijk tientallen mensen te veel aan boord van de veerboot. Waardoor die kapseisde, is nog niet bekend. Oost- en Zuidoost-Aziatische landen worden geteisterd door orkanen en hevige moessonregens. Er zijn 3 orkanen tegelijk actief. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen. De meeste slachtoffers vielen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In het zuiden van Japan moesten uit voorzorg 260.000 mensen tijdelijk hun huis uit. Op verschillende plekken viel de stroom uit en raakten wegen onbegaanbaar. In de Chinese hoofdstad Peking staan straten blank en zijn auto's gestrand door de vele regen. De Spaanse autoriteiten zijn bang dat door de grote toestroom van mensen vanwege de zonsverduistering vanavond bosbranden kunnen ontstaan. Daarom wordt er extra gecontroleerd op de wegen ten noorden van Madrid en zijn in het zuiden van Catalonië en op de Balearen meerdere wegen en natuurgebieden gesloten. Het weer zonnig en warm. In het zuiden is het zo'n 30 graden. In de rest van het land 23 tot 27. Vanavond is het helder en morgen opnieuw dan zonnig. En dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Schwaal bij Niel Jouwt, wat de Nijwieke gymnastieken op Keusgerst. De Hoornefielden binnen te droeg en Demar net de broeken. En het verhaal van 50 Jolien, de sterke Jerke, die komt on in Londen. Maar de Tower Bridge die bleurt dicht. Dat en meer, dadelijk in onderwijs.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de Van Elsen hier.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Bjesterbaarlijke opbromming.
12: Bennerie de Boer. Goed God en het Joer.
13: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162.
14: Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis. Mai Erik Enema.

0: Mooi noemer. Bloed dat toch. Everybody's changing guest.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is wat 8 minuten nu Fjouwer. Van harte welkom bij Onderwijs. Van deze waarzie 12 augustus 2026. Die daar dat vakboom met curatoren praten. Hoe de takkomst van de maaiwerkers van het failliete fietsfabriek Axel. Op onderoren Jerry Vingen.
2: Ik wil geen hoop geven, maar ik vind het wel belangrijk om te blijven kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn.
0: Het is zeker duidelijk te melden dat boeren een soort les hebben van een moezepleeg. En dat wil het nou toch al dregen is.
3: Nou is dat natuurlijk voor een boer die het geëist gemaakt is dat best wel lastig. Want we gaan nou een combinatie van de droogte, maar die moezeuitbraak.
0: En het is zeker duidelijk te melden dat Pieter Meter bekend maakt dat hij na 20 jaar ophoudt als skipper van Akkrum. Om jongere broer Sander een kans te Jan, vooral voor Heid MM.
4: En ja, dan kan je wel door blijven zeilen en door blijven sturen. Maar dan maak je de kans steeds kleiner dat paard maat nog mee kunnen maken.
0: Het is daar weer dus mijn onderwijs van jou en ontzijzen. Muziek, nijs en achtergrond. Dadelijk, nee, weekend, dan begint de squal weer. Maar ik der speelt de droogte weer een belangrijke rol. Maar eerst, het waren het kwartjes. Gewiemenga, een hele goeie meetje.
5: Een goeie meetje. Bij de zwakontmatige droeg in de eerste wien is het aardig opwarmen. Naar 24 graden op de eiland, ont 27 graden het land in. Je bij hard en hard de zinnen de haatrol, omdat hij onder is. En wiels de mannen de joen voor een heel groot pad verdelskoot, is het vrijwel helder en ongenaam. Maar zo'n jochentje ont 24 graden. Vannacht ben ik de vallende sterren goed te zien, maar is het wel weer wat frisser, maar over ont 16 graden. Morgen warmt het dan weer meer op en krijgen we oeral een tropisch kadij. De zinnen schijnt volop en mijn zwak ontmatige zuideerste wien wordt het dan 30 on 33 graden en is het in de joen ook nog noffelijk boeten.
0: Ja, nee, we kunnen beginnen squal onder, maar de droogte, ja, die is vaar met ik weer een probleem. De sportvelden die mijn gewoon gas, die kan eigenlijk net broekt worden in jouwt. En de band moet daarom naar de kunstgasvelden vaar de gymnastieklessen. Nou, daar maken we zelfs meer van weten. En dat krijgen we die informatie van Jan Faber van de BV Sport. Een hele goede middag.
6: Erik, goedemiddag.
0: Ja, waarom heen draai ik verkeers? Omdat hij bijna eens op een kunstgasveld een gymnastiek rijden?
6: Ja, op dit moment het zijn bijzondere tijden. Het is droog. We zijn maximaal aan het beregenen en de velden op onderhouden. En ja, dat brengt dat het verstandig is om de velden even vrij te maken. Om het grasplantje te laten groeien, onderhoud te laten plaatsvinden. En als alternatief, daar waar het in de nabijheid is en beschikbaar, bieden we natuurgasvelden, kunstgasvelden aan. Dan wel een sporthal of een gymzaal die er nabij is. Dus sport kan het dus worden, maar de ondergrond die is even anders.
0: Ja, je mag wel bereinen, hè, die sportvelden.
6: Ja, wij mogen nog gebruik maken van het oppervlaktewater. Dus we zijn al 6 weken lang continu bezig met beregenen.
0: Ja.
6: De mannen van de groenploeg zijn keihard aan het werk. En de velden zijn groen. Ze zijn ziet er goed uit. We kunnen de competitiestart of de bekerstart van voetbal kunnen we gaan behalen. Alleen ja, dat vraagt wel dat we even keuze moeten maken hoor, om maximaal rendement uit het onderhoud en het beregenen te halen. En vandaar deze keuze
0: is. Ja, daarom is het besluit dat de band dus net op die gasfield en Aasters gymnastiek krijgen. En ja, binnendoor is eigenlijk net een optie, maar deze temperaturen.
6: Ja, dat hangt er vanaf. Soms is het juist in de sporten wel behagelijk als de deurtjes dicht zijn en de warmte blijft dan buiten. Dan is het best nog wel te doen. En kunstgas, dat is natuurlijk sowieso altijd een prima alternatief. Dus gesport kan er worden, maar soms zit er een dakje op en soms dan is het op het hete kunstgas. Want ook dat is met deze omstandigheden niet ideaal.
0: Nee, dat is inderdaad heet, hè, dat kunstgas speelt.
6: Ja, dat trekt net even wat meer de warmte, laat net even wat meer in hangen dan in natuurgas. Maar dat is wat het is.
0: Ja. Nou, stel ik me zo voor dat er minder kunstgasvelden binnen als de gewone gasvelden. Dat wordt, ik wil lastig, maar ik plan naast van die lessen.
6: Nou, ik denk op dit moment hebben we best veel kunstgasvelden. Dus de meeste sportconcentratiegebieden hebben we veel kunstgas. Maar er zijn een aantal locaties waar het niet is, of waar het niet in de nabijheid is. Ja, en dan kijken we naar alternatieven. En de verenigingen de scholen krijgen morgen ook vanuit onze front office een bericht. Van, nou, het grasveld kan niet, maar het alternatief is dat kunstgrasveld of deze sporthal. Dus we zijn per onderwijsinstelling en per school zijn we aan het kijken van wat komt het beste uit. Ja. Dus wij druk mee doende, maar mijn collega's die hebben dat plan morgen gelegd.
0: Oké, nou dan is het om de squal om dat wat te organiseren. Ik kan me voorstellen dat het hier en daar x budgetten zult dat er geen gymnastiek jong wordt.
6: Ja, ideaal is het niet. En het kan best inderdaad zijn dat binnen of het kunstgas dat het niet de optie is of dat het niet in de nabijheid is. Maar het lijkt erop dat we het grootste deel toch wel van een accommodatie of een locatie kunnen voorzien waar gesport kan worden. En dat is, nou, daar ben ik blij mee. Het ziet ernaar uit, Erik, dat het maximaal 2 weken is. Hè. Dinsdag komt er alweer een gelukkig weer wat regen. We staan tegenwoordig op de juichen om regen in plaats van zon. Maar ja, het ziet ernaar uit dat dat 1 tot 2 weken gaat duren. Ja. Kijk, het feit dat onderwijs even niet op de grasvelden kan, is natuurlijk niet uitzonderlijk in de maanden oktober, november, december. Ja, dan is juist de reden andersom. En dan ligt er juist te veel regen op het veld. En dan gaan we dan weer nog naar het kunstgras. Dus het komt vaker voor. Maar ja, de oorzaak is even tegenovergesteld nu.
0: Ja, te droeg. Nou ja, je mag het dus inderdaad letterlijk roeien, maar erin een liedje hebben.
6: Ja, en ik moet zeggen, mijn collega's zijn er keihard mee doende. En op dit moment kunnen we iedereen van een sportveld dan wel een sporthal voorzien. Dus de lessen en de sport kan gewoon doorgaan. Daar zijn we heel blij mee. En laten we hopen dat de regen straks weer ons wat komt helpen. Ja. Dat over een week of twee bekijken per week dat ook de grasvelden weer volledig betreden kunnen worden. Dus ook door het onderwijs.
0: Wij horen het in de gaten. Jan Faber van de BV Sport, dank u wel van je verhaal.
7: Het is zimmer.
0: Dadelijk het verhaal van de mbo's. Die maken van het jaar 2028 de stagiaires een vergoeding bieden. Maar dat is net voor elk niet mogelijk. Zeker voor liefdesorganisaties. Het verhaal hier is dadelijk naar de muziek van Mink de Veel. Dit is Demasiado Corazon.

0: Mink de Viljer is er een Dimmersjado Corazon.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
0: Minder dan de helft van alle mbo'ers krijgt een financiële vergoeding voor de stage die ze verplicht rinnen. Dat is oneerlijk, vindt de onderwijsminister Letschert. Die vergoeding moet er komen, en dat alles trok je het komt Diederik in het jaar 2028. Maar er zit wel een skaatkant aan. Lietse bedrijven en non-profit organisaties kennen die vergoeding eigenlijk net betellen. Zo'n organisatie is Solidair Friesland en Roger Dalstra is de directeur. En die is nog aan de telefoon. Goedemiddag, Jim.
3: Ja, goedemiddag.
0: Ja. Op mezelf is het natuurlijk wel sympathiek, zo je ze kennen, zo'n vergoeding voor mbo-stagiaires.
3: Ja, dat is absoluut waar. En ik vind het voor de mbo-stagiaires ook heel mooi dat ze daarmee ook gelijkgeschakeld worden met andere studenten. Dus het is er van harte gegund.
0: Ja, nou, want hbo-stagiaires krijgen het algemeen wol, zo'n financiële vergoeding. Mbo's, ja, is het maar 43% die dat krijgt. Dat wordt nou dus lieklutsen. Even naar je organisatie, Solidair Friesland, een kerkelijke organisatie. Hoeveel stagiaires hebben jullie eigenlijk op jaarbasis?
3: Ja, wij hebben op jaarbasis zo'n 10, 11 stagiaires. En die zijn afkomstig vanuit het middelbaar beroepsonderwijs en ook wel vanuit het hbo. Dus dat is voor onze organisatie best een grote groep.
0: Ja, ja. En die ben ik echt nodig van je organisatie, liek het mij.
3: Ja, op twee manieren. We hebben wel echt een serieus stagebeleid. We gunnen het de studenten om echt een goede plek te hebben om ook een goede professional te worden. En ook iets mee te maken van hoe wij als Solidair Friesland het werk doen. En het is voor ons heel mooi, omdat je daarmee ook weer een frisse blik en frisse kennis krijgt. En ook ziet hoe een nieuwe generatie weer naar ons werk kijkt. Dus er zitten echt op twee positieve kanten aan.
0: Het werken twee kanten nu, zowel voor de stagiair als voor de organisatie, Solidair Friesland in dit geval. Maar de vraag is natuurlijk, nou, ken je hem dan vergoeding betellen?
3: Ja, dat is een hele mooie uitdaging. Dat is maar net de vraag. Want dat geldt voor ons, maar ook voor heel veel andere instellingen die afhankelijk zijn van fondsen en subsidies. Het moet wel ergens vandaan komen. Ja. Dat betekent dat je

0: Nou, dat is een hele mooie discussie. Als je kijkt naar wat gemeenten en wat provincie doen en wat het Rijk doet. In een gunstig geval krijg je anders wel inflatiecorrectie, maar die loopt nooit in de pas met wat de werkelijke kostenstijging is. Dus ik hoop dat ergens met dit goede plan dat er is, ook het bewustzijn komt, ook bij de overheid zelf, hè, of het nou lokaal is of landelijk, dat dat van hen ook wel wat verwacht wordt.
1: Ja, als minister Saart van die stagiaires met een vergoeding krijgen, dan zou ze zich de jult bij passen moeten.
0: Precies, dat zou de allermooiste situatie zijn. Dat in de subsidieregelingen die er zijn ook zoiets meegenomen wordt. Dus dat je dat gewoon binnen je begroting kunt opvoeren. En op die manier ook daar extra subsidie voor kunt krijgen. Hoe fondsen erop gaan reageren, we zijn ook al in gesprek met fondsen. Ja, dat is ook afwachten. Dan moet je het echt bij elkaar sprokkelen.
1: Ja, dat wordt dus lastig, dat vind ik nog spannend. Het is 2028, dus je hebt nog een jaar eigenlijk om dat farmakkoord te krijgen. En mocht het nou net slagen hier, Drachstra, en je krijgt dat net farmakkoord, is dan de ultieme consequentie dat je maar minder of zelfs heel nooit geen stagiaires meer Solidair Friesland draaien?
0: Ja, dat zou een uiterste consequentie kunnen zijn. En je noemt 2028, hè, dat is vanuit de minister het voorstel.
1: Ja.
0: Maar het staat al in de CAO Sociaal Werk, hè, dus daar houden wij ons ook aan. Dus dat betekent dat het voor ons al in 2027 speelt. Ja, dat moet er mee in de begroting. En als je het geld niet ophaalt, zo simpel is het, hè, zo werkt het thuis ook, kun je het ook niet uitgeven. Dus het zou de consequentie kunnen hebben dat je zegt, ja, wij kunnen hetzelfde aantal niet handhaven, we moeten het halveren of misschien nog wel minder plekken beschikbaar stellen. En dat zou ik heel treurig vinden. Want dat is allemaal al heel krap, hè? Dat weten we. Dus liever niet, maar we moeten het wel kunnen betalen.
1: Ja, ja, ja. Nou, we zullen het afwachten, maat, dat de minister inderdaad ik maar jult extra komt voor deze uitdaging dat je me als solidair Friesland vaststelt, jongen. Roger Drachstra, dank je wel voor je verhaal en een fijne dag verder.
2: Alles wat er spielt.
3: Yes, hier.
2: 92.2 FM.
3: Omroep Friesland.
2: Onderwijs.

Ellen Langley. Ja, dat is dan Choosing Texas. Ah, liever gewoon even bij de Deep South Blue, hè. Dat is de klassieker van de Clearwater. Nee, Creedence Clearwater Revival. Samen met ze. CCR. Dit is Fortunate Son. Anti-Vietnam. In die team.

0: sneeuw bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio en televisie.
2: Er zit er heel veel uit.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Hey, Remol!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
11: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
10: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
11: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
13: Het krijgt Jelve Vivenvest. Heeft het hier dus van Les en IJs uit Friesland?
14: Maar Jacob Stelwagen, Jacob, goeie met je.
15: Een goeie met je. De Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital wil mogelijk Axel overnemen. Juster, Guy Axel, het bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen failliet. We overwegen een bod om de gehele Axel Group over te nemen, zei Quanta Capital. De topman van Quanta, dat is Mel Sutcliffe, is geen onbekende in de fietsverhaal en Axel. Hij was zelfs hutfietser en liet voor het nationale team van Ierland tussen 1980 en 1996. Daarna docht hij een fietswinkelketen op in Ierland, Eurocycles heet hij. En hij kwam er de distributeur van rallyfietsen in Ierland. En dat bedrijf verkocht hij in 2016 weer aan Axel. Het tankstation onder A2 tussen Nijlon en Bolzit weer vanmiddag kort dicht vanwege een gaslek. Er stiet een stier auto, maar heeft een lekkende tank. De brandweer had de auto veiliggesteld en na de laatste meetings is het tankstation weer vrijjong. Het fiscushuske in Mondragat had haar 10.000ste bezoeker binnenkregen. De familie Abma uit Gelselaar wien de lokkeren en kregen een taart om binnen op het museum. Dat de schietnis van het fiscusdorp Sjellit. Onder andere de ramp in 1883 werd belocht in het museum. Net in één nacht 83 fiscus uit het dorp bij om het lippen kwam. Op de hege diep bij Koolse Tille is een bestelbusje uitbaand. Door de brandweer aankwam, zie het motorcompartiment van de busje in de brand. De auto kwam vlak voor de bregen over het PM-kanaal te stilstaan. Vanwege de brand weer de dik in beide richtingen dicht.
16: Dank u wel, Jacob. Nog even een triviant vraag. Gelselaar, welke provincie zou dat lezen?
15: Dat klinkt heel gelders.
16: En ook je straf voor de koelkast. Dus dat is heel goed. Het Fries Genees. Het is al in Idlesen op de site en de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands en een heel stuk mannenwoordentaal.
17: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grootste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Varie leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
18: Bjester baarlijke opbromming. Bennerie de boer, goed kwot en het joer.
19: Taan we een uitdaging? Die koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie je vermotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zucht voor onze vacatures op damstra.nl.
20: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen.
3: fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie is klaar.
19: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zoek voor uw vacatures op damstra.nl.
4: Onderwijs.
7: My Erik Enema.
16: Het wie een jongetje saai en zondig omtrint. Het is die dat er een vlot uit Friesland de Thames in Londen opvoer. Dat is weer een sterke jerk, hè? Dat is weer de tweede editie van een sterke jerk, hè? Nou, we zorgen eigenlijk op dat bijzondere nijs van 50 Jolien. Waarom dadelijk hier in dit programma. Maar eerst vanzelfs het Waberjoch, Sjitske Wibbenga, een hele goeie midje.
20: Een goeie midje.
16: Wat een fantastische zimmerdag je moet werden, hè?
20: Ja, absoluut. En de temperaturen wie ik nog ongenaam te nemen. En ja, maar die onvier van droege lucht, ja, wie het ik eigenlijk wel heel goed vol te houden qua temperatuur. De wien uit het eerste wij echt een droegje in de wien. In trochsnijd zwak ontmatig. Nou, de temperaturen, ik heb de maximum temperaturen ontnota er even bij gepakt. Het kenwezen op een lokaal station de temperatuur nog even krek wat verder oprint. Maar dit is het even ontnota. Waadeiland 24 roen. Kwaaiem 24,12. De pijn dan was 22,2. Ik me riep dan weer een graad leger. Laaksem 24,8. Friske Pijlen is het ik 22 graden worden. En Bakkeveen dan weer een graad leger. Maar 26 graden. Ja, de joentiert die is heel nou ja, helder verrinnen. Zo zelfs goed nice voor de meesten die de zinnenverzustering besjens zullen. Nou, daarbij de temperaturen aan het begin van de zinnenverzustering nog zo'n 23, 24 graden. Nou, dat is heel ongenaam voor zelfs. Maar die temperatuur die zakkert in de oeren dennij. Nou, toch wel een graad als 8 in trogsneed. Dus dan aan het eind van die zinnenverzustering, dan zou het misschien een beetje fris wezen kennen. Zeker als je wat meer op een romp te steen en in die op een wien. Dus bigelijks in het watergebied. Daar zullen de temperatuur toch wel een paar graden leger wezen. Dus, nou ja, misschien wat om in de achterhollen te houden. Nou, en als je dan ik nog voor de vallende sterren geeft. Good night, ik. Vannacht is het helder. Vol op de sham. Dan 40 tot 54 sterren in het oeren mogelijk te zien. Zeker als het poer tjuster is. Dus dan heb ik het echt om middernacht en de oeren dennij. Nou, dan hebben we een temperatuur van zo'n over ont 16 graden in trogsnee. Dus dan is het nog wel een stukje frisser.
16: Ja, maar rekken maar even een jaar zo'n. Hey, ja. En dan maak je dus maar op voor de hitte van morgen, hè?
20: Ja, ja, zeker. Daar hield dan ik een koorde giel voor. Van morgen hier jochenoeren aan. Nou, ik is het hitteplan weer van Kraft vanuit het RIVM. De hittekraft die stiert op 6. Nou, in het kustgebied en op de waterland en zo wat jipper het land in. Nou, dat giert ont het zien. Dus ja, eens kunnen we zeggen, het valt wel wat ta. En dat komt omdat de luchtvochtigheid net zo heeg is. Dus het is wat draaglijker om trod die 31 on 33 graden heen te komen. Dat binnen maximum temperaturen van morgen te meedje. Zei jou we de man, het is het nog een gratis zandje, achtje en zetten we de dij vrij kalm uit eind. Verder een zwak ontmatige wien. Boppelan. Matig, soms vrij krachtig in het kustgebied. En de wien is wat variabel hierin van de dij. En dan valt er even heel een dag fut. Ja, en daarbij hebben we een zinnenkraft van size. Een wielst 8 het maximum is hier in Nederland. Dus ja, die is nog wel vrij krachtig, zoek ze. En ik in de joentiet helder waar. En dan zei jij van de joentiet nog een gratis 22 ont 26 graden. Dus morgen is het weer volop simmer.
16: Ja, volop simmer. En dat hield ik voor de dag daarna, hè?
20: Ja, absoluut. Op vreed, dan hebben we nog weer een warme dij, een hitte dij. 30 ont 34 graden heb ik steen. Mogelijk dat het op de waterland 28 of 29 graden wordt. Dus dat ze daar krek net een tropische dij te pakken hebben. Maar het zucht dan uit dat dat morgen wel slagje zeel. Nou, daarbij, ik dan weer een soort rondte voor de zinnen. Alleen nog hebben we op vreed dan al wel weer wat sloekenwolken voor deel. Ja, en dan op sneun en snijn het weekend, dan is de wien intussen alweer om naar het noordwesten. Ja, dat is de wien oerzee hinnen. Betje dus ik dat die temperaturen een stuk leger uitpakken. Op sneu nog een maximum van 26 graden. Maar op snij toch echt wel een stuk leger. 20 of 21 graden. Daarbij hebben we op sneu mogelijk al een buien te pakken. En op snij is het ik nog maar de vraag of het wel droeg bloe zeel. Nou ja, verder vaak droeg dus. Maar ik wil wat rond te verzinnen. Dus het waarbeeld wordt op de lange termijn toch wel wat wikselender, Erik. Maar ja, de komende dagen, ja, ik zou zeggen, nog heel tijd simmer in Friesland.
16: Ja, poer simmer. Hartstikke leuk.
20: Ja.
16: Dank u wel, Jiske. Fijne dag nog.
20: Heel graag die en hetzelfde.
16: Oké. Okay.

0: stapte in de jaren 80 in de fitnessrage met haar muziek. Het rest noemen we dus dit, Physical. En daarvoor draaiden we Gerben Douwstra, maar 24 plus. Dan zit ik een beetje in de fysieke activiteiten, voetbal in dit geval natuurlijk.
1: Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
0: Het is deze dagen 50 jaar geleden dat de sterke jerken erin slagen de Noordzee oer te steken en Engeland te bereiken. Nou, zo'n oertocht, het was best een avontuur eigenlijk. Een groep maten die het op een zelfs maken vlot de drokke zee oer stutsen. Wilfred de Jong, wie in Jontje Suizensandig, een van de bemanningsleden. Ik praatte vaderuitsturing Maim en vroeg hem om te beginnen wat hij nog weet van de omkomst door de steeds in Londen.
3: Ja, die was bijzonder, want de consul, Nederlandse consul, die kwam bij ons aan boord. En ja, ik zie hem nog zo zitten bij in ons oude kloffie met lang haar, ongeschoren kopjes. En hij ging zitten en we hadden een fles Sonnema Berenburg bij ons. En hij ging zitten op een leeg Heinekenkrat. Zo'n houten kratje was het toen nog. Ja, het was natuurlijk hilarisch om zo'n keurig geklede man daar bij ons aan boord te zien zitten. Dat was de ontvangst nadat we eerst al een rondje voor de Tower Bridge hadden langs varen. Aan het vraag of die Tower Bridge open kon voor ons, maar dat weigerde al autoriteit. Maar brutaal, en we hebben er even voor langs varen natuurlijk, voordat we de St. Catharines dorp daar binnen voeren.
0: Ja, ja.
3: Daar kwam die consul dan ook bij ons aan boord.
0: Ja, die St. Catharines dorp, daar ben je hem toen om wal gongen eigenlijk. En ja, die Londenaren die zeggen wel veel tof van zo'n redelijk haveloos steltje op zo'n oud vlot.
3: Ja, we waren een toeristische attractie in één keer. Dat klopt. Ja. Er kwamen aardige mensen op af.
0: Ja, precies. Het was een hele bijzondere oertocht. Het was eigenlijk de eerste keer dat het slagen, want je hint al eens een keer jetten bezocht, hè, om de oerstek naar Engeland te marchen.
3: Klopt, 1975, toen waren de sterke jerk 1, de eerste. Ja, die is 10 mijl uit de kust van hoe het ervan gaan. Maar het is wel precies wat er fout was gegaan aan die jerken. Wat we verbeteren moesten. En we zeiden, nou, we bouwen nieuwe. En we gaan een tweede poging, en dat werd in 1976 te doen, om Engeland te bereiken en om Londen te halen. Dus alle fouten van de eerste hebben we verbeterd in de tweede. En ja, zo weer 4 dagen naar Londen gaan.
0: Ja, de lessen die je leert. Terug de mist, ik nog, want op een gegeven moment behoorlijk mistig bij de oersterk, hè?
3: Ja, op een gegeven moment. En dat was wel angstig, als ik heel eerlijk ben. Mensen zeiden, god, je bent knettergek om dit te doen. En dat waren misschien ook wel, maar we waren totaal niet bang. Maar ik kan me nog herinneren dat op een Noordzee op een gegeven moment werd het mistig. Dan valt de wind ook weg, dus dan dobber je maar wat. En dan ben je van de stroom en de golven afhankelijk. En toen weet ik nog, Guus Zwijgman, ja, die was beroeps. Voor zijn beroep zat hij altijd op zee. En die werd zenuwachtig. Ik denk, nou is hij, dan mag ik het ook wel bij onderhand. Ja. En dat was natuurlijk een gevaarlijke situatie. Want we hoorden op een gegeven moment de mist van een groot schip, wat we nooit zien hebben. Maar we hoorden op een gegeven moment wel de motoren ook stampen van dat ding. Met andere woorden, hij voer ons links of rechts voorbij. En ja, we hadden geen idee waar. In de mist hoor je het niet. En we zagen dus ook helemaal niks. Voor hetzelfde had hij over ons heen gaan of eronder zo. Dus, het was een rare situatie. Maar voor de rest was het een prachtige overtocht, hoor.
0: Het is eigenlijk goed gegaan, je bent omgekomen. Waarom woon je hem dit eigenlijk? Doe.
3: Ja, bravoer, hè. We zagen er erg gevaar in. Ik bedoel, we hadden die eerste sterke jerken gehad. En toen hadden we al, toen we de eerste keer naar de Skelling overstaken, toen zeiden we, nou willen we ook de Noordzee over. Dat was natuurlijk al een beetje grootspraak, maar we deden het wel. En toen dat mislukte, hebben we dus die tweede bouwd. En zeiden we, nou gaan we toch naar Engeland. Ja, waarom bouwden we dat? Ja, nogmaals, een beetje bravoure. Ja. Aan de zijde, dat zouden we doen ook. En ja, zo waren wij.
0: Bravoure, bier en je bent jong.
3: Ja, ja, zoiets. Die volgorde, ja. Nou, ja, over bier gesproken. Op de eerste hadden we zelf een biertap aan boord, ja.
0: Sure.
3: Werden we sponsor door Heineken. Kregen we elke week 70 liter.
0: Ja, nou ja, dat is eigenlijk goed Arun. En ja, we weten het verhaal natuurlijk. De naai ik, de oerstek, die het eindigen in een skipbreuk. In het Caribische gebied. Al met al, maar we toch constateren, ik 50 rond 50 jaar na dato, dat de Stichting Sterke Kerken nog altijd besteedt, nog altijd actief is. En een nood toch wat meer inzet, nou, ik zeg ze, voor ecologische zaken.
3: Jazeker, maar dat was met de derde natuurlijk ook al zo. Hè. Toen hebben we al aantoond allereerst dat vervuild water vanuit de Rijn in de Waddenzee terecht kwam.
0: Ja.
3: En we hebben daarnaast bij de oversteek naar Curaçao, wat de bedoeling was, met Bonaire natuurlijk uiteindelijk, maar onderzoek daar naar de olievervuiling op de oceaan en de zeeën. Dus toen hadden we al een milieuproject in het leven geroepen bij de Jerken.
0: Ja, alleen nog een heel soort van het onderzoeksmateriaal is bij de schipbreuk verlengongen, hè?
3: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk wel heel erg triest, want een paar keer per dag werd er het weten. Ja, en toen die schipbreuk, toen was je kenbaar op Bonaire, is alles een beetje vergaan. Dat is natuurlijk wel heel triest. Ja. Al die resultaten, is wel wat overbleven, maar dus peanuts, ja.
0: Ja. Nou ja, dat is dat wie doe, zie ik nog maar zeggen. Hoe sjost waarom Wilfred op die spannende tijd? Wie is een stuk jonger, 50 jaar jonger als dat nou is. Hoe sjost er nou waarom?
3: Ja, trots. Prachtig. We hebben natuurlijk een geweldige tijd gehad. Het was een jongensdroom. En wij deden het toch maar. Er waren een heleboel jongeren andere hobby's hadden. En zoals ze tegenwoordig gewoon thuis zitten voor de televisie hangen of een telefoon in de hand. Wij zochten het avontuur op en we hadden lol en ja, plezier en vriendschap. Het was fantastisch.
0: Ja, ja. Mooi tijd.
3: En nog eigenlijk. Hè? We zijn nog steeds bezig met de Jerken 4.
0: Ja, maar zijn oertocht zo snel heb je het waan, denk ik, hè?
3: Nou, dat was... We zijn allemaal in de 70 inmiddels. Sterker nog, de eerste loopt al richting de 80. Dus nee, dat gaat hem niet meer, Erik.
0: Nee,
3: dat
0: nee.
3: Weet hem niet meer,
0: hoor. Ja.
3: Maar we zoeken nog wel steeds mensen die het wel willen doen, hè.
0: Ja.
3: Die Jerken 4 is er verbouwd, hoor. Die kan het.
0: En viest die jongeren, Nick?
3: Nou, dat is een groot probleem. Daar moet ik eerlijk in wezen. Want ik noemde net al van... Ze hangen liever op de bank voor de televisie... met een iPad of een iPhone in de hand. Wij hebben wel moeite om ze te vinden, ja.
0: Ja. 10 hebben 10, dat is wel duidelijk.
3: Ja, we hebben één lichtpuntje, alhoewel op 19 september binnen de opnames van Omroep Max, waarbij de Jerken ook weer in voorkomt, maar dat wordt pas in maart volgend jaar uitzonden. En daar zal de jeugd niet veel naar kijken. Maar we hopen toch dat dan hier en daar wat motiveren keren, dat de jongeren, dat mag ook een oudere jongen wezen hoor, die de oceaan over willen met die Jerken. Hij is er klaar voor. Hup, richting Evenaar of richting Curaçao, kom maar op.
0: Nou ja, de oproep is die en terug Wilfred de Jonge, mannigslid van de Sterke Jerken, die in 1976 Londen berikte. Mooi avontuur, een mooi verhaal van die periode. Nou, waarom nou de Dive Viewers, de Tiet van O, dit is Coldplay, dit is Talk.

0: jaren bij onder andere van de betere nummers van Coldplay. Hier is het nummer Talk hier in Oendewas. En dadelijk, ja, nog 12 uren, ja, dik 12 uren. Dan begint er de zinnenverchustering. De speciale eclipsbriltjes die we net onderslepen. Wie de dik op om 17 jaar. Meestal überhaupt naar Sjens zitten. Naar die zinnenverchustering. Ja, en net elke nien het er nog doen om dat alweer te bewonderen. Die zinnenverchustering. Nou ja, en die kietelt op die briltjes die we net onderslepen. Nergens meer te krijgen, volgens mij. Maar die best wel nee. Want als dat net droeg, als zo'n beeldje net opzest, en dan wordt toch naar die zinnenverchustering Shen, dan moet ik een harde maar ja, slimme letsel om die eigen. Dan krijg je eigenlijk een waskoging van een eerarts van het Frisius MC, het MCL, in jouw Mark Rietbergen. Eerst dadelijk al jaren in deel 2 van deze aflevering van Onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 2 en yoghurt op punt 2 FM.
1: Simmer in Friesland.
3: Piep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
7: Allsafe!
8: Geeft ruimte.
3: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
7: Allsafe!
9: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
10: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uren Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een man van 32 is opgepakt voor het bekladden van overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht. Op onder meer gerechtsgebouwen werd vannacht met rode verf pedofielen geschreven. Ook gebouwen van het Openbaar Ministerie en het UWV werden beklad. Over het motief van de dader is niets bekend. Volgens de regionale omroep Rijnmond zou het kunnen gaan om een protest tegen de arrestatie van zogenoemde pedojagers. Dat zijn burgers die voor eigen rechter spelen door achter vermeende pedofielen aan te gaan. In de Filipijnen zijn zeker 15 mensen omgekomen door aardverschuivingen die ontstonden door overstromingen en hevige regenval. In en rond Oost- en Zuidoost-Azië zijn op dit moment 3 orkanen actief. Ook in China en Japan is er schade en overlast door het noodweer. De brandweerman die gewond raakte bij een duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De wallaby, die een half jaar geleden ontsnapte uit een dierentuin in Veldhoven, is terug. Een bezoeker van de Brabantse dierentuin zag de kleine kangoeroe vandaag in het kamelenverblijf. Daar is hij gevangen. De wallaby leefde het afgelopen jaar in de bossen rond de dierentuin. Volgens Zoo Veldhoven gaat het goed met hem. De wallaby is nagekeken door een dierenarts en teruggebracht naar zijn eigen hok. Het weer, zon en wat lichte bewolking in het noorden. Daar is het zo'n 23 graden. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af naar 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hij is nog 86 jaar oud. Hij werkt in België. Maar is wel de pakensisser van de oprichter van Batavus. Op het Jereveen. Andries Kaarsstad, hek het oor. En mijn praten. Want hoe zocht hij naar het faillissement eigenlijk van, ja, zeg maar eens de erfgenaam van het fietsfabriek op het Jereveen. Dat betekent maar hem. Dat juist de komende oren hier in Onderwijs.
7: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
17: Tot en met oktober bloeit Pluktuin de Waarden. Kom naar Tijdelen Rijden en pluk je eigen boeket tussen duizenden dahlia's en andere bloemen. Kijk voor meer info op pluktuindewaarden.nl.
18: Onderwijs.
19: My Erik Enema.

0: Zullen we zin ook houden, hè? Maar dit soort versjes. Dat is de Cool and the Gang. En Fresh hier in de twaalf van Onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Samen met Ovie, welkom bij dat twaalf uur dus van Onderwijs. Op deze waar is die 12 augustus. Dit is daar dat de zinnenverchustering aan is, de Shenwijzer Sil. Ja, en denk erom, besjocht die net zonder die speciale eclipsbril.
2: Als er te lang en te veel licht op dat netvlies komt, dan kan daar een verbranding plaatsvinden.
0: En daar word je net bij wijzen. Nou, dat verhaal van die eergaard staat eerst dadelijk hier in Onderwijs. Het zie ik daar te melden dat de vakbonden op het eerhand hebben, maar de curatoren over het failliete Axel.
3: Wij hadden al gedacht, eigenlijk, ja, Batavus, dat zal wel altijd blijven. Maar zo zie je maar, de wereld kan snel veranderen.
0: En het is ik de daarde te melden kennen dat er op hetzelfde RFM, maar dan in Tialf, weer e-slide.
4: Ja, de mannen, dat komen misschien heel goed werken. Maar de rustuurdaging is altijd de luchtvochtigheid, boeten. En weer altijd heel warme, maar ook heel vochtige simmers.
0: Ja, dat is nog net meer het geval. Het is een droege warmte. Dus dat scheelt dan weer een beetje voor de ijsmakers daar op het Jerevien. Op deze dag hebben we er nog ontzettend zoer, maar dit programma. Dadelijk onder oren een topplak van doekers. Dat is de put van Nederhorst bij de Jouwer. Dus verslagjouwer, een simmerverslagjouwer, die weer daar van de middag. Maar eerst, het waren in het kwartier Skwiminga een hele goeie middje.
5: Een goeie middje. Bij de zwakontmatige droeg in de eerste wien is het aardig opwarmen. Naar 24 graden op de eiland, ont 22 graden het land in. Je bij hard en hard de zinnen de haatrol, omdat hij onder is. En wiels de mannen de joen voor een heel groot pad verdelskoot, is het vrijwel helder en ongenaam. Maar zo'n jochentje ont 24 graden. Vannacht ben ik de vallende sterren goed te zien, maar is het wel weer wat frisser, maar over ont 16 graden. Morgen warmt het dan weer meer op en krijgen we oeral een tropisch kadij. De zinnen schijnt volop en mij een zwak ontmatige zuideerste wien wordt het dan 30 on 33 graden en is het in de joen ook nog noffelijk boeten.
0: Ja, het zal hartstikke hier ontgien wijzen. Joen, dan is die zinnenverchustering. Rondom in de provincie zorgen meesten er nu uit. De speciale eclipsbril die binnen net onder te slepen. De collega's van RTV Spanburg die gongen de diek op om de stemming der te peilen. En net elke nier, die had er nog doen om die zinnenverchustering te bescheren.
6: Nee, waar zijn wij eigenlijk niet van plan.
7: Je heeft er niet zoveel mee?
6: Nee, eigenlijk niet. Nee, dus... Nee.
7: Gewoon thuis, lekker in de tuin, wat anders doen?
6: Ja, gewoon lekker op de boot. Dus misschien dat we nog wel even kijken, maar het was niet de bedoeling. Het ligt niet in de planning.
8: Ik ben wel van plan om dat te gaan, ja. Ja, klopt. Ja.
7: En hij heeft dan een speciale bril?
8: Ja, als het goed is wel. Hij moet nog komen, dus dat is nog heel spannend.
7: Oh, we hebben besteld?
8: We hebben hem besteld, maar dat kan nog lastig worden.
7: En ben je hier om Shen?
8: We zijn van plan om ergens bij de Sediek dat te gaan. Om daar te zien, want daar is het mooie Shen, hebben we het.
7: Ja, de voorspelling van is maar goed. Dus dat moet goed komen dan.
8: Zeker, ik hoop het wel, ja. Ja, zeker.
7: Oh ja, hij is een alternatief inderdaad, mocht hij eigenlijk wel
8: te laat komen. Nou, ik heb het als het mij een amen maar wetter. Of op een krant of zo, dat is dan een keer. Maar dan wordt het net op een Sediek. Dus dan wordt het een Shen, maar nou ja, dan zullen we het dan wel.
9: Wie was de bedoeling? Maar ja, de bril, hè?
7: Ja, dus dat, Johan Gimbril, hij heeft een manier bedacht om het toch op een andere manier te zien?
9: Nee, nog net. Ik ben er dan net zomaar bezig geweest. Nee.
7: Maar je bent wel van doel om het op een andere manier mee te pakken?
9: Probeer het wel.
7: Oké, we zijn hier bij een landelijke opticien. Keten, heb je eclipsbril eens verkocht?
10: Nee, we zijn heel dander. Dus,
7: nee. Heb ik nog een vraag?
10: Oh, daar ben ik gek van.
7: Ja?
10: Ja, echt. Iedereen komt binnen, heeft die ding. Nee.
7: Nee, dat is achteraf heen.
10: Moet ik maar gewoon naar het nijsje in. Want daar staat ook wel op dat ze dus net meer te leveren in binnen. Maar ze komen het dan nog binnen. We hebben morgen alweer 4 of zo.
7: Oh, echt? Want het is nou jouw wal. Dus ja. Dat is... Dus je kan wel wat verwachten, hoor, daar misschien.
10: Maar ik hoop het net. Maar je weet het net.
7: Nee, dus je hebt het aangebleven als die verzustering achter de reg is.
10: Ja. Ja, absoluut. Dat is wel natuurlijk wel een mooie mode, of mooi verschijnsel. Maar ja... Van die vragen al eerder, dan denk ik, dan komt weer eentje binnen.
0: Ja, deze brilman. Het is net het meeste, maar die zinnenverchustering. Maar ja, zo'n speciale bril is wel echt nodig. Zonder goede bescherming. Er is serieuze kans op permanent letsel ondienegen. Als dus naar die zinnenverchustering sjorst. Die waarschuwing komt van eergaats Mark Rietbergen van de Friesius MC in Ljouwert. De eclips is net zonder risico's, hij vertelt er.
2: Nee, het is niet zonder risico. Het is met name als mensen wat langer in de zon kijken dat het risico vergroot wordt. Maar met name de gevolgen van als het wel schade geeft zijn heel groot. Dus het risico is niet per se heel groot, maar de gevolgen van het mogelijke risico is wel heel groot.
0: Wat zijn de gevolgen?
2: Nou, het ernstigste wat er kan gebeuren is eigenlijk als er schade aan het netvlies kan ontstaan. Het netvlies is de binnenkant van je oog. Daar zitten de sensoren, die kunnen het licht voelen en die zetten dat dan om in een elektrisch signaaltje. En dan gaat het naar je hersenen toe, zodat het echt gezien kan worden. En als er te lang en te veel licht op dat netvlies komt, dan kan daar een verbranding plaatsvinden. En net bijvoorbeeld als bij je huid, als je daar verbrandt of iets heets tegenaan krijgt, kan er een littekentje ontstaan. En het nadeel van je netvlies is dat daar niet een nieuw laagje kan komen, zoals bijvoorbeeld bij je huid, dat weer kan vernieuwen.
0: Het herstelt zich niet.
2: Nee, het herstelt zich niet. Dus als je daar schade hebt en een litteken, dan blijft dat.
0: En wat zijn daar de gevolgen van? Ben je dan blind of deels blind?
2: Je kan een vlek hebben in het midden van je zicht. Dus precies overal waar jij kijkt, kan je dan een vlek zien. Je zal niet blind worden. Ik zeg heel vaak tegen mensen die een andere ziekte hebben, maar ook dergelijke klachten. Je wordt niet blind. Je kan bijvoorbeeld altijd de deur vinden in je huis. Maar als jij nou net de sleutel in je sleutelgat wil stoppen, daar focus je dan op. En dat kan je dan weer niet goed zien.
0: Oké, dat is best ernstig. Zijn mensen zich daar wel van bewust, denkt u?
2: Ik heb de afgelopen dagen heel veel aandacht in de media hiervoor gezien. Dus ik hoop wel dat het de mensen bereikt heeft. Ja, ik denk het wel. Ja.
0: U deed dat zelf ook op sociale media gisteren. Hoe lang moet je, ja, je moet het dus niet doen, maar hoe lang moet je in de zon kijken om dit soort schade op te lopen?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik geen goed antwoord op. We hebben niet kunnen testen met verschillende mensen dat ze 1 minuut kijken, dan 2 minuten, dan 3 minuten kijken en dan wanneer de schade ontstaan is. Dat weten we niet.
0: Maar even kort kijken, dat kan op zich geen kwaad?
2: Nou, ik zou het advies toch echt met een eclipsbril aanhouden. Dus daarmee kijken. Daarmee kan je veilig kijken. Zelfs ook kort naar de zon kijken kan wel schade geven. Okay. Het is ook een beetje te vergelijken met bijvoorbeeld een laser. Daar heb je over het algemeen bij mensen, als ze dat in hun oog hebben gehad, niet schade van. Maar soms zit er iemand tussen die toch net pech heeft en toch dat littekentje heeft.
0: Ja, en enige bewolking, biedt dat bescherming?
2: Nee, daar kan het licht eigenlijk toch wel goed doorheen komen. Ik hoop zelf dat er geen bewolking is, want dan kunnen we het gewoon goed zien.
0: Ja, en eclipsbrillen, mocht je die nog niet hebben, die zijn er bijna niet te krijgen. Dan wordt er wel gezegd, kijk door een cd-schijfje of doe de truc met het vergiet. Is dat iets wat nog een mogelijkheid kan zijn?
2: De cd wordt ook wel afgeraden, omdat ook niet dat bewezen veilig is. Ik weet dat dat in 1999 wel gedaan soms werd, maar ik zou dat ook niet adviseren. Ik zou adviseren om met een soort schoenendoos zelf een camera obscura te maken. Dat ga ik zo meteen of vanmiddag ook nog eventjes zelf doen. En zo ga ik ook naar de zonsverduistering kijken. Ook omdat mijn eclipse helaas nog niet geleverd is.
0: Oké, geen bril.
2: Nee, helaas.
0: Maar hoe doe je dat met een schoenendoos?
2: Een camera obscura kan je zelf maken. Dan maak je eigenlijk 2 gaatjes in een doos. Dat mag een schoenendoos zijn of iets anders. Mm-hmm. En dan ga je met je rug naar de zon staan. En dan kijk je door 1 gaatje en dan valt het licht van de zon dus door het andere gaatje naar binnen. En dan in de binnenkant van je schoenendoos zie je dan een rondje van de zon die daardoor opschijnt. En dan zie je als de eclips komt daar langzaamaan een deel van dat rondje verdwijnen.
0: Oké, en dat is een mooie goedkope manier om toch nog iets mee te krijgen van dit bijzondere verschijnsel. En gewoon een goede zonnebril opzetten, dat is ook niet genoeg?
2: Nee, zeker niet. Nee, een zonnebril is heel fijn om gewoon buiten te kijken. Maar om direct naar de zon te kijken is dat niet veilig. Een zonnebril die blokkeert maar een fractie van het licht van wat een eclipsbril blokkeert. Dus dat zou ik zeker niet doen. Nee. Ook niet meerdere brillen over elkaar. Dat is echt niet veilig.
0: Oké. Nou, de waarschuwing is duidelijk. U gaat hem dus vanavond meemaken door die camera obscura, die schoenendoos dus.
2: Ja, door de schoenendoos.
0: En verwacht u morgen veel mensen op een spreekuur?
2: Ik hoop het niet. Ik hoop dat de waarschuwingen zo verspreid zijn dat mensen het wel weten.
0: Zei Margriet Bergen dus. Hij is eerarts, eerdokter in het Friesisch MC, het orde MCL, in jou, dat ziekenhuis derde. De waarschuwing is joen. Ja, en ik hoop dat zo, als die Shen Worst, die Sinnevertjusting, dat is een beeldje herst. En dat net het geval is, dan kerst altijd nog die truc. Maar de camera obscura, de dozen, met vagatjes erin tapassen. Of met de gatsiepan, het vergiet. Nou, daar ben je wel wat horen mogelijkheden. En ooit kerst met gewoon een televisie natuurlijk. Hè. Dan gaan we naar de put van Nederhorst. Ik hiet het nog nooit weer, maar het is een Eldorado voor doekers bij de Jouwer. Dus verslagjouwer, Harry Bosma, die weer erbij. Dat is naar de muziek van de Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All, hier in Onderwijs. MUZIEK

0: Teddy Swims. En hij is jong, denk ik. En hij zit Takemier Maat Trijoen in de Ziggo Dome in Amsterdam. Dus als die man, Sjen, Worst en Jerreworst, misschien wel we dit noemen, Mr. Know-it-all, dan wist we zijn mast.
1: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland. Simmer, verslag jou op die, hier moet ik weer op een paad. Het thema deze Simmer is wetter. Heil Wolfsma, die bezocht dan ik de put van Nederhorst. En dat is een stuk wetter bij de jouwer. En dat

0: ook in dat je wat meer tijd hebt en geeft voor de opleidingen en de duikschool. Daar kun je snel wat halen en snel wat bereiken. Maar de rust en de ruimte vinden wij het prettigst om dat er mee te geven aan onze cursisten.
1: Ja, want ook in de jong had je zeggen, er binnen heel veel meisjes die bijvoorbeeld doek reizen meidje. Dus animo voor de doeksport, die is er wel.
2: Ja, ik denk dat de meesten dat wat zin houdt van Nederland. Dat is toch koud en donker en weet ik veel wat hier. En de meesten gaan het lauwst op Bonaire of Egypte. Ja, daar zwemst ik in aquariums, dat klopt. Alleen Nederland is gewoon ik hartstikke mooi. En ja, het is gewoon makkelijker om snel naar het buitenland. Sinds de corona hebben de meesten wel ontdekt om in Nederland te bivakeren. Maar ja, de herst staan een vliegtuig naar Bonaire of naar Turkije. Maar.
1: Dus, kun je het ik leren vanzelf, maar, ja, maar is dat dan, want je jaren nog altijd door ongelukken die gebeuren, soms zelfs op gebieden in grotten, dat het misgaat. Maar leer je het eigenlijk goed als dat je hier leren?
2: Ik zis van huis altijd van, wij hebben een beetje een soort van squal hier. Van beginbuurs in oktober, in mei de Peerske giest voor het eerst buitenwet erin. De wust eigenlijk haast een squal hier begeleiden. En natuurlijk ben ik SSI, INTD, die doe ik echt wel.
1: Dat ben merken of zo, dat ben opleerings?
2: Opleerings. Of ja, clubs, hoe maar eens clubs net. Verenigingen voor dukerij. Alleen nog, ja, de hest gewoon ik. De betalen ze zaffelen, $100. En ik ben niet size lessen, ik is duken. Ja, sorry, dat kan ik net serieus nemen.
1: Je net serieus nemen, want nee. Je hebt wel echt, voor je serieus goed doeken kunnen, word je het veilig, want ik in Boetlongen heb je gewoon een gedegen opleiding nodig.
0: De Nederlandse, de NOB, de Nederlandse Onderwaterbond, die staat echt voor een gedegen opleiding. Je kan natuurlijk niet over andere opleidingen oordelen, maar het is wel zo dat je zeg maar bij de NOB dus echt wel meegenomen wordt en we zijn niet commercieel ingesteld. Dus het heeft geen winstdoeleinde. Natuurlijk moet je een beetje overhouden, maar het is niet je betaalt niet honderden euro's voor een opleiding.
1: Je bent vriendin, je bolle echt meesken. Dat enthousiasme mooi aan van hoe leuk het eigenlijk is het doeken en wat je al je wil net beleef ik in onderwet.
2: Ja, eigenlijk wel. Daar komt het in kwart wel op deel. Dat hoest het saaist. Ja, ja.
1: Dat leer je eigenlijk toch een hierheen bij hem, dan begin je denk ik ergens in het zwembad?
0: Je begint eerst in oktober in het zwembad. Daarna, standaard is het tweede paasduik, paasdag. Dan tweede paasduik, zeg ik al. Dan ga je voor het eerst naar buiten toe. En dan neem je dan een aantal keer mee naar buiten. En dan heb je je eerste ster. En dan word je een beetje losgelaten. En dan kun je eventueel verder in de opleidingen.
1: En dan kun je dus daarna eigenlijk, ik veilig... Het buitenland, in het buitenland doeken, hoe al eigen weer wollen.
0: Ja, ik heb zelf wel veel meegemaakt als ik in het buitenland duik. Dat ze zeggen, oh, je hebt in Nederland leren duiken. Dan heb je gedegen opleiding. Dan ben je wat qua zicht ben je echt wel wat gewend. Niet echt een perfect zicht. En in het buitenland heb je makkelijk 50 meter zicht. En hier heb je, als het goed is, 2 meter.
1: Ja, je hint al over mensen die dan naar Bonaire en dat soort land. Dat ja. Je, ja, daar haal je natuurlijk een heel soort zicht onder. Ja, koraal en, ja. En Nemo.
2: Die visjes binnen hele agressieve visjes trouwens.
1: Ja, ik ben heel agressief, maar wel heel liefjes. Dus.
2: Ik ben wel heel leuk. Ja. Nee, de kleuren is natuurlijk fantastisch in buitenland. Maar ja, hier woon ik heel mooi weer. Ja. Hoe krijg je Ceylon? Is ik prachtig. Wij gaan sowieso mooi team. 2-3 keer in die gaan wij naar Ceylon. Dus dan lezen we in Oosterschelde of in de Grevelingen. Dat is fantastisch. Daar kist ik gewoon snorkelen. Hoe is het net eens per se te duiken? Maar ja, dat, tenminste in de Grevelingen. Maar nee, het is gewoon prachtig onder wetter.
1: Iets meer animo. Dat voelt wel leuk weer nog.
0: Dat zou fantastisch zijn. In oktober beginnen we weer met cursussen. Dus als je zin hebt, meld je aan bij duikteam Heerenveen.nl.
1: En dan keer ik nog wel eens even het wetter in hier in de put van Nederhorst. En het wetter is best wel noffelijk. Ja, je nog wel. Maar had je op 20 meter zitten, hebben we al krekkel begrepen. Ah, koud. Alhoewel, maar 30 graden is dat ik wel weer noffelijk. Ja.

0: Come on, let's go. Zongen Los Lobos. Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiepet dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar on het het giet.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan!
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Natuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
9: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
11: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
11: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
11: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
12: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het scheelt niet alles, dan is het Jelvis Haarzen. Er is altijd het moment, die noemde waars, dat we zorgen naar wat het Nijs Disse daar gebracht. Het Nijs dus van Disse Waarzi, maar Jacob Stelwagen. Jacob, goeiemiddag.
15: Een goeiemiddag. Toch het faillissement van Axel verliest in Nederland goed 340 mensen hadden baan. Van die groep werken er goed zondag nog op het Jerfien. De vakbonden hebben van de monden partijen gehad met de curatoren over wat de mogelijkheden nou binnen. Arend Hamstra, bestuurder van FNV Metaal, die bijpartijen. Hij hadden daar dat er toch nog een lits beetje perspectief is.
16: Er waren geïnteresseerden, dat hebben de curatoren ook gezegd, voorafgaande aan het faillissement. De vraag is eventjes of deze mensen zich weer melden. Wij hebben ook meldingen gehad van prachtige Hollandse merken. Wij zien daar nog wel brood in. Ik wil geen hoop geven, maar ik vind het wel belangrijk om te blijven kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn.
15: Andries Gaastra is de pakensisser van de oprichters van Batavus op het Jerfien. In 1904 hier ben een paker Andries het fabriek en Pieter Rienka het in Amerikaanse hand, maar het haatkantoor bleu op het Jerfien. En dat is dus nou fiet verklaren. Pakens is er anders, wie in het jaar is zondag onderordende betinkers van het merk Koga. Hij is nu 86 jaar oud en werkt in België en vielde al lang onkom dat het misging is hoor.
17: Maar ja, wat is er aan te doen? Hè? Die Amerikanen die nemen die zaken over en die hebben geen, zoals een Duits zegt, geen aandoen van de zaak. En dan gaat het mis, hè?
15: Dadelijk hier in onderwijs het volslijnde verhaal van Andries Gaastra, 86 hier dus inmiddels. En vermindje waard bekend dat de Ierse investeringsmaatschappij Quanta Capital interesse had in de oername van de Axel Group. Quanta Capital is van Mel Sutcliffe, een oud-hutfietser. Hij verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland. Signaling on Axel. In een verklaring on Ierse media zei Sutcliffe dat Axel een spectaculaire samenleving van bekende fietsmerken wereldwijd had. De mossen vallen ze wat van dak, maar op die half is het fris en het is hut. Het is weer simmer ijstijd, benam voor de professionele riders, maar goed, ook voor de recreanten. Maar dat is wel apart met temperaturen onder 30 graden in hem. En vreegt ook wel wat van de ijsmaster van die half.
18: Ja, maar de koelmachine is heel goed werken, maar de grootste uitdaging is altijd de luchtvochtigheid boeten. En weer altijd heel warme, maar ook heel vochtige simmers. Er zit een heel veel vocht in, dat slaat del op dat ijs. En dan hebben we een ontvochtige machine voor. En die moet heel goed werken. om de vochtigheid hier in de hal een beetje wat op niveau te houden. Zodat hij eens net al de bodem ontslaat. En dat is de grote uitdaging in de zomer altijd.
15: De droogte is op dit tijd net de eerste toestanden van Fryske boeren. Op een soort plakken spraken van een moezepleeg. De oorlijst wie de laatste weken benam in de veengrijdegebieden, maar de beestjes worden nu ook volop op de klaaijsjoen. Nevens Nick Bosma van Wetterschip Friesland is de moezepleeg in Friesland het slimste in het hele land. Maar hoe dat komt?
3: Nou is dat natuurlijk voor een boer die het gijs gemaakt heeft, is dat best wel lastig. Want we gaan nou een combinatie van de droogte met die moezeuitbraak. Dus ja, dat is. Maar geduld is uiteindelijk. Levert altijd op dat de moezen weer verdwijnen.
15: Maar de Steenbergen is in een Nijkampioenschapsrecord naar Europees goud op de 100 meter vrije slag zwom. De 26-jarige zwemster van Jester Woorden weer meer dan een hele seconde rapper als het kampioensrecord. Maar het bleef Steenbergen goed twat zien en bob haar eigen vrouwtrecord. Steenbergen wie in Parijs volle rapper als de concurrentie. Milou van Wijk pakte goed 18e efter Steenbergen het zilver. En Steenbergen wie op deze afstand in het voorrol de grote favoriet.
13: Ja, nee, er ligt natuurlijk super veel druk op. Iedereen verwacht dat ik hier ga winnen. En ik zelf natuurlijk dan in zekere zin ook. Maar ja, je moet het toch nog maar even doen. Dus ja, wat ik net ook zei, in de finale gaat vooral om plaatsen en niet om tijden. Dus ik ben gewoon heel blij dat ik hier mag winnen.
15: Meer reis op omroepfriesland.nl en in de Omroep App het zien Frisk in het Nederlands. En nog een heel soort woordtaal.
0: Dank je wel, Jacob, naar de prestatie van Marit Steenbergen. Die doggen wij gaan net naai. Dus wij nemen u hoed af voor deze.
15: Absoluut, ja. Nee. Zal een boezeming dan. Ik ben denk ik een van de weinige Nederlanders die het zakken is voor zijn A-diploma.
0: Ah, nou, dat houden we verder stil, Jacob. Ja. Die heb je beter.
15: Net kunnen vertellen.
0: Dank je wel voor het reis.
19: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het keunsgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06-83-2421-162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied en Huis.
20: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
21: Taan we een nieuwe uitdaging? Die Koninklijke Damster installatietechniek in Driesem zie je van gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op damstra.nl.
22: Bierster baarlijke opbromming. Bellerie de Boer, goed God en het Jour.
21: Ik tref die graag voor een bakje koffie. Zucht voor uw vacatures op damstra.nl.

0: Ja, dadelijk hier doen we langs het prerad collega Jacob Stelwagen opname bij Andries Gaarstra, de Pakenzisse van de oprichter van Batavus op het Jerreveen. Jutje Fjouwer, Ierpne Paken, die ik Andries hier het fabriek. Hij, Pakenzisse, Andries is nog 86, hij werkt in België en ja, dan heb je echt belust voor zelfs bij het fabriek, maar toch ik wil weer een beetje heel erg wol. Zijn verhaal, hier is dadelijk hier in Oelewaars. Maar eerst, het Waberjocht, Tjitsk Wiebinga, een hele goede middje.
1: Een goede middje.
0: Wat een fantastische zomerdag hoort werden.
1: Ja, absoluut. En de temperaturen wien ik nog aangenaam te nemen. En ja, maar die onvier van droge lucht, ja, weet ik eigenlijk wel heel goed vol te houden qua temperatuur. De wien uit het eerste wij echt een droeg in de wien. In trochsneed zwak ontmatig. Nou, de temperaturen, ik heb de maximum temperatuur ontnota er even bij gepakt. Het kenwijze dat op een lokaal station de temperatuur nog even krek wat verder oprint. Maar dit is het even ontnota. Waadeiland 24 roen. Kwaaiem 24,2. De pijn dan was 22,2. Ik me riep dan weer een graad leger. Laaksem 24,8. Friske Pijlen is het ik 22 graden worden. En Bakkeveen dan weer een graad leger. Maar 26 graden. Ja, de joentiet die is heel nou ja, helder verrinnen. Zo zelfs goed nice voor de meesten die de zinnenverzustering besjen zullen. Nou, daarbij de temperaturen onder het begin van de zinnenverzustering nog zo'n 23, 24 graden. Nou, dat is heel onaangenaam voor zelfs. Maar die temperatuur die zakkert in de oeren dennij. Nou, toch wel een graad als 8 in trochsneed. Dus dan aan het eind van die zinnenverzustering, dan zou het misschien een beetje fris wijze kennen. Zeker als je wat meer op een romte steen en in die op een wien. Dus bigeliks in het watergebied. Daar zullen de temperatuur toch wel een paar graden leger wijzen. Dus, nou ja, misschien wat om in de achterholen te houden. Nou, en als je dan ik nog voor de vallende sterren geem. Good nice ik. Vannacht is het helder. Vol op de sjen. 40 tot 55 sterren in het oeren mogelijk te zien. Zeker als het poortjuster is. Dus dan heb ik het echt om middernacht en de oeren daarnaai. Nou, dan hebben we een temperatuur van zo'n 16 graden in trochsneed. Dus dan is het nog wel een stukje frisser.
0: Ja, maar direct maar even een jaar zo'n. Hey, ja. En dan maak je dus maar op voor de hitte van morgen.
1: Ja, ja, zeker. Daar hield dan ik een koorde giel voor. Van morgen hier joggenoeren aan. Nou, ik is het hitte plan weer van krijgt vanuit het RIVM. De hittekrijft die stiert op size. Nou, in het kustgebied en op de waterland en zo wat jipper het land in. Nou, dat giert ont het zien. Dus ja, eens kunnen we zeggen, het valt wel wat ta. En dat komt omdat de luchtvochtigheid net zo heeg is. Dus het is wat draaglijker om trod die 31 on 33 graden hinnen te komen. Dat binnen maximum temperaturen van morgen te midden. Zei jou, waar de man tiert, is het nog een gratis zandje, een achtje en zet we de dij vrij kalm uit ein. Verder een zwak ontmatige wien. Boppelan, matig, soms vrij krachtig in het kustgebied. En de wien is wat variabel in de rin van de dij. En dan valt er even heel een dag fut. Ja, en daarbij hebben we een zinnenkracht van size. En wielst 8 het maximum is hier in Nederland. Dus ja, die is nog wel vrij krachtig, zoek ze. En ik in de joentiet helder waar. En dan zei jij wel de joentiet nog een gratis 22 ont 26 graden. Dus morgen is het weer volop simmer.
0: Ja, volop simmer. En dat hield ik voor de dag daarna, hè?
1: Ja, absoluut. Op vrede dan hebben we nog weer een warme dij, een hitte dij. 30 ont 34 graden heb ik steen. Mogelijk dat het op de waterland 28 of 29 graden wordt. Dus dat ze daar krek net een tropische dij te pakken hebben. Maar het zucht dan uit dat dat mon wel slagje zeel. Nou, daarbij ik dan weer een soort romte voor de zinnen. Alleen nog hebben we op vrede dan al wel weer wat sloekenwolken verdeel. Ja, en dan op sneun en snijn het weekend, dan is de wien intussen alweer om naar het noordwesten. Ja, dat is de wien oerzee hinnen. Betjut dus ik dat die temperaturen een stuk leger uitpakken. Op sneeuw nog een maximum van 26 graden. Maar op snijn toch echt wel een stuk leger. 20 of 21 graden. Daarbij hebben we op sneeuw mogelijk al een buien te pakken. En op snijn is het ik nog maar de vraag of het wel droeg bloeien zeel. Nou ja, verder vaak droeg dus. Maar ik wil wat rond te verzinnen. Dus het waarbeeld wordt op de lange termijn toch wel wat wikselender, Erik. Maar ja, de komende dagen, ja, ik zou zeggen, nog heel tijd. Simmer in Friesland.
0: Ja, poer simmer, hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Dank u wel, Jiske. Een fijne dag nog.
1: Heel graag die en hetzelfde.
0: Okay.
2: Het slotstuk van
0: onderwijs. Ja, we ontkomen er eigenlijk net echt om, hè, om voor het slotstuk toch te vegen naar rij. Want hij, om een plaat te betekenen die te maken heeft. Maar al die verschijnselen die we doen onder hemel schenken. Hè, de zin even dadelijk natuurlijk. Zo'n hoe even zo'n begint dat. Het hichtepunt moet even naar achten wijzen. En nou, even een jochen te zin onder. Dan is, is dat spektakel voorbij. Maar we krijgen jullie nog de Perseïden. De Perseïden, kent u dat? Ja, dat is een soort ja, vallende sterren. En dan 40, 44 sterren per uur. Dus dat gaat niet. En het is mooi helder. Dus de desire vanuit hoes, vanuit de tuin, is het al wel te bewonderen. Nou, die Perseïden, dat is dan, als het echt nacht is, mag die beschermen. En dan mag het alleen in de jaren zo'n dwalen, dat wordt wat fris. Maar lach, kan het uitschelen. En als Monier net betekent dat draaghoest, dan kist dat mooi even maar nemen. En kist nou misschien even nadenken, als dat worst, over een plaat die past bij die verschijnsels die we jongens zijn, maaitje kennen. Gratis en voor niks. Een zinnenverzustering en een sterrenregen. Nou, wat wil je nou nog meer? Wat voor plaat moeten we erbij draaien? Er zijn natuurlijk de wereldplaten, hoe sterren, hoe de zinnen. Here comes the sun, or here goes the sun. Is het dan meer misschien? Maar de Beatles hebben we juist al draaid, dus misschien maar we nooit op het oors betinken. Ik ben heel benijd, wees mijn komst. 06, 20, 4, 9, 9, 9, 9, 9, op broek de F van Omroep Friesland. Een noemer. Oor de zinnenverzustering of oor de sterren rijn die we vandaag maaien zien. Van het slotstuk en de leukste, die draaien we vanzelfs aan een eind van deze aflevering van Onderwijs.

0: Ja, beeld leuk, hè? Vind ik de meeste niet. Grimtorskerst en het houten bankje.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Andries Gaastra is de pakensisser van de oprichter van Batavus op het Jereveen. In Jochetje en Fjouwer, Ierpene Paken, ik Andries, het fabriek. Perelien kwam met in Amerikaanse hand. Maar ja, het haatkantoor Bleu op het Jereveen, dat is nou intussen dus failliet verklaren. Dat duidelijk worden is deze dagen. Pakensisser Andries wie in Jochetje en Fjouwer zantig de betinker van het merk Koga. Hij is nu 86 jaar oud en werkt in België. Direct blussen is hij net meer, maar het laait voor hem vanzelfs vol. En ja, laat dat voor hem een heel stuk skiën bij dat merk.
2: Mijn opa is in 1904 heeft hij Batavus opgericht, hè?
3: Ja, dus wat doet het met u als u ziet wat er nu gebeurt?
2: We waren er al geweest, zeg maar, mevrouw en ik, toen Axel het al overgenomen had. Want we wonen hier in Antwerpen, zeg maar. En er hebben twee heren die de zaak toen leiden, dus zeg maar, die hebben ons alles laten zien. En het was natuurlijk zeer treurig allemaal. Maar ja, wat is er aan te doen, hè? Die Amerikanen, die nemen die zaken over. En die hebben geen, zoals een Duits zegt, geen aandoen van de zaak. En dan gaat het mis, hè.
3: En met wat voor blik kijkt u daarna? Want u volgt het dan wel goed, blijkbaar.
2: Ja, natuurlijk volgen we het wel. Dat is duidelijk, hè. Dat doen we wel. We hebben natuurlijk veel contact met Jada, waar we dan zijn als we hier in Oranjewoud zijn. Met Riekele en met, hoe heet die ook weer, die andere man. Dus dan komen we met Jada en dan hoor je die verhalen allemaal. En dan willen ze alles van ons weten, dus we hebben natuurlijk wel contact.
3: Ja, ja, maar wat willen ze weten dan?
2: Nou ja, dan willen ze weten hoe het allemaal gegaan is, hè. Want het is natuurlijk een hele goede zaak geweest. Terwijl Koga, de zaak die mevrouw en ik dus opgericht hebben. Ko is van mevrouw van Kowalik. En ik ben van Gaastra, en dat was Koga. Dat was weer een klasse hoger qua fietsen dan Batavus. En ja, die zijn er ook mee uitgerold, om zo maar te zeggen. Dus het is heel jammer, hè. Maar ja, wat kunnen wij er nog aan doen? Niks.
3: Ik kan me wel voorstellen dat het heel vervelend voelt. Uw opa heeft dat in 1904 opgericht. U heeft in 1974 heeft u Koga in de markt gezet. En ja, daar ziet u nu dit gebeuren.
2: Mijn vader, Gerrit Gaastra, die heeft die hele zaak daar van Batavus dus geweldig uitgebreid en sterk gemaakt, hè. Dat was mijn vader was dat.
3: Maar wat is dan het punt waarop het is misgegaan?
2: Ja, ik weet het niet zo. Bij ons ging het allemaal heel goed eigenlijk. Hè. Bij Koga ging het goed. Het ging bij Batavus goed. En we hadden ook nog Giant hadden we erbij dus allemaal. Dus het ging eigenlijk prima allemaal. Het is misgegaan omdat dus volgens mij de leiding dus die heeft een fout gemaakt, hè. Die hebben de zaak niet goed bestuurd. Het zijn Amerikanen. De wind zat voor de productie. En dan gaat het mis. En dat is ontzettend jammer. Maar ja, wij hadden al gedacht, Batavus, dat zal wel altijd blijven. Maar zo zie je maar, de wereld kan snel veranderen.
3: En toch ook zonder dat een typisch Heerenveensbedrijf nu gewoon van de kaart verdwijnt.
2: Ja, dat is heel erg is dat, hè. Dat is heel vreselijk is dat. En het Heerenveensbedrijf, Koga was natuurlijk ook Heerenveensbedrijf. En dat zijn dus dingen die je meemaakt, maar dat hadden wij nooit verwacht.
3: En juist omdat het zo goed ging, aan de buitenkant dan?
2: Ja, het ging eigenlijk met mijn vader, ging het goed. Later dus is Axel erbij gekomen. En toen is het dus misgegaan, hè.
3: Ja, is dat een beetje het omslagpunt geweest?
2: De know-how van fietsen. Als je een fietsenboer bent, of zo maar te zeggen, dan moet je er ook iets van weten natuurlijk, hè. Dat was helemaal niet het geval. Dat ging alleen om het geld.
3: Ja, dus eigenlijk zegt u met zoveel woorden, het omslagpunt ligt een beetje waar Axel erbij kwam.
2: Er is natuurlijk heel veel over geschreven, hè. Over Batavus en over Koga en dan later dus natuurlijk over Axel, waar we dus gelukkig niks mee te maken hebben met die mensen. Want het zijn eigenlijk zeker niet onze vrienden.

0: Robbie Williams, hij moest betellen voor dit verske, want hij heeft de muziek voor een deel gebaseerd op een bestaand nummer. James Bond zelfs. Maar goed, uiteindelijk kwam het al je nog goed en hier een enorm hit, My Millennium.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, die Sinnefitschustering, ja, de kerstopwachtje natuurlijk. En ik dacht dat de Perseïden, een enorme wolk van de vallende sterren. Het is joen en vannacht al hier te zien. En we toch, daar zit een leuke plaat bij. En nou, we kregen massaal suggesties van een versje dat erbij jet. Wat hebben we al je binnengekregen? Ik nou een tip trouwens. Ik broek een glas van een loskap om naar de Verchustering te zien. Dat is best een goeie in, denk ik. Gerrit Verma, die komt maar die suggestie. Dank u wel daarvoor. Even zien. Rainbow, Stargazer, een beetje suggereert toch Oma de Jong. Als de sterren aan de hemel staan, van Frans Bauer, daar komt Klaske Posma mooi. Jan Jaap, die wil Eclipse van Pink Floyd. Ja, ik snap dat, Jan Jaap, maar dat verske wordt volgens mij 20 minuten. Ja, nou, zolang dat die hek nooit net meer. Tenminste, dit horen. Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler staat Ate Venema. Deze suggestie komt trouwens ik van Teken. Shen Engel van Rammstein. Daar komt Peter Kalsbeek mee. En Gordon Lightfoot Sundown. Is ik mooi, hè? Teun Woudwijk die site had. Henk die site Skyfall van Adele. Dank u wel, Alia. Prachtig. Ik ben altijd wakker wie is maar de suggesties die je binnenkomen. Oh, Frans Bauer en Frederik Smink. Als een Sharon aan de hemel zit, dat is ook wel heel erg leuk. Wat zei Petra Boersma? Simply Red, Stars en Guiheer Enema. Dat is dan Reinder Nauta. Die komt altijd maar die onhef. Het Twitter straks Chuster. The Darkness. Believe in a thing called love. Prachtig. Maar ja, het kennen we niet in wezen.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: En dat is een suggestie die het eigenlijk best vaak binnenkwam is. En als dan wist wekker doorheen, dan snap ze hem natuurlijk eigenlijk direct. Heute Elverdink, die site, draai dat noemen nou in elk geval maar. En Linda, die site dat ik. En we hekken het hoor, Malcolm McNeil. Ik zie een ster. Nootje voor jou, de zondag. Dit is onderwaars, dat is een bolwerk. Winkel ik weer.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
2: Hij is vergees en hij is superactueel.
3: De nijsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
2: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
10: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
12: Rijd slim met Golden eSIM.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweerman die gewond raakte bij de duinbrand in Ouddorp vorige week is overleden. De man kwam donderdag onder een voertuig van de brandweer terecht. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en is daar vanochtend overleden. De man was actief in het korps van Middelharnis en Sommelsdijk. De directeur van de veiligheidsregio zegt dat het overlijden van de man grote indruk heeft gemaakt op brandweermensen en spreekt van een zwarte bladzijde. De Ierse investeringsmaatschappij Kanta Capital wil mogelijk Accel overnemen. Het Nederlandse bedrijf achter de Batavus en Sparta fietsen ging gisteren failliet en Kanta Capital overweegt nu het hele bedrijf over te nemen. Voor welk bedrag is niet bekendgemaakt. De investeringsmaatschappij zegt in het vroege stadium te zitten van het beoordelen van de mogelijkheden. De politie waarschuwt automobilisten om niet met eclipsbrillen op te gaan rijden. Behalve de zon kun je door zo'n bril namelijk niet zien. De politie roept automobilisten ook op een parkeerplaats te zoeken om de zonsverduistering van vanavond te zien en niet te filmen tijdens het rijden. Landen in oorlog mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar erna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. De regels gelden ook voor landen in conflict of waar sprake is van een gespannen geopolitieke situatie. Wat dat precies inhoudt is onduidelijk. Het songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Het weer. In het binnenland ligt de temperatuur tussen de 27 en 30 graden. Vanavond is het droog en helder. 'S Nachts koelt het af tot 10 tot 18 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag. Dan wordt het maximaal 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Lees de nieuwe meeslepende historische roman van Anne Jacobs. Bestseller-auteur van de familiesaga's, Het Weesmeisje en Het Landhuis. Het nieuwste boek van Anne Jacobs. Nu, overal verkrijgbaar.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we van weer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
19: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
20: Noordewien.
21: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dijt te min.

nooit wat waarom. Nou, hier is de head van stiel. Alles verlend, ik hak geen zin meer op de bank.

0: het muzikale dwarfluin van Friesland. Ons aanhoren.
1: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: 104.5 FM.
1: Ons zongen horen.
2: Het muzikale dwarfplein van Friesland.
1: Dit is Noorderveen.

Ik wil in ieder geval iedereen in Friesland heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Kenningsdij, die mogelijk was. Tige dank.

0: sneeuw bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filip.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio en televisie.
2: En het zit er heel veel uur.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen erbij.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
6: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
9: Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
10: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen. Maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland, dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in Europa. Landen die in oorlog zijn mogen niet automatisch het Eurovisie Songfestival organiseren als ze winnen. Dat heeft organisator EBU bekendgemaakt. Tot nu toe was het bijna altijd zo dat de winnaar van het Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een Songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza. Het Songfestival van komend jaar wordt gehouden in Bulgarije. Over een kwartier begint in Nederland de zonsverduistering. De maan schuift dan langzaam voor de zon met rond 7:50 het hoogtepunt. Op verschillende plekken in Nederland zijn vrijwilligers van de Sterrenwacht er druk mee. Bijvoorbeeld op het strand in Petten.
14: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is. Dus dat de zon weer dat het wat donkerder wordt. Dat heb ik in 1999 ook meegemaakt. Toen werd het echt helemaal schaduwrijk en de vogels gingen in de bomen op rust. Dat bijzondere gevoel, dat wil ik wel graag nog een keer meemaken. Ja.
13: In Nederland wordt zo'n 90% van de zon verduisterd. In Europa kun je de zonsverduistering het beste in Spanje of IJsland zien. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen van 2028. Op het WK Dressuur in Aken eindigden de ruiters als 5e. Dat is genoeg voor een Olympische kwalificatie. Duitsland werd voor de 13e keer wereldkampioen. Het weer. Vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Vannacht waait het nauwelijks en is het 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon. 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De Jong van Friesland.
0: Non-stop muziek.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het vies record?
0: Ja?
1: Nou ja, 21 centig, zeg maar. Dat maak je wel springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong, dit weekend in Friesland.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen de lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Ook op een aantal eilanden is olie aangespoeld. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Duitsland wil de inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven. De diensten mogen nu in principe alleen informatie verzamelen, maar wat de regering betreft mogen ze in de toekomst ook actief optreden tegen spionage en cyberaanvallen. Aanleiding is de groeiende dreiging vanuit Rusland dat vaker spionage en sabotage onderneemt in Duitsland en in andere landen in Europa. Het parlement moet er nog mee instemmen. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is het hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld binnen de jeugdzorg is beschadigd. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op het kleurrijke glaskunstwerk. Het monument in Apeldoorn werd pas 2 maanden geleden onthuld. Naomi van Achelen zet zich al jarenlang in voor de toekomst van het voor de komst van het monument en is ook verbijsterd.
3: Het beeld om naar te kijken, om het kind te symboliseren. En dat is gewoon kapot. En waarom? Ik weet het niet.
2: Het is het eerste landelijke monument voor mensen die tijdens hun verblijf in de jeugdzorg te maken kregen met mishandeling, misbruik of andere vormen van geweld. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik wil nooit meer terug naar het bedrijfsleven. Dat kan niet meer.
2: Van een baan op kantoor naar mijn voeten in de ierde. Het keerpunt in het leven van Hester van der Werf.
1: Wat voor een ander doen en met de handen in de grond.
2: Hester had een sociale itenstunde kleine boerderij in de Vochtel opzet.
1: Ik kan mezelf hier maar heel moeilijk wegslepen aan het eind van de dag. Dat had ik op kantoor niet.
0: Snijn Alvoeren in Bureau de Vries.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De zonsverduistering is voorbij. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Miljoenen Europeanen hebben het verschijnsel bekeken bij sterrenwachten of via eclipsbrillen. Deze vrouw keek vanuit het Noord-Hollandse kustdorp Petten en was onder de indruk.
3: Ja, zeker. Ook omdat het natuurlijk niet zo vaak voorkomt. Het duurt natuurlijk weer een aantal jaar voordat het volgende komt. Dus het is wel leuk om mee te maken.
2: De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende pas in 2081. Het was voor de 31ste dag op rij lokaal tropisch warm. Daarmee is een hitterecord uit 1947 gesneuveld. Toen waren er 30 tropische dagen. In Maastricht liep het kwik op tot 31,5 graad. Een dag is tropisch warm te noemen als het 30 graden of meer is. Door klimaatverandering komt dat steeds vaker voor. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog en lag aan de andere kant van een rivier die langs het park stroomt. De explosieve opruimingsdienst gaat de resten van de bom weghalen. De omgeving is afgezet. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als 5e door bij de laatste wissel, maar daarna maakte Marit Steenbergen het af. Het team met Steenbergen, Milou van Wijk, Imani de Jong en Yara van Kanthout kwam in 3.31 en 89 honderdste over de streep. Het is het 2e estafettegoud voor Nederland op deze EK, na de winst op de 4x100 meter wisselslag voor gemengde teams gisteren. Het weer vanavond blijft het onbewolkt en nog lang warm. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: sneeuw bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Het zit er heel mooi uit.
1: En Omroep Friesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland. Wij willen.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders. Hij won met FC Barcelona 4 keer de Champions League. Commentator Armand Afsaroglu.
3: Ik denk dat de KNVB heel blij is dat ze nu in elk geval iemand hebben gevonden. Een grote naam. Een toptrainer is het misschien niet. Kan het nog worden, maar hij heeft Barcelona getraind. Hij heeft ervaring in de absolute top. Is hij ook de juiste man op de juiste plek? Dat zal de tijd moeten uitwijzen.
2: Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. In Oman is een strook van zo'n 40 kilometer langs de kust vervuild met olie, zeggen lokale autoriteiten. De olie komt van een tanker die in juni strandde. Eerder meldde de VN dat een noodplan in werking is gesteld om de olie weg te halen. Oman zegt de situatie goed in de gaten te houden. Miljoenen Europeanen hebben vanavond bij sterrenwachten of via eclipsbrillen naar de zonsverduistering gekeken. Rond 7:50 vanavond verdween de zon in Nederland voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon enkele minuten in zijn geheel. Deze Nederlandse broers waren naar Spanje gereden en daar hebben ze geen spijt van.
4: Het was echt fantastisch, ja, onbeschrijfelijk.
5: Hoe vond jij het?
6: Ja, het is niet te beschrijven. Het was 1 minuut, maar 20 uur rijden was het echt waard. Dus het is echt mooi om te zien. De opbouw ernaartoe, iedereen wachtend. Het was heerlijk om te zien.
2: Twee bezoekers en een medewerker van het pretpark Plopsaland in België zijn licht gewond geraakt door een oud explosief. De bom, waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog, is vlak bij het pretpark ontploft. Volgens Belgische media kreeg 1 persoon iets in het been en hebben 2 anderen pijn aan hun trommelvliezen. De resten van het explosief zijn weggehaald. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 17 graden. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joer.

0: De droogte is op dit stuit net de jinnigste tjinstander van Friese boeren. Op een soort plakken is er sprake van een moezepleeg die het agrariërs flink de opbrengsten kost. De oerlijst en skeer wie de oren een weekend eerder benamen in de veengrijdegebieden, maar de beestjes werden nu ook volop op de klei sjoen. Verslagjouwer Arjen Bosla, die hier bezit bij boer Jan Brouwer van Koevoerder Riegen, dit de oranje weekend, bot lest hier van die beestjes.
1: Ja, ze fretten de wuttels op en het gee is dat die dan deed. Of ja, het liep het heel raar deed te gaan, maar als het weg genoeg vocht krijgt, dan kan gees ik wel heel lang herstellen. Maar op het moment, dan is het gees woffert.
2: En wat betekent dat voor jou? Wat voor skeer hesto ervan?
1: Oh, ik ken samen een snee gees missen op de ierbasis. Dus dat is ja, 2 kilo droge staf per hectare, dat zet wel aan.
2: Ja, waar is dat dan? Dan is het door 20% over een heel jaar van dit stuk gas.
1: Ja, ik ging helemaal vanuit, ja. Ja.
2: Dan, dat word je vanzelfs net. Dus nou ja, we staan hier en sommige stukken zijn wat greener, want daar is er wat om bezocht te doen. Wat heeft gekregen die aan?
1: Nou, we hebben per week alleen ben we bevloeien geweest. Want we zijn van, zat dit nou niet? Dan komt het helemaal op elkaar verkeerd en dan hebben we van zomer geen gas meer. Nou ja, dus toen ben we druk bezig geweest met orenboeren hier op de streek. Ik. En nou ja, heel soort plakken in de provincie ben ze druk aan de gang om die muizen te bestrijden en de droogte. En dat heeft wel vertuurd niet, want we hebben nou ja, aan kuilen geweest, maar waar dat we bevloeid hebben, daar stond dan alweer net zoiets gas.
2: Ja, bevloeid, even voor de duidelijkheid, daar luister je dan een soort lange slurfdel, wat op gewoon plakken gat niet zitten, er komt wetter uit, dat pompt ze er doorheen. En dan beziek ze het loon wat onder wetter te zetten, maar het zes je dan versoepen die moezen of dan willen ze een beetje fut jagen?
1: Ja, klopt. We hangen uit de pomp achter de trekker en daar hebben we een slang om van een dikke 300 meter. En die slang daar zit al je gatjes in, zodat we het hele perceel geen onder wetter zetten kunnen. Nou, het hoort een keer een dag onder wetter te steken, dus het is zo gauw het perceel waar wie het is, zetten we de pomp uit, geen naar het volgende stik. Nou, en zo gaan we de hele plaats weer om.
2: En ik hiet het idee, dus kijk wat filmpjes zien. Dan ben ik direct al die moezen te zien die van het wetterfut vluchten. Wat dat is, ben er wel een heel soort. Wat zeggen ze als eerste?
1: Ja, als ik al eens die pompen onzijst en die muizen die veel wiertens, nou, dan ben je direct de holtjes uit. En grut en leeds, alles zit erbij. Dus die, nou ja, dan denk je van, nou, dat is eerst wel even schrikken. En dan denk je van, nou ja, maar goed, dan zet ik verschil in ien en oren perceel. In ien perceel komt een heel soort uit, oor en bitsie. Nou ja, dat moest toch terug in, want we wisten van tevoren net precies waar wat zit. Dus we gingen terug en hoopten dat de zeemokken en de jerrebaren en alles de muizen lekker opfretten.
2: Ja, Niek Bosma van Wetterskip Friesland. Ja, die moezen plegen, ik zou haast zeggen, alweer. Want ja, de laatste jaren om de saffelen hier liep het wel hebben ze moezen plegen.
3: We zitten om de 4 of 5 weer in de prijzen. En hier in Koeverdriegen is het inderdaad standaard raak.
2: Nou is het dus een van de dingen die boeren dwang in is de boel onder wetter zetten.
1: Ja.
2: Maar we hebben ook de laatste weekend te krijgen met droogte. In oren parten van Nederland maai dat al net meer. Je had er al een verbod. Dat helpt dan net maai. Hoe is dat hier in Friesland? Want nou daar maai je nog wel, hè?
3: Ja, we hebben in Friesland wat dat betreft geluk. We hebben de grote nationale regenton van de door, IJsselmaat. Dus we kunnen makkelijk om wetter komen. En daar zit nog een oog wetter in. Maar we moesten daar ook wel een beetje zwaar genoeg. Als die droogte periode zou blijven, dan is het net logisch dat we op jouw hier zo volle bevloeien kennen. Dus wat dat betreft moeten we de vinger aan de pols horen. Ja, en moeten we het wetter zo volle mogelijk vast horen. Ja, daar zit wel een zorgpunt. Maar we hebben geluk. We hebben hier overal marren. En we kunnen boekenwetter eigenlijk overal wel dicht bij de boeren krijgen. Dus wat dat betreft heeft Friesland een goede uitgangspositie. Van de andere kant, het lijkt er ook wel op dat Friesland het grootste probleem heeft van alle provincies met de moezen.
2: Ja. We hebben meer moezen dan in Oeriesel of Gelderland? Of
3: het is hier een jaar of, ja, ik denk een jaar of 15 hebben hier de eerste moezenplagen weer hangen. Ja, het begint wel vaak in Friesland. Maar ja, Rivierland, Zuid-Holland, het zeg wel, maar hier is het toch wel ernstiger. Ja, en dat snap ik eerlijk gezegd net waar dat terugkomt.
2: Nee, dat moet ik vrezen. Waarom is dat?
3: Nee, de natuur liet zich net sjoeren. Dat heeft misschien met al dat boetenwetter te maken. Wij hebben hier ook vrij, uw landerijen weer vrij diep aan het wetteren. Dus er is de landerijen binnen wat droeger dan in andere gebieden. Maar dat dat kan net genoeg reden wezen dat ik zeg van dat is de hoofdreden. Nee, natuur is soms ook mysterieus, hè. Dat liet zich net al hier uitlezen. We hebben er wel een onderzoek naar dingen, maar we hebben het goede antwoord nog niet.
4: Alles wat je op dagen is, hebben, jongens, dus kunt zien en over.
5: Dit is de dag voorbij.
6: De droogte is op dit stuit net het jinnige probleem van Friese boeren. Zo, ik botlest van moezepleeg. Eddie Wimminga van ecologisch adviesbureau Altenburg en Wimminga zegt de pleeg eind 2024 al onkomen. Alleen nog een koude witte winter hier de bisjes zin hadden kunnen. Maar dat badde net en dus zitten de boeren nou met de oerlest. Verslagjouwer Jantine Akkerman sprutst met de onderzieker. En die leidt uit dat het aantal bisjes echt heeg is.
7: Nou, die is behoorlijk groot. Wij nemen het als ecologen een uitbraak. Eén keer in de zaffelen hier, dan nemen boezen heel bot ta. En dat kan uitgroeien tot een grote uitbraak. Dan ben er echt enorm soort boezen in het veld. En dat is dit hier weer heel botsaam, met name in de zuidwesthoeken. Het is flint hier, eind van flint hier al wat begon. Maar het is nou op sommige plakken, zeker in combinatie met de droogte, is het heel bot.
8: Wat voor aantal heet het dan, hoor?
7: Ja, dat kan eigenlijk net zo goed zeggen. Het gaat echt om astronomische aantallen. Het kan op een stukje longen kan er al honderden moezen wezen, soms wel meer. Dus het kan wel uitrekenen, ja, als dat het hele lege midden en de klaai, de grijthoeken betelt, ja, dat ben hele grote aantallen.
8: Ja, je hoorde dat ik wat bij je sugger. Dus ik inderdaad wat je al zei, dat er om de saffel hier is een wessengrutte moezepleeg. Hoe kan dat dan, dat het elke keer om de saffel hier zo is?
7: Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben onderzoekers zich al ik zou zeggen decennia lang boeren. Wat nou precies de oorzaak is dat die moezen één keer in de saffel tijd, eigenlijk één keer in het water traaien hier zeg maar... zich zijn enorm voortplanten. Maar wat Jos die cycli, dat is eigenlijk een soort van cyclus, die Jos eigenlijk bij orenknaagdieren. In de literatuur is de lemmingen ben het belangrijkste voorbeeld ervan. In het hege noorden die dan ik, één keer in de saffele tijd massaal zich voortplanten en dan wat ze dan steeds bij de delgroen naar beneden stwaten. Nou, in feite is met de moezen hetzelfde verhaal. Wij zeggen het eind van 2024 vlint hier al aankomen. Toen waren er al aanwijzingen dat er een soort gebeuren zou. En dan zie je dit hier, groeit het uit dat hele grote proporties. En de kerst al aankomen zien dat ergens na dit december dan is het weer gebeurd. Dus stakken we hier, dan is het weer een heel moezeerm hier.
8: Waar zie je dat dan om? Hoe zie je dat dan aankomen?
7: Nou, dat begint ermee dat die in de grijden juist groepjes van halsjes bij elkaar, clusters werd die moezen binnenkroepen. En wat er in feite met die moezen gebeurt, de vrouwtjes worden groter. Dat is eigenlijk heel bijzonder. En zij verorieën, zij ben ze heel territoriaal, naar vjocht zien elkaar de tent uit. Maar nu is ze sociaal en kroepen ze bij elkaar. En dan beginnen ze zich voor te planten vanuit die clusters. En dat juist in de grijden als kele plakjes met al je halsjes erin. Nou ja, als dat proces in een keer op gang komt en het bloed droeg, het wordt net heel wiet, want er was versoepende moezen, of komen ze om van de kelt. Maar als dat net bad, als die omstandigheden heel goed binnen, ja, dan rint het uit dat zijn grote uitbraak.
8: En wat je nou ik een soort zeggen is dat boeren bijvoorbeeld hun kruiden onder water zetten, dan komen die moezen omheen. Dat is dan weer heel goed voor alle vogels die hier binnen.
7: Vanzelfs de vogels die komen de rechtste paal, want dat zijn opportunisten. En het is voor hun een enorm soort eten.
8: En van mensen die het haar dus nou zwaar gemaakt over die moezenpleeg, die moet gewoon even geduld hebben, want in principe zou dat dan oren je weer een stuk minder wijzen matten.
7: Ja, zij is precies. Nou is dat natuurlijk voor een boer die het geërst gemaakt is dat best wel lastig. Want we gaan nou een combinatie van de droogte met die moezenuitbraak. Dus ja, dat is. Maar geduld is uiteindelijk levert altijd op dat de moezen weer verdwijnen.

0: De Friese rijders die beginnen deze week op een ei met het inzamelen, inpakken en het op transport brengen van Helgort van Oekraïne. En ze krijgen daarbij help van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans en Tweede Kamerlid Queenie Rijkowski. Ze zullen de vrijwilligers helpen met inpakken van de bananendozen met Helgort. Arnoud Dijkstra is van de Friese rijders. Arnoud, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Hoe is het kam dat Brekelmans en het Kamerlid Joert zou bij hem komen?
1: We waren op een conferentie, denk ik, 2 maanden lang. En daar spruts hij. En ik ben altijd bezig met proberen zulke mensen in hinnen te krijgen. Dus na de tijd, ik denk, ik hou hem in de gaten wel eens. En op een gegeven moment kook ik de haarskortje. Ik zei, ik ben Arno Dijkstra van de Friese Rijders. En wij rieden humanitair. Ja, maar hij zei, ik weet wel wat jullie doen.
0: Oh.
1: Dus dat vond ik het mooiste.
0: Ja.
1: Dat hij me voortal, want hij genteerde eigenlijk. En hij zei, wat is die vraag? Nou, ik zei, word je de welkom, moest helpen? Ja, hij zei, regel maar met mijn assistent. Is dit je neist? En toen iedereen alweer voort. Dus daar zit een hele mooie bejaardskip met een hele kwade ontmoeting en hij komt je hoor.
0: En wat zult er kijk man?
1: U ze helpen. Hij is enorm stimulerend richting Oekraïne. Dus normaal, want we halen hier dus prominenten gaan uit Den Haag. Wij. Maar die hadden een krekt een oer aan tiert, zeg maar. Hij zei, ik kom gewoon 2 heel oeren. Ik wil alles dwan. De vrachtauto mij helpen laden, maar ik het medische oording dwan. Zeg maar dwan. Maar goed, we beginnen met een presentatie van de Friese rijders hoe we ervoor stinnen. Van Momi op het nijs op nu.nl dat ze verwacht je dat de oorlog in 2022 er nog is. Ballistische raketten uit Noord-Korea. Wij. Dus hoestje was Friese rijders erin. We worden vergeen. We kunnen hulp bij broeken vanuit Den Haag. En dan gaan we de werkplaats in de Little Wim Zwitter, joh.
0: Ja, hij moet wel even zwitten, ja. De vraag om humanitaire hulp, die wordt dus heel iets groter.
1: Ja, zeker. We hebben met gezin een wiekenstrijf jouw lien in Oekraïne. En echt iedereen klampt je om van jongens, wat er uit heel Europa gebeurt. We hadden het zo nodig. Ouder in de winter weer het min 20, min 25, een aantal weken lang. We hebben verhalen die van baby's en ouderen die stonden binnen door de kjeld, omdat de Russen de energievoorziening enorm bombarderen. En dat is nou ook de angst. Maar die ballistische raketten, daar had Oekraïne op dit moment weinig antwoord op. En dat het opschaald wordt met Russische raketten, maar ik Noord-Korea wij. Ja, iedereen is in die zin wel angstig voor de komende winter. En als je daarop voorbereiden wil op mijn no-wijze, hè, dat doe je in december, dan mij je handen en voeten er aan je aan, maar het zit ook in de voorbereiding. Dus daar ben ik als Friese rijders direct mee bezig.
0: Die bananendozen voor mijn helpwoord ben intussen ook wel een begrip daar, denk ik, hè?
1: Ja, ze zei Derek van het is het beste humanitaire hulppakket van heel Oekraïne. Het is een kleine supermarkt in een bananendoos. Hè, dus er zit Toskebjassel in, er zit chip in, maar ik vooral het voedsel. We hebben verhalen Jonoyet van blinde meisjes. Die verder ik een hulp krijgen die het zo lang proberen te rekken dat ze 2 maanden uit één doos kunnen leven. Dus enerzijds schrijnend, maar anderzijds vind ik het enorm bijzonder dat wij een uniek concept voor heel Europa hebben en dat we dat dwang kennen.
0: Ja, het zult een dubbel gevoel, ja.
1: Ja, altijd. Zo eerst weet altijd, he, zou er een hele ding verloren. Het is haast al langer dan de Wraatoorlog zelf. Maar eerst wien dat meesting vier voet die aan Europa gelinkt wien. En ik ga nu ook ouder in december. Laatst van die munitieboxen die er leeg binnen, die schilders op. En ze joegen me eentje als cadeau, als bedankje. En is dit home op. En ik denk, ja, dat is nou het verschil. We hebben jou een heel eer. Wen je vrienden daar. En het hoes van onze vrienden en hun gezin en hun band. Dat is onder attack, hè, dat is onder aanval. En dat maakt het toch wel het hele dubbel ik. Dat je denkt van, we kunnen het ophouden. We zetten komende hier dan weer terug.
0: Het einde is nog net in shock. Nog even het eindbesluit. Want Jim zal Brekelmans ik vertellen hoe Jim ervoor stond. Heim genoeg gewoon 4?
1: Ja. Ja, we zoen van de vakantie hebben we geprobeerd om helemaal leeg te wijzen het pakhoes. Dat is lukt, maar het pakhoes, de vakantie is amper voorbij. We hebben een jure dwarden, maar we zitten ramp vol. Het is gewoon, zelfs in de vakantie, shuffle aanbod west. En mijn shuffle mooie en goede ding, die zijn nodig binnen dat we net konden laten lezen. Dus we zitten alweer vol. Dus we laden jure en morgen en we rijden bij zaterdag weer met 2 vrachtauto's de kant uit.
2: De beste interviews en reportages van Joert.
3: Alles wat er speelt.
4: Dit is de dag voorbij.
3: Omroep Friesland.
5: Troch het faillissement van Axel verliezen in Nederland goed 340 mensen haar baan. Van die groep werken er goed 70 nog op het Jereveen. De vakbonden hebben van de morgen een peteer gehad met de curatoren over wat de mogelijkheden binnen. Bestuurder bij FNV Metalis Arend Hamstra, hij wie bij het peteer. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Ja, jullie hebben net dat gesprek gehad met de curatoren. Wat is daar uitgekomen?
4: Nou, het belangrijkste wat eruit is gekomen is dat er mogelijk een doorstart zou kunnen plaatsvinden, maar dat tegelijkertijd ook de medewerkers allemaal hun baan verliezen. En dat er dan vervolgens gekeken wordt door een eventuele overnamekandidaat welke banen behouden kunnen blijven. En dat de werknemers worden opgeroepen om de komende tijd wel aan het werk te blijven.
5: Dus er wordt wel doorgeproduceerd, zeg maar.
4: Nou, ik ben toevallig nu bij de vestiging in Apeldoorn en daar komt niks meer binnen. Er zijn ook geruchten dat de fabriek in Hongarije stil ligt. Die kan ik nog niet bevestigen. Ik heb nog niet de collega's in Hongarije gesproken van de vakbond. Maar het is heel treurig om te merken dat er op dit moment geen beter nieuws is.
5: Nee, dat lijkt me ook zeker voor de mensen die daar werken. Hoe is de sfeer eigenlijk?
4: Nou, heel gelaten. Ik zal zo met de mensen hier in Apeldoorn een gesprek hebben. Die hebben om 11:45 pauze. Nou, er is een fractie van de hoeveelheid werknemers die hier zou moeten zijn, is nu aanwezig. Zoals ik al eerder ook heb gezegd, mensen zijn op vakantie. Het is midden in de vakantieperiode en dan opeens houdt het op. En dat is wel echt heel erg wrang.
5: Ja, dat is het zeker. Nou, zei je net al, van er is kans op een doorstart. Hoe groot is die kans eigenlijk?
4: Nou, daar kan ik nu niks over zeggen. Wij gaan ons uiterste best doen als vakbond FNV om daarbij te helpen. We zullen ook de werknemers die ontslagen worden in alle mogelijke manieren helpen. En we hebben natuurlijk een groot tekort in de technische sector aan vakmensen. Binnen Friesland hebben we veel vacatures die openstaan. Nou, we hebben daar samen met de werkgevers gaan we kijken naar waar kunnen we wie eventueel herplaatsen, mocht er geen doorstart plaatsvinden. Maar het belangrijkste eigenlijk is dat deze mensen op dit moment lijkt het toch naar de WW te gaan. En op dit moment krijgen de mensen maximaal 24 maanden WW, aangevuld dan nog door de CAO met Elektro. Ja, en als de kabinetsplannen doorgaan, dan wordt dat 12 maanden. En dit is weer echt zo'n voorbeeld waarbij je ziet dat de werknemers geen enkele schuld hebben aan de onderdoorgang van zo'n bedrijf. En tegelijkertijd zeggen werkgevers en ook het kabinet in deze, nou ja, mensen moeten maar beter hun best doen om weer een werk te krijgen nadat ze werkloos zijn geworden. Ja. Dat vinden wij vanuit de FNV totaal onterecht.
5: Dat begrijp ik, dat vanuit een vakbond als zeer wrang en oneerlijk gezien wordt. Dan nog even terug naar die vestigingen, want we hebben in Amsterdam, Apeldoorn en Heerenveen vestigingen. En Heerenveen, begreep ik gisteren, daar wordt het moeilijkst voor. Waarom?
4: Omdat dat is de verkooporganisatie, of de ontwikkelorganisatie eigenlijk. Daar is de productie weg. Het lijkt mij heel lastig om dat als zelfstandige entiteit voort te zetten. We gaan natuurlijk alles proberen om dat wel, die banen wel te houden. In Apeldoorn heb je bijvoorbeeld een magazijn.

0: Er waren geïnteresseerden, dat hebben de curatoren ook gezegd, voorafgaande aan het faillissement. De vraag is eventjes of deze mensen zich weer melden. Wij hebben ook meldingen gehad van prachtige Hollandse merken. Wij zien daar nog wel brood in. Dus ik wil, ik wil geen hoop geven, maar ik vind het wel belangrijk om te blijven kijken naar welke mogelijkheden er nog wel zijn.
1: Het verhaal is nog niet afgelopen. Intussen is het 11:15. De pauze gaat daarin, dus ik wens je veel sterkte met het gesprek.
0: Dankjewel.
2: Alles wat je op Dijs mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
3: De Dij voorbij.
2: Dit is de Dij voorbij.
4: Ja, jongen, ben toen prachtig aan het zien. Wij een geweldige hutte hier. En ja, wel even een mooi hegelbakbord. Nou ja, en dan komen Langwaren en jouw Oeshoorbord bij de wal. Nou, jouw die gaat erachter del. En jouw Oeshoorderik achter del. Maar ja, blijkbaar heeft hij met houten kennen of wat iets. En hij flint niet om heeg. Zat volle kracht in mijn schip. Gelukkig ben ik erin gewonnen. Oh, wat een klapper. En wat is ka? Ho! Wat is kapot. Schoten kapot. Giekastrand. Oh!
5: Nou ja. Vreselijk.
4: Ja, dat is net met zin natuurlijk. Maar jongen, ik kan wel deden vallen, zo. Ho, wat een klapper.
1: Ja, het wie helemaal net leuk eigenlijk. Maar ik herde dit fragment weer. En dan merk je de passie en eigenlijk ik wel de paniek van Pieter Meter naar rin van een wedstrijd bij de SKS. Ik meende 2000 zegtjen en hij weet het zelfs nog als de duif van Juster, dat zal grif zou wezen. En houd op, Pieter Meter na 20 jaar op het scootje van Akram Jedder Bolzet. Het tietrek is voorbij, Juster maken hij bekend op te houden als skipper bij de SKS. Goeie met je, Pieter.
6: Hey, goeiemiddag.
1: Ja, sorry, ik moest dat fragment nog even herlitten. Want alles ziet erin.
6: Ja, dat klopt. En als je jezelf terug hoort op de radio, dan denk je, wat een vreselijke stem.
1: Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Het weer echt, Pieter Meter en Scootje Siln. Maar goed, de T-track is voorbij. Juster heeft het bekend maken, maar hoe lang wisten ze dit zelfs al eigenlijk?
6: Nou, het speelt altijd al een klein beetje in je achterhoofd. Maar er zijn meer facetten waar je rekenschap mee moet houden. Ik ben al 20 jaar skipper. En ik weet dat een paar maanden al een hele grote wens hebben om Sander nog een keer te zien in de SKS. Dat speelt ook een hele grote rol. En dan kan je wel door blijven zeilen en door blijven sturen. Maar dan maak je de kans steeds kleiner dat paar maanden nog mee kunnen maken. Dat was ook een hele grote afweging. En ik moet zeggen, 20 jaar is best wel een lang traject.
1: Zeker.
6: En ik merkte aan mezelf dat het plezier ook een beetje achteruit ging. Hey, maar toch, ik heb ook een horecazaak, de Frisian Green. Nou, die combinatie met scootjes is gewoon hartstikke intensief. Alles draait in de zomer. Ja, en ik word ook wat ouder. Dat moet ik heel hard bekennen.
1: Oh, ja. Wist nog een jonge blom. Vrouw. Ja, 54 toch? Maar. Nee, maar doop is nog een jonge blom.
6: Ja, dat voor sommigen wel, maar voor mezelf. Ik merk gewoon dat het allemaal wat stroever gaat.
1: Ja, nou ja.
6: En tegen de vrouw, ik weet het niet, joh. Ik zei het van mijn tijd om nou het stakje over te dragen.
1: Ja, oké. Okay. Dus het is echt een weloverwogen keuze. Familieban spiel je dan mij. En de zijstal van de Hesten Horecazaak, dat een mooie skip. Wat vergt het nou zo'n skipperskip in je lippen? Wat vergt het van je?
6: Nou ja, een hoop inzet en een hoop energie. En het kost je klauwen veel tijd. Maar dat vind ik helemaal niet erg, want ik heb het heel veel plezier gedaan. Ook de Queen heb ik al 34 jaar. En daar steken we heel veel energie in. Maar dan plaats moet je keuzes maken van, nou, dan moet de radarbord maar een stapje achteruit. En dan ging ik meer voor het zeilen. Maar dat kost ook klauwen voor geld. Nee. Ik zei, ik kan geen goede keuze maken.
1: Nee.
6: Nou ja, heb ik nou wat meer tijd straks.
1: Dus ja. En wat heeft het die joen, die 20 jaar?
6: Ja, heel veel. Ik heb het met heel veel plezier zie ik terug. En het geeft je ook heel veel, roem wil ik niet zeggen, maar een stukje bekendheid wel. Het is ook heel plezier dat je mensen tegenkomt die plezier hebben aan het zeilen. Ook in slechte tijden, en wat minder doen, kijk op die donder. Dat hoort er ook bij. Ik heb geen negatieve ervaring gehad in 20 jaar tijd.
1: Geen negatieve, wel heftige, zoals dat fragment van krijgt, hè, mooi onervaringen. Maar laten we het eens hoe de mooiste dingen hebben. Wat, als ik vreet je van, wat wie het mooiste was het mooi maken heeft?
6: Toen mijn zoon kwam en mijn dochter geboren.
1: Bij het scootjesheel bedoel ik.
6: Oh, we hebben natuurlijk hele mooie momenten meegemaakt. Ik kan me nog herinneren, en heel veel mensen misschien wel met mij. Ik werd toen skipper op het scootje en ik was zeilend op de Veenhoop. En ik kreeg toen van mij dat huizen mij op het kont voer. En ik werd lanceerd als skipper zo buitenboord. En de bril van de kop af. En ik denk, wat gebeurt hier? Eén keer alles groen en koud om je heen. Nou, lag ik in het water.

0: Nou, zwemmen voor mijn leven, want al die scooters kwamen op me af. Achteraf kon ik er gewoon staan, dus dat wist ik ook niet. Maar... en toen was ik dus laat. Ik kwam weer aan boord. En ik weet nog dat Albert Visser toen nog skipper was op Drachten. En die kwam op bakboord en ik was te laat. Ik was aan boord en ik moest meteen weer draaien. Klein aanvaringje. Nou, zeil naar beneden. Pieter was laat. Ik zei nog tegen Albert. Albert, ik ben altijd al laat. Ik bekijk dit jaar skipper. Ik kijk nog even gas geven. Ja, hij zei, doet hij best maar. Dus wij draaien het zeil er weer bij. En ik lag een eind achter. Daar zei u tegen. Maar elke klap die ik toen deed was een daalde waard. Zonder bril, fanatieke bemanning. En we werden die dag werden we derde. Ik zei, dat zijn momenten die vergeet je in je leven nooit
1: nee,
0: weer.
1: Nee. En wat wil je... Ja, dit klinkt echt heroïsch. En dat je dat maar je hele team doggen. Dat teamwork is natuurlijk heel belangrijk. En wat is het heftigst was het mijn makke hest?
0: Nou ja, de klapper waar het liedje van was, dat vond ik wel echt wel een van de heftige dingen. Want dan komt een groot schip aan, het waait ook wel redelijk stevig. En dan zie je een hele grote kop op je afkomen op het achterdek. En ik was nergens heen. Dus dat was een gigantische klapper. Nou, dat heb ik wel merken aan de emotie die in de stem zit. En daar is later ook een liedje van gemaakt. De klapper, nou ja, prachtig. En voorjaar op de Horner, dat vond ik ook wel heel erg heftig. Met die aanvaringen met Sneek en Huzum en Heerenveen, Irnewoude en wij. Nou, die gaat je niet in de koude kleren zitten.
1: Nee, dat alles oerzende heeft nooit besluit naam. Die jongere broer neemt het oor. Maar hoe zit het met Pieter zelf? Soms zie je mensen als adviseur waarom. Of dan kist ik op het zwet springen natuurlijk.
0: Ja, nou, uiteraard nog steeds ambities. En ik vind het zeil nog steeds schitterend. En ik heb bij Andries Brouwer toen in de IFKF 3 jaar lang meegeweest als adviseur. Nou, we hebben 3 keer kampioen geworden. Dat legt me heel erg goed. Ik mag daar een adviserende rol hebben. Ik ook het overzicht. Dat heb je als skipper namelijk niet. Dan ben je aan het trimmen en dan zie je helemaal niks. En als adviseur zie je alles. Dat legt me wel. Maar ik moet eerlijk bekennen dat ik aankomende seizoen denk. En ook verstandig is. Om gewoon even gas terug. Even een keer van de zijkant wat mee te maken. Want het is niet te insteken om nou als skipper te stoppen. En meteen actief weer door te gaan. Dat was de achterliggende gedachte niet. Maar zeg nooit nooit, ze ben me nog niet kwijt. Maar ik kan niet beloven wat ik nou doe. Ik laat lekker op me afkomen. En de insteek is dat ik aankomende zomer lekker met vrouwtje achterop een glasje bier drink. En de wedstrijd kan analyseren op afstand.
1: Ja, dan wens ik die een heel soort plezier mee, Pieter. En dank voor die prachtige jaren.
0: Nou, graag Dien. En ik hoop dat je hem genoten hebben. Want ja, je bent de Pieter Piraat. Ben je
1: ja,
0: nou, hè?
1: Nee, jij maar. Pieter Piraat, komt ie.
2: Het is vanavond een verrassing waarmee ik kom. Maar ik heb een pakje aan.
3: Hey, maar ik ben heel nieuwsgierig. Wat voor pakje is dat hoor?
2: Piet Piraat.
3: Piraat.
2: Dat ik kom met piratenpakjes voor jou op podium. Nou ja, wat challenge je hebt.
4: Pieter

0: Nou, wie hebben een krek, Tjitske, Wiebinga. Het is boppen de 30 graden morgen en de komende dagen. Er is een hitteplan, onkundige. Maar ach, u simmer verslag jouw Haie Bootsma, die tocht. Ik neem de redens mooi. Want wij best, Haio?
1: Ik heb zelf de redens net mooi.
0: Oh, ik dacht een, die zelf wel even rieden.
1: Ja, ik dacht zeker dwaar, maar ik maak aanstelling nog weer de oren plakken daar en dan het zaffel in de auto. En ik dacht van, ik hier wel een speciaal Omroep Friesland simmerjas gekregen. Die heb ik maar even onlutsen, want ja, ik sting erop. Ik heb het jaren, wacht even. Ja, dan riet er natuurlijk net in voorbij. Maar riet er wel, meisje? Ook in gas.
0: Maak jij wel iets muziek?
1: Ja, klopt het. We zijn op Tjalf. Tjalf heeft het simmer hier erin. En eigenlijk Arun Manjo, maar doen we het eerst voor de grote ploegen. Maar nu, Mirjam Dostra, algemeen directeur hier. Het is nu voor Elsinier, hè, Iepen?
2: Ja, het is nu ook voor de recreatieve schaatsen. Ja, klopt.
1: Zie je naai, Maishen. Maakt het jou weer blieerd als baas van Tjalf?
2: Dat maakt het op mij zeker blieerd en ik denk ook uw staf. Het is toch mooi te zien dat iedereen weer komt, ondanks het mooie waar. Lekker cool hier en nou, een hele grote opkomst voor jou.
1: Ja, we hadden even het mooi waar. Het is juist allemaal erbij. Nou, het zit weer zo'n 20 graden. En dan komt de komende dagen komt er 30 graden aan. En dan haal je hier het ijs.
2: Ja, nou ja, daar hebben we specialisten voor. Waaronder Peter Bethlehem. En die zwaait ervoor dat welke omstandigheden er boeten ik binnen. Wij altijd dezelfde condities hebben.
1: Peter Bethlehem, nou dan gaan we voort naar Jota. Want dan zit je aanstel mooi 32 graden boeten. Dan schiet de zin hier op dat zwiere, grutte, lange dak. Hoe dreigen ze dan om weer een fatsoenlijke ijs erin te lezen?
3: Ja, maar dat kon misschien heel goed werken. Maar de grootste uitdaging is altijd de luchtvochtigheid boeten. En weer altijd heel warme, maar ook heel vochtige simmers. En er zit een heel veel vocht in de lucht. Dat slaat del op dat ijs. En dan hebben we een ontvochtigingsmachine voor. En die mag heel goed werken. Om de vochtigheid hier in de hal een beetje wat op niveau te houden. Zodat die ijs net al de bord omslaat. En dat is de grote uitdaging in de simmer altijd.
1: Ja, want je zegt wel wat omslagen op het ijs. Maar hoe slim is dat? Ik bedoel, ja, ijs.
3: Dat is weer. En verder recreant zit ze voluit meisje. Maar we moeten dat vooral met topwedstrijden niet hebben. Want dat wordt een kosten voor de glijweerstand. Dus dan hebben we de klacht niet voor. We willen geen snelle tien erin. Dus
1: okay, dat... Maar ze zijn al nog in training. Want je zegt dat Regenborg hier al je foto's maken. Die willen misschien ook wat ijs op en die moeten trainen. Dan kun je toch volle beter onder hele zwieren omstandigheden trainen.
3: Ja, dat denken ze toch hoor zo. Want,
1: ja,
3: toch hoor. Hè? Ja, als je willen vanuit het begin worden ze toch altijd top ijs had. Maar ze weten onder... Ja, dat is een kennen. Maar ze weten onderhouden ik word dat het in de simmer... Wat lastiger is dan als het aan het oktober wordt en het is mooi koud waar en het is minder vochtig in de lucht, dan is het makkelijker.
1: Je zit gewoon zelf te zien uit waar van wat wordt die lucht vochtigheid en hoe kan ik dan het ijs goed inkrijgen, dat is eigenlijk wat je doet.
3: Ja, dat show ik niet, maar dat is ik hier vaak om het een beetje voor te wijzen. Want je wist eigenlijk al van, nou, er komen wel reacties natuurlijk op het ijs. Het ijs is wel goed, maar net zo goed als het eigenlijk in het winterseizoen is. Dus dan net wat ze eigenlijk wennen binnen met topwedstrijden. Dus dat mag je een beetje pakteren. En dan mag je gewoon uitlezen. En dan is het klaar, de lijsten dat doet en dan snappen ze dat ik.
1: Maar ben je dan eigenlijk nooit wandel mooi hoe het waar vreed komt en hoe je dan het ijs erin lezen moet?
3: Ja, eigenlijk wel. Want dan zit wel de chef van, dan maken we wat bijschakelen qua koelmachine. Zodat we de luchtbehandelingskast wat beter omsturen kennen. Zodat we, en dan zit er toch wat meer het werken moeten. Maar het bloedt een beetje, ja, een technisch verhaal. Maar zoals je rek al je of betonplaten staan. Het ijs zit daar nog niet in. Als die de platen rek al in zitten met de recreatie, dan wordt het al wat makkelijker. Zo, we hebben ook nog maar 12 baantjes erin. En we hebben 4 banen in totaal in op die half. Dus, en dan wordt het makkelijker.
1: Ja, wanneer is je dan de rest erin?
3: We beginnen over 12 weken beginnen we met de ijshockeyhal. Dan beginnen we die erin te lezen. En een week later dan zetten we de 32 en de krabbelbaan erin in. Dus dan is alles, heel september is alles volledig operationeel.
1: Ja, want je begint dan Arun Manje, maar die profteams. Daarvoor hing je eigenlijk er in het midden, want hij heeft zelfs shorttrackbaan lezen. Die hier in de Rikkeling.
3: Ja, die hier in de Rikkeling. Die hebben er al een paar weken in. De shorttrackers worden last hier doet algemeen nog wat jader is als de lange baanskaters.
1: Wat left in juli al gewoon op die zijn.
3: Ja, lange baanskaters. Ik word me dus altijd een afweging. Maar ja, wat kender, wat is er mogelijk, wat is er niet mogelijk, ik wat hield. En gelukkig gast voor de lange baanskaters had ik naar Insel. Dus die man had er ook al een trainingskamp op zitten op Insel. Ik al. Die had dan tierlijk een paar weken hier. En dat gaat er dan weer uit. En nou bezig hier.
1: Ja, is ik wel mooi om ze weer rond te halen. En dan dit de jaren, denk ik.
3: Ja, zeker. Dus ja, het had even een periode tussen. Hè. In april gang de IS eruit, maar de IS Speedway. En nou hebben we weer skaters hier in Tielf.
1: En dan stap je binnen en jij dat loert van het IS van de meesten die er doorheen rieden. Wat doet met jou?
3: Ja, dat is mooi. En dan is het zo weer begonnen.
1: Dit is begonnen, hè?
3: Dan kunnen we los. Ja, dan, het is wel zomer nog, maar het eerste toernooi is pas eind oktober. Maar in principe ben we wel los.
1: Ja, ben je dan ook al dwanen met IS van eind oktober?
3: Ja, nou... op zich denk ik daar net hier. Dat is dan 4 vooruit. En dan ben je pas eigenlijk misschien een week of 2 weken van de fjaar ben je daar echt bij om dat goed te prepareren. En zodat het echt weer top de voorlijt. En dat had nou nog net zo heel veel nut om daar aan uit te denken.
1: Ah ja, ik moet zo zien. Het ziet er keihard uit. Het ziet er goed uit. Allereerst voor de zomerperiode is er vast een heel hoop verbeterpunt. Maar we hebben nog even tijd, hè?
3: Ja, we hebben nog even tijd. Ja, het is keihard. Daar leidt het me door.
1: Het is hier keihard. Er zijn aardig wat mensen die hier rijden. Helm is verplicht. Een mensen die een helm ophaven, die worden correct door de directeur van Onspressen. Hey, Boeken, even een helm opzetten. Ik ben wel pieken, hè, die mag het zitten. Even een helm op, want anders mag je net rijden. Nou, Tjaf, letter. Jij even nog even wat, van wat reden is, hoe het is nou... is het onderstaande, trouwens, en dat is wel heel belangrijk om dan uit te nemen... het onderstaande Olympische ijs van Tjaf.
0: Ja, dat klinkt heel mooi.
1: Hè? Mooi. Het klinkt zo goed. Ja. Ringen op het stadion.
0: Ja, mooi. Dankjewel, Ajo. Ja.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: De dijk voorbij.
6: Omroep Friesland.
7: Minder als de helft van alle mbo'ers krijgt een financiële vergoeding... voor de stage die ze verplicht rinnen. Dat is oneerlijk, vindt onderwijsminister Letschert. Die vergoeding moet er komen, en het alle strookje, het komt iedereen in het jaar 2028. Maar er zit wel een schaatkant aan. Lietse bedrijven en non-profit organisaties kennen die vergoeding eigenlijk net betellen. Zo'n organisatie is Solidair Friesland en Roger Dalstra is daar directeur. En die is nog aan de telefoon. Goedemiddag, hè?
8: Ja, goedemiddag.
7: Ja, op mezelf is het natuurlijk wel sympathiek, zo'n je ze kennen, zo'n vergoeding voor mbo-stagiaires.
8: Ja, dat is absoluut waar. En ik vind het voor de mbo-stagiaires ook heel mooi dat ze daarmee ook gelijk geschakeld worden met andere studenten. Dus het is er van harte gegund.
7: Ja, nou, hbo-stagiaires krijgen het algemeen wol zo'n financiële vergoeding. Mbo's, ja, is het maar 43% die dat krijgt. Dat wordt nou dus lieklutsen. Even naar je organisatie, Solidair Friesland, een kerkelijke organisatie. Hoeveel stagiaires hebben je hem eigenlijk op jaarbasis?
8: Ja, wij hebben op jaarbasis zo'n 10, 11 stagiaires. En die zijn afkomstig vanuit het middelbaar beroepsonderwijs en ook wel vanuit het hbo. Dus dat is voor onze organisatie best een grote groep.
7: Ja, ja. En die ben ik echt nodig van je organisatie, liet het mij.
8: Ja, op twee manieren. We hebben wel echt een serieus stagebeleid. We gunnen het de studenten om echt een goede plek te hebben... om ook een goede professional te worden. En ook iets mee te maken van hoe wij als Solidair Friesland het werk doen... En het is voor ons heel mooi, omdat je daarmee ook weer een frisse blik en frisse kennis krijgt. En ook ziet hoe een nieuwe generatie weer naar ons werk kijkt. Dus er zitten echt op twee positieve kanten aan.
7: Het werken twee kanten nu, zowel voor de stagiair als voor de organisatie. Solidair Friesland in dit geval. Maar de vraag is natuurlijk, nou, ken je hem dan vergoeding betelli?
8: Ja, dat is een hele mooie uitdaging. Dat is maar net de vraag. Want dat geldt voor ons, maar ook voor heel veel andere instellingen... die afhankelijk zijn van fondsen en subsidies. Het moet wel ergens vandaan komen. Ja. Dat betekent dat je aan de kant van de fondsenwerving... of van het verkrijgen van subsidies een extra inspanning moet gaan doen. Nou, met het aantal wat ik noemde, betekent dat voor onze organisatie... en in de CAO Sociaal Werk is die afspraak al gemaakt... dat stagiaires een vergoeding krijgen. Betekent het zo'n 20.000 tot 25.000 euro op jaarbasis... extra wat je moet zien te werven bij fondswerving of bij subsidies. Nou, en dat is wel een fors bedrag. Want dat komt bovenop de inspanning die je al moet doen... en ook bovenop de kosten die al gestegen zijn.
7: Ja, die 24.000 euro heen met op de planken lezen... het zal ik net zo makkelijk wezen om dat bij de subsidieverstrekkers los te krijgen.
8: Ja, dat is altijd een hele mooie discussie. Als je kijkt naar wat gemeenten en wat provincie doen en wat het Rijk doet... In een gunstig geval krijg je anders voor inflatiecorrectie... maar die loopt nooit in de pas met wat de werkelijke kostenstijging is. Nee. Dus ik hoop dat ergens met dit goede plan dat er is... ook het bewustzijn komt, ook bij de overheid zelf... Hè, of het nou lokaal is of landelijk... dat dat van hen ook wel wat verwacht wordt.
7: Ja, als de minister zegt van die stagiaires met een vergoeding krijgen... dan zou ze zich de yield bij passen moeten.
8: Precies, dat zou de allermooiste situatie zijn... dat in de subsidieregelingen die er zijn ook zoiets meegenomen wordt. Dus dat je dat gewoon binnen je begroting kunt opvoeren... en op die manier ook daar extra subsidie voor kunt krijgen. Hoe fondsen erop gaan reageren, we zijn ook al in gesprek met fondsen... ja, dat is ook afwachten. Dan moet je het echt bij elkaar sprokkelen.
7: Ja, dat wordt dus lastig, dat vind ik nog spannend. Het is 2028, dus je hebt nog een ier raken om dat van een koor te krijgen. En mocht het nou net slagen, Dragstra, en je krijgt dat net van een koor... is dan de ultieme consequentie dat je maar minder of zelfs heel nog geen stagiaires meer Solidair Friesland draaien?
8: Ja, Ja, dat zou een uiterste consequentie kunnen zijn. En je noemt 2028, hè, dat is vanuit de minister het voorstel.
7: Ja.
8: Maar het staat al in de CAO Sociaal Werk, hè, dus daar houden wij ons ook aan. Dus dat betekent dat het voor ons al in 2027 speelt. Ja, dat moet er mee in de begroting. En als je het geld niet ophaalt, zo simpel is het, hè, zo werkt het thuis ook, kun je het ook niet uitgeven. Dus het zou de consequentie kunnen hebben dat je zegt, ja, wij kunnen het verder aantal niet handhaven, dan moeten we het halveren of misschien nog wel minder plekken beschikbaar stellen. En dat zou ik heel treurig vinden, want dat is allemaal al heel krap, hè, dat weten we. Dus liever niet, maar we moeten het wel kunnen betalen.
7: Ja, ja, ja. Nou, we zullen het afwachten, Simaat, dat de minister inderdaad ik maar Jult extra komt voor deze uitdaging dat je hem als solidair Friesland vaststelt, Jorgen.

0: Ja, die was bijzonder, want de consul, Nederlandse consul, die kwam bij ons aan boord. En ja, ik zie hem nog zo zitten, bij in ons oude koffie, met lang haar, ongeschoren kopjes. En hij ging zitten en we hadden een fles Sonnema Berenburg bij ons. En hij ging zitten op een leeg Heinekenkrat. Zo'n houten kratje was het toen nog. Ja, het was natuurlijk hilarisch om zo'n keurig geklede man daar bij ons aan boord te zien zitten. Dat was de ontvangst. Nadat we eerst al een rondje voor de Towerbridge hadden langsgevaren, dat we aan de vraag of die Towerbridge open kon voor ons. Maar dat weigerde de autoriteit. Maar brutaal. En we hebben er alleen voor langsgevaren natuurlijk, voordat we de St. Catharines Dock daar binnen voeren.
1: Ja. Ja,
0: daar kwam die consul dan ook bij ons aan boord.
1: Ja, die St. Catharines Dock, daar ben je toen om wal gongen eigenlijk. En ja, die Londenaren die zeggen wel ver en tof van zo'n redelijk haveloos steltje op zo'n oud vlot.
0: Ja, we waren een toeristische attractie in één keer. We pielden wel op, dat klopt. Ja. Er kwamen aardige mensen op af.
1: Ja, precies. Het was een hele bijzondere oertocht. Het was eigenlijk de eerste keer dat het slagen, want je hint al eens een keer jette bezocht, hè, om de oerstek naar Engeland te marchen.
0: Klopt, 1975, toen waren de Sterke Jerk 1, de eerste. Ja, die is 10 mijl uit de kust van gaan. Maar toen wisten we wel precies wat er fout was gaan aan die Jerken. Wat we verbeteren moesten en we zeiden, nou, we bouwen een nieuwe. En we gaan een tweede poging, en dat werd in 1976 te doen, om Engeland te bereiken en om Londen te halen. Dus alle fouten van de eerste hebben we verbeterd in de tweede. En ja, zo ben ik 4 dagen naar Londen.
1: Ja, ja, de lessen die je leert. Trog de mist ik nog, want op een gegeven moment ik behoorlijk mistig bij de oersterk, hè?
0: Ja, op een gegeven moment. En dat was wel angstig, als ik heel eerlijk ben. Mensen zeiden, god, je bent knettergek om dit te doen. En dat waren misschien ook wel, maar we waren totaal niet bang. Maar ik kan me nog herinneren dat we op de Noordzee op een gegeven moment werd het mistig. En dan valt de wind ook weg, dus dan dobber je maar wat. En dan ben je van de stroom en de golven afhankelijk. En toen weet ik nog, Guus Zwijgman, ja, die was beroeps. Voor zijn beroep zat hij altijd op zee. En die werd zenuwachtig. Ik denk, nou is hij het, dan mag ik het ook op mijn onderhand. Ja. En dat was natuurlijk een gevaarlijke situatie. Want we hoorden op een gegeven moment de mist van een groot schip, wat we nooit zien hebben. Maar we hoorden op een gegeven moment wel de motoren ook stampen van dat ding. Met andere woorden, hij voer ons links of rechts voorbij. En ja, daar had ik een idee waar. In de mist hoor je het niet. En we zagen dus ook helemaal niks. Voor hetzelfde had hij over ons heen gaan of eronder zo. Dus, het was een rare situatie. Ja. Maar voor de rest was het een prachtige overtocht, hoor.
1: Het is eigenlijk goed gong, je bent omkom. Waarom woon je dit eigenlijk, doe?
0: Ja, bravoer, hè. We zagen er erg gevaar in. Ik bedoel, we hadden die eerste sterke jerk gehad. En toen we de eerste keer naar de Skelling overstaken, toen zeiden we, nou willen we ook de Noordzee over. Dat was natuurlijk al een beetje grootspraak, maar we deden het wel. En toen dat mislukte, hebben we dus die tweede bouwt. En dan zeiden we, nou gaan we toch naar Engeland. Ja, waarom bouwden we dat? Ja, nogmaals een beetje bravoer. Ja. Dat zei ik, dat zouden we doen ook. En ja, zo waren wij.
1: Bravoer, bier en je bent jong.
0: Ja, ja, zoiets. Die volgorde, ja. Nou, ja, op een bier gesproken. Op de eerste hadden we zelf een biertap aan boord, ja.
1: Sure.
0: We werden nog sponsor door Heineken. Kregen we elke week 70 liter.
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk goed Arun. En ja, we weten het verhaal natuurlijk, de naai ik, de oerstek, die het eindigen in een skipbreuk in het Caribische gebied. Al met al, maar we toch constateren, ik 50 rond 50 jaar na dato, dat de Stichting Sterke Jerken nog altijd bestuurt, nog altijd actief is en een nood toch wat meer inzet, nou, ik zeg ze voor ecologische zaken.
0: Jazeker, maar dat was met de derde natuurlijk ook al zo. Hè. Toen hebben we al aantoond allereerst dat vervuild water vanuit de Rijn in de Waddenzee terecht kwam.
1: Ja.
0: En we hebben daarnaast bij de oversteek naar Curaçao, wat de bedoeling was, het werd Bonaire natuurlijk uiteindelijk, maar onderzoek daar naar de olievervuiling op de oceaan en de zeeën. Dus toen hadden we al een milieuproject in het leven roepen bij de Jerken.
1: Ja, alleen nog een heel soort van het onderzoeksmateriaal is bij de schipbreuk verlengingen, hè?
0: Ja, dat klopt. Dat is natuurlijk wel heel erg triest, want een paar keer per dag werd er het meten. Ja, en toen die skipbreuk, toen daarbij was je kenbaar op Bonaire, is alles een beetje vergaan. Dat is natuurlijk wel heel triest. Al die resultaten, is wel wat overgebleven, maar dus peanuts, ja.
1: Ja, nou ja, dat is dat wie doe, zie ik nog maar zeggen. Hoe sjost waarom, Wilfred, op die spannende tijd? Wie is een stuk jonger, 50 jaar jonger als dat nou is. Hoe sjost er nou waarom?
0: Ja, trots, prachtig. We hebben natuurlijk een geweldige tijd gehad. Het was een jongensdroom. En wij deden het toch maar. Er waren een heleboel jongeren andere hobby's hadden. En zoals ze tegenwoordig gewoon thuis zitten voor de televisie hangen of een telefoon in de hand. Wij zochten het avontuur op en we hadden lol en plezier en vriendschap. Het was fantastisch.
1: Ja, mooi tijd.
0: En nog eigenlijk. Hè? We zijn nog steeds bezig met de Jerke 4.
1: Ja, maar zo'n oertocht zoals nou heb je het waan, denk ik, hè?
0: Nou, dat was het. Kijk, wij zijn allemaal in de 70 inmiddels. Sterker nog, de eerste loopt al richting de 80. Dus nee, dat gaat hem niet meer door, Erik.
1: Nee,
0: dat
1: weet
0: ik niet meer, hoor. Maar we zoeken nog wel steeds mensen die het wel willen doen, hè?
1: Ja.
0: Die Jerke 4 is er verbouwd, hoor. Die kan het.
1: En vindt die jongeren niet?
0: Nou, dat is een groot probleem, daar moet ik eerlijk in wezen. Want ik noemde net al van, ze hangen liever op een bank voor de televisie met een iPad of een iPhone in de hand. Wij hebben wel moeite om ze te vinden, ja.
1: Ja. Tien hebben tien, dat is wel duidelijk.
0: Ja, we hebben één lichtpuntje, alhoewel op 19 september binnen de opnames van Omroep Max. Waarbij de Jerke ook weer in voorkomt, maar dat wordt pas in maart volgend jaar uitzond. En daar zal de jeugd ook niet veel naar kijken. Maar we hopen toch dat we dan hier en daar wat motiveren keren. Dat de jongeren, dat mag ook een oudere jongen wezen hoor. Die de oceaan over willen met die Jerke. Hij is er klaar voor. Hup, richting Evenaar of richting Curaçao. Kom maar op.

0: is alles mijn om voor de vakantie.
1: Zinnebril?
0: Check.
1: Badkleren?
0: Check.
1: Slippers?
0: Check.
1: En Friesland?
0: Dat vind ik neer meer. Want met de app van Omroep Friesland heeft het Heiteland altijd bij die. Voor het laatste nieuws, ontzien favoriete programma's.
1: Omroep Friesland.
0: Past dus altijd in de koffer. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 11 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Hij heeft een contract getekend tot voor 4 jaar, tot en met het WK van 2030. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesse Roes heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Ze zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen en soms mogen loopgraven niet worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Miljoenen Europeanen hebben naar de zonsverduistering gekeken vanavond. In Nederland verdween de zon voor zo'n 88% achter de maan. In IJsland en in Spanje verdween de zon helemaal. De laatste grote zonsverduistering in Nederland was in 1999. De volgende is pas in 2081. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt onder meer een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie haar opvolger wordt als perschef van het Witte Huis is niet bekend. In de buurt van het Belgische pretpark Plopsaland is een oude oorlogsbom ontploft. Volgens Belgische media zijn daarbij 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en een medewerker van het pretpark in de Ardennen. De bom komt vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst heeft de resten weggehaald. De Europese Supercup is gewonnen door Paris Saint-Germain. In Salzburg in Oostenrijk werd het 2-1 tegen Aston Villa. De wedstrijd om de Supercup wordt gespeeld door de winnaar van de Champions League en de winnaar van de Europa League. Het is de 2e keer op rij dat Paris Saint-Germain de Supercup wint. Op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Pijver verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Frankrijk. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn 3e EK goud. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden tot 36 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Door mensen beter te leren communiceren. Met en zonder AI. Kijk op lovaneck.nl.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk, sloopmelk. We horen je denken, stop nou eens met dat sloopmelk. Dat vinden wij nou ook. Dus, zuivelindustrie, stop met sloopmelk. Ja? Wakker dier.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 22 graden. Binnen zit Winfried Baaiens.
2: Autorijden is er veel goedkoper. Ze zijn al wereldkampioen. En nu krijgt Spanje ook nog eens 3 grote zonsverduisteringen in 1,5 jaar tijd. En de politiek, die doet niets. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Het mooiste van de eclips zag je eigenlijk als je niet naar de zon keek, maar naar hoe het licht viel en al die mensen die even samen waren. We keken vanaf de straat, park, balkon of dak naar een band van parels, de diamantenring en de corona van de zon. Onze huisdichter zoekt naar zijn eigen woorden en u hoort hem aan het eind. En het gaat zo meer over de zon. Luister straks naar jonge denker Sophie van Balen over een koele stad. En over koel gesproken, de Noren deden wat wij nagelaten hebben. Sparen en beleggen met olie- en gasinkomsten. En oei, oei, oei, wat een verschil. U hoort het allemaal zo. Eerst een overzicht van het nieuws.
1: Woensdag 12 augustus.
2: Nederland heeft een nieuwe bondscoach.
3: Xavi Hernandez. De maestro
2: dus.
3: Of Spain's midfield.
2: Zo is het. Hij was jarenlang middenvelder van Barcelona en werd in 2010 met Spanje wereldkampioen ten koste van Nederland.
4: The best footballing team on the planet here. The first time it came to the continent of Africa is the time they have broken their duck. The final score was Netherlands 0, Spain 1.
2: Dat de KNVB Xavi heeft kunnen strikken, zagen ook kenners niet aankomen.
5: Dat hij het nu is geworden, ja, dat is toch voor eigenlijk iedereen wel een volslagen verrassing.
2: In de media deden de afgelopen weken heel wat namen de ronde.
5: Bij alle namen die genoemd werden, heb je misschien heel erg in de krochten van het geruchtenspel dit wel gehoord. Maar eigenlijk was er niemand die hier serieus rekening mee hield.
2: Ja, zegt commentator Armand Afsaroglu. Xavi is daarmee voor de tweede keer, let op, de opvolger van Ronald Koeman.
5: Hij was bij Barcelona opvolger van Koeman, die werd ontslagen. Is nu bij het Nederlands zelf de opvolger van Koeman. En het is een hele interessante keus, denk ik, als bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Oké, ABN AMRO wil dat medewerkers weer meer naar het kantoor komen. Dat zou afgesproken moeten worden in de CAO. Vakbonden willen daar wel over onderhandelen, maar...
6: Maar niet met een norm van gij zult zoveel procent van de tijd of zoveel dagen per week op kantoor te zijn, want dan wordt het een aanwezigheidsplicht.
2: Toch is dat wel wat de bank het liefst wil. Die denkt aan zeker de helft van de werkweek. Sommige medewerkers zien dat ook wel zitten.
7: Omdat je toch wel de collegialiteit mist van wat je voor de COVID had. Er was echt iedereen op kantoor, was het gewoon echt allemaal supergezellig. En nu is het eigenlijk allemaal een beetje verdeeld.
2: En er is nog een voordeel.
8: Met de collega's, een lekker lunchje.
2: Ja, of op kantoor werken ook economisch gezien beter is voor de bank, dat is nog maar de vraag.
9: Waar ben je productiever? Thuis?
2: Veel Nederlanders waren in de ban van de zonsverduistering. Al moesten heel wat van hen eerst nog op zoek naar een eclipsbril. Die waren op de meeste plekken uitverkocht.
10: Mevrouw, u heeft de eer dat u de laatste 3 brilletjes krijgt.
11: Ja, goed aan.
12: Ik heb een brilletje kunnen scoren, ja.
11: Daar hebben we lang genoeg voor gewacht. 2 uur.
13: We zijn allemaal een beetje gek van alles wat er aan de hemel gebeurt.
14: Ik wil het gevoel hebben van dat het avond wordt op een moment dat het geen avond is.
15: We wanted to be in the center of the eclipse.
16: Het is echt een heel bijzonder moment, dus dat is ook waarom ik toch naar Spanje afreis.
17: I think it's really magical.
18: We hebben nog nooit een complete eclipse gezien. En
14: een enorme hype. Ja, eigenlijk heel bijzonder.
18: Ik vind het ontzettend spannend om nu gewoon dit mee te maken.
19: It's a moment like just to connect with something bigger and watch something unique.
20: Het is een spectaculair natuurfenomeen dit.
21: Ja, dat is fantastisch om te zien.
20: Hij zit nu echt op het hoogtepunt, dus je hebt alleen nog dat sikkeltje echt aan de bovenkant.
22: Gewoon heel vet om te zien.
20: Mensen juichen, ze houden elkaar ook eventjes vast, zie ik.
21: Ja, het is fantastisch om te zien.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
23: Het zou best mooi wezen, maar het is niet zo dat ik er echt
0: voor ga zitten om te kijken of staan. Dat doe ik niet.
2: Kijk, lekker. Zit, gekeken?
3: Ja, ik kon een brilletje van een collega lenen. Daardoor heb ik de kranten dus ook goed kunnen zien daarna. Mijn ogen zijn niet beschadigd.
2: Heel goed.
3: In Trouw zag ik het verhaal van Afrikaanse migranten die vrijwillig teruggaan naar hun land van herkomst. Maar eenmaal daar kunnen ze fluiten naar het EU-geld wat hen beloofd was. Een van hen zou ruim 1000 euro krijgen om een eigen bedrijfje te beginnen in Kameroen. Zo werd haar beloofd op het kantoor van de Organisatie voor Migratie, IOM, in Algerije. Maar ze wacht nog steeds op het geld en de organisatie is niet meer te bereiken.
2: Zo heeft de krant meer verhalen opgetekend. In Brussel wordt volop ingezet op vrijwillige terugkeer, omdat dat effectief zou zijn. De IOM krijgt dus geld voor elke migrant die meedoet aan het programma. Maar waar het blijft hangen, dat is onduidelijk. Teleurgestelde deelnemers in Kameroen denken dat de IOM-medewerkers daar zelf het geld achterhouden.
3: Er komt toch geen centrale ontmoetingsplek voor de LHBTI-gemeenschap in Amsterdam, staat in het Parool. Er wordt al bijna 10 jaar gepraat over een regenbooghuis in Amsterdam-West. Dat had een veilige plek moeten worden voor mensen van kleur, transpersonen en mensen met een beperking binnen de gemeenschap.
2: In plaats van één centrale plek kiest de stad er nu voor om kleinere ontmoetingsplekken en organisaties te ondersteunen. Volgens het stadsbestuur is de behoefte aan een regenbooghuis minder groot dan eerder werd gedacht. Ook waren er intussen al andere initiatieven ontstaan. De gemeenteraad wil nog weten wat de jarenlange voorbereidingen van dit project de stad hebben gekost.
3: NRC trekt voor een serie langs kleine musea deze zomer. Morgen staat er een stuk in de krant over het Anton Pieck Museum in Hattem, Overijssel. Daar is te zien dat de illustrator veel meer was dan de man achter de Efteling ontwerpen. Er staan allemaal leuke feitjes in het stuk. Zo hangt er een schets waar Pieck op 10-jarige leeftijd al een prijs mee won.
2: En een onafgemaakte schets van een paar uur voor zijn dood. Ook het verhaal over zijn tweelingbroer, dat zeer opmerkelijk is. Ze hadden allebei teken- en schildertalent, maar Henry, de broer dus Pieck, nam een hele andere afslag in het leven. Hij werd in de jaren 30 spion in Duitsland voor de Russen en pas na de oorlog zagen ze elkaar weer.
3: En de Volkskrant duikt in een alternatieve studentenintroductie in Utrecht. Nu de Utrechtse introductieweek de uit is begonnen, ziet de alternatieve scene de kans schoon om studenten aan te moedigen om van het gebaande pad te wijken. Dat gebeurt met een open atelier, met rondleidingen langs kraakpanden en een afsluitende rave. We hadden gewild dat dit er was toen we zelf gingen studeren, zegt een van de organisatoren.
2: Maar hoe bereik je nou nieuwe studenten als je geen onderdeel bent van die officiële uitweek? Daarvoor rijdt een zogenoemde propaganda-skelter door de stad. Om mensen naar bijvoorbeeld een kraakpand te lokken. De activisten willen overigens ook geen onderdeel worden van het officiële programma. Een van hen zegt, dan moeten we rekening houden met sponsoren en de universiteit.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Maroon 5 en Memories. Het Noorse staatsfonds van gas- en oliebaten heeft in de eerste helft van dit jaar, 2026, een recordwinst van 160 miljard euro geboekt, zo werd vandaag bekend. Dat is winst uit een gigantische spaarrekening ter waarde van bijna 2000 miljard euro. Hoe krijgen ze dat voor elkaar? Ik ga het erover hebben met Gerlof de Vrij. Goedenavond.
1: Hallo.
0: Macro-econoom, beleggingsstrateeg. Dus de man waar je mee moet spreken hierover. Dit zijn toch echt astronomische bedragen. 160 miljard euro winst in een half jaar tijd. Hè? Hoe kunnen we dat een beetje in perspectief zetten?
1: Ja, het is inderdaad ongelooflijk veel. Maar dat komt omdat het fonds natuurlijk ook al in 1996 is gestart met spaarpot op te bouwen vanuit die energie, die olie- en gasinkomsten.
0: Ja.
1: En inmiddels is dat inderdaad 2000 miljard. Dat is 400% van het hele nationale inkomen van Noorwegen.
0: Ongelooflijk.
1: En kijk, ze hebben dan zeg maar in één kwartaal hebben ze ruim 9% rendement gehaald. Maar over dat bedrag is dat enorm. 160 miljard is ongeveer 30.000 euro per inwoner.
0: Ja.
1: Noorwegen heeft 5,6 miljoen inwoners.
0: Ja.
1: Ook dus hoe groter dat fonds wordt, hoe groter die bedragen zijn per inwoner.
0: Ja, en even tegenover onze overheidsbegroting gezet. 160 miljard, zouden wij daar blij mee zijn? Ik denk het wel, hè?
1: Ja, daar zouden wij wel blij mee zijn. Want ons BBP is ongeveer 1,2 miljard. Dus ja, dan heb je een enorme meevaller.
0: Ja.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Iets van... Ja,
0: het begon al een hele tijd geleden. En eigenlijk met nieuws dat uit ons eigen land kwam, uit Slochteren. Het was de aanleiding voor ook de geschiedenis van de enorme Noorse olie- en gasbaten. We luisteren eventjes naar een fragment uit het programma Panoramiek. Dit is 1977.
2: Het begon allemaal in Nederland, bij Slochteren, in augustus 1959. Met de ontdekking van de grootste aardgasbelt ter wereld. Hier had men een indicatie dat er elders, vooral onder de Noordzee, waar men eenzelfde bodemstructuur verwachtte, wel eens nog grotere rijkdommen verborgen konden liggen.
0: Ja, Nederland was er vroeg bij. Wat gebeurde erna?
1: Ja, dus wat Nederland heeft gedaan is eigenlijk gewoon alle inkomsten hebben ze verwerkt in de overheidsuitgaven. En dat heeft eigenlijk geholpen om in Nederland zeg maar een verzorgingsstaat te bouwen. Met veel een groot sociaal vangnet.
0: Mm-hmm.
1: En die hebben dat inderdaad niet geïnvesteerd zoals de Nooren dat hebben gedaan. En de Nooren die hebben eigenlijk ook geleerd destijds van de Nederlandse fout eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus over het algemeen werd Nederland gezien als... dat ze leiden aan de Dutch disease. Dus toch echt wel een begrip in het buitenland. En dat is dat je dus inkomsten krijgt die je zomaar krijgt, hè, gratis uit de grond.
0: Mm-hmm.
1: En die zijn uiteindelijk eindig. En dat weten we nu ook in de praktijk dat die eindig zijn.
0: Ja.
1: Maar dat die zich wel vertalen in structurele uitgaven. Dus eigenlijk heeft Nederland altijd erg veel uitgegeven... in relatie tot en mede ingegeven door deze inkomsten.
0: Ja.
1: En dat hadden zij gezien. En zij hebben toen gedacht van dat willen we niet. Bovendien waren de inkomsten vonden zij ook zelf wel erg veel... al op het begin ten opzichte van hun economie. En, want zij zijn natuurlijk een kleinere economie... en ze hebben meer inkomsten gehad. En zij wilden niet hun economie totaal oververhitten. Dus als al dat geld... net als in Nederland in de economie was gepompt... dan had je zeer waarschijnlijk een oververhitting gehad... had je hoge inflatie gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan was hun hele concurrentiepositie moeilijk geworden. Dus nu is het zo dat ze dachten van... ja, we hebben voor ongeveer 100 jaar olie. Als we nou eens die afhankelijkheid van olie gaan vervangen... door dat geld in zeg maar, goed gespreide beleggingsportefeuille te zetten... en dan... leven van het rendement. En als we dan... dat is een spending rule. Dus dat wil zeggen dat als je nou een afspraak maakt... over hoeveel je uit het fonds mag halen... Mm-hmm. Dat was oorspronkelijk 4% reëel. Dan moet, als we dan dat rendement halen... dan blijf je eigenlijk altijd dat fonds houden. En dan kun je altijd 4% uithalen. En Dat percentage is in 2017 verlaagd naar 3%. Maar het fonds is zo gigantisch. Dus
0: Zo werd eigenlijk in de wet een soort begrotingsdiscipline vastgelegd. Want de verleiding vanuit de politiek zal ook daar misschien wel eens geweest zijn. Van hey, kunnen we er toch niet wat meer uithalen om, zoals het in Nederland ging, bijvoorbeeld onderdelen van de deltawerken te betalen of de ambtenaren salarissen. Maar dat was dus wettelijk vastgelegd. Nu is de situatie zo dat de Noorse staat met dat fonds 1,5%, correct me if I'm wrong, van alle beursgenoteerde bedrijven wereldwijd bezit door goed investeren en beleggen en daarmee de grootste individuele belegger is door dat fonds. Want daarmee zijn ze machtig, kan ik me voorstellen. Hoe gebruiken ze die macht?
1: Ja, dus ik denk dat ze in het verleden zelfs meer dan die 1,5% hebben gehad. Maar de aandelenmarkt is zeg maar zo hard gegroeid dat hun percentage van wat ze hebben licht gekrompen is. Mm-hmm. Maar 1,5% is veel en dat geeft mogelijkheden om bijvoorbeeld bij aandelenvergaderingen je stem uit te brengen. Bovendien, omdat zij dat al lang doen, zij zijn heel snel begonnen met na te denken over hoe je goed maatschappelijk kan beleggen. En hoe je dit soort dingen, uitsluitingen eventueel, of gewoon invloed uitoefenen, hoe je dat het beste kan doen. Dus zij zijn daarin een soort wereldleider ook.
0: Ja.
1: Dus wat zij vinden, wordt ook wel naar geluisterd door andere beleggers.
0: Kijk. Ja.
1: En dus op die manier proberen ze invloed uit te oefenen. Het is niet gezegd dat dat ook werkt. Ik bedoel, 1,5% klinkt natuurlijk veel, maar het is heel erg gespreid. Dus zij zijn niet bijvoorbeeld, ze hebben echt een grote hoeveelheid van de aandelen. Dus overal een klein deel van de aandelen is van hen.
0: Ja, maar toch, de footprint is daar. Ik heb wel eens gehoord dat als elke Noor nu zou zeggen, we stoppen met werken, dat ze tot het eind van deze eeuw op dezelfde voet zouden kunnen verder leven. Het zijn er weliswaar 5,6 miljoen, die Nooren. Maar zou dat kunnen kloppen?
1: Ja, dat zou kunnen kloppen, maar ik zou dan aanraden dat ze dan het land verlaten. Want wie werkt er dan nog voor wie? Hè? Dus kun je maar het beste gewoon ergens anders naartoe gaan.
0: Met een lui land. Ja.
1: En het daaruit gaan geven, zodat mensen die dat niet hebben voor jou gaan werken. En ik moet zeggen dat die Dutch disease die in Nederland is opgetreden, daar hebben zij inmiddels ook wel last van. Dus het is wel een welvarend land, maar het is niet het meest productieve land. Hè? Dus ondanks al die inkomsten is hun economische groei behoorlijk gestagneerd. Ze hebben ook wel last van inflatie, wel wat meer dan andere landen. En hun munt is bijvoorbeeld ook heel zwak. Dus ze hebben echt wel ook wel problemen. Dus,
0: het blijft opletten, ondanks dat enorme fonds. Ondanks ook uw advies, want u bent daar ook gevraagd bij het ministerie om daar te adviseren. Nou, de Noren zitten op een bak geld, maar voor eeuwig niet werken, dat zit er nog niet in. Gerlof de Vrij, dank voor de toelichting.

0: Ja, denk nou eens na of think. Met de vijfde regionale hittegolf in aantocht is het vooral in steden snik en snik heet. Velen weten het, velen voelen het op dit moment waarschijnlijk. In onze zomerserie Jonge Denkers doet de filosoof van vanavond onderzoek naar hete steden. Wat een timing. Welkom, empirisch klimaatfilosoof aan de Universiteit Utrecht, Sophie van Balen. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Projectleider ook nog eens van Cooling Down the City.
1: Ja.
0: Wat onderzoek je?
1: Hitte. Zomerse temperaturen.
0: Dankjewel voor dit verhaal.
1: Zomerse temperaturen in en om het huis, dus ook op het balkon, in de tuin en in de buurt. We zijn er echt mee bezig om te kijken wat maakt nou je woning en de ruimte eromheen een beetje leefbaar. En hoe reageren onze huizen en onze nieuwbouw op zomers zoals deze.
0: Ja, en zag jij dit allemaal aankomen, wat we nu over ons heen kregen?
1: Ja en nee, er is natuurlijk wel bekend dat het heel erg slecht gaat.
0: We waren gewaarschuwd,
1: met
0: zou je kunnen
1: klimaatverandering,
0: zeggen.
1: Precies. Dat deze zomer zo zou uitpakken, dat kon niemand weten, denk ik.
0: Nee.
1: Misschien bepaalde weerwetenschappers, maar dat ben ik zeker niet.
0: Nee, schrik je?
1: Ja, enorm.
0: Ja,
1: op persoonlijk niveau.
0: Mm-hmm.
1: Omdat ik echt merk dat we dit niet eerder zo hebben meegemaakt.
0: Nee.
1: En ook professioneel, omdat ik overal zie dat het eigenlijk harder gaat dan verwacht.
0: Ja. Ook de wetenschap, heeft die al voldoende een antwoord?
1: Ik denk dat er heel veel antwoorden voorradig zijn.
0: Ja.
1: Ik denk ook niet dat er per se een gebrek is aan goede antwoorden. Ik denk eerder dat er misschien een gebrek is aan goede verhalen, waarmee die antwoorden tastbaar worden. Waarmee we ze voor ons kunnen gaan zien.
0: Ja, dat doe jij. Jij legt vast, je bent empirisch klimaatfilosoof. Dat zijn al drie woorden achter elkaar waarvan mensen denken, passen die bij elkaar? Jazeker. Maar dat empirisch zegt dan dat je onderzoek gebaseerd is op waarnemingen. Hoe ga je te werk eigenlijk? Want ik bedoel, het is heel simpel waarneembaar natuurlijk dat het heet is in de stad. Maar hoe doe je dat?
1: Verschillend. Waar ik me vooral mee bezig heb gehouden is eigenlijk de soort kennis die we opdoen van het klimaat en van de lucht om ons heen. Door daar gewoon in rond te lopen.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb dus veel observaties zelf gedaan.
0: Ja.
1: Dat is ook heel eenvoudig.
0: Ja.
1: Maar grappig genoeg wordt het heel vaak helemaal niet serieus genomen.
0: Okay.
1: Dus we zien vaak het lichaam als een bron van twijfel. Een bron van misschien zelfs fake news. Een bron van mensen die proberen te zeggen, ja, maar zo heet is het toch helemaal niet?
0: Mm-hmm.
1: En ik denk dat we in plaats daarvan best wel onze eigen fysieke lichamen wat serieuzer mogen nemen.
0: Mm-hmm. En daar bedoel je ook je eigen lichaam als onderzoeker,
1: mee.
0: Meetinstrument inzetten voor je onderzoek.
1: Ja, dus als ik ga observeren, dan observeer ik echt niet alleen maar met mijn ogen en probeer ik ook niet alleen maar te letten op wat er zich buiten mij afspeelt, maar ook te letten op wat ik zelf ervaar.
0: Ja.
1: Dus hoe de zon brandt, hoe bepaalde luchtkwaliteit.
0: En daar heb je allemaal indicatoren voor. Of in ieder geval cijfers. Uiteindelijk wil je het ergens in vertalen, neem ik aan.
1: Ik vertaal het dus niet in cijfers.
0: Oké, okay, sorry.
1: Niet dat ik per se tegen cijfers ben. Maar ik denk wel dat die cijfers ons soms afleiden. Omdat ze heel erg uitnodigen tot het beheersen van cijfers.
0: Ja, we kijken vaak naar grafieken, naar doelstellingen.
1: Precies.
0: Daar gaat het in de nieuwsberichtgeving altijd over.

0: Dus dan zie je een grafiek die gaat omhoog. Dan denken we, oké, de CO2-uitstoot stijgt of de stikstofuitstoot stijgt. Wat gaan we dan doen? Dan gaan we die naar beneden brengen. Terwijl we volgens mij moeten vragen, nee, wat gaan we doen? Hoe kunnen we anders leven, onze samenleving anders inrichten op zo'n manier dat we niet die uitstoot als effect krijgen? Dus in plaats van sturen op het effect, moeten we een heel ander soort vraag stellen. Ja.
1: Dus misschien een beetje nog niet helemaal meer wakker zijn. De luisteraar moet vooral niet denken dat je alleen maar adaptief bezig bent. Dus aanpassen aan de hitte. Maar het gaat je ook wel echt over hoe je gedrag moet veranderen, zodat het klimaat niet verandert.
0: Jazeker.
1: Ja, dus alles bij elkaar. Even een heel concreet voorbeeld. Nieuwbouwwijken, waar jij ook onderzoek doet.
0: Ja.
1: En dus veel geweest bent. Je zou denken in deze tijd, met alle waarschuwingen van dien, daar is rekening gehouden met wat er nu gebeurt. Is dat zo?
0: Nou, dat verschilt heel erg.
1: Noem eens een voorbeeld.
0: Ja, de wijk waar ik nu dit project in doe, die staat in Utrecht. En dat is denk ik een heel typische wijk voor wat er nu allemaal in Nederland gebouwd wordt. Daar zijn deels is daar goed rekening gehouden met hitte. Er wordt nagedacht over groen in de buitenruimte. Maar het zijn ook gebouwen die heel goed geïsoleerd zijn.
1: Mm-hmm.
0: En waar we achter zijn gekomen is dat die heel goed geïsoleerde gebouwen eigenlijk heel goed hitte vasthouden.
1: Ja,
0: dus als het eenmaal opwarmt, dan koelt het niet meer af. Dus wat je ziet in de data die we nu verzamelen, dat is een beetje gek. Ik werk nu dus op een project met sensoren die allemaal van die cijfers verzamelen. Mm-hmm. Maar wat je daar ziet is dat je...
1: Je kan er toch niet omheen.
0: Nee, ik vind het ook heel leuk hoor, om ermee bezig te zijn. Dus dat mag ook gewoon.
1: Ja.
0: Wat je ziet is de huizen warmen op en 's nachts daalt de temperatuur bijvoorbeeld maar een halve graad.
1: Ja, ongelooflijk.
0: Terwijl in oudbouw, waar het misschien wel heter wordt overdag, zakt die temperatuur veel meer. Slaap je beter, begin je de ochtend veel koeler. En dat is echt een andere situatie in die nieuwbouw.
1: Maar die huizen zijn nog bedacht in een andere crisistijd, die we ook nog misschien nog vaaglijk herinneren, maar dat er een gascrisis was. Dat je alles vooral goedkoop moet houden voor in de winters.
0: Ja.
1: Zo gaan we van crisis naar crisis.
0: Absoluut.
1: En lopen achter de zaken aan.
0: Ja, en dat moeten we natuurlijk proberen te voorkomen. Daarom vind ik het nu ook heel leuk om met dat... Ja, leuk, interessant om met dat thema van hittestress in nieuwbouw bezig te zijn. We zijn natuurlijk in Nederland enorm gefocust op het bouwen. Mm-hmm. Er wordt heel veel gebouwd. En het is echt belangrijk dat die klimaatverandering die niet meer over 100 jaar komt en niet meer over 10 jaar komt, maar die er nu al is ook, mm-hmm. dat die veel steviger meegenomen wordt in alle nieuwbouw.
1: Ja.
0: Want anders krijgen we allerlei reparatiemaatregelen die en duur zijn en weer materialen vreten.
1: En soms averechts werken eigenlijk. Ja.
0: Zeker. En allerlei mentale en sociale effecten hebben.
1: Mag ik je nog even als denker aanzetten? Voor het hele holistische gedachtegoed waar je ook voor staat. Want we noemden het al even. Je kan natuurlijk aanpassen en oplossen nadat het probleem zich voordoet. Maar wat is dan de algehele oplossing? Hoe kunnen we in het grotere plaatje nou dit probleem het beste aangaan?
0: Dat is ook nog in een minuut. Vraag.
1: Ja.
0: Waar ik eerder mee bezig ben geweest is de term of het idee van een adembare toekomst, waarin ik eigenlijk probeer om te kijken van wat kan nou niet alleen een toekomst zijn die op klimaatgebied beter is, maar waar we bijvoorbeeld ook het rustiger aan gaan doen, allemaal iets minder hard gaan lopen, wat meer ruimte voor elkaar creëren, wat meer dingen op zijn beloop laten in plaats van
1: minder gericht op productie.
0: Minder productie, minder controle, minder het idee van controle van de wereld om ons heen.
1: Mm-hmm.
0: Ik denk dat dat een denkbeeld is dat kan helpen met een heel andere toekomst voor ons zien. Waarin we niet meer alleen reageren, maar ook echt iets nieuws vormgeven met elkaar.
1: En noodzakelijk voor een, zoals jij het noemt, adembare toekomst.
0: Ja.
1: Denk je dat het mensen lukt om ze daar nu van te overtuigen? Om...
0: Nu op dit moment?
1: Ja.
0: Nee, ik hoop andere verhalenvertellers, cultuurmakers, schrijvers, ontwerpers, et cetera, hun hoofd aan te zetten met zo'n term als dit.
1: Ja.
0: En te kijken waar zij allemaal mee komen.
1: Ja, dat is een begin. Dankjewel voor je komst naar de studio, Sophie van Balen. Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Ja, zo is het. Dit was Angèle met A Little More. En dan gaan wij nu naar Desert of the Real. Documentaire over psychoses. 6 mensen vertellen daarin over hun psychose dus. En zo kun je eigenlijk met een paar woorden wel vertellen waar die documentaire over gaat. Van regisseur Luc Bouwman. En die gaat morgen in première. Maar ja, dat moet ik er toch even bij zeggen. Verwacht geen medische benadering. Je duikt als kijker echt in de psychose. En je gaat ook van zelfs euforie naar dieptepunt naar dieptepunt. En hier in de studio is Luc Bouwman. Goedenavond. Hey. De maker dus. En ook goedenavond Jan Gerrit Schuurman. Een van de 6 mensen die in de documentaire te zien en te horen is. En geportretteerd worden. Wetenschapper en kunstenaar. Hè? Fijn dat u er ook bent. En ik zeg wel gemakkelijk euforie, meneer Bouwman. Daar denken mensen misschien niet zo snel aan als ze aan een psychose denken. En toch kwam het in de film een paar keer voorbij.
1: Ja.
0: Waar denkt u dat dat door komt? Dat zo'n toch een onderdeel is van zo'n psychose? Heeft u daar verklaring voor gekregen?
1: Nou, niet per se waarom dat een onderdeel is van een psychose. Maar ja. Het viel me wel op dat bij veel mensen die ik sprak aan de hand was. Dat ze in eerste instantie waren die verhalen toch heel anders ook dan het beeld wat ik verwachtte. En ik denk dat dat er ook wel mee te maken heeft dat we toch in het nieuws vaak meer horen over de momenten dat het misgaat, dat er geweld bij aan de pas komt.
0: En als het echt escaleert.
1: Ja. En ook wel over de donkere kanten.
0: Ja.
1: En deze kant is, ja, ik denk dat het in die zin laat de film zien dat die ervaringen ook heel verschillend zijn. En bijvoorbeeld Eloy Vos, een van de mensen in de film, die maakte echt dat punt ook van, ja, voor mij was het voor een groot deel juist heel euforisch. En ik had het idee dat ik allerlei dingen ontdekte die ik daarvoor niet zag. En dat ik tot allerlei inzichten kwam, was ook heel creatief. En pas later besefte
0: dat het ergens op sloeg.
1: Nee, en het sloeg ook om
0: of
1: wel weer in een
0: was,
1: nachtmerrie.
0: Ja, en ook, ik hoorde ook nog iemand zeggen, het gaf me ook houvast eindelijk in een wereld waar ik geen grip meer had eigenlijk. Dus ik was even blij dat ik een werkelijkheid had die ik kon beheersen. Meneer Schuurman, herkent u dat eigenlijk? Dat er ook een euforische fase in
2: zat? Nee, voor mij was dat absoluut niet het geval.
0: Nee.
2: Je hebt de film gezien, dus dat
0: zeker?
2: Ben je ook bewust. Nee, voor mij was het één lange paranoia.
0: Ja.
2: Het 24/7 angst.
0: Ja.
2: Hele zware angst. Voor mij is het het meest verschrikkelijke wat ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. En ik hoop het ook nooit weer mee te hoeven maken.
0: Nee. U zit hier nu. Het gaat nu ook beter met u. Daar komen we straks nog even op terug. Eerst even naar het begin van die film, meneer Bouwman. Het is een hele specifieke keuze. En ook de benadering van het onderwerp is heel specifiek. Waar kwam de fascinatie eigenlijk vandaan om hierover een film te maken?
1: Ja, aan de ene kant is er wel een persoonlijke motivatie dat ik ook in mijn omgeving en in mijn familie heb gezien welk leed het kan veroorzaken. Ik heb zelf ook wel ervaringen gehad, meer grenservaringen waarvan ik toch angstig was geworden. Ook bang was dat ik misschien zelf ooit psychotisch zou worden.
0: Mm-hmm.
1: Wat niet is gebeurd. Hè. Dus,
0: hoe kwam dat dan? Wat voor situaties waren?
1: Meer in mijn puberteit en ook wel onder invloed van dingen. Ik was ook aan het experimenteren met drugs, maar ook wel geïnteresseerd in filosofie. En ik probeerde hele ingewikkelde boeken te begrijpen. En
0: ja.
1: Dat heeft wel geleid ook tot een paar momenten dat ik dacht, dit gaat niet goed. Dus ik denk, dat is meer de persoonlijke achtergrond waardoor het me interesseerde. Vooral ook wel dat je als omgeving moeilijk begrijpt als het echt misgaat, wat er dan in mensen gebeurt. Dus die interesse was er. Wat gebeurt er met mensen? Nou, eigenlijk die innerlijke ervaring.
0: Ja.
1: En in het algemeen is het meer ook een soort interesse in de medemens en vanuit meer compassie eigenlijk onderzoeken. En vooral luisteren naar mensen die dit overkomt en zonder een vooropgezet oordeel of frame of agenda.
0: Ja, dat blijkt duidelijk uit de film. Meneer Schuurman, ik kan me voorstellen, u omschreef al even dat dit de zwartste periode uit uw leven is geweest. En u eigenlijk daar niet meer naar terug wil. Dan komt er een documentairemaker aan en die zegt, ik wil uw verhaal op beeld aan mensen laten zien. Dacht u gelijk, ja, dat is een goed idee?
2: Ik dacht dat niet gelijk.
0: Nee.
2: Maar ik was me er wel van bewust dat er heel veel geoordeeld wordt over mensen met een bepaalde mentale problematiek.
0: Mm-hmm.
2: Ik was op dat moment iemand die een psychose had meegemaakt. Daarna de psychose ook veel over gelezen. En ik vond het wel belangrijk, nadat ik me ervan verzekerd had dat Luc en ook de mensen om hem heen integer met het onderwerp gingen werken, wilde ik daar graag aan bijdragen. Hè? Uit de doos komen. Hè? Je wilt op een gegeven moment dan bijdragen aan een discussie.
0: Ja.
2: En een van de sterkste bijdragen is daar gewoon openlijk over te...
0: Het werkt voor jezelf ook, in die zin? Dat het goed is om erover te praten?
2: Ja, het is elke keer weer dat ik er wakker van lig daarna. Dus ook vanavond slaap ik waarschijnlijk slecht. Mm. Maar elke keer weer als ik erover praat, doe ik een stapje vooruit. Stap vooruit. En ik leef prima hoor.
0: Ja.
2: Maar het blijft altijd bij je, zo'n psychose. Het is toch een soort trauma wat je bij je draagt.
0: Nou, dat kan me heel goed voorstellen. Ik heb uw verhaal gezien, maar daarom vraag ik het ook even. Is het toegestaan om te vragen waar de psychose over ging? Het was in 2013, hè? Kunt u dat...
2: Ja, dat kan ik wel toelichten.
0: Ja?
2: Ik was met mijn kinderen op werkbezoek in Amerika voor mijn eigen werk. Ik was daar te gast bij een laboratorium, Cold Spring Harbor Lab. En ik mocht mijn kinderen meenemen. Ik had ze een dienst verleend. Dus ik was van harte welkom en zij waren ook welkom. En een maand daarvoor, midden juni 2013 hebben we het over, had ik een angstaanval thuis.
0: Mm-hmm.
2: Ik leefde daarna niet in het besef dat er iets mis met mij was, behalve dat ik misschien overwerkt was.
0: Mm-hmm.
2: En daar in Amerika, daar kreeg ik ineens de waan dat ik achtervolgd werd. Dat mensen het op mijn kinderen hadden gemunt.
0: Door geheime diensten? FBI,
2: alles wat je je maar kunt voorstellen.
0: Yep.
2: En in de film zie je ook een stuk waarin ik dan denk, en dat is dan op dat moment voor mij echt, dat ik zou worden, bij mijn huis zal worden binnengevallen.
0: Yep.
2: Mijn kinderen zullen worden meegenomen, in veiligheid worden gebracht en ik de gevangenis in.
0: Ja, verschrikkelijk, ja.
2: Ja.
0: Hoe lang duurde dit?
2: Nou, uiteindelijk, laten we zeggen, mid-juni begon was de eerste aankondiging. In begin augustus, tweede week augustus, daarna ging het echt mis. En het hield toen nog aan tot in oktober. Ja.
0: Hoe kwam u eruit? Was het ingrijpen door anderen? Of?
2: Ja, dat is het beste verhaal wat ik kan vertellen.
0: U begint gelijk te glimlachen. Dat is,
2: Ja, ik had het geluk ten eerste dat de moeder van mijn kinderen dacht, hier is iets niet oké.
0: Uh-huh.
2: Die zette mij aan om met mijn beste vrienden contact te leggen. Drie van mijn beste vrienden hebben zich vervolgens wekenlang over mij ontfermd. En één van hen... Joachim, ik mocht nooit zijn naam noemen, maar hij is overleden in 2023, dus ik kan zijn naam nu noemen. Joachim Mowitz, die is 5 weken bij mij geweest en heeft mij letterlijk onder zijn vleugels genomen.
0: Wow.
2: En ik had een aantal dingen nodig, namelijk iemand die ik respecteerde en iemand die ik kon vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: En dat kon ik. En iemand die met strakke hand mij dwong om mijn medicijnen te nemen.
0: Yeah.
2: En intussen mij letterlijk 5 weken zo bij me optrok en daarvan 3 weken bij me inwoonde. En hij hield mij dus ook uit de kliniek, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, dat is op die manier gedaan gegaan, hè, wat al eigenlijk heel wonderlijk is. Meneer Bouwen, de film laat 6 portretten zien. Het is nog maar 1 verhaal waar we uren over zouden kunnen praten. Het is geen wetenschappelijke studie, hè, moeten we even erbij zeggen. Maar toch ga je als kijker zoeken naar overlap in de verhalen. Wat uiteindelijk de aanleiding is of wat het veroorzaakt bij mensen. Komt er daar een beeld naar voren? Is het trauma? Is het 1 gebeurtenis? Of wat concludeert u?
1: Nou, je kan zien dat het verschilt. En dat er ook wel overeenkomsten zijn soms. Dus inderdaad, ik ben niet een expert. En de film baseert zich eigenlijk op de 6 verhalen die we zien in de film. Maar wat wel opviel is dat er toch bij verschillende mensen inderdaad opbouwende stress is of werkdruk is. En waarschijnlijk zijn er meerdere dingen aan de hand.
0: Ja.
1: Maar je voelde wel dat er een soort toenemende druk was geweest. En in het geval van Jan Gerrit bijvoorbeeld was er ook echt een fysieke aanleiding. Dat is soms ook. Maar bij anderen was er ook bijvoorbeeld sprake van geweld. En Calypso in de film die haar broertje had verloren, dat eigenlijk niet goed kon verwerken. En dus je merkt dat er, ja, je krijgt ook het gevoel dat er misschien toch niet zo heel veel nodig is om
0: in een glijdende schaal te komen.
1: Ja,
0: dat vond ik ook heel angstaanjagend, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Heeft u de andere portretten eigenlijk kunnen kijken of durven kijken?
2: Ja, ik heb alles gezien.
0: Is het voor mensen die in psychose of in de buurt hebben gezeten überhaupt een film om naar te kijken? Want het is zo indringend.
2: Ja, ik denk het wel. Ja? Misschien niet als je er nog in zit.
0: Nee, dat is misschien niet zo'n goed idee.
2: Maar nee. Zeker als je familie bent en het hebt meegemaakt op een afstand. Maar ook voor de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Kijk, waar Luc in mijn ogen in is geslaagd, is van ons allemaal alle zes mensen te maken. En je ziet ook, dat is jou ook opgevallen, het is niet zo dat je de ene dag psychotisch bent en de andere dag niet meer. Het is iets wat zich ook verweeft met de rest van je leven. Met wat er ervoor zich heeft voorgedaan. In mijn geval specifiek was het een schildklier die was uitgevallen. Dat werd veel te laat gediagnosticeerd. Maar ook daarna zie je, ook bij ons allemaal, dat die psychose doorwerkt. He, Simon, de muzikus, ja. Die nu muzikus is.
0: Ja. Die zichzelf bedacht dat hij een heel goed dirigent was. Dat was hij toen nog niet. Uiteindelijk heeft hij zich toch in die wereld gewerkt. Zo kan het ook gaan. Het is een prachtige film. Ga vooral kijken, zou ik zeggen. Dat mag ik volgens mij niet zeggen als NOS-presentator, maar ik doe het gewoon wel. The Desert of the Real van regisseur Luc Bouwman. Meneer Schuurman, meneer Bouwman, dank dat u hier was.
1: Dankjewel.
0: Blijf lekker zitten, want we gaan het over daten hebben. Over overgangen gesproken. Tussen de vele dating-apps die de wereld had, was er één opvallende. En dat was Bumble. En die had een eigen kenmerk. Het eerste contact tussen vrouw en man, voor mensen die dat niet kenden, moest uitgaan van de vrouw. En dat maakte het echt een unieke app. Maar die regel heeft Bumble vandaag losgelaten. En dat is interessant, want waarom doen ze dat? Mediawetenschapper Linda Duits is hier van de Universiteit Utrecht. Linda, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Jij bestudeert ook dating-apps. Ja. Even naar die regel van Bumble in het begin. Toen het blijkbaar nog allemaal goed ging, in 2014 was dat. Waarom mocht de vrouw bepalen hoe het schip zou varen verder?
3: Nou, om de vrouw te beschermen eigenlijk. Met het idee dat het een heleboel werk zou schelen en een heleboel ruis op de lijn. Van mannen die eigenlijk random matchen.
0: Ja, een klacht van vrouwen.
3: Een klacht van vrouwen. Ja. Ja, om dat dus tegen te gaan. Kijk, en je zag in die tijd dat apps aan het zoeken waren naar unieke eigenschappen, wat je al zei, om zichzelf te onderscheiden in die markt, om een graantje mee te pikken van die markt.
0: Om klanten te trekken, ja.
3: Dus elke app heeft eigenlijk net weer andere technologische eigenschappen, affordances noemen we dat, die bepaalde manieren van gebruik mogelijk maken om op die manier mensen binnen te trekken.
0: Ja. En die regel wordt nu losgelaten, want je zou zeggen dat maakte ze uniek, waarom nu niet meer?
3: Ja, dat is heel gek eigenlijk, dat ze dat loslaten, omdat dan gaan ze dus veel meer lijken op die andere apps. Ja. En wat we zien is dat al die apps hebben het moeilijk. Mensen zijn swipe moe.
0: Is dat zo?
3: Wordt wel gezegd. Ja, dus er wordt heel erg veel geklaagd over dating apps. Vooral jongeren zouden er klaar mee zijn. Eigenlijk is iedereen er wel een beetje klaar mee.
0: Is het ook echt het gebruik van dating apps neemt af?
3: Het gebruik van dating apps neemt af. En Bumble had geloof ik een keldering van 13% in gebruikers. Dus ook best wel pittig. Dus ze moeten ook echt wel iets doen.
0: En wat is swipe moe? Ik bedoel, ik kan me er iets bij voorstellen. Maar dat de liefde kwam niet?
3: Nou, de liefde. Ja, kijk. Sommige mensen zitten op die apps voor liefde. Sommige mensen zitten voor seks. Veel mensen zitten voor iets wat daar tussenin zit. Ja. En die liefde die komt natuurlijk in sommige gevallen. Vinden mensen dat. En er zijn genoeg mensen die elkaar kennen via een app. Maar het is ontzettend veel werk. Dus je moet eindeloos eigenlijk swipen. Dat swipen voelt ook alsof je door een soort catalogus aan het heen bladeren bent van goederen eigenlijk. Hè? Dus je reduceert mensen tot goed. Elke keer denk je bij de volgende pagina, bij de volgende swipe is er een beter exemplaar. Mm-hmm. En dan moet je een gesprek beginnen met iemand, een gesprek onderhouden met iemand. Je moet uiteindelijk gaan afspreken. Dus er gaat ontzettend veel arbeid zitten.
0: Ja, gewoon heel veel tijd.
3: Ontzettend veel tijd in dat daten.
0: En het is misschien ook niet het doel van die apps dat je echt de ware liefde gaat vinden, dat je van de markt verdwijnt.
3: Nee, dus voor zo'n app, die willen dat een bepaald percentage natuurlijk succesvol is. Ja. En dat een bepaald percentage keer op keer maar terug blijft komen. Ze willen dat er een grote hoeveelheid kwaliteitssingles is. Er moeten ook voldoende vrouwen zijn.
0: Kwaliteitssingles.
3: Het zijn meer mannen die op die apps bereid zijn om te betalen. Dus er moeten voldoende vrouwen zijn, in het geval van heteroseksuele matches, om die mannen die belofte te kunnen doen. Dus die swipe-moeheid die zit in de hoeveelheid werk, maar die zit dus ook in wat het eigenlijk met je doet, zo'n dating-app. Dus dat reduceren tot handelsgoed, maar ook allerlei andere dingen die ermee gepaard gaan. Dus bijvoorbeeld het ghost, hè, dus eigenlijk niks meer van jezelf laten horen. Dat is iets wat die technologie, die manier waarop die app is ingericht, heel erg in de hand werkt. Ja. Terwijl eigenlijk niemand wil zo behandeld worden.
0: Nee, snap ik. Jij zegt, en daar kijk ik even van op, er is swipe vermoeidheid, maar dan zou er ook een alternatief moeten zijn. Wat is dan het alternatief voor het swipen geworden voor de jongere generatie?
3: We zien dat jongeren eigenlijk zoeken naar nieuwe manieren. Dus ik vind het heel interessant om te zien dat allerlei dingen van toen ik jong was in de jaren 90 weer terugkomen.
0: Ja,
3: dus
0: wat is dat?
3: Nou, speed,
0: flirten? Oldschool flirten?
3: Nou, dat vinden ze nogal moeilijk. De speed date events zie je veel terug. Die georganiseerd worden. Bijvoorbeeld in kroegen of in clubs. Er wordt nu veel op hobby's ingezet. Dus dat is op TikTok helemaal een ding. Hobby matchen. Mm-hmm. Terwijl je zou denken, ja, dat is eigenlijk heel logisch. Hè? Dus als jij van voetbal houdt, dan is het een hele logische plek om op voetbal te gaan, om daar je geliefde te vinden.
0: Maar dit is toch fantastisch nieuws? Want ik bedoel, ik ken menig bar of club waar geklaagd wordt dat er niemand meer komt, omdat iedereen thuis op de bank zit te flirten.
3: Ja, dus
0: via apps. Dus dat gaat weer terugkomen.
3: Nou, voor die bars en clubs is het dus ook interessant om dat te organiseren, omdat zij te maken hebben met teruglopende bezoekersaantallen. Maar wat ik constateer is dat er dus heel veel jongeren zijn die graag iets anders willen. Maar iets willen is ook nog niet hetzelfde als ze iets kunnen. Dus jongeren vinden het ontzettend moeilijk om in het echt, zeg maar, offline een blauwtje te lopen. Dat doen ze liever online.
0: Want dat is nog harder, toch? Of dat weet ik eigenlijk niet.
3: Ze vinden het in het echt, dus offline vinden ze het harder. Ze vinden het heel moeilijk om op mensen af te stappen. Dus wat je ziet, is dat ook een soort van die vaardigheden die mijn generatie in de jaren 90 had, om in een café op iemand af te stappen. Hey, kom hier vaker. Maar ook het incasseringsvermogen wat daarbij gepaard gaat, dat die jonge generatie dat mist en dat ze dat heel moeilijk vinden. Sowieso zie je dat jongeren best wel klaar zijn met hun telefoons. Dus ze zijn heel erg bewust van alle negatieve effecten van sociale media, van die smartphones. Ze zoeken naar allerlei manieren om offline te gaan. Maar ja, misschien kunnen ze daar ook wel een beetje een handje hulp bij gebruiken.
0: Ja, en die hulp moet komen van ondernemers, verenigingen die daar dingen voor moeten gaan inrichten.
3: Nou ja, kijk, die dating apps die vinden het niet leuk. Nee. Dus die gaan natuurlijk alles proberen om de jongeren daar te houden. Ja. Bijvoorbeeld met AI. Lokale ondernemingen proberen hier ook een slaatje uit te slaan door dit soort events op te zetten. Ik zou zeggen, de hulp moet misschien ook een beetje komen van ons. En dus van mensen
0: ons zijn dan?
3: Nou ja, mensen zoals jij en ik, hè, dus die misschien wat ouder zijn.
0: Millennials.
3: Ik ben een Gen X'er.
0: Oh, sorry.
3: Dus nog ouder. Om toch ook te vertellen eigenlijk hoe dat was en mensen misschien een beetje te leren in hoe je dat ook weer doet.
0: Linda, dankjewel. We gaan nog eventjes naar mooie woorden aan het eind. Want een groot deel van Europa keek vanavond naar de ondergaande zonsverduistering rond 8:00.
4: Het is 11:55.
0: En omdat het dan 11:55 is, gaan we naar onze huisdichter Ingmar Heidse. Goedenavond, Ingmar.
5: Goedenavond.
0: Hoe heb jij de gedeeltelijke eclips beleefd?
5: Ja, we zijn in de achtertuin gaan zitten met z'n allen, met het hele gezin, met onze rug naar de zon. We hebben vooral naar de schaduwen gekeken en het zilveren licht. Ik vond het geweldig.
0: Okay. Wat heb je ervan gemaakt?
5: Eclips. Voor Jente Anne Heidse. We fietsten langs de Gageldijk en het begon, zei hij. Ik zag nog niks. Hij duwde me vooruit. Mijn vader is een hand van snelheid op mijn rug. We stoven naar de zon in langzaam zilver wordend licht. Het kan gaan waaien, had hij uitgelegd. De schaduw wordt een scène uit een film waarin ze doen alsof het nacht is, maar je kunt de dag nog zien door alle filters heen. Misschien raken de vogels in de war en wordt het minder warm. Niet kijken, want je hebt je ogen nodig, nog heel lang. Het donker draait vanzelf voorbij. Geweldig en gewoon, een klok, een wonder, nutteloos, niets en alles tegelijk. Net zoals wij. Je maakt het pas weer mee wanneer je 65 bent. Wanneer je wil, denk dan aan mij.
0: Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ingmar Heidse over de eclips van vandaag. Dankjewel, Ingmar. Morgen presenteert Lucella Carrasso het oog. En in Nooit meer slapen gaat Femke van der Laan in gesprek met fotograaf Bieke de Porter. Een hele fijne nacht.
6: Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Human, de publieke tribune, met Koen Verbraak.
2: Sommige mensen krijgen het pas op latere leeftijd mee te maken. Anderen veel eerder dan ze ooit hadden verwacht. Het verlies van een ouder, een broer, een zus of een partner. Hoe geef je op jonge leeftijd een plek aan zo'n ingrijpend verlies? In de publieke tribune praat ik met mensen die al op jonge leeftijd afscheid moesten nemen van iemand die onmisbaar voor hun was. Over de impact van rouw op een leven dat nog volop in ontwikkeling is.
1: De publieke tribune. Zaterdagmiddag om 3:00.
0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
4: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
5: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
6: Ah, mam?
7: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
10: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
14: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
15: Reis weer met Golden eSIM.
16: De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 6:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook?
14: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
15: Rij slim met Golden eSIM.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
19: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben een positief resultaat behaald op de beurs. De pensioenuitkeringen kunnen daardoor volgend jaar naar verwachting iets omhoog. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en woningbouw. En op de EK Atletiek in Engeland heeft Jonas Vijvers verrassend brons gewonnen op de 400 meter. Hij liep een Nederlands record, 44 seconden en 41 honderdste. Het zilver ging naar Fransman Mohamed Kunta. Matthew Hudson-Smith uit Groot-Brittannië won zijn derde EK-goud. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden op de Wadden en tot 36 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
6: De beste muziek van Friesland.

0: Snurren bij Omroep Friesland.
1: Live uit Weensum.
0: Het Fries kampioenschap Filia.
2: Klimmen.
1: De hele middag op radio, televisie.
2: Het zit er heel mooi uit.
1: En omroepfriesland.nl.
3: Ja, dat is heel knap.
0: Simmer in Friesland.
4: Wij willen wij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
5: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde via Rotterdam en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand en wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt is niet bekend. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: De beste muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Wat is het record?
1: Wat? Het vies record?
0: Ja?
1: Nou ja, 24 centig, zeg maar. Dat moet je wel springen.
2: Slag het vierlepper Hannes Gerjon nog één keer.
1: Ik wil graag nog één keer dat gevoel hebben, nog één keer misselijk wijzen voor die wedstrijd. Nog één keer dat hele riedeltje voor mezelf ontwannen als een soort van afsluiter.
2: Sprong. Dit weekend in Friesland ook.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft daarvoor een nieuwe wet opgesteld. Jesselgus zegt tegen Nieuwsuur dat defensie nu vaak wordt beperkt door regels. Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk omdat kentekens van auto's niet in beeld mogen komen en mogen soms geen loopgraven worden aangelegd. Ook de regels voor nachtelijke schietoefeningen zouden te streng zijn. Critici vrezen dat met de nieuwe wet onvoldoende rekening wordt gehouden met natuurbelangen en de woningbouw. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en hij noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De best.